0: Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echte artiest. Ik ben dat net. Ik ben een echte visker en ik ken gewoon betere visjes als hem. Nou, het beste en tot noor Friesland.
1: Hoop ziens keer, jong klompen.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.
3: Hoor op Friesland.

0: maak het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deal 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen trolli henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, 9 keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze win er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

dan word ik wakker. En ik schoel in de vrouwermoorden om mij heen. En ik weet, ik laai me wat te dreamen. Naast een oud pastoor in de boeienslaan, zat in de gazes. Na mijn naam, maar in deze, rook ik het grienige gas van de zee.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Fietsamandi bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearfetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof.

0: Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

ben. Still, you know, there ain't no use

Het is daar dat de aarde ophoudt. Daar dat geen leven meer is. Plak van ijselijke stiltes. Van hel en verdommenis.

de zinnen die ken het zonder schat. Ligas plus, nee het is zonder men. En zo, zo is ik ons leven. Wat een hel, maar ik een hemel, wijs ik in. En ontiteert, bist u welkom, welkom in mijn schimmerwereld. En zet je die masker vooral maar op.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert...

0: en er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Amandie bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearvetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Heer, heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
4: Het win, ja.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis

0: daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Friesland non-stop.
11: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: lang maak het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland Dok.

0: Heringa neemt hij mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Brianna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Maidouwen.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat op de bodem ligt. Ook hadden de vermiste duikers, volgens een van de leden van het reddingsteam, waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter.

0: helikopter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben al zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het iets afkoelt. Dit was het NWS Journaal.
1: En dadelijk in Nooi Friesland hebben wij het over de wetterschipsbelasting in 2050 en over een feestelijke opening van een bijenburcht.
2: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
3: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
2: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gedik. Voor Else Keper een boek vergees.
5: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Noe Friesland. Jantine Weidenaar.

0: Natalie Cole en This Will Be.
1: Van 8 tot 9 uur.
2: No in Friesland.
0: Een hele goede morgen en welkom bij No in Friesland. Het is 6 minuten uur 8 op deze sneeuw 23 mooie. Dadelijk in dit programma. De wetenschapsbelasting zal in 2050 verdubbelen wezen. Naar meer dan 1000 euro de huishouding. Ja, en dat is heel wat toers, want dat wint de loeden van een feestelijke opening voor de eerste bijenburcht in Friesland. Maar nu eerst het waar in het kwad. Jan Jonkman, goeiemorgen.
3: Ja, goeie, Jan Tienik, een goeie morgen. Nou, we hebben op het stuit er wat hege bewolking. Bij Joel werd een soort rondte voor de zinnen. En uitentrooit nog wat hege bewolking en maar een zwakke wind. Die van een midden was even matig worden kennen uit het noordwesten. Wij is het Joel zijn 21 graden bij Waterland. Dat zijn 26, 27 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Vannacht is het ik zo'n 12 tot 13 graden. Maar we komen ze op mist en deze. Manier dat de mist oplost is, dat zou rond een uur of 8 wijzen. Dan weer volop rondte voor de zinnen. En dan maar in wat eerste wind is het zo'n 18 tot 20 graden op het Waterland. Tot zo'n 22 tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. Wie steekt er amper? En in de nacht is het echt nog warm, maar zo'n 13 tot 16 graden. Maar haast meer hoe het waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
2: Nou in Friesland.
0: Huishoudens die zullen gemiddeld meer als 1000 euro aan wetterschapsbelasting betalen, moeten in het jaar 2050. Dat is een verdubbeling van nu. Maar waar zitten die kosten nou aan zien? Dat kan Remco van Maurik van het Duitse bestuur van Wetterschap Friesland heel goed uitlezen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, die verdubbeling in 24 jaar tijd, waar zit dat hem correct in?
4: Nou, die verdubbeling zit er met name in de vervanging van onze, wat wij assets noemen, maar dat zijn de rioolzuiveringsinstallaties, dat zijn de gemalen, dat zijn dus de ja, middelen waarmee wij de poeten in Friesland droog houden en de riolen verzuiveren. En daar zit de verdubbeling van de kosten met name in.
0: Ja, we hebben een jaar lien ongeveer ik het nijshoorn dat de belasting voor de wetterschippen omheen gaat, omdat de soort gemaal en wetterzuivering vervangen worden moeten. Nou, komt dit liekert er de roer heen. Waarom komt dit nijs nou?
4: Nee, dit komt er niet overeen. In feite is het hetzelfde nieuws. Want we hebben als Waterschap Friesland hebben we eigenlijk dit beeld van de verdubbeling van die waterschapsbelastingen al eerder naar buiten gebracht. Want we zijn er al een tijdje mee bezig. Om te kijken van ja, waar zit het nou precies in, die verdubbeling? En op welke manier ook kun je aan knoppen gaan draaien om te proberen te voorkomen dat die verdubbeling er zit. Maar dit is het landelijke nieuws. Dus ook op landelijk niveau hebben de waterschappen nu uitgerekend en berekend van wat het gevolg is. En dit rapport wat gisteren dus op dinsdag donderdag naar buiten is gekomen, is eigenlijk het landelijke beeld. Dus het landelijke beeld bevestigt eigenlijk ook het beeld wat we tijdje geleden als Friesland naar buiten hebben gebracht. Dus het is hetzelfde gelukkig. Dus het is niet een verdubbeling op een verdubbeling. Dus dat is een gelukkig nieuws.
0: Ja, en is bijvoorbeeld inflatie hier dan ik in mijn naam?
4: Nee, dit gaat op dit ogenblik zonder inflatie. Hè, want ja, als je vergelijkingen wilt maken, ook tussen de waterschappen zelf, dan moet je uitgaan van een bepaald prijspeil. En dit zijn allemaal berekeningen die gebaseerd zijn op het prijsval van 2025. En deze inflatie is natuurlijk ook nog een heel lastig begrip.
0: Ja.
4: Als je inflatie erop gaat doorberekenen en je gaat van 2-3% inflatie eruit, dan betekent dat nog wel dat je iets hoger uitkomt.
0: Ja, uiteindelijk is dit dus een landelijk beeld. We hebben soort wetterschippen in Nederland. Er zit een grote verschil in. Hoe kan het dan dat ja, dit verdubbeling, dat je dat wel landelijk berekenen niet kennen?
4: Nou, de problematiek die erachter zit, de vervanging van zeg maar die rioolzuiveringsinstallaties en de vervanging van gemalen, is een beeld dat in heel Nederland aan de orde is. En dat geldt in feite ook voor de maatregelen die we moeten nemen om meer stoffen uit het water te halen. Hè, want het waterzuiveringsproces is op zichzelf een heel mooi biologisch proces. Maar op het moment dat er vreemde stoffen in komen en je moet die er ook uithalen, dan kost dat gewoon heel veel. Dat soort kosten zitten in deze berekening en dat geldt voor heel Nederland. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar de kosten, dan dat is de ene kant. Maar de opbrengsten, dus wat wij als burgers, als ingezetenen moeten betalen, is een ander beeld. En dan heeft Friesland een soort lastige aspect. Dat is namelijk, wij zijn heel groot, maar het aantal inwoners is hier eigenlijk heel klein. Verhouding ten opzichte van andere waterschappen. Daarom dreun zit bij ons dus nog wel iets meer door als bij andere waterschappen. Dat is dan het verschil waar we ook mee bezig zijn.
0: Ja, dan hebben we het nog over klimaatverandering. Dat heb je nog net in je. Wat dat direct in mijn naam?
4: Ja, die klimaatverandering zit hier ook in. Want ongeveer 60% van deze stijgende kosten komt echt door vervanging en vervangingsinvesteringen. 40% door andere kosten. En daar zitten onder andere de eisen die er zijn aan het schoonmaken. Maar er zitten ook klimaatveranderingen in. En dat heeft te maken met het feit dat het meer regent. En dus dat meer afgekoeld moet worden. Maar dat het ook droger is. En dat we ook moeten letten dat zoetwater behouden moet worden. Want dat willen we graag wel houden. En dat willen we niet meteen over de dijk zetten.
0: Ja, wat wordt nou de grootste uitdaging in de komende 24 jaar? Want de bevolking, de meerskip, had denk ik net heel veel nocht om heel veel extra geld te betalen. Het is wel nodig. Er zit nog wel een grote put van je, neem ik aan.
4: Daar zit een grote discussie in. En in die zin vind ik het ook heel goed dat dit rapport zo naar buiten is gebracht. Ook om in feite in Den Haag te vertellen. Ja, let op, als je wil blijven pompen en als je in feite wil blijven zuiveren. En dat is goed. Dat is goed voor de volksgezondheid. Dat is goed voor droge voeten. Ja, dan betekent dat die kosten toenemen. En we halen dat wel met z'n allen als overheden bij burgers vandaan. En dat betekent gewoon dat het aandeel van de belastingen wat opgebracht moet worden door burgers, wat naar de waterschappen gaat, dat het groter gaat worden. En dat moet Den Haag wel weten.
0: Ja, en goed communiceren, denk ik.
4: En goed, ja. Hetzelfde probleem zie je een klein beetje in Friesland bij bruggen. Hè? Want we hebben hier nog wel wat bruggen liggen die in feite ook verouderd zijn. En dat betekent wel dat het Rijk daar ook geld voor opzij moet leggen om dat onderhoud te betalen. Maar goed, dat hebben wij als waterschappen natuurlijk ook, of misschien nog wel in meerdere mate.
0: Ja, nou, we wachten het oude hoe het verder komt. En vooral ik maar die inflatie die er nog bij komt. Voor eerst, dank voor jouw bijdrage in de sturing.
4: Prima, dank u wel voor vandaag.
0: Remco van Maurik, wie dat? Hij is van het Duitse bestuur van Wetterskip Friesland. Er worden neetmaatregels naam bij de fietsoversterentocht. De temperaturen in Friesland, die binnenkomende maanden rond de 25 graden. En om ervoor te zorgen dat de deelnemers onderwijs voldoende drinken kennen, komen er bij de verzorgingsposten extra wettertappunten. En die verzorgingsposten die binnen in de oversteden, maar ook in Weesum en in Oudemadden. Ik binnen in de laatste briefing de 15.000 deelnemers wiest op die hege temperaturen. En rucht het de GGD Friesland een smart streten in. Daar kunnen de deelnemers haar een ismarelitte mooi zinnebrandcrème. Op een binnenveertskip tussen Heeg en Wadzijn is een illegale hempkwekerij ontroffen. De binnen 12 tocht Noornhoden gaat om een 39-jarige man en een 18-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. In het skip stieren al 160 hempplanten. Het was een volslaande verrassing van Robert Damstra uit Beestersweg. Hij was benoemd als officier in de Wadden van Oranje-Nassau.
5: Ik was erg verrast dat ik een onderscheiding kreeg. En dat bleek ook toen nog inderdaad een, zoals ze dat noemen, een hoge onderscheiding te zijn.
0: Damstra is al 34 jaar lang dermatoloog in het ziekenhuis Nijsmellingen. En hij had hem heel en al specialiseren op het meten van lymfoedeem. Dat is dat je hand of voeten heel en al dik en opzet raadje. Damstra had er een soort door publiceren. En zijn bijdragen hadden we de hele wereld invloed op de zorg van patiënten.
5: En we hebben veel onderzoek gedaan, maar door alle aanbevelingsbrieven en alles heeft ook wel impact gehad, nationaal en internationaal. Waardoor we ook echt wel de aanpak en behandeling en diagnostiek van zwelling, oedeem en zwelling aan armen en benen en dergelijke, verbeterd hebben.
0: De politie die was gisteren uitrieden voor een melding over een persoon met een vuurwapen in Jesterwolde. Meerdere politie-eenheden die kwamen te plak. Ze droegen zware kogelwerende vesten. Vanwege die mogelijke dreiging ook een arrestatieteam wat oproepen. Maar na een ziektocht in omjouwing was de vertochte net ontroffen. Dadelijk nog in dit programma. Gwijn Griep, die het de primeur. Daar luidt de eerste bijenburcht van de provincie aan. Wat dat correct is, dat juist dadelijk.

0: Zijn collega uit One Direction, die speelt op dit stuit de arena plat. Maar hij is ik nog heel tijd ontwerken. Niall Horan wie dit en On the Loose. Het lijkt een bult om op jem stammen, maar een hoop zonderoer. Maar het is safolle meer als dat. Het is de allereerste bijenburcht van Friesland. En die is nou te vinden in Goingeriep. Burgemeester Leo Peter Stol van de gemeente De Frieske Marren, die mocht de bijenburcht en het informatieboord ontbleertje.
1: Ik ben bang dat toeristen wel wat tijd moeten gaan nemen, want er staat hier best heel veel informatie.
2: Het is mooi om dat te doen. Het is een prachtige dag vandaag. En jullie zien de belangstellingen hier. Er zijn veel mensen op afgekomen. Dus mensen vinden het belangrijk.
3: Wat vinden jullie ervan, Ek, dat er zoveel mensen op afkomen?
2: Dat vind ik heel mooi. Dat toont aan hoe belangrijk men het hier in Goingeriep vindt. En het is hier natuurlijk een combinatie met een moestuin, met fruitbomen. Ja, daar horen bijen bij. En dat is nu gerealiseerd.
3: De bij voelt zich in ieder geval welkom hier in dit dorp.
2: Bij het bijenbrochtje. Kan natuurlijk niet anders dat de bij zich ook hier welkom voelt. En dat is ook de bedoeling. Die is van harte welkom in Goingeriep.
3: Mariette Horst, ecoloog. Ik denk dat Jomi wil vertellen kennen waarom deze bijenbar zo belangrijk is voor de bijkers.
4: De bijen staan in Nederland onder druk. Nederland is eigenlijk veel te netjes geworden. Mensen die halen tegels of die zetten tegels in de tuin. Er zijn minder bloemen aanwezig of er is een strak gazonnetje. Dus er is weinig voedsel en nestgelegenheid voor de bijen. En we hebben 360 wilde bijensoorten. Maar 70% ervan nestelt in de grond. Dus een insectenhotel is een heel mooi initiatief. Maar helpt er maar 30% eigenlijk mee. En van die 360 bijen, dat is misschien ook belangrijk om nog te vertellen, staat de helft op de rode lijst. En die rode lijst die geeft eigenlijk aan dat, dat of die bijen verdwenen zijn of dat ze dreigen te verdwijnen. Dus dat geeft ook wel weer aan dat het heel slecht gaat met de wilde bijensoorten in Nederland. En ze zijn ontzettend belangrijk, want we hebben ze nodig voor onze bestuiving van gewassen en van onze fruitbomen. Maar ze zijn ook heel erg belangrijk voor de natuur, want ze bestuiven natuurlijk ook wilde planten. En daar zijn weer heel veel andere insecten van afhankelijk, maar ook vogels en kleine zoogdieren. Dus ja, ze zijn echt cruciaal voor ons ook om te behouden.
3: En deze bijenbar hier in Goingeriep, die zit nou achter u. De bijen zitten dus ook een beetje onder de grond. Hoe werkt dat nou?
4: Ja, ze maken allemaal nestkamertjes en die sluiten ze af. Er zijn ook koekoeksbijen, parasitaire bijen. Die komen ook nog wel eens wat stelen. Maar ja, ze graven dus echt een gangetje in de grond en dan maken ze nestkamers. En daar komt wat stuifmeel ook te liggen voor de larven. En die komen dan het jaar erop weer uit.
3: En in zo'n bijenbar, hoe volle maat dat nou helpen?
4: Dat weten we nog niet. Dat gaan we onderzoeken. Dus we gaan ook monitoren. Maar we verwachten wel dat het gaat helpen. Want we hebben nu al gezien, we hebben de bijenburcht afgelopen najaar geplaatst. We hebben nu al gezien dat er een paar metselbijen aanwezig zijn.
3: Want we hebben hoeveel zitten er al in?
4: Nou, we hebben drie dichtgemetselde stukjes gezien in het dode hout.
3: Dat is iets goeds?
4: Ja, dat is zeker goed. Zij wordt nu al bezet.
3: Jo, binnen als ecoloog-adviseur in ieder geval tevreden.
4: Ik zeker, ja. Kan niet beter deze dag. Dus ja, hartstikke goed. Zoom, zoom, zoom, zoom.

0: Mandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Half negen, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Stadskanaal heeft voor de 3de avond op rij asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging dit keer om zo'n 80 mensen. Zij werden met bussen naar een nachtopvang in Stadskanaal gebracht, waar bedden voor hen klaar stonden. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Tienduizenden mensen in de buurt van Los Angeles moeten hun huis uit vanwege explosiegevaar. Een opslagtank met 26.000 liter chemische en brandbare stof is lek. En doordat het ventiel stuk is, kan die tank mogelijk ontploffen. De chemische stof wordt gebruikt voor de productie van kunststof. De brandweer in Californië probeert de tank te koelen. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken er wel wat wolken over en het koelt af door een sterke wind van zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Taan we een uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je van motivierde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
3: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
12: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
3: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
15: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
14: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
1: Noe in Friesland.
0: Jantine Weidenaar.

0: Omroep Friesland.
1: Dit weekend kan volleybalster Hester Jasper haar rentree maken bij het Nederlandse team. Dat na een blessuretraject van 10 maanden. Daar dadelijk meer hoor. Eerst maar eens in het Pinkster Weekend waasje. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
2: Ja, Jantien, ik een hele goeie morgen.
1: Nou, voordat we naar alle oversterren tochten gaan van morgen en man, willen we eerst maar eens even met Joert beginnen. Hoe zit het ervoor?
2: Nou, het ziet er prima voor. We hebben vannacht opklaringen en vannacht om 4 uur weer altijd naar zo'n 11 graden in het zuidoosten van de provincie. Dat is zo'n 13, 14 graden meer nou in het noordwesten van de provincie. Maar de opkomst van de zonnesambiel, we zeiden verlangt de temperatuur dikker warm heen. En we hebben om 8 uur hier in Egmarip al zo'n 18 graden, de pijn al 19 graden, gisteren zandje en heel. En dat we in Bakkeveen ik het geval. Dan bijvoorbeeld zit ik al op 18, Laaksem en Dwaaiem zit op zandje en heel. Vlieland doet er ik aan mooi en Akkerum zit ik op zijn nachtje. Nou, we kennen Joetel weer een noffelijke dui verwachtje. De zinnen die weer direct op het bij van morgen hier is. Dat was wat hege bewolking. Maar Joetel had de zinnen de haat er al, maar uit en trots even een stapelwolkje. Een steuring noordwestelijk van de Waadeiland, die loopt momenteel bij u langs. Daar zit Derek wat tonger in. Maar mogelijk komt er een heel iets stutje van midden langs het uiterste wat eerst van de provincie. Maar het zal net een soort voorstellen. De rest van de provincie bloedt het zo goed. Dus dat bloedt het helemaal droog. En dan hebben we met de temperaturen te verwachten van zo'n 21 graden, 21 tot 22 graden bij Waadeiland. Tot zo'n 26 tot 27 graden in het eerste en het zuidoosten. Ja, er komt mijn zuidenwind eerst een warmere lucht kant op. Ja, en die wind die doet het goed, hoe dat ik rest gewoon. En die zit nog wat in het zuidoosten. Die gaat staan. Gewoon naar het zuiden, letter zuidwesten. En vanmiddag gaat er naar het noordwesten. Ja, en dan als hij in het noordwesten zit, dan loopt hij vanmiddag even om. Dan kan hij nog wel eens even matig wijzen. Maar joen, is dit nog wel even noffelijk. We hebben wat te krijgen, maar een matige noordwestenwind. Dus onder de kuststreken, vooral langs de IJsselmar en in de Waadkust, kan het dan even wat koeler worden. Maar het is altijd om joen om 8 uur. Ik altijd nog zo'n jongetje tot 20 graden. Vannacht komt er wat diesel en wat mistbanken. Want ja, we zitten in vochtige lucht. En dan ken ik wat mistbanken. Dit is even wat shockwijzer kennen. En dan hebben we vannacht temperaturen. Die liggen zo om de 11 tot 12 graden heen.
1: Dan geven we nu morgen, of in ieder geval vannacht geven ze al van start. Die steppers van de Stepelfstedentocht. Hebben ze in de nacht nog een beetje goede temperaturen? En hoe ligt het morgen?
2: Nou ja, ze heeft vannacht wel goede temperaturen. Want ze heeft vannacht temperaturen die liggen om de 12 graden. En dat is van de nachttemperaturen wel heeg. Ze moeten denk ik wel even rekening houden dat het de plakken wel eens even wat minder zichtwijze kent door de mistbanken. Maar die binnen momenten, denk ik, om een oorzaak ben die wel weer oplost. En dan het de zinnen die brandt, het dan al futbaand. En dan hebben we morgen weer volop rondte voor de zinnen. Ja, en dan maar die hele zinnen krijgt, waar een UV krijgt van 6 mogelijk, tussen de 6 en de zon in. Ja, wees wel even wat moet het wel besmaat worden, want er zit ik nog een skrale droog in de natte eerste wien. Ja, want we zitten in een hege drukgebied wat bij u in de buurt leidt. Maar omdat die wien wat meer OC komt, hebben we morgen zo'n 18 tot 20 graden op het Waadeiland, tot zo'n 24 tot 25 graden in het eerste en het zuidoosten van de provincie. Nou ja, die noordwesten wien die stelt tot algemeen ik net een soort voor. De sielerij zult er morgen wel dreig maar hebben. En dan kan morgen ik was even wat neer en wat beetje brotsig gewoon vielen. En dan in de nacht, dan is het echt warm. Want als we dan van de nacht van snijden op mensen zoeken, dan hebben we minimum temperaturen die liggen tussen de 13 en de 16 graden in.
1: En dan geven we Neumann niet, hè? De fietsers. Hoe ligt het voor haar?
2: Nou, ik denk dat het een warme dag wordt, want we hebben het is volop rond te vallen zinnen. Maar hier al, als ze van start gaan, is dat zo'n 16 graden. En dan, vooral in Balzert. En dan hebben de zinnen er, om die halve seizoen al bij. Hoe daar dan volop de zinnen erbij. En het herinneren de temperaturen, die rennen weer op naar zo'n 21 tot 22 graden op een Waadeiland. En langs die IJsselmarkust, dat zo'n 24 tot 26 graden in het eerste en het zuidoosten. De wind die komt eerst uit verschillende richtingen, meest uit zuid, maar die zie ik het in de midden het noordwesten noorden en dan kennen in de kuststreken zo langs de IJsselmar en de Waadzeekusten, daar kan wat verkoeling van de OC komen. In de nacht is dan niks aan 15 graden. Als we dan een tijdje meisje zouden, dan gaat de wind helemaal om naar het noordwesten. En dan hebben we een tijdje en hebben het bloed wat droog. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar ja, we zouden dan de temperatuur. Die ben een tijdje naar zo'n 22 graden. En meisje naar zo'n zandje 18 graden. Altijd nog noffelijk voor de tijd van het dier. Nou ja, zei Geervetsjend. De simmerspirit zit er goed in, maar de pinksteren.
3: Goeiemorgen, dit is Omroep Friesland.
4: Om 9 uur,
3: nou in Friesland.

0: Bijma en Van der Werf en Watje wie dat. Het deal draaien en het slot van Tina in Seksbierum is Joet te zien op Friesland Dok. Tina is keusner en wennet zond 4 uur in Seksbierum. Ze waat verelen op de Sediek. Doch is het een volslein oorlibben in zo'n Friesdorp als in Amsterdam, haar jedere wemplak. In deze serie onderzoekt ze wat de verschillen tussen meesken, maar ook overeenkomsten binnen. Want wat meesken alle keer eens willen, is haar ergens thuisvielen. Tina, een goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de serie is nou het trije deel. De eerste 2 bin uitstuurd. Hoe gaat het met de reacties? Wat zijn de reacties tot nu toe?
1: Ja, heel positief. Ik ben echt versteld van hoeveel mooie persoonlijke berichten ik van mensen krijg. Heel veel mensen hebben hem gezien en voelen echt de behoefte om ook te delen wat de serie met ze doet. En die berichten mij en die zeggen dat ze daarin herkennen, maar ook dat ze heel geraakt zijn. Dat is heel bijzonder dat je een werk maakt die blijkbaar iets losmaakt bij andere mensen waar ze heel erg behoefte aan hebben op dit moment.
0: Ja, het is ook misschien een brug tussen de Randstad of de stad en het platteland. We hebben het altijd de afgelopen jaren over die kloof gehad. Merk je dat ook in de reacties?
1: Ja, ook. En die kloof is natuurlijk ook deels gecreëerd door politici die elke keer het als een tegenstelling benoemen, maar ook omdat we elkaar niet zo ontmoeten. Dus die kloof is niet een bestaande kloof per se, maar ook wel iets wat gecreëerd is. Daar zit het wel in, maar vooral heel veel mensen die bijvoorbeeld iets herkennen van over thuis, over het dorp waar ze vandaan komen, of een bepaalde vorm van insluiting of uitsluiting die ze mee hebben gemaakt. Maar ook dat ze bijvoorbeeld menen dat ze zeggen van ik snap nu eindelijk waarom mensen hun eigen taal willen spreken. Dat begreep ik nooit, maar nu voel ik en zie ik waarom dat zo belangrijk is voor mensen. Dat is ook een vorm van thuis en identiteit. Maar ook mensen die mailen met, ik heb nog nooit met mijn moeder al 30 jaar niet over gepraat hoe groot mijn heimwee naar mijn geboorteland is. En voor het eerst hebben we dat gesprek gehad. Dus de reacties zijn heel verschillend. En ook mensen met hele verschillende achtergronden herkennen zich daarin. En dat is natuurlijk waanzinnig als dat lukt. En ik denk dat dat wel laat zien dat er heel grote behoefte is aan liever zijn naar elkaar en luisteren naar elkaar en op een andere manier met elkaar om te gaan. En dat ook iets is wat heel erg resoneert bij mensen.
0: Ja.
1: Mensen zijn gewoon moe om zo onaardig en hard tegen elkaar te doen. En ja, dit voelt een soort verademing voor ze.
0: Hoe heb je het zelf ervaren? Het maken, het samenwerken met je dorpsgenoten?
1: Ja, extreem verrijkend. Ik bedoel, ik vond het natuurlijk heel spannend. In mijn werk ben ik vaak uitgezoomder en kijk ik vanuit een metaperspectief naar complexe onderwerpen. En hierin ging ik echt heel concreet kijken naar de gemeenschap waar ik in leefde. Dus dat is natuurlijk super spannend. Dus ik vond het heel leuk, maar ook een spannend proces. Maar het was ook enorm verrijkend omdat ik niet alleen het dorp, maar ook mezelf beter heb leren kennen. En ook beter inzicht heb gekregen in hoe groepen, gemeenschappen en samenwerken werkt. Op een hele concrete manier. En dat is, dat zal ik de rest van mijn leven meedragen.
0: Ja, voelt Seksbierum inmiddels als je hometown?
1: Één van. Ik denk dat ik voel me nog steeds ook heel erg thuis in Amsterdam. En ik heb nog steeds enorm heimwee naar Teheran. Maar Seksbierum voelt nu meer thuis als toen ik hier voor het eerst kwam. Omdat ik heb nu mijn vaste stoel bij Auken thuis. Ik voel me heel erg thuis in de Zeedijk, op de Zeedijk. Maar ook in het dorp ken ik veel meer mensen. En dat zorgt er natuurlijk wel allemaal dat je je meer thuis voelt. Maar als ultieme thuisplek, dat kan ik nog niet zeggen. Want het is natuurlijk gewoon een ongoing proces.
0: Ja, dat zal het denk ik nog wel even blijven, of niet?
1: Ja, ik denk dat dat een levenslange proces is waar we allemaal op een of andere manier mee te maken hebben, ja.
0: Ja. Nou, hartstikke fijn dat je ons meeneemt op een klein stukje van die reis. En we gaan naar deel 3 kijken. Dankjewel dat je bij ons in de uitzending was.
1: Heel graag gedaan. Succes vandaag.
0: Dankjewel. Tina in Seksbierum, deel 3 is Joet te zien op NPO 2 om 11:30. Montemiddag bij Omroep Friesland en dat is dan van 5 uur.

0: De klanken van Eric Clapton en Wonderful Tonight. Het is nou tsien mannelien dat volleybalster Hester Jasper zwier blessure rekke bij een wedstrijd van de Nederlandse ploeg. Het badde in het duel in de Nations League in Apeldoorn. Wilst letter in december het WK ik nog weer. Maar daar koe al ik in een streek terug, doet blikken hier dat Jasper haar kruisbaan afscoort hier. Een lange revalidatie volgen. Met als resultaat dat ze nou waarom is bij Oranje. Dit weekend de kindersnitzer volleybalster haar rondtrainmaatje bij het Nederlandse volleybal.
1: De eerste twee weken waren wel pittig na de operatie. En natuurlijk ook wel daarvoor dat ik dan het WK zag waar ik dan eigenlijk met Marit had gestaan. Wat dan nu niet is gebeurd. En die twee weken na de operatie dan ja, was het toch wel tegengevallen qua pijn. Kon niet goed slapen, kon niet goed opstaan. Dus dat was wel pittig. Maar eigenlijk daarna moet ik zeggen is het best wel snel gegaan. En ja, ook wel positief om gewoon eindelijk wat tijd met familie en vrienden. Dus dat is eigenlijk het positieve eraan dat je dan in één keer ja, meer tijd daarvoor hebt. Dus ja, en ik moet zeggen, ik vind krachttrainen ook heel leuk. Dus dat ging op zich mij wel soepel af. Ja, en nu is het dan natuurlijk ook wel weer pittig. Want ja, je bent geblesseerd geraakt op een moment dat je natuurlijk ja, niet op je top bent. Maar wel inderdaad ja, in Apeldoorn dan op zo'n VNL. En je wil eigenlijk gelijk naar dat niveau terug. En dat verwacht je ook gelijk van jezelf. Terwijl dat is natuurlijk niet realistisch als je 9 maanden geen bal hebt geraakt. Dus ik moet zeggen, nu moet ik ook wel elke keer mezelf weer aan herinneren van nee, Hester, rustig aan. Komt wel weer. Maar ja, je wil natuurlijk gelijk weer op hetzelfde niveau zijn. Dus ja, ik moet zeggen, het is nu ook nog wel eens pittig soms. Maar over het algemeen moet ik zeggen, was eigenlijk ook wel een positief iets. Ja.
2: Disse Simmers, die het voor Jim, voor het Nederlandse team op en nij de Volleyball Nations League op het programma. En eind augustus het EK. Hoe is het daarna? Is het reëel om te denken dat Stode er nog altijd dan onderdeel van bist?
1: Ik hoop het. Ja, ik vind het nog wel wat spannend om het uit te spreken. Want ja, ik ben eigenlijk nog steeds wel wat aan het opbouwen. Het is net 9 maanden geleden. Dus ik hoop het. En het, ja, het hangt er ook natuurlijk van af hoe het met mijn knie gaat. Ja, het is natuurlijk ook wel topsport. Dus als ik het niet goed genoeg doe, dan zijn er natuurlijk gewoon anderen. Dus ik vind het wel spannend. En ik probeer nog niet te veel te hopen. Want dan is het ook weer een teleurstelling. Maar ja, het zou wel heel vet zijn. Als je na zo'n zomer dat je geblesseerd raakt. Dat je dan nu weer terug mag komen bij Oranje. Zou wel echt heel vet zijn.
2: Zit er nog iets van spanning voor die eerste wedstrijd? Misschien komend weekend wel dat het weer spelen is?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ja, en het weekend is ook in Apeldoorn. Dus dat is ook de plek waar ik geblesseerd ben geraakt. Dus het is eigenlijk een beetje een gek idee dat ik daar dan misschien hopelijk mijn comeback ga maken. Dat zou echt heel mooi zijn als dat mag. Maar ja, dat ligt niet in mijn handen natuurlijk. Dat hangt van de coach af. Dus ja, dat is wel echt spannend, ja. Ja.
2: Zo de cirkel, ik wil weer een maatje.
1: Ja, precies. Dat zeiden ze inderdaad ook. Van ja, dat zou inderdaad dan wel ja, to be continued, zeg maar. Dat het weer doorgaat eigenlijk waar, ja, waar we gebleven waren.
2: Maar dat is net zoiets als die hal dan weer instapt. Dat is het weer waarom je is. Dat haast wel echt afsluiten kennen. Of zullen nog wel ergens stiekem een gedachte waarom je naar nou ja, over jullie week leuk.
1: Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik wel even nog, als ik die hal binnenstap, dat ik dan wel even denk van, oh ja. En ik moet zeggen, ik heb het nu soms nog steeds wel, hoor. Dat, ja, je denkt er toch onbewust nog wel eens aan, zeg maar. Helemaal in van die pauzes of na een training denk ik, oké, ik heb het weer overleefd. Dus het is nog wel iets, ik denk dat het wel even duurt voordat het helemaal weg is, zeg maar. Het blijft toch wel in je hoofd spelen. Omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die wel weer geblesseerd raken. Ik bedoel, ja, het is niet iets, ja, het blijft een heftige blessure. Dus probeer er niet te veel aan te denken, maar ja, het gebeurt natuurlijk toch soms wel. Oh.

0: De laatste klanken van Stella Lefty en Boston. Roelof, zit alweer nooit mee voor op een uur dadelijk, Tetrik?
1: Ja, Tet is er.
0: Tet is weer waarom. Hartstikke mooi. Wat hij hem op het programma stem?
1: Nou, we hebben een heel mooi programma. We hebben de laatste finalist trouwens van de Johan de Jongbeer. Marjolein Staal presenteert haar als de laatste finalist. Dus de kind nog ontemooie man die kinder op de drie finalisten stemt worden. En Marjolein die vertelt waarom zij eigenlijk die BMX winnen mat. Verder sjuggen wij vooruit op de Kastelendai. Of de dag van de kasteel, mag ze het eigenlijk nemen.
0: Hebben wij die in Friesland?
1: Nou, wij hebben de Staten en Steensen.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: En mij is heel mooi uitlijnd deze week. Een stins, dat is echt dat oude middeleeuwse gebouw.
0: Ja.
1: Staten, dan was het meteen onstatig.
0: Ja.
1: Binnen die hele mooie saus, Dekema-staten.
0: Ja.
1: Hele luxe wenhoezen. Of een beetje ja, boerderijachtige situaties. Nou, en die vrouwen, die presenteren haar ek bij u's mij. Van alles wat er te redden is. De Pinksterman die. En ik wil op de Sneun en de Snoinel. Dus dat hebben we. En ik ben heel blij dat wij Robert Zandvliet te gast hebben. Ik zit hier nou even te zeggen van, hey, wie is dat?
0: Wie is
1: nou,
0: dat, ja?
1: Robert Zandvliet is een keunster, komt uit Terband. Is nou 54 jaar oud, als ik het goed heb. En hij is echt heel erg troprutsen, internationaal en nationaal. Het Fries Museum heeft eigenlijk heel gauw al werk van hem omkocht. Hij is overal onder het exposeren. Hij werd zien als een moderne meester, steeds maar in Nederland. En hij is hier nou omdat hij uitstalling hier begint. En hij komt dus echt bij in de studio. En dat is eigenlijk wel vrij uniek. Want hij identificeert hem helemaal net als Fries.
0: Oh.
1: Hij maakt het wel een heel soort longskippen. Dit een soort van Friese blik, hè?
0: Ja.
1: Maar dat vindt hij net een bron voor hem. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe hij dat wel vindt. Fries Museum vindt het trouwens wel.
0: Ja, maar je kan op heel soort verskate manieren Fries wijzen.
1: Nou ja, en dat maakt het ook net zo vol uit. Maar wij zijn grutst dat hij dat komt, buus. En dat we een jelhoeren maar praten maaien. En we hebben live muziek van uit de musical The Little Shop of Horrors. En dat speelt het in de 10.
0: Hartstikke mooi. Blijf er al een keer van zitten. Televisie en radio. On Roelof die draaft nou naar de orenkant van de studio voor op en uit. Want Xavier is editie van Nou in Friesland. Tot voren, dan bieden we de werk graag want dan. En vanaf een hele noffelijke sneun.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die Nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En wij zitten er helemaal klaar voor. Op een uur is er weer een mooie morgen vol al je uitgangstips. En dat is er weer. Voilà. Ja, helemaal fris en fruitig. Ja, de kist een ietsje onder oren van de turfrace. Troch Drachten hinnen. Dat gaat eigenlijk dat hele Smellingenloon hinnen. Fjouwer, Staten en Steense die binnen Iepen maar Pinkster. En we hebben een vleugje horror met de musical.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
7: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22. Sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
8: Hasto Excel lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: Iepen Lofspul, wie Marsum speelt van 12 mei 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
8: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Op en uit.
13: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Een hele goede morgen en welkom bij op een uur onder mijn tolve oeren. Jest en Sjost wat er al hier werd rijden is in Friesland op het meet van leuke culturele Utgens-tips. En Ted zitten we mooi jonker mij op het verste plakje. Dat viel toch heel vertrouwd.
1: Heel vertrouwd en ik ben gezellig. En er komen weer al die leuke dingen del. Zij is Nijel, het zien jongen wie vanuit op een van de grootste concerten eer in heel Friesland. Mij alve 100 muzikanten en wel alve 100 koorleden schreeuwt loed muziekgeschiedenis.
0: Ja, theaterkenner Tietje Huisman die ziet juster onder ronen van het zwembad in Bakkeveen en vertelt wat ze vindt van de vaststelling Zwembad van Triater. En we zetten dadelijk uiteindelijk mij de natuurrubriek. De tredde finalist van de Johan de Jongbim vertelt waarom zij winnen had.
1: De turfrace in Smellingerlaan brengt de skiernis van de scootjes waarom naar het plak waar ik een soort scootjes bouw ben.

0: Ja, het is hier wel apart, want we hadden kachel hier binnen nog hoor. Maar het is natuurlijk hartstikke summertime waarboeten werd Mungo Jerry en krijgt dus zo.
1: Was door die kachel dan uitzetten?
0: Ik door de kachel even.
2: Door door de kachel even uit, ja, want het is echt wel fijn voor mij online tafel. Die zitten maar daar erg voor. Nou is het al hier net natuurlijk in onze studio, maar dat is ja, 13 tot een minuut. Ja, waar wordt de nieuwe winnaar van de Johan de Jong Bim? Daar zitten we nou over, hè? Spanning rint op, want takkenweek sneun, dan maakt je wel live bekend wat de winnaar is. Ontiteerd presenteerde de drie finalisten haar in deze natuurrubriek. Twee hebben al west, twee finalisten, Jan de Jong en Tjepke van Honing. En nou is Marjolein Staal hier, want zij is de tredde nomineerde, de tredde finalist. En ja, hoe voelt dat voor jou? Dat is jouw genocist om Sam leuke Bim te winnen.
3: Ja, dat is een hele eer. Ik ken er niks zoals van Cees. Ik vind het fantastisch. En ik vind het heel mooi voor uw vak, natuureducatie, om dat op de kaart zetten te kennen op deze manier. Ja, en dat ik nomineerd ben, dat had ik nooit verwacht. Want ik nomineer normaal sprutsen oren. Dus dat is weer een hele verrassing.
2: Ja, want dan werk je bij de Kliester.
3: Ja.
2: Wat doet dat? Wat is dat voor organisatie?
3: Ja, dat is een centrum voor natuur- en milieueducatie. En ons doel is om bern onderskwaliteit vooral naar boeten te krijgen. Want boeten gebeurt het. Wij vinden het heel wichtig dat bern een goede boom bij de natuur krijgen, zodat ze de letter beter op passen. Ja, en dat doe je boeten. Want gymnastiek, dat jou ik in het gymnastieklokaal. En kookles, dat jou ik in de keuken. En natuurles voor de televisie, dat klopt net. Dus die bern die matten naar boeten.
2: En dat doet ook onder oren maar een heel soort vrijwilligers in die tenwerkje.
3: Ja, absoluut.
2: Dopdingste lesprogramma's, ja. Leuke filmpjes zeg ik op YouTube al hier voorbij kom. Ek, he, maar de vogel van de week of zij het, of
3: ja.
2: Van de mannen.
3: Ja.
2: En dan heeft ek een connectie met Johan de Jong.
3: Ja.
2: Want dat laat je hier op tafel. Lip me eens even zien. Wat is die connectie met hem? Het is misschien een beetje wat.
3: Het is wat leads.
2: Het leads.
3: Maar dit is een braakbal.
2: Een braakbal.
3: Ja.
2: Trijden van die bruine baltjes is er nog even mijn naam.
3: Ja, ik heb. Maar deze braakballen die kriegen wij altijd van Johan de Jong. Johan de Jong heeft in jongetje 96 de Kliester Iepenen destijds. En hij wie natuurlijk zelf, ik leraar. En hij vond natuureducatie heel wichtig. En hij zei van, ik breng bij Jim die braakballen. En als Jim daar maar die ben, als Jim die uitpluizen gerne, ja, dan ben je bezig al maar die ben hun vernuurje te litten hoe mooi de natuur in elkaar zit. En voor Ben binnen deze echt zo'n lietse braakbal is voor een Ben echt een cadeautje om u te pakken.
2: Want wat gebeurt er als het nou dorst?
3: Als het hem uitpakt, dan het dorst mij een saté prikken.
2: Oh, die heeft ik mooi.
3: Ja, die hak mee. En dan geer ze heel voorzichtig die braakbal hier op een maatje. En dan vinden ze al die bonkjes van moeskes bijvoorbeeld. En skedeltjes van moeskes. En dan kan ze zien wat een goudoele, een kerkuil, wat hij opeten had de dijs daarvoor.
2: En dat is natuurlijk, dat is de circle of life, hè?
3: Dat is fantastisch. En Ben, het is in de klas moestil als ze dit doggen. En ze viert het ik nooit weer.
2: Mm-hmm. Moestil, en dat ben die moes en hek, want die zitten
3: ja,
2: er vaak
3: ja, die ben opeten. Ja, en Johan de Jong die broekte die braakbal natuurlijk voor onderziek. Ja. Maar hij houde voor mij, ik heb het even opteld. Hij heeft wel 50.000 braakballen het die leveren onder de Kliester. En die ben al hier. Dus kerst ik wel neigen in dat wel 50.000 van die ben mijn braakbal van Johan leert hoe mooi de natuur is.
2: Nou, dat is er dus maar verder. Dat ben zelf ik onrekken in dat stukje natuur.
3: Ja.
2: Dat is altijd zijn. Ik ben altijd een paar mensen in ons leven die het belangrijk binnen. Dat kan een docent wees of een hoid of mem of zo.
3: Ja.
2: Of een waar wie dat voor jou?
3: Dat wie mijn leraar op de HAVO. Dus, want ik ben ik net het prototype van een. Ja, een natuurfreak, maar een griende jas en de hele dag een kieker
0: nee,
3: om mijn
0: nek. Een heel mooi blauw shirtje om, maar wel een kliester erop.
3: Ja, wel een kliester er even op. Ik denk, ja, ik wat even, ja. Maar ik hoort heel erg van de natuur en het brengt me gelok. Ik vind het rijkdom en een leraar die het mij ondersteunt, dat wie leraar Skulp. En die nam dus in de eerste les voort mij naar boeten. En we stapten door de drompel en hij zei, dan maar snel voort naar beneden, Jen, want daar begint de natuur al. En toen hebben we tussen de stoeptegels lietse plantjes hebben besjoen met een loop. Nou, en toen kreeg ik extra natuuregen. En sinds die tijd ervaar ik die natuur en ervaar ik rijkdom en geluk. En Dus ik weet dat als er het vlamke, hè, als het rekken wust toch passie van Ian, dat dat voor die hele leven een soort rijkdom wezen kan. En dat is dus wat ik heel graag oren ben ik gun. En natuureducatie is een manier om dat op squallen, ja, om derde ben mijn oorrekking komen te litten. En achter dat scherm waai, Jossenoorn, Leerskezoon en naar boeten.
2: Ja, ja, we zorgen hier direct, ja, foto's. Je op het water onder oren bent, die ja, zaken onder het onderzoekje binnen. Wat vind je nou? Ja, dat zoals die oelenbal vind je dan mooi, hè?
3: Ja.
2: Maar wat is echt waarvan ben ik, wow, dat wist ik net. Of dat, ja, dat ze daar trof van huver eruit zien. Als ze ergens maar de taal neemt.
3: Ja, dat is eerst altijd gewoon de wietsheid. En de alle elementen, alle zintuigen die we oorsprutsen. Dus ze vielen, hè, die op die watfoto, ze vielen de wien, ze roeken het waard.
2: Ze zitten in de blubber.
3: Ja, dus dat is wiermkes. Ja. En dat is eerst altijd hilariteit. En altijd, nou, we zijn even een beetje drok van en geer ze bewegen. Maar dat jet ik bij een band. Maar dat is ik een manier om te leren. Door leerst net alleen nog mij de holle, maar door leerst ik mij al die zintuigen. En al die vrijwilligers bij u, die staan te popelen om die band dat te leren. En, maar ja, de matrol in je wezen die dat regelt. En nou, ik vind het leuk om in die treihoek te zitten tussen de squalen en tussen de natuurvrijwilligers. Maar ik bij de bestuurders en bij de subsidiejouwers die het ik wichtig vinden dat Bern een bonen bouwen met die natuur. Zodat ze de letter goed oppassen. Nou, en die, ik vind het heel leuk om dat geheel te zien en de vaartenswaardigje daar wel koffie. Want.
2: Ja, nou, hoe snel de hele tijd te ringen of aaien of te onderzieken, asto bij een op een gemeentekantoor, weet ik veel, 100.000 euro vrij krijgt voor weer een educatie, dan wist je eigenlijk ook al van.
3: Nou, en dan ken die vrijwilligers, ik ken wel, dat ben de gepassioneerde meesken die de vonk oerbrengen, Matte. Ja, en ik heb die vonk zelf ooit ik ervaren en dat gun ik elk ben. En ik denk zelfs dat wij als eerder dat ik neder ga.
2: Ja.
3: Dus en het brengt dus gelok. Het is net alleen nog maar sfeer. Maar het is ik gewoon heel mooi. Je gaat gewoon iets extra's krijgen. En nou, ik vind het heel leuk om je op dat gebied te bewegen. En dat doe ik ook in mijn vrije tijd.
2: Ja. Toen heb ik hetzelfde trojoen, on die ben.
3: Ja.
2: Want die ben ik. De ene werd het in een joert, begreep ik.
3: Ja, ja, ja, ja, de oudste die werd het in een joert. En nou ja, de middelste die is ecoloog geworden. En de jongste die tot kust- en zeemanagement.
2: Okay.
3: Maar goed, ik op een hele speelse manier. Maar ik weet dus dat het werkt. Ja. Ja. Okay. Ja.
2: Nou, Dook is dus de prijs winnen. Over weekend. Ja. Ja, waar wist ze bedij in de stritten en dan verrassen ze daar. Wat voor beams hoest u uitkiezen als u hem winst?
3: Ja, daar heb ik natuurlijk even heel goed over nagedacht. Wat mij betreft we dat een plataan. Een plataan is een beam die just een soort ik in steden en in parken. En ik zoom dan het les del zetten wollen bij de Pabo. Want daar worden squaljuffen en squalmasters opgeleid.
2: Van NHL in Lauwert? Ja. NHL Stenden?
3: Ja, want daar heb ik een heel mooi parkje, mooi green. En ik denk van nou, dat zo mooi een teken wezen kunnen. Van meesters en juffen, geen maar die ben naar boeten. En Jim hoe geen boswachter te wezen om maar die ben genietje te kennen. Want dat schrikt juffen en meesters wel zo. Die denken, oeh, nou, ik weet er net zo volle van. Ik zet ze maar voor een natuurprogramma. Maar ek, die juffen en meesters willen wij heel graag helpen. Daar ben die NME-centra in heel Friesland voor. Hè. De Kliest is daar hier van. Maar er zijn volle meer NME-centra. En wij, ja, wij hebben al die vrijwilligers. Wij willen heel graag hun helpen.
2: Ja.
3: Dus het is ik van Jim.
2: Ja, ja, prachtig. Nou, mooi idee om daar dus de BIM te planten. Als hem wenst. Oren weekend dan weten we dat. En Jim kan ook nog onder mij. Mandy, de Pinksterman, die stemmen op Jan de Jong, Tjepke van der Honing of Marjolein Staal.
4: Een goed begin van het weekend.
5: Op en uit. Met Ted Roosendaal en Roelof Lausma.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
7: Scootjes troch de dragster veert en los de omlizzende dwarpen. Mij een spannende wedstrijd waarin het ouderwetsk met de scootjes vaat wordt. Dat is de turfrace Smallingerland. Tak om vreten zaterdag is hier een uitgebreid programma van Geerstalter. Onder oren Joke van der Zwaag, zij is vrijwilligster. En Heiko van der Werf, hij is voorzitter van de turfrace. Welkom beiden. Heiko, wat is nou die skiernis ook alweer in drachten met die scootjes?
1: Ja, in Drachten ben je een soort scootjes bouwd. Er ben wie een fjouwe skips werven in Drachten. En dat is waaronder die van mij. Die van mij besteedt nog een boetenvlaar. En daar komen een soort scootjes bij. De boetenvlaasters en de piepsters. Dat ben voor de bekendsten. Lange wieksters, ik nog.
0: En wat is Jemmers dan? Dus zij de stuurtjes?
1: Boetenvlaar.
0: Boetenvlaar, ja.
1: En de keer op Turnvrees Ikdel. Die komt er ik langs. Dus, Drachten. We zeggen altijd de snelste en de mooiste scootjes komen u Drachten.
0: Ja, de hier niet met krek te loeren. Hoe lang doe je ooit eens wat mee?
2: Ja, maar scootjes. En daar komen ze, zeiden ze dat ze daar waar komen. Die van Grauw en Jervin en Snits.
0: Wut beweert.
1: Ja,
0: natuurlijk door de werf zelfs. Hè? Dat is logisch.
1: Dat is, ja, inderdaad.
2: maar je maakt je nog die scootjes mee, toch? Of wel?
1: Nee, maar we repareren, restaureren naar worstcootjes. Maar goed, vroeger in Drachten, wie ik alles draaide in Drachten, wel een beetje om skipsbouw, turf, hè? De turfwinning, het turfhandel, ik touwslagerijen hier. Dus die maakstaat Drachten, wat het dan nou is eigenlijk, dat is eigenlijk begonnen met de scootjes die te maken waren.
0: Ja. En je meen toen ik de Drachtster veert, werd nou ook weer terug in een vat, hè?
1: Ja, we starten en we financieren onder oren in de Drachtster veert. En we hebben een jaagwedstrijd in de Drachtster veert op het Monijn. De Vrede Jongens werd daar een jaagwedstrijd dienen. Dus dat is een onderdeel van de turfrace. De turfrace is eigenlijk een tweedaags evenement. Waarbij het op Vreed de scootjes starten op de Palen op de Veenhoop. Restaurant de Palen. Daar gaan we dan eerst een palaver om 1 uur. Om 12 uur is in de Griepmansrak is de officiële start. Dat is hetzelfde plek waar ik de SKS altijd staat. Gaan we een wal start. Dan zielen we naar Drachenta. Dan komen ze bij mij op een werfboetsvlaar. En met alle skippen onder de wal komen en een handeling doen. Een handeling, ja. Dat is eigenlijk nog een beetje geheim.
0: Oh, ja, dan ben ik dus voor een keer aan.
1: Maar ze moeten, dat is zeker een onderdeel van die... het is een soort, het is een race, een beursvaartachtige race. Zat ze net op het water een rondje ziel, om samen te zeggen. Nee, van plak naar plak.
0: Zat het vroeger ik in de traditie?
1: Zonder gebruik van de motor. Dus zielen altijd ken en oors met ze jaaien of bomen.
0: Ja, echt nog in de traditie.
1: Echt nog in de traditie.
2: En gaat dan de vrouw in ervoor? Want ja, dat wie jet iets zijn.
1: Dat is onder skipper, hè? Ja. Die bepaalt water jij maar, denk ik. Ja. Dus dat zoek kennen. Ja, dat ben wel vooral je niet inderdaad. Ik ben
2: hoe nemen we dat ik weet? Dat
1: de bergen.
0: In de bergen,
2: ja.
0: Hing je in Tinaline.
2: Mooi.
0: Geweldig. Joke, en doe hartstikke al je skippers benaderen om te vreden voor je meid. Want hoe wordt erop reageert?
3: Ja, heel enthousiast. Ze vonden het treien geweldig. En sommigen konden net. Dan hadden ze een tochtje of ze hadden geen bemanning. Maar al met al, dan hadden we toch een mooie ploeg bielkok kregen.
0: Hoe vallen doggen er mij?
3: Doggen zien scootjes mij en fjouwe prim.
0: Ja, dus het is toch een hele belevenis om dit al hier te zien. Dit is dus ik in de Drachtster veert, maar ik in de omlezende dwarpen. Er is ook een soort programma in die dwarpen, toch?
3: Ja, klopt. Ze gingen de zaterdag vanuit de Drachtster veert. Het wetten weer, of tenminste het wetten weer op. En daar... is de start. En dan gaan ze eerst via het Pijnderkanaal naar de Leien en naar Roddevallen. En dan moeten ze weer om. Wetter het Pijnderkanaal. En dan kunnen ze kiezen, gaan we naar Orge of gaan we naar Smalle Ie.
0: En wat kunnen we dan zien? Dat ik daar nog heen ga, wat wij maken dan wijs en wat zorg ik dan?
3: Nou, in de dwarpen is er muziek, er is creemkes, er is van alles voor de band. En elk dwarp had weer allerlei activiteiten regelen. En ja, we hadden nog een track en trace, dus dan kunnen we ook nog zien waar die scootjes allerlei binnen. Want ja, waar het hurt, dan ben ze snel ergens.
0: Ja.
3: En ons kent wel, als er geen wien is, dan kent wel een scootje het worden voor dat ze dus bij een dwarp binnen. En dan scoot het tijd natuurlijk. Elk had wel een beetje inschatting. Nou ja, en in die dwarpen moeten ze dus ik stempelen, krijgen ik een opdracht. En er is in orde iets met die oude stoppen die ze vond had toen de haven uit de groeven is daar verder.
1: Naar Neymar, die orde.
3: Ja.
1: En alleen al je stoppen voor zij toe, daar hadden ze een bos.
2: Wat is een stoppen?
1: Een stop is eigenlijk een beemstaan.
2: Ja. Oh.
1: Ze hebben dat maar van Orge groeven, daar ben ze nog met wanden en daar bleek een oerbossteen te hebben. Oh. Van zijste oerdier al wat. En die stoppen ben al uit de groenkamer en die maakten die skippen straks vervieren naar Drachten.
0: Oh. Dat is handig. Dus, ja. Gaan ze echt weer die functie?
1: Dan gaan ze echt weer die functie. Dus,
0: dus daar kun je wel lekker van genieten. Om echt weer even te vieren hoe we hier dat. Precies. En bij de spanning van de wedstrijd. En dan is er echt nog een. Op de zaterdag, jongens, is er nog een feest met een droneshow. Wat is dat?
1: Ja, we hebben nog een heel groot feest. Het is namelijk onze Lustrum-editie. De vijfde keer dat wij een turfrace organiseren. We doen dat om het traaien hier. Uw eerste hier dat we in 2 uur trekken. Dus we moeten maar even grut uitpakken. Dus we hebben dit jaar we hebben wel eens een lasershow gehad. En ik wil eens een grote muziekband. En we zijn dit jaar een droneshow. Dat is wat nice. En eigenlijk, daar kennen ik het meeste nog net van zeggen. Maar de draster en de geschiedenis van Smelgenloon, die komt erin te uiting.
0: In de loft.
1: In de loft.
2: Ja, dat ken maar die drones. Dat kist echt alles meisje.
1: Dat kist van alles meisje. Met 150 drones op een breedte van 150 meter. Leuk wel heug in de loft. Dan komen er bepaalde uitbeeldingen met storytelling erbij. En nou, dat is gratis te beleven voor iedereen.
0: En hoe laat is dat? En waar was dan
1: het feest is de zaterdag in de sluisfabriek. Ondertussen die hebben we in Drachten.
0: Ja.
1: En die droneshow die is vanaf een uur of 10. Die helpen al van om die beurt, maar het is wel donker.
0: Het is ja.
1: En nou ja, dat is op het tussen die hebben. En zat ik zes gratis... te bezichtigen. Mij inderdaad muziek erbij, bands, hapje, drankje.
0: Dus je doeken helemaal in de tradities door de scootjes in hun oude glorie te zien. En dan kun je in de moderne vorm het ook nog in de loft zien. Nou Joke, hoe ga je hem dit zo mooi betaald? Ja. Dat is toch keurig. Waar hoopst u op? Wanneer ben je tevreden?
8: Nou, als de wedstrijd al je goed gaat en de jaarwedstrijd en de muziek en dat er een prote publiek komt, want alles is eigenlijk vrij toegankelijk. Ja. En nou ja, dan die droneshow natuurlijk als klapper.
0: En wij kennen het hele programma Fino's Basing Tinker. Dit wil ik nog even nijlezen.
8: www.turfracesmallingerland.nl.
0: Nou, dit is een geweldig evenement, deze Turfrace Smallingerland. Dankjewel dat je me even oorskoven om erover te vertellen. Joke van der Zwaag en Heiko van der Werf.
1: Graag gedaan.
2: En nooit nijs in de reclame jerden we wat Tietje Huisman vond van de theaterstik Zwembad van Triater. Het wie Justrik Wiederik heeft zijn bakken vindt een prachtig gezicht. En het weer heerlijk waar. Dus het weer, ja, echt geweldig voor die mensen die de hele tijd in dat wetterlijn. Maar ik ben heel benieuwd wat zij van het verhaal voelen en hoe het ruut zich. En we zorgen echt voor u op het Grutte Muziekconcert Loet, wat oorwieken is in Leeuwarden met duizenden muzikanten en jongens.
9: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
10: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: FM. Het is Jelve, Tien en Jantine Weidenaar. Die koppelt haarzelf even een oor. Want dan jij zegt wat ze ons vertellen. Is jij sisterin?
8: Nou, ik weet het net.
7: Nou, beginnen we eens maar te leven. Dan is het Dijs uit Friesland. Goedemorgen trouwens.
8: Goedemorgen.
7: Er staat al hier wat op.
8: Hij is helemaal clear, Ted. Okay. Dankjewel. Durven de neetmaatregels na bij de fietsalversterrentocht? De temperatuur in Friesland, die binnen Pinkstermaandag om de 24 graden hinnen. En om ervoor te zorgen dat de deelnemers onderwijs voldoende drinken kunnen, komen er bij de verzorgingsposten extra wettertappunten. Die verzorgingsposten die binnen in de Alversterren en ek in Weesum en Oudemadem. Ek binnen in de laatste briefing de 15.000 deelnemers wiest op deze hege temperaturen. De GGD Friesland die rucht het een smarstritte in. De ek in het deelnemers haar een ismare mooi zinnebrandcreme. Tsieman had volleybalster Hester Jasper onder kant stien met een zware knippelblessure. Maar de Snitser volleybalster is waarom bij het Nederlandse team. Dit weekend zou ze haar rentree matchje kennen, had Oranje Maidocht onder Four Nations Cup. En al is het haast een Ierlien dat ze blessure rekken, het zit Hester Jasper nog wel eens terug de holle als ze onder het volleybal is.
9: Ik denk dat het wel even duurt voordat het helemaal weg is, zeg maar. Het blijft toch wel in je hoofd spelen, omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die wel weer geblesseerd raken. Ik bedoel, ja, het is niet iets, ja, het blijft een heftige blessure. Dus probeer er niet te veel aan te denken, maar ja, het gebeurt natuurlijk toch soms wel.
8: Onder Rane van Gwijngeriep is de eerste bijenburcht in Friesland Iepenen. Stik een bjemstam, maar daarin liet ze gatjes. Die liggen op een bulte en daar waren doorheen een protozoan. In Nederland binnen zo'n 360 soorten bijen, waarvan de helft al verdwenen binnen of drie ritten verdwenen. Om erbij te redden is de burchter Kreklin Derloin just in de Iepenen. En dat had voortal vertuten dien, want nevens ecoloog Mariette Horst zitten de eerste bewenners er al in.
10: We hebben nu al gezien dat er een paar metselbijen aanwezig zijn.
11: Want hoeveel zitten er al in?
10: We hebben drie dichtgemetselde stukjes gezien in het dode hout. Dat is zeker goed. Zij wordt nu al bezet.
8: En de voetbalsters van Sportclub Heerenveen die hebben haar laatste wedstrijd van dit seizoen met 3-1 verlenen van Ajax. De club van Friesinnen Sherida Spitsen. Het enige doelpunt om Frieske kant kwam van Roos de Haas. Ze zetten Heerenveen op voorsprong, maar dat duurde net lang. De nieuwvolgende 3 doelpunten van de Amsterdammers. Tot de winst gaat Ajax terug naar de voorronde van de Champions League. Sportclub Heerenveen eindigt dit seizoen op het zonde plak in de Eredivisie. Het waren nog. Je hoort volop rond voor de zinnen, maar in de media wat hegere bevolking. Maar amper behindering voor deze zinnen, maar een warme zuidenwind is het zo'n 24 tot 26 graden. Joen is het nog lang warm, maar om 9 uur heen nog hield het 20 graden. Morgen op de mantiet nog een mistbank. Dan hou je volop de rondte voor de zinnen, maar een zwakke en wat eerste wind. Temperaturen 18 graden op het water, tot 23 of 24 in het zuidoosten. Man die volop zinnen, voor de fietsers smart die goed in, want de UV-index is zon. Dus maar zwakke westen ont noordwestenwind is het 24 of 26 graden.
12: Wat een geweldig warm bericht.
7: Ja, heerlijk. En ik leuk. Ik vind de smartstritten nou al het wit van de eeuw.
8: Ja, ik ben heel,
7: van de wieken.
8: Ik lees het in een oerlien verkeerd voor, want toen lees ik bewust in smart. Oh. Maar ik neem aan dat dat net het geval is.
7: Ja, maar daar wijst in de rek om die route weer, hè, maar Pinksterman. Ja. Dus dan moet u zeker even goed in smart.
8: Goed in smart, pet op.
7: Ja?
8: Ja, ik houd in de pet op wat mooi waar is.
7: Nou, wij maken in ieder geval wat van. Het is prachtig waar. We zeuren net al te vol.
8: Van nou 8 uur live op radio en televisie.
7: Dank u wel. Wij gaan aan z'n vierde mooi onderhoren de première van Swimbad en wat u ze recensenten van vond.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: True Lease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Op en uit.
28: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Johannes Riepma en Greide Braas met Simmer in Friesland.
1: Op minuut.
2: Een goed begin van het weekend.
3: En dat is het. Simmer in Friesland volop. En wij hebben de tafel weer groot vol met nieuwe gasten. Eén daarvan had haar verste plakje weer voen. Tietje Huisman. Ja, en ook die hier plospullen al hier weer beginnen. Zullen we haar geregeld hier zien? Juste wie ze bij de première van Swimbad van ja. Het theater. En koezen het daar wat droeg horen. Als vrouw die er helemaal op ging in dat spektakel. Ja, en wij praten nou eerst even een heel oormooi spektakel. Een muziekspektakel wat Orwieke plak financieel in Ljouwert.
0: Ja, want Loot is een gigantisch muzikaal baren met over 100 jongens en over 100 muzikanten vanuit het hele land. Ze komen takom zaterdag in het WTC Biocor om de magie van muziek te dealen met het publiek. Oorscoot binnen Anne-Wie Bloem en Guus Piksma, hij is dirigent, en Tineke Visser, altsaxofonist. Ja, het is een heel groot barns, iets gigantisch. Dat begint dan bij twee mensen met een wild idee en dan ben ik altijd even heel benijd, Anne, Wiep en Guus. Waar is de creatieve dreamer en waar is de realist?
4: Ja. Nou, ik ben een dromer.
3: Oh. Het wie die eerste dream of wie het aan de wiep gaat dreamen?
4: Nee, het wie een dream van ons beiden. Gewoon van, we moeten Shannon eens een keer in oude jaren hebben zoveel mensen in Friesland en heel Nederland enthousiast krijgen van muziek. En dat doen we nou ongeveer 10 hier. En hoe krijgen we nou die in die 10 hier, krijgen we die mensen nou een keer maar eens een ander naar een hechtepunt brengen.
0: En toen kwam er zo'n wolkje in die hol omheen, mijn gedachten van.
4: Ja, en dan heb ik wel eens wat gek ideeën. En dan is aan de biepel zo van, ja, betekent het. Ja, dat is allemaal leuk en aardig.
5: Dan denk ik, ja, hoe volle meesken dan? En waar doen we dat? En we moeten repeteren. En hoe doen we
0: doe
5: dat?
0: Doe je het praktisch om?
5: Doe je het praktisch om? Ja, ja, ja.
4: Ja, ja. En dat krijgt dan vorm. Zo van, oké, hey, hadden we nou. En toen werd het gewoon een wild gedachte. Oké, we doen gewoon 1000. Dat weet ik nergens op baseerd. Oh. Maar af en toe stoezen toch? Want we
0: klinkt lekker. Ja.
4: Ja, het klinkt wel lekker. Ja. En het is misschien nog nooit die, want het gaat net om een record of zo. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Nee. Maar we trodden hierin hebben we zoveel mensen enthousiast maken van muziek. En de kracht zit hem altijd in de mensen die kennen spelen. En die dromen. En die droom hebben om muziek te maken. En als we dat nog slagje leren kennen. En we zullen gewoon eens 50-50 krijgen kennen. We hebben de meesten erbij en die jammer zegt zelf artiest en die spelen 16 mannen. Nou, hoe leuk is dat nou?
0: Ja.
4: Maar dan ben ik een meest die spelen 40 hier en die kennen fantastisch spelen en die worden dus mooi sleept.
0: Want Tineke, hoe lang spelen ze al saxofoon?
6: Ik ben, nou, ze is mijn herintreder. Ik ben vorig jaar januari ben ik weer begonnen. En daarvoor had ik, nou ja, 24 hier Lien. Haak een eerst zingen of zo spelen.
0: En toen heel lang net.
6: Toen heel lang net.
0: Zo vorig die wol weer. Ja. En nou juist meteen een mega concert.
6: Ja, dat.
0: Ja,
6: hoe mooi wordt haar. Ja. Ja, nee, precies. Ja, 6 juni vorig jaar kwamen ze in de repetitie. Ik speelde bij het Dwarfsorkest in Grauw. En kwamen ze in de repetitie van, nou, dit idee hebben wij. Voor de blazers en de slagwerkers. Maar nou ja, ik denk, dat maakt bij wezen.
0: Ja.
6: Want het gebeurt me nooit weer.
0: Nee.
6: Nou, sa. Dus ja. En doe begon het.
0: Ja, doe begon het. Want Anne Wiep, toen toch stond nog maar dat ik het praktisch al je vader kon krijgen.
5: Ja.
0: Hoe haast dit regelt dat het al je nou van me kon komen, kin?
5: Nou, dat begon met de werving nou, van muzikanten en jongers. En wij zijn met een soort, we maken een aardraap van. Dat hebben we vorig jaar 6 juni in het WTC gedaan. Werd het ook al hier plak financieel. En Guus en ik hier zei iets van, nou, had je een idee, hè? Kom hier meesken op aan. Nou, ik wie nou net thuis. Of de mail zie ik graad vol, maar meesken niet die mij van woon.
0: Uit het hele land, hè?
5: Ja, uit het hele land.
0: Ja, ja. Dus er wie echt verlet van. Het is ook echt zo'n meerskipsproject, want je mij zien allen echt dragen. En er is ook nog een soort belangrijk goed doel onverboen. Ben je iets mee dwarscellen?
5: Ja, ja, want wij gaan. Een bijzondere gastartiest, dat is Cesar Zuiderwijk. En die speelt na een week op een fantastische drumkit. En wij hebben een muzikant, Mai ALS. Die zal ik solo spelen na een week. En wij zijn,
0: dat is een spierziekte, hè?
5: Ja, ja, ja. En wij zijn hoe mooi zou het wezen als wij die drumkit, waar het Cesar dan op speelt, als wij die veilen voor het goede doel, voor ALS.
0: Ja.
5: Dus dat geven we echt nog dwan. Ja. Ja.
0: Dus Safios, dat ik dat ik in zo'n hele meerskip wordt.
4: Ja, ja. Ja, ja, want wist je wat het mooie is? Want we hebben natuurlijk meestal die komen uit uit het zuiden van het loon. Er zijn een heel orkest uit Sittard die komt te repeteren. Maar we komen uit, wie in vorige week aan het repeteren in Balzert. Maar dan hebben we gewoon mensen die komen gewoon uit Zeeland bij. Die stappen maandag betekent in de auto en die rijden naar Balzert daar om daar te repeteren. Maar we repeteren dus ook in Vinkeveen, heb ik gerepeteerd. We hebben 30 repetities er ook heel Nederland aan. We hebben van heel veel in Friesland, maar ik in heel veel in Nederland. Maar oerlijk zeggen we meestal, kom, waar komst toch nog wel? Oh ja, maar ik kom uit Enschede en ik ben eventjes naar Maasluis rijden om te repeteren.
0: Jeetje, wat een passie. Ja. Is er van muziek.
5: Dat sjoest ik, want sis nice meesken die is net kist en er ontstaan vreugdskippen en meesken gaan normaal koor oefenen. En zo is er morgen een uitnodiging van hier in het Koudum. Die speelt baritonsax. Die had alle oren baritonsaxen uitnodigen om morgen in Koudum komen te oefenen. Even de laatste.
3: Ja, maar hoeveel binnen er dan? Zo? Hoeveel baritonsaxen?
5: Nou, er binnen... Totaal? Iets van 29, dacht ik. Bariton Saxen. Ze zullen net al hier komen. Maar ik weet dat ze al een groep halen.
0: Is al weer een clubje ontstaan. Dat is toch fantastisch.
5: Dus er zijn al die clubjes die het ontstaan. Ja. Vreugdskippen.
0: Verbindingen. En dat is ook wat muziek docht. En waarom hadden de meesten hier nou echt even bij wezen?
5: Nou, wist... het is een belevenis. En het is meer als een gewoon concert. Hier... er zit zo'n energie in, dat kist hij wel voorstellen, die energie van al die mensen. En dat brengen ze aan zijn oor op dat publiek. En dan dat racket.
0: Ja.
5: En dat is emotie. En dat is echt, de beleefd iets bijzonders.
0: Ja, dus daar was bijwijzen in de zaal. En Tineke, doe je eerst ervoor met de alt-saxofoon. Dat is verdiende belevenis. Precies. Dank je wel, dat er even over vertellen woest. En Anne Wiebloem en Guus Pieksma. We wensen je hem natuurlijk een top, top, top, jongta. Orenwieken. Even goed, Cezen, Orenwieken. De
5: 30
0: datum, oordewieken, 30 maaien.
3: Van de muziek die
0: we hier? Ja, dat litten we nog even jaren.
5: Ja, het sneurt hier om 30 maaien in het WTC Expo hier in Ljouwert.
4: En net de 40, daar zit ik een fantastisch koor bij. Want we hebben natuurlijk net alleen nog maar een groot orkest, maar we hebben een geweldig koor van 1000 man. En die hebben Oudroende Weekend natuurlijk ik repeteerd onder leiding van Jan Hip en Sebastian Skippers. Dus dat is het wordt gewoon mega. Ja. Dat is nog nooit vertoond. Zoveel meisjes in één keer op één groot podium.
0: Nou, dit wordt een spektakel.
5: En als er hinnen was, mag er gauw bij wezen, want de kaarten ben haast op.
0: Oeh, ja, dus waar dit nou jet? Waar dit nou jet? Die had nog een lok, want die tikt het kind nog krijgt.
5: Ja.
0: Nou, en om nou even helemaal in die sfeer te gaan. Zit Tineke op deze opname, weet hij hem dat zei in de repetitie?
5: Zeker.
0: Ja. Vers. Dan kun je even jaren hoe het ook alweer gaat. Nou, doe haast de muziek helemaal wol in de holle, Guus. Want weet je, even naar luisteren, een stukje uit de repetitie.
3: Raider Love.
4: Raider Love.
0: Ja, dus we komen wel even in. Dat oh ja, nog een... even waar komen optreden?
5: Cesar Zuiderwijk, de drie J's, Erik Vloeimans, Jos Jansen op trombone en zijn eigen Elske de Waal.
4: En Rine Scherritsen.
5: Mag net vergeten. Ja.
1: Act van de Golden Earring.
5: Act van de Golden Earring.
0: Dus we beginnen alvast. Dit is een gewoon even simpel opname, teaser repetitie. Dus dit mag je even inbeelden hoe dit Orenwieken Satrië in dat WTC klinkt. Maar we luisteren even naar een stukje van hoe dat...
5: Het is echt de tophit van heel veel muzikanten en jongens.
0: Ja, Radar Love.

0: Ja, wie doet mij een Loods-fragment even in de grote belevenis van Lord Radar Love. Zo klinkt het in de repetitie. Orenwieke Satrie is het live heel grut in het WTCTN.
1: Wat vondst ervan?
2: Ja, dan naar een oren mooi hichtepunt van deze week. Want wij zullen het hebben over de première van Zwembad van Theater Juster Joenwiedi in Bakkeveen. In het zwembad.
0: Ja.
2: Ja, maar echt wetter. Een echte mensen. Ja. En een tribune daar. En Tietje Huisman, daar wist hij.
3: Ja.
2: Ja, laten we gewoon maar beginnen. Ja. Wat vond je ervan?
3: Ja, wat vond ik ervan? Ik wie juist Jon inderdaad in Bakkeveen. En ik vind die voorstelling, om maar in de beeldspraak te blijven, een warm bad. Het is een warm bad van een voorstelling. Het is dus in het zwembad. En wetter staat ook centraal in die voorstelling. En ik zal even kwart het verhaal schetsen. Het gaat over Zwaan en vier libbesfasen van Zwaan. En die worden spelen door vier actrices. Dat is Wieke Overzet in de jongste fase, 18, 20. Zo. Anna Raadsveld als 30er. Marjolein Leij, 50er. En Joke Tjalsma, 20. En dat begint ook bij de oudere Zwaan. Die wie badjuf en die, nou, die shut eigenlijk waarom naar haar lippen in en om dat zwembad. In en om het wetter dus. En dan steeds vanuit het perspectief van het lief. Dus het lief staat centraal, het vrouwjeslief in dit geval, staat eigenlijk centraal in geerhing mij wetter. We besteden natuurlijk uit wetter, maar wetter, ik ben zelf toevallig heel gek op wetter, maakt het echt gewichtsloos.
2: Om te zwemmen of om te drinken?
3: Nou, nee, nee, om te zwemmen, zeker om te zwemmen. Dus het draagt dus lief, ook, hè? Als je revalideren matten, dat komt echt nog in het stik voor, maar dan gebeurt dat heel vaak eerst ook in het wetter, want dan is alles lichter. Nou, dat is eigenlijk het wetter en het lief en Zwaan. En wat mooi is, is dat die libbesfase van Zwaan, die worden dus terug die vier actrices, dat rint net chronologisch, dat rint terug elkaar. Maar ik kist het heel goed volgen. Dus die lijnen, die vier lijnen eigenlijk, vier libbesfase, ben hartstikke goed te volgen. Het begint, ja, het zwembadleven. Ik ben er zelf in opgegroeid. Het zwembadleven. De heste zinnenweide, daar hebben we het voetbald. Sommige oudere vrouwen trekken baantjes, al keuveljend. We zien het van die, toch? Er wordt getraind voor de wedstrijden. Er is
2: aquarobics.
3: Aquarobics.
2: Echt heel erg leuk.
3: Geweldig. Ja, aquarobics is er. Er is gewoon zwemles, my band. En een team synchroon zwemmen is zo'n trainen. En al die dingen gebeuren tijdens die voorstelling, terwijl wij toch steeds Zwaan volgen. En in het begin van de voorstelling is dat wat vier voort, letterlijk en figuurlijk. Dus dan is het, nou, kennismaatje my Zwaan, zeg maar zeggen. Waar zeggen we nou precies naar? Zit er heel soort humor in. Dan, ja, gebeurt van alles. Specifiek, maar de twee badmeesters, die ben echt om op te fretten. Zo'n badmeester word je gewoon, ha, geweldig, zo grappig. Maar gaande waar die voorstelling komt het steeds dichterbij. Komt ook de kwetsbaarheid van het lief. Wat het is lief, wat maakt het eigenlijk al je mij? Als je in een zondag bent, dan had dat lief van alles mij maken. He, we, als ben, we vallen, we doen eens knibbelzeer. Dan vielen we voor het eerst de vlinders in de buik. En dan krijgen we misschien wel ben. Of er gebeuren dingen. Misschien krijgen we een ongemak. Misschien krijgen we een CWA of wat dan ook. Er gebeuren dingen, maar ons lief. En het lief is veerkrachtig. En herstelt zich. En daar is wetter dus een hele grote hulp bij. Maar het lief ken het ik al hier aan. Dus het wetter draagt het lief. En het lief draagt us. Dat is de diepere laag in die voorstelling. En vind ik heel mooi. Ik vind het een hartstikke leuke voorstelling. Ik vind het heel fijn dat het is best een groot vlak, hè? Dat zwembad en dan een veer. Oh ja, dan weet ik nog van die veer, van de hege veer oorsprongen.
2: Nou, dat zit hier op
3: je echt fantastisch. Om indruk op een famkes te maken. Ja. Nou, dat herkennen we al hier uit het zwembad. Maar het is een hele heldere regie. Van Aukje Skaafsma en Tatjana Pretli. Het is een heldere regie, omdat ik steeds weet waar ik wezen moet. Het is weinig ziekje om, oh, wie leidt nou de focus? Tenminste, dat vond ik. Ik vond dat echt helder en dat vond ik heel fijn. Dus het bloot, hoewel het dus het echte zwembadlibben eromheen gebeurt, bloot het helder werk wezen moet en bloot de acteurs en actrices ook orijn. Zeker bloot die orijn. Maar als, als uitgangspunt, middelpunt. En natuurlijk Joke Tjalsma, die mij haar droge humor, net dreig, maar droge humor, steeds wat onder kwallen zwaan benadert. Dat ben we, kennen wij van Joke. Maar alle vier actrices bleven echt oranje. En geweldig heb ik de jongste Wieke overzet, die mij, hoe die het wordt, Polen uitspreekt.
2: In het Engels, hè?
3: In het Engels. Dat vergeet ik nooit weer. Ik ken nooit meer Polen, ze zonder Polen. Echt fantastisch. Dus dat is een heel soort humor. Maar aan het eind van de voorstelling komt het dichterbij en rekken het mij de kwetsbaarheid van het lief. Ik rekken. En het respect ervoor en de liefde ervoor. En ik de rijkdom ervan. Wat dat lief, us lief, al je er wel net hak in, is heel bijzonder. En ik vind dat triaten dat op een hartstikke mooie manier leuk, maar ook ontroerend deelzet had.
2: En Wessel de Vries heeft het schreunt een roman.
3: Dus, ja, dat heb ik toch.
2: Wien nog wel eens even hier rond tafel. Ik van, ja, is dat dan wel de bedoeling? Dat zei Marjolein ook van. Nou, maakt hij dat dan wel van?
3: Ja, dat snap ik. Maar hij had het, ik vind dat er het heel mooi dier had. En misschien, ik vind dat, dat het echt een Ierse voorstelling is. Dus het is net in die zin, en dat klinkt misschien net zo leuk, maar het is net een vrouwenvoorstelling. Maar vrouwengrapjes en vrouwen, dat vind ik net. Het is echt een vaststelling. Iedereen is zichzelf. Maar het is een mees en dit is toevallig een vrouw. Maar het is daarmee wel een orde om het meeske lief, om het vrouwenlief. Maar net vrouwengedachtjes of zo. Dat vind ik net specifiek. Ik vind ook de muziek heel mooi, Keersen. Dat is, er zit een prachtige stukje muziek in, maar ik werd heel mooi ondersteunend, heel helder aan het concept van de voorstelling. Dus al met al theater

0: Ja. Nou, er zijn nog kaarten te krijgen. Dovi is heel positief. Ja. Zwembad dus in Bakkeveen. Disse recensie wie ja, heel positief van Tietje Huisman. Dook eerst lekker op een paard in de komende weekend.
1: Ja.
0: Want er is een heel soort zin in Friesland. Een heel soort eerpel opspel. Ja. Dus mensen, zie je eventjes, werk je nog de tak in. En wij bepraten in de 10 jaar om jou te tolven nog een hele mooie. Ja. Loert is er dus, orenwieken. De keer dus echt nog in een matje rap bijwezen. En wij praten dadelijk over wat er te redden is in Friesland met de Pinkster. Want we hebben het dag van het kasteel. En we hebben hier Fjouwer, nou ja, net echt een kasteel, Staten en Station dadelijk om tafel.
2: Komt-ie? Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steent meer op.
2: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
2: Janko komt maar zijn lifehack.
4: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
9: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
6: Iepen Lofspul biedt massum spullen van 12 tot en met 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, lekker smarren en dan de gewoon op uurtje. Dat is, denk ik, het recept voor een heel mooi weekend. Ik wat er nog onkomt, want we hebben Pinkster Weekend en daar is van alles te redden. Heeft er nou nog een tip voor een leuke culturele activiteit? Stuur die nou dan even op via de Omroep-app. Vaar net stinnen erheen. En wij

0: fruit op de dag van het kasteel. De dag van het kasteel. Fjouwer, Staten en Steensen zitten hier rond tafel en presenteren Mooi Leefde, haar een programma voor de Pinksterdagen.
1: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
2: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
3: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
2: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
4: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Op een uur.
7: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Omroep Friesland.
1: Oké, mooi vierde, mooi de twaalf uren op en uit. Mooi dat je direct voor al hierbij binnen. En daarin gaan de sluizen iepen voor de liefde.
2: Want dat is een thema voor de dag van het kasteel. In Friesland binnen verskate staten is in zijn iepen. En we jaren van fjouwer hoe ze de liefde van die oude gebouwen en verhalen oorbrengen.
1: Verder komt Klaassen zelfs er mij de bloemen en planten. En hij stel wat leuks georganiseerd en kiest ik nog wel wat reuring broeken in al die drukte van het Pinkster Weekend. Stuur dan nou die brug.
2: En om dat berucht te verstuwen, kist de Omroep-app broeken. En om dat berucht te verstuwen, kist de Omroep-app broeken. Dan kist die namen noemeractiviteiten erin zetten. En waar weet, bellen we die channel wel op?

0: Elaine Clark, My This Ain't Gonna Work.
1: Ja, zo grut en indrukwekkend als in Frankrijk of Engeland of Schotland hebben ze misschien wel net in Friesland. Maar de Staten en Steensen, Jere, die blazen een aardig partijtje mooi als het gaat om de dag van het kasteel. In het Pinksterweekend is in het hele land van alles te rijden op deze oude kasteel. En in Friesland hebben we de Fjouwer die haar presenteren hier bij ons. Want een keer, netta. En de kasteelheer en de kasteeldames, die zitten hier rond tafel. Manon Bos van de Martena Stins of Museum Martena, ken ik ook steeds in Frentje. Jacomien Hoogendam van Deken. Staat in Jelsum. Audrey Stielstra van Park Vijversburg in Tietzerk en Jan-Willem Zwart van Vogelsang staat in Vinkleester. Even een rondje, want je bent ook heel mooi gezamenlijk bij elkaar. Deal de liefde is het, thema. Audrey, om maar daar te beginnen. Die Staten en Steens, het ben net echt een kasteel omzat we die kennen, bijvoorbeeld misschien wel iets films. Maar toch, de leefde ervoor, hoe groot is die in Friesland?
2: Nou ja, ik denk dat de leefde kan nooit groot genoeg lezen. En het is belangrijk dat we mij ook zien laten wat voor cultureel erfgoed wij hier hebben in Friesland. En dan is dan die natuurlijk, of zijn weekend is het nou, is een heel mooi moment om even onze Staten en Steens en even in de picture te zetten. Ja,
1: en is dan Park Vijversburg, is dat een staat of is het een steens? Wat is het?
2: Nou, volgens mij, ja, ik zucht om beetje naar Jan-Willem, want ik ben een beetje te leidje.
1: Ja, dat is
2: wel. Nou, dat is wel vaker wat de vraag over geweest. Ben we in staat? Nou, we zijn in ieder geval geen steens, maar misschien zijn we wat meer een landgoed.
1: Ja. Manon Bos, je bent wel een steens.
3: Ja.
1: En dat is, dat het hem uit de kraaien, maar de historie, maar de aardheid?
3: Ja, dat klopt. Er waren 9 stinsen in Franeker. Er zijn er nog een paar van over. En daar is Martena er één van. Dus wij zijn er heel trots op dat wij dat gebouw mogen beheren en kunnen laten zien.
1: Maar is dat een soort van middeleeuwse vesting of zo? Of echt,
3: niet echt een vesting, maar het werd natuurlijk wel met dikke muren en een toren gebouwd. Maar Franeker had toen zelf al bolwerken. Dus het was niet echt nodig om dat gebouw in de stad nou zo te verdedigen. Maar het was wel handig om vanuit je torentje te kijken of de vijand eraan kwam. Dus ja, op die manier is het gebouwd rond 1500. Ja. En dat verhaal vertellen wij natuurlijk.
1: Ja, prachtig. Hier heb ik toch een hele mooie merk. De Kim Aas wat meer hoeft vertellen. Eventjes naar de orenkant van de tafel, want dan is Vogelsang Staten en Dekema Staten, dat binden de Staten dus. Hè? Dat is heel duidelijk statig. Dat is een beetje het ezelsbruggetje, Jan Willemsen.
4: Nee, het is volle complexe.
1: Volgens mij is dat mij op de telefoon zo. Steeds een staat is statig.
4: Ja, nee, dat klopt het wel. Maar het Vogelsang Staten zit ook op een plak waar ooit een steenstien had en toen trobouwd is.
1: Ingewikkeld.
4: Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar wat vooral mooi is, is dat het al heel lang in de familie zit en die leefde vanuit die familie voor dat plak, voor of dat nou een steens is of nou een staat is, maakt het niks uit. Er is een heel volle leefde in zit. Er zijn al je verhalen over leefde. Leefde voor het landgoed. Het is gewoon prachtig om daar deel van u te meiden.
1: En Jacomine, je mij wat deken maar staten, dus echt een staten.
5: Het is een staten, maar dat is ontsteen uit een steens.
1: Ik werd
5: een
3: dan heet het staten, dan is het nog beter, maar nee.
5: Ja, nee, het is ontsteen uit een steens. Want dat in 1530 is een verwoeste steens is eens weer op een nij opgebouwd. En dan hadden we dus ook kanonskogels en grote stenen en een loren kanonskogel hebben we uit die tijd. Dus na de tijd is het natuurlijk net meer verdedigbaar geweest. En dan hebben ze het ombouwd rond een mooie staten.
1: Ja, mooi landgoed. Prachtig, maar die tunen en alles eromheen. En nou, laten we even naar het programma gaan. Draai dadelijk tussendoor nog even een plaatsje. Dus dan komen we aan, snack wel weer om. Hoe kun je even in Park Vijversburg beginnen? Wat, Jim Deal de leefde, hè? Dat is het thema. Hoe pak je hem dat om?
2: Nou, we hadden eigenlijk dit hier wel heel gruts ompakt. Voorheen hebben we de dag van het kasteel alleen op Pinkstermandje. En verleden hier, toen is het begonnen, nou, eigenlijk bij het hele Pinksterweekend. En dat doen wij ook dit weekend. We hadden dus 3 dagen lang activiteiten. En we hebben in elk geval de kunstexpo Liefde Als. Die is er 3 dagen lang. Ik vond het leuk om te bezoekje met de band. Er is een kijk- en een doeltocht is daarvoor maken voor de band. Joert kan de band knutselen aan een heel groot sprookjeskasteel. Dus misschien dat we toch in Friesland een kasteel krijgen. En we hebben Joert de kunstmarkt. Dus we hebben zo'n 40 kunstenaars die hun eigen kunstwerken tonen. En daarbij hebben we ook nog gezellig muziek. Dus Joert staat, ja, is eigenlijk de liefde hart voor de kunst, zo zeggen, wat even centraal staat. Nou, Moan is een beetje reiziger, maar alsnog ik de kunstexpo en keer meestal een bezoek brengen aan de orangerie, naar de cactuskas. En ja, Mandy, daar zit het echt wel het programma in teken voor de families, voor de gezinnen. En ja, daar wil ik het verhaal van Agen Loksma IP vertellen, hè, want dat is onze erflater. Hij stoor op 59-jarige leeftijd, geen ben. En ja, wat is eigenlijk zijn leefde geweest? Er zijn ook wel verhalen, ja, misschien voelde toch op mannen. Er was ook een gezelschapsdame, Helene Mallekrot. Ja, wie deed misschien toch nog een geheimzinnige liefde? Of wie zijn liefde misschien toch gewoon voor porselein, kunst? Heb je daar een heel grote verzameling van? Nou, en Gerda van der Wijk, zij vertelt, Pinksterman die te media op, in de Friese taal overigens, vertelt ze heel mooi hoe die leefde van Agen. Dus misschien dat we een paar antwoorden krijgen, waar weet. Dat vertelt ze in de Regentenkamer. Dus dat is op Pinksterman die te media. Nou, de imker komt, die vertelt hoe de leefde in een bijenvolk. We hebben al je spultjes. Want ja, liefde is echt samen spultjes dan. Dus een heel spelcircuit hebben we uitlijn. De medisch hebben we nog muziek op het Iepen podium. Dus ja,
1: ja, er is van alles te rijden. Had je even kleed binnen, maar die fietsafsterren, ja, toch, die man die de keer derde even hinnen.
2: Zo is het.
1: Maar gewoon vooral wel zin, hè, naar de omroep en Hartje.
2: Ja,
1: tussendoor. Hey, dan geven we even naar Frensita. Want ja. Jim, hebben we eerst nog even wat oors. Want ja, je luidt een check op tafel. Ik denk net dat die, die wordt net onbinnen onder een oor. Want die is on Jim onbinnen, hè, Juster?
3: Ja, die hebben wij gisteren gekregen. Tweede plaats, gedeelde tweede plaats voor de Vriendenloterij Kasteelprijs. Het mooiste liefdesverhaal. En wij hadden het verhaal van Anne-Maria en haar vader en de onvoorwaardelijke liefde. Anne-Maria heeft haar vader beloofd nooit te trouwen en heeft daardoor haar talenten kunnen laten schitteren.
1: Ja, de belofte, hè? Wie
3: de
1: dat
3: belofte van Anne-Maria.
1: Zo'n 350 euro heen de mij kriegen.
3: Ja.
1: Maar wat twadden, is dat teleurstellend? Of,
3: Nou, je gaat natuurlijk altijd voor de eerste prijs. En we hebben ook heel erg hard ons best gedaan. Maar we zijn natuurlijk ontzettend blij dat we die tweede prijs hebben gewonnen. En überhaupt dat we bij de eerste drie zijn gekomen. Want er zijn 150 kastelen in Nederland die bij die kastelenprijs en stichting zijn aangesloten. Daar deden er 35 van mee. Nou, dan zijn wij als enig Fries kasteel zijn in de prijzen gevallen. En daar zijn we trots op.
1: Nou, die leefde is er dus al.
3: Zeker.
1: En dan even naar wat Jim doorgaat. Want Jim, pakken een merk erbij. Ja. De Makersmarkt is eigenlijk de leefde voor een ambacht. En dat is alleen nog op?
3: Dat is op maandag, op tweede Pinksterdag, bij ons in de tuin. Dus ons hele tuin staat in het teken van de liefde voor het ambacht. Dus allerlei makers. En dat kan van alles en nog wat zijn. Er is een beeld. Bijvoorbeeld, je mag zelf ook proberen om met je bijteltje aan de gang te gaan. Een imker, mensen die kunst maken, mensen die met handwerken bezig zijn. Maar ook heel veel activiteiten voor de kinderen. We hebben altijd de Ridders van Friesland, waarmee je aan het zwaard vechten mag. Nou, dat is altijd enorme hilariteit. We hebben een Elfstedentocht op loopfietsjes voor de allerkleinste. We hebben natuurlijk onze fietstentoonstelling, dus daar proberen we ook nog wat op aan te haken. En de grote Elfstedentocht is natuurlijk.
1: Ja, die komt waar
3: voorbij. Die komt 's morgens in Franeker voorbij. Dus bij ons mogen de peuters op loopfietsjes een route door de tuin maken. En er is schminken natuurlijk. Je kan lekker op het terras zitten. Er zijn ijsjes te koop. Nou,
1: en het
3: van
1: is
3: alles
1: iets
3: en nog
1: kaart,
3: wat.
1: Hè? Want ik had je dan toch smarrematten, hè? Wat ze zei, is omdat het. Dan zit je bij hem lekker.
3: Je zit daar heerlijk. Ja, en,
1: eigenlijk een rolwol, hè, bij hem.
3: Ja, nou ja, en we hebben natuurlijk het weer mee. Dus het kan niet mooier.
1: Praten we aan, Sofie, erover wat Jim al hier te bieden hebben. We zullen nou even naar een tapaslok noemer. En dat is Liever dan Lief.
6: Goedemorgen.
7: Dit is Om het Tol Voeren.
6: Op een uur.

0: Ja, doe maar, is dit mooi. Liever dan liefst apostelijk. Ik zet hem even tussen u zien. Bij Dilek de Leefde voor dit programma, hè,
1: Ted? Ja, echt.
0: Maar er staat in Steensen die Dilek de Leefde voor alles wat daar on historie vooral gebeurt. En zullen we eens eventjes naar Vogelsang staan, ja, alsjeblieft. Want daarvoor zit Jan-Willem Zwartje. We hebben kreeg al eventjes praten met Manon Borst en met Audrey Stielstra van Park Vijversburg. En Manon Borst van de Martena Stins of Martena Staat. Nee. Museum Martena, in Frenscher. En nou dus nou, Fink Leester.
2: Ja, Vogelsangstraten.
0: En daar is een filmpje van jezelf mooi en hoed op. Ik denk, het maakt het gekke worden. Wat wie daar onder hoort.
2: Ja, nee, de...
0: Op
2: Vogelsangstraten ben je al jaren bezig met de dag van het kasteel. Want het had eigenlijk altijd... is uw thema altijd leefde. En er rint een personage roen en dat is de butler. En die butler die had altijd ruzie met de kok. En ja, ik denk dat het dit hier best wel eens zou wezen, kind, dat goed komt tussen die twee.
0: Maar pak, zet die boven even
2: ja, op. Ja, die past net helemaal niet.
1: Die past helemaal net.
2: Die past helemaal net.
0: Wie is dan nou de butler of wie is er nou die oren in dat filmpje?
2: Ik weer de butler.
0: Oh, maar dan is de butler.
2: maar dat is heel erg mooi. Want op Vogelsangstraten proberen we in die personages wat dingen te vertellen over de staten, over etiketten bijvoorbeeld.
0: Dat is toch mooi dan?
2: Ik ga gewoon wat
0: bestellen.
2: Ja, dit is echt wel Vogelsangstraten goud. dat is juist wel. Maar vroeger hing je bijvoorbeeld bij een tafel van, dan moet je zien van, hey, wat voor merk je dat nou? Dus dan hing je open of gesloten gedekt. En als het zo'n gesloten gedekt weer, eigenlijk de Franse stijl.
0: De lepel op de kop.
2: Kon je vaak het merkje zien wat eronder stier. Dus als je dan op tafel zit, dan oh ja,
1: ja. Dingen,
2: ja, maar dat is weer puur om zin te letten, hè?
1: Ja,
2: de liefde van.
1: Oh ja.
2: Hey, en wat op Vogelsangstraten wel mooi is, wij haar in het wapen van de familie zit een zwaan. En die zwaan die komt overal in de Staten bij Vrom. En als je sjoggen in de skiernis, dan zie je dat zwanen het meest. Nou ja, ik zit op mijn plakje van de natuurrubriek. Ik zou er wel een heel eind over vertellen.
0: De
2: monogamie van een zwaan is natuurlijk heel mooi te koppelen aan de leefde. Dus wij gaan een expositie over zwanen maken op Vogelsangstraten. En dat is een lietse expositie, maar daar kunnen we van alles over vertellen. Dus we gaan etikettenworkshops. We gaan een zwanenroute terug het hele hoes in. En we gaan muziek. Er zijn jonge freules die zongen bij u. En er is zelfs in de keuken is er een keukenmeid die had paté maken. Nou, net van echte zwaan, maar van gwozen. Dus in dat thema. Dus wij zijn Pinkstermanje.
0: Ja, precies.
2: Alleen nog Pinkstermanje. We hebben Moorn en Joerik wonen hier. Maar Pinkstermanje is de dag van het kasteel. Dan hebben we ze evenementen.
0: Ek een heel mooi ongekleide dame zit hier. Ek, want dat is dien. Ja, dat vind je altijd leuk, hè? Jouw commune, daar kom je vaker. Ja. Heeft ik wel eens in haar oude trouwjurkje zitten? Volgens mij douw ik ouder hier net.
3: Ja.
0: En nou heeft ik wel wat bijzonders hoor, waar u het deken maar staat in Jelsen.
3: Ja, ik haf de jurk om van Us Beppe. En die is trouwd in de begin jaren 30. En dit is net de trouwjurk, maar de verlovingsjurk. Dus die had ze zelfs makken.
1: Och.
3: Ze wie kopeuzen. En nou ja.
0: 100 hier oud is haast.
3: Ja,
1: dat is ook een veld.
3: Ja.
0: En omskrul.
3: En ik pas hem. Nou, ze had dus inderdaad al je van die, hoe heet dat?
1: Roesjes.
3: Roesjes.
0: Dat is op een jermis, hè? Op een pof, roesjes een beetje. En dan in het midden ook diezelfde roesjes.
3: Ja.
0: En hij is mooi blauw. Wat is het de kleur eigenlijk?
3: Een beetje lavendelblauwachtig. Want ik ken eens net zo goed over blauw, maar deze kleur ken ik wel ook als goed.
0: Ja, gewoon horen.
3: Ja.
0: En wat heeft dat mij het programma van hem te maken?
3: Wij binnen Dekema in Love dit weekend. En we hebben verkleid kleren, boppen hingen per trouwjurk en dit mensen onlooken kennen. En natuurlijk de gewone liedse kleren voor de band. Ze kennen dan in een hele grote schilderijlijst kennen ze foto's ervan maatje, wat ze verklaard binnen. We hebben een mini-expositie met bruidsfoto's. Er binnen 21 echtperen die hebben mij dien om. En die hebben foto's ingestuurd. Dus die stenen oer al terug de Staten heen.
0: Speciaal voor dit?
3: Speciaal voor dit. Wat dus leuk. Inderdaad, dat is maar 2 dagen. Want wij binnen dus Joet en Mandje binnen is de Staten Iepen. Nou, we hebben, dat, daar hebben we al eerder gewoon de Open Postma vereren op het landschiproute. Die hebben we hier ook al een keer presenteren. Mooi. Die krijgen ze dit weekend vergees. Dus slaan kunnen ze die ook vergees ophelden. Kunnen ze die route rennen. Daar is op het heem. En Manja hadden dan nog extra muziek erbij. Dus een man die het gitaar speelt, Martin Pals. Mij een gitaar uit 18 zonne zondag. En verhalen over ook een speciale leefde. Want Havank, dat is een schreeuw uit het begin. Heel waar je hier...
0: 43 volgens mij. Ja, we hebben de lijst een heel mooi toneelstuk van Hoorn.
3: Ja, klopt. Nou, en die Havank die we vereren op een schilderij wat bij Usse hingert. En daar werd het verhaal over verteld toch in. En die zal dan ook even mij de mensen toch de Staten heen herinneren. Alles wat mij te krijgen had, daar even bij Del.
0: Mooi. Dus ik werd een heel mooi vol programma bij de Fjouwer. En het leuke is, en dan sluit ik even aan met jou, Manon. Want Jim heeft een fietstocht. Waarbij alles nou bij elkaar komt.
4: Ja, we hebben een Staten en Stinsen fietstocht gemaakt. Die is een paar weken geleden is die heel mooi geopend met klassieke fietsen voorop. Hoge B die mee fietste. Was ontzettend leuk. En die tocht die is bij ons te krijgen. Dus,
0: en dan fiets je helemaal naar T-shirt.
4: Ja. Overal naartoe. Ja.
0: En dan weer naar Jem en ik zelfs naar
4: Vogelsang? Nee, volgens mij Vogelsangstaart is net wat te ver. En het is vooral in Waadhoeken. Het is 100 kilometer precies. En het is hartstikke leuk.
0: Ja, dan komt het fietsen, de leeftijd voor het fietsen, de leeftijd voor die Staten en Steensen komt al hier
4: en natuurlijk de fietsententoonstelling die nog steeds bij ons staat. Over 150 jaar fietsen in Friesland.
0: Als ik nou het koepelende verhaal even witte worst, dan stinkt ik ken al vrouwen van dat soort dingen. Hebt. Waar vind ik nou eigenlijk de informatie nog even op een manier dat ik even rustig lezen kan?
5: Het handigste is, ga dan naar de site van Dag van het Kasteel en dan bezoekers. En dan kun je zien Friesland en dan krijg je alle Fjouwer status. En dan kun je in één keer dat hele programma zien van Friesland.
0: Oké. Nou, love is everywhere. Bedankt dat je hem je wien en dat je hem daar oe vertellen woen. Manon Borst van de Martina Stins en Museum Martina in Frentje. Jacomien Hogendam van Dekemestaat in Jelsum. Audrey Stielstra van Park Vijversburg. En Jan-Willem Zwart, zet hem nog even in één keer op, dat hoedje.
2: Petje af.
0: Ja, petje af van Vogelsangstaten in Vinklister. Je hebt wat over dadelijk, maar net stinnen?
1: Ook mijn net stinnen geven we alle kanten uit. Van Frenscher naar mijn naam, naar Kalm. Oerl hinder, dus ik krijg er hele leuke tips.
0: En als je nog een tip hebt en er was nog even wat promotie, stuur dan nou een appje nog via de Omroep app.
6: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
7: De fiets over sterrentocht.
6: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
7: Live.
6: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
7: En na je 8 op tv, de gearverding.
6: De fiets over sterrentocht.
7: Pinksterman die.
6: Bij Omroep Friesland.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
13: Een vreemde vraag.
12: Wel nee. Voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
13: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
12: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
13: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
12: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Alven en Jantine Weidenaar is naar de studiokamer. Van het Nijs van Friesland. Goedemorgen, Jantine.
18: Goedemorgen. Op een vlooispietjesbedrouw in Marrum is vogelgriep versteld. De goed 80.000 pietjes op de locatie willen rommen. Binnen 3 kilometer van het besmette bedrijf is één oor commercieel plomveebedrijf. En binnen 10 kilometer liggen alve plomveehouderijen. In deze 10 kilometer zone is een verviersverbod aankundigen voor vogels en aaien. Ont 21 april wie er nog sprake van een landelijke ophok- en oorskermingsplicht. Deze is intussen voor het grootste pad inlutsen. Het Riek zocht naar de besmetting in Marrum nog geen aanleiding om een nieuwe ophok- en oorskermingsplicht in te stellen. Er worden neetmaatregels na bij de Fietshalvesterentocht. De temperatuur in Friesland die binnen Pinkstermaan die rond de 24 graden. En om ervoor te zorgen dat de deelnemers onderwijs voldoende drinken, komen er bij de verzorgingsposten extra wetterpunten. Die verzorgingsposten die binnen in alle Alvesteden en in Wezem en Armarm. Ik binnen in de laatste briefing de 15.000 deelnemers wiest op de hege temperaturen. En rucht het GGD Friesland een smarstreete in. Dekken de deelnemers haar een ismarre mooi zinnebrandcrème. Tsieman had volleybalster Hester Jasper onder kant stien, maar een zware knibbelblessure. Maar de Snitser volleybalster is waarom bij het Frieske, het Nederlandse team. Frieske team zou wel heel leuk wezen. Dit weekend zou ze haar rentree maatje kennen als Oranje Maidocht onder Four Nations Cup. Ek al is het haast een ierling dat ze blessure rekken. Het zit Hester Jasper nog wel eens terug de holle als ze aan het volleyballen is.
19: Ik denk dat het wel even duurt voordat het helemaal weg is, zeg maar. Het blijft toch wel in je hoofd spelen, omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die wel weer geblesseerd raken. Ik bedoel, ja, het is niet iets, ja, het blijft een heftige blessure. Dus probeer er niet te veel aan te denken, maar ja, het gebeurt natuurlijk toch soms wel.
18: Onder andere van Gwijngriep is de eerste bijenburcht in Friesland in Jippene. Stikken beemstam, maar daarin liedse gotjes die liggen op een bulte en daar weer oorhinnen een protozoon. In Nederland binnen de 360 soorten bijen, waarvan de helte al verdoen is of dreigt te verdwijnen. Om de bij te redden is die burchter Delijn en Juster Jippene. Dat had voortal vertuten dien, want nevens ecoloog Mariette Horst zitten de eerste bewenners er al in.
20: We hebben nu al gezien dat er een paar metselbijen aanwezig zijn.
21: Want we hebben hoeveel nu zitten er al in?
20: We hebben 3 dichtgemetselde stukjes gezien in het dode hout. Dat is zeker goed. Zij wordt nu al bezet.
18: Het waren nog joort volop rondte voor de zin en maar in de midden wat hege bewolking. Het is warme Zuidwien is het zo'n 24-26 graden. Ek joen is het nog lang warm, om 9 uur is het nog 20 graden. Morgen in de maand nog een mistbank. Daarna krijgen de steppers volop rondte maar de zinnen en een zwakke wat eerste wien. Temperaturen 18 graden op het water, rond 23 of 24 graden in het zuidwesten. Steppers mooi houden zich goed in smarren. De fietsers, man die hetzelfde berucht, volop zinnen. UV-index zon. De wien is zwak uit het westen of wat westen. Dus ze beginnen in de wien. Het wordt 24 of 26 graden.
1: Oké, okay, de pet ik wel op.
18: Pet ik wel op. Ja. Is dan ooit fietst, stept, kuieren?
1: Nee, ik ben het net van doel.
18: Net? Wat niet is, kan nog komen.
1: Timmy Fieste 4.
18: Het is wel leuk, hè? Het is wel leuk. En hoe ze gewoon voor de televisie zitten en de radio.
1: Hoe oren meisjes dat doen?
18: Oormoedigers heb ik, nee.
1: Ja, zij is dat. Dankjewel, Jantine, Wiesjoge en Jerry die oren oorken wij. En was het in de tussentijd wat meer nice vinden, dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep-app.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Op en Uit.
24: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Maar zoals met de paken van mezelf.
1: De tuintips van Klaas.
0: Goedemorgen, Klaas Piekstra.
2: Goedemorgen, Ted.
0: Hoe is het met die?
2: Dat beste, Marijke.
0: Ja, goed, he, want het is mooi. Prachtig waar. En de tuin, het gaat mal. Het broest eruit.
2: Kaboom.
0: Ja, de digitalis die shit de loft in.
2: Ja.
0: Ja, het is geweldig. Ja,
2: als dat nou monitorst, hoe dat gaat.
0: Ja, alle mannen zorg ik bij de plantjes.
2: Ja,
0: en
2: leuk
0: dat gaat als een speer.
2: Ja, is erg leuk om te doen. Ja.
0: En is dat bij die in, ek in het green zo? Dan stinkt, oh, wat gaat het mooi.
2: Ik, ja, we rennen er alle dagen doorheen natuurlijk. Ja. Dus is, oh, dit is saffier en, ja. En overal wetter.
0: Ja.
2: Alles met even goed vochtig.
0: Zeker.
2: He, van de hitte dagen. Dus,
0: Had je nog goede tips voor?
2: Ja, ik denk dat daar maar wat even goed door gaat. Dus
0: ja.
2: Ik heb de eerste tip is, als het een hele droge tuin hebt, pak droogte minnende plantjes. He, dus als de Achillea hast. De duizend bloem, dat is een plantje, zit ik in de bermen en zo. In Noord-Holland is het in traas reed. En in Friesland is er vaak geel. Maar hij trekt in terracotta en pasteltinten, in het wiet. In het, ik als oeverplant wel. Lavendel, die kan heel droog staan. Ben er ook in het, ik ga hem een wieten mijn om. Dat is even Els en ik in de blauwe natuurlijk. Maar een wieten is ook hartstikke leuk. En ze ben er ook in het raas. Dus dat is ook super leuk om te broeken. Ook leuk om te combineren met orenkleuren. De salie, ik even in het grut mijn om. Die kan heel goed broeken in de droogte.
0: Ken die ek, u te zinnen, een beetje in het skaat? Ken dat erover?
2: Eigenlijk nee.
0: Oh.
2: Nee, ik, als er droog is en u te zinnen, dan.
0: Te vallen.
2: Ja, dan wil ze haast net bloeien.
0: Nee.
2: Dus dan is het juist dat ze iepen en omvallen. En dat geldt eigenlijk ook voor de kattenkroet, de nepeta, die maakt ik in de zinnen. De meeste verste planten met toch in de zinnen steen. Het is ziekje in het skaat om daar wat moois te krijgen. Bindrek wil je, ik heb het oren keer wel even oren.
0: Ja.
2: Dit is echt voor de droogte.
0: Ja.
2: Distelsoorten. Erysimum, dat kennen we eigenlijk. Elsenien kent haast het muurbloempje in het move-kleurig. Op het stuit ben ze direct in donker move-kleurig. In het reedgeel, peersgeel.
0: Deze bloeit geweldig.
2: En in het wiet.
0: Ja.
3: Heeft
0: ja. Ik heb in de tuin het broest. Het is prachtig.
2: Hij ziet in januari nog wel eens in de bloei.
0: Och.
2: Ja, dat is een probleem, hè? Want het vriest er vaak ik steken. Het is een 1, 2, 3, 4-jarig plantje. Een kort, durige plant. Ze zijn altijd een 2-jarig. Maar bij gewoon zit er in het eerste hier voort en bij gewoon zit er een peer hier mee. Griesblijdig, kan ook grieselijk goed door droogte. Mooi in de zinnen en bloeit de complete simmertra. En dit zijn we een wieten, hek in mijn naam. Eigenlijk gewoon fantastisch om dat in de tuin te hebben. En ik vind het dan weer heel leuk, want ja, die move-kleurige, die hebben we nou zo lang gewoon. Dat is leuk om er zijn we nog kleurken erbij te hebben. En het vernemen we ook, want dit is op dit stuit de meeste de hutst erin. Het plantje wat we van de erysimums die we hersen, maar. Dus boppen de peersen. Nou ja, en wat je er ontwang in is mij het plantje even een handje padgroen erin. Denk erom dat er geen bemeste tunie erbij, want dat is minder goed spul. Dat zien we nog steeds een heel soort barren. Maar dat is gewoon eigenlijk een restproduct. Zit ik op de poeden vaak van egaliseren en ophogen van de tuin. Bij goeien zit erop niet geschikt om in te planten. Maar dat zit net overal op, dus dacht het gewoon net. Aanplant aarde, broek net meer als in je treden. Padgroen kist ongelimiteerd broeken, want dat kind plantje goed in groeien. Daarom adviseer ik eigenlijk altijd een padgroen. Siertuincompost. Net de gewone GFT of tuincompost, maar siertuincompost is goed vertarren. Dat kist er echt mooi terug in mengen en dat houdt echt vocht en voeding beet. Als zelf compost maken is het helemaal mooi dat het ouder is. En dat houdt vocht en voeding beet. De wierms die eet het op, die poep het weer uit. Dus dan krijgt organische stof in de groen. Dat houdt voeding en vocht beet. En daar gaat het uiteindelijk om. Als je een mooie tuingroen krijgt, werd het vocht in zitten bleef. Als dan wetter juist, dan beeldt dat wetter beter hingen in de tuin. Dat wordt als een spoens, fungeert het dan meer. Dus het beeldt er mooi in vers zitten. En als dan wetter juist, ik heb van de week hier eentje, die had een grote beam. En die diert wat minder goed. En ik denk, maar toch even schem, want ik heb het idee dat het net kleek aan. En ik hiel zijn, ja, om 50, 60, 70 liter water. Geen probleem. Gewoon in één keer aan en dan weer even opdroogje litten. En ik kom daar, ja, goed water, jongen. En hier de heidra's juster ook nog, jongen, maar die woonen ik net. En ik pak even een handje uit de Groenwijk die, en alles waait er zo van af. Dus check in de groen, hoe diep zit het water erin? En dan wist pas dat het water, jongen. Als het gewoon zei ik, ja,
3: 60 liter water, hoe weet je dat?
2: Nou, als het giet is, dus het 10 liter in. Of een 10 liter hamer. Of lees de tuinslang erbij en denk even, nou ja, dit is lang genoeg. Hè. Zet mooi rustig op erin en lees hem bij. En dat is bij pas een vars onplante bij hem. Dus dan ja. een grut niet in. Dus denk ik, dan maak je het beter eerst. En wist nooit hoe wierd dat het is. Dus vroeg ik, ging groenboren mij om een ijs te boren hoe vochtig het in de groen echt is. Hè. Want anders kist er net achterkomen. Want dan ben ik nog klaaiig. Dus ik is net even met de handen in, zoals bij op een waardgroen. Waardgroen, graaf even het boppenste laagje vod in de tuin. En viel eventjes het boppenste laagje mij wil droogwijzen. Dat sluit ik aan. Dat voorkomt ik dat het verder verdampt. Maar het moet op een 10, 15 centimeter diepte moet het lichtjes vochtig wijzen. En als het al wetter juist, en stel dat het alle dagen wetter juist alle dagen juist 10 liter per vierkante meter wetter, dus 10 millimeter. Stel dat het op die droge groen komt, dan wordt het boppenste laagje lekker vochtig. En dan krijg je de hele hitte zinnen er weer bij, oordijs. En dan verdampt het 10 millimeter, verdampt als sneeuw voor de zon. En onder in de groen is nog net een drupke kaam. Dus viel in de groen, hoe vier ben ik nou? Hè? Dat het echt goed, en dan ben ik ervoor om goed te trowekken. Echt goed wie het meidje, dat de hele lagen vochtig binnen. En dan kist weer een paar dagen kist gewoon vooruit. En dan hoest net alle dagen wetter te gaan. Want dan kist alle dagen te volle of te weinig gaan. Dus dat is ja, eigenlijk...
0: Dat kist dus eigenlijk... Want ik doe het altijd wat op een gok, het wetter, Jan. Op het gevoel.
2: En dat is
0: maar ja, dat is nergens op baseerd.
2: Juist, en dan krijgen wij van ons plan dat het net. En ik jouw goed wetter zit er dan bij.
0: Ja.
2: En,
0: ja, maar wat is goed?
2: Bij ons op het bedrijf is er eigenlijk... is er één die goed wetter Jan kent. Dat is... Zo moeilijk is dat.
0: Oh, dat is... Dat is een vak apart.
2: En ik ben nou eens aan het leren. En ik zelf dan. Maar dat is... Ben nog wel meer die het goed kennen, maar dan was het vaker dwam. Want dan wist dat dit plantje, die zit in droge padgroen, die maakt krijgt wat meer. Biel zat een lavendel droeg steenk in, maar hij broekt een hele droge padgroen, wat er al sneller droeg is. Dus, nou, of in een lietslaagje wet er onderin, dat het mooi opzoogje kan, maar het is dan voor de blompatten. En ze hield het uiteindelijk ook voor de kemerplanten. Viel eventjes hoe vochtig ben ze. Jou dan wetter. Hè? Ja. Pas dat ze droeg binnen. En net klakkeloos gewoon elke week een liter
0: dan
2: drie.
0: Te hingen. En dan denk ik, nog maar te maar weer
2: dan
0: is
2: het te min, maar dan is het eigenlijk... Vaar mooi best al te let. Dus het is een teken van de plant van... Hè, hij liet zien bletsjes hingen. Dan je de zinnen bij het bletsje los. Want dat is eigenlijk het is een beschermingmechanisme van hem. Dus de zinnen die schiet net op blad werd er minder verdampt. Want hij liet zien bletsjes hingen. En als het hem wetter juist, dan zorgt het er hem weer vol. En dan komt er weer mooi op. Het is echt een hele leuke fabel dat men... denkt dat ze net in oordijs wetter ja mij in de zinnen. Als het plantje slap hing het, dan had er echt wetter nodig. En dan kist hem maar beter wetter aan. Dan had er minder skeerde als dat het jongs pas dost en dat er verdroegen is. Dus jouw gewoon wetter in de teelten, just in de blomballen teelten, just oordijs, in de akkerbouw, just de haspels, ik hoor het loon hinnen loeken, is al je oordijs. Er gebeurt die plantje helemaal niks. Is pure fabeltje. Dus gewoon wetteriaan. Het beste werkt het in mijn optiek om het jongste te doen. Want dan had de plant de hele nacht ontiert om het op te nemen. Het had de hele nacht ontiert om het goed in de groen te wekken. Voordat het weer verdampt. Dus het mooiste voor de om wetteriaan vind ik jongs.
0: En ik vind het ook handig dat verjist het net. Dus het just. Altijd op hetzelfde moment.
2: Of maar betiert, zei ze zeg wel. Maar dan had het safolatiert net om in te loeken en echt op te nemen. Het is in de kwekerijsector is het weer een beetje oors. Want er has een hekel aan een wierd gewas. En naks een wierd gewas dan, en warm. Dan has meer kans op schimmelgroei. Daar has die natuurlijk eigenlijk geen last van. En dan hier ik nog wat. Want het stuit wat nou zo mooi aan het bloeien is. Dat is ik heb helemaal gek van. Dus het tegenovergestelde van vocht, minder vocht nodig hebben de planten. Maar ja, zet ze een beetje in het skaat.
0: Dit is de?
2: De hortensia. Dit is een even zien hoe deze heet. Dat reek net zo.
3: Limelight.
2: Pink salsa.
3: Oh, meestal heeft dat ja, limelight, maar.
2: Ja, nee, dat is de pluimhortensie. Die binnen ook altijd wat letter. Deze die binnen al een beetje voorlutsen. Heel zacht roos. We kennen ze eigenlijk alleen nog in het roos en in het blauw en in het wit. Nou, er binnen een heel soort orensoorten. Ik nog een hele mooie, vind ik zelf een hele mooie. En dit komt uit de. Er had een kweker het er een music collection van maken. Dus dat is. Dit is de Deep Purple. Van de gelijknamige band Deep Purple. Ik haal hem elke keer voor mij. Maar als just hoe mooi peers dat dit is. Hè, dat is. Ja, heel donker. Zet hem goed in de tuinturf. Dan bleef het donker. Dan is er. Nog een hele mooie. En die heet Salsa Red.
0: Ja.
2: Nou, die is knalreerd. Ja. We hebben steeds vragen om knalreerde hortensias. Vind je meestal hartstikke leuk.
0: Ja,
2: ja dit knalt in tuin nu. Dat is echt bizar. Heel mooi. En ik ga als klap op de vuurpijl.
3: No.
0: Nou komt ie.
2: Klap op tromgeroffel. Ja, echt weer. Dit is de sluiting van het programma van Joert.
0: Prachtig. Prachtig.
2: Ja. En dan krijg je hem van mij, Ted.
3: Oh. Hey, ja. Wordt ze hier omkocht of is het, hoe liep dat?
2: Lady Matahari.
0: Oh, wat leuk. Prachtig, dankjewel.
2: Dacht ik.
3: Was het heel omschreeuwen,
2: Klaas? Zal ik hem omschreeuwen voor degene die het net sjuggen? Ja, dat is ik zo. Die oren wie heel zacht roos, diep donker peers, knalreerd. Deze is helemaal diep donker peers. Hij is rekking roos, Matahari roos. Hij begint gringen te bloeien, zoals die is, voor degene, hè? En dan wordt er peers en dan bloeit er helemaal naar het blauwe uit.
0: Prachtig. Zet ik hem in het zinne, centje of in het skaat?
2: Heel skaat.
0: Heel skaat.
2: Gewoon goed jacht.
0: Ja, hakbal.
2: En lekker vochtig
0: houden. Ja, dat pak je hakbal. Ga een plakje in
2: de hollen. In een tuinturf of padgroen erbij in de groen. Hè? Dat houdt mooi die vocht dan beet en dan komt dat helemaal kleer. En als het nou vochtig makkest in plak van oer en peer dagen, he, in die tuin, bij Elsenien, zwaar je ervoor dat het goed in de onderste lagen drong is. Als dat voor is, dan broekst volle minder wetter. He, iedereen denkt van, oh, een beetje zunnig met wetter. Het liefst uit een sleerdwijn natuurlijk, of een Rijnwetterbak, daarom de Rijnwetterton aanschaffen. Of een, hoe heet die ding, die grote witte kubes, orel kub kinderin, die kist ik als wetterbak broeken. Van die pellets, mij van het gaas eromheen, de wetse voeding industrie wil broeken. Die kist soms voor een appel en naaikeepje ergens en zet die achter een hokdel, let de goten erop uitkomen en dan heeft hij mooi die eigen wetter en een mooi wekje litten.
0: Nou, het is geweldig, Klaas. Dankjewel voor alle tips en inspiratie. Weten we wel, want we maten mij het wetter en geniet van al het mooie groeien en bloeien en tot oren wieken.
2: Tot na je wieken.
1: Begin van het weekend.
4: Op en uit. Met Ted Roosendaal en Roelof.

0: hortensia's ook stekken? Ja of nee?
1: Ja, dit is Baby Now That I Let You Go van de Foundations. En ja, er komt een vraag binnen. Klaas, ik heb nog eventjes gauw beantwoord. Die vraag van Freek. Klaas, kan je hortensia stekken? Ja, Freek. Hoe? Weet ik net, maar dat komt nog een keer wel. Ja.
2: Op en uit.
3: Erop uit. Ja, wie maakt het er weer even op uit, Machinon? Bij dit prachtige waar. En daarin hebben we geweldige tips van jou. In uw item net stinnen erin. En er hing het een vrouw onderlijn. Die had een hele goede tip, Marianne de Beer.
4: Ja, goeiemorgen.
3: Wat kun je
4: een hele goede tip.
3: Ja, wat voor goede tip hast u voor de meesken?
4: Het is helaas net boeten. Het is Bin. Het is Jon in Theater de Korenbeurs in Frentscher. De stem van de Waadhoeken.
3: Ja, maar Masjer, als de hele duil in de zinnen was, hast u best een beetje verbaand. Dan maast ik net meer in de zinnen. Dan maast naar Bin. Dan maast naar Jim.
4: Ja, en dan zit er een stroom van de Korenbeurs. Heerlijk.
3: Ja, en wat geef je hem dan dwan met de stem van de Waadhoeken?
4: Wij gaan op ziek met 13 kandidaten, 13 jongens, op ziek naar de stem van de Waadhoeken. Dus naar het talent, het beste, degene die het beste zingt, jong.
3: Nou, dat wordt dus heel spannend.
4: Ja, absoluut.
3: En hoe vallen meesken door het mij?
4: Nou ja, het orkest natuurlijk, maar Sinan, er is een combo bij en 13 kandidaten.
3: Dus dat wordt een vol programma van de jong.
4: Absoluut.
3: En
4: ja.
3: Als het nou bijwezen was, hoe kan dat dan? Was het dan samen heen gaan of was een kaartje keepje?
4: Nou, er binnen maar een paar kaarten te krijgen. Dus als je hem slim binnen, dan eerst naar de website van de Korenbeurs. En als er dan nog een paar kaarten nieuwe binnen, kun je in de kassa nog een kaartkeerpie.
3: Maar wil je wiswezen, reserveer dan alvast even.
4: Juist.
3: Ja, prima. Nou, ik hoop dat er van de Jonne weer een geweldig talent op zit.
4: Dat hopen wij, ik.
3: Ja, dankjewel voor het bellen en een mooie jongweeske.
4: Dankjewel.
1: Ja, dan zijn we nou eventjes naar Colm, want daar is Joet een seizoensopening. Goedemorgen, Paul.
5: Goedemorgen.
1: Ja, vertel, wat is er bij hem te redden in het museum daar, begreep ik toch?
5: Ja, het museum opent het seizoen weer en wij hebben elk jaar een wisselexpositie. En dit jaar wijden wij die aan de vele buitenplaatsen die er ooit in Colm waren.
1: En hoe heet het museum van hem? Is dat het Colm Museum?
5: Colm Museum, Meester Andrea aan de Oosterbrugstraat 2.
1: Oké, en dat wijde hem dus maar de Friese vechtstreek om?
5: Ja, precies.
1: Oké. En wat is het? Is het? Binnen het schilderijen of binnen het... Wat?
5: Nee, wij laten de plekken zien waar ooit de grote buitenplaatsen hebben gestaan. Ze zijn helaas voor het grootste gedeelte verdwenen. Volgend jaar laten we een aantal zien die er nog wel zijn. Maar dit jaar moeten we het doen met beelden van waar het ooit was. Ja, we vertellen wat over de families die ze gebouwd hebben. We laten wat zaken zien over die families. Als we het hebben, ook over de huizen enzovoort. Voor ons, naar ons idee, zeer interessant.
1: Ja, hartstikke leuk. Hoe laat is die opening?
5: De opening vanmiddag is om 3:00, maar die is eigenlijk voor genodigden. Maar vanaf volgende week zijn we elke woensdag tot en met zaterdag van 2 tot 5 geopend.
1: Oké, fantastisch. Dan kun je zien dus wat voor grandeur er eigenlijk...

0: Even naar je mooi dorp in de Waardhoeken. Mijn naam. Goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen.
0: Wat zullen je met mijn naam bij Dijna komende vreed?
1: Ja, vreed organiseren wij Hitster, de Halleluja-editie.
0: Wat mij dat wezen?
2: Ik wist wel wat Hitster is. Is toch Hitster door
0: Nee, Dat. Ik had er wel eens wat hoe jet.
1: Ja, Hitster is een muziekspul en wij maken daar een live versie van. Dus Braas met Halleluja, die spelen de fragmenten. En ondertussen krijgen de meesten vragen over de muziek, bijvoorbeeld artiest, eertal, wat soort vragen.
2: Ik denk dat Stoor er heel goed in bist, Ted. Dan nou, bist je natuurlijk echt een muziekkenner.
0: Ja, maar mijn parate kennis, dat liet me wel anders in de steek.
3: Nee, maar dan moest ik gokken in de kist van mijn koor oppakken. Maar wat leuk, wat is dat weer een nieuwe farm om je muziekambitie naar voren te brengen dus?
1: Ja, dus we hebben lessenaars bomvol mooi muzieksteen en... Meestal kun je in Marspielen in teams van maximaal 4 personen. Je kunt je aanmelden via de mail, via info@hallelujamenaam.nl, maar ik gewoon bij binnenkomst. En als je Marsje 12 dan maar dan wel of Marsje 3 of jou, nog wel innig, echt prima. Word je al innig lustri, echt helemaal goed. Dus altijd welkom.
0: Nou, hartstikke leuk. En als je de nou mij dan wel een keer dat ze omrinnen komen, Orenwieke Vreed, maak je al op, Jan.
1: Ja, die ken je dus van tevoren op
0: jou.
1: Ja,
0: dat zei dus,
1: ja. info@hallelujamenaam.nl. Maar hoe het net per se ken ik daar.
0: Ja.
1: De Dwarngeen Ketiro Saan Eerden bij Schatzenburg Horeca in mijn naam. En Jelvie Achten starten we mooi als eerste fragment. En we hebben er een heel soort zin in.
0: Nou, dat begreep ik. Grietje, een hele mooie interactieve muzikale jongweeske tak om vreed.
1: Komt helemaal goed, bedankt.
0: En dan binnen er nog wat berichtjes van dingen die er echt nog binnen zijn. Ze morgen in de Prinsje Tune een mooi concert. Terug Dani, Luc en Eddie en de Vibe. Dek is dus hinnen op Snijdermidje, gewoon samen uit daar rinnen. En van de midje is er in het Drents Friese Wold een kriebeldiertjestocht. Nou, dek is dus nog even contact opnemen met mijn staatsbosbeheerder. Kies maar, daar ben je nog heerlijk met dit mooie waar even in de beestjes.
3: Ja, en het over orenwieken wat plant en wat leuks en er was wat ondacht. Ga dan eventjes naar de site van Omroep Friesland, omroepfriesland.nl. En dan zie je even naar de agenda. Dek is de formulier invullen, maar van alles en nog wat foto's, pasbericht, neem maar op. Ik telefoonnummers, want dat is handig, want misschien bel je daar dan op. En dan komt in de agenda van Omroep Friesland en waar weet, misschien wel buis hier aan tafel. Nadelijks hebben wij nog een mooi oeren te gaan. Dan zetten wij even lekker horror op ziekje. Mooi, mooie muziek, want het is Little Shop of Horrors. Dat is een musical, die spelen we in de tien jaar. En we krijgen visite van een bijzondere kunstner. En dat is Robert Sandvliet. Hij is echt een van de verneemde masters uit de 21e eeuw. En hij heeft een uitstalling van Utah in het museum, Fries Museum.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En in de tweede uren hebben wij een moderne Hollandse master hier in het programma. Zit al aan tafel.

0: op het Zandvliet, waar bijna in Trabant groeide daarna uit tot een van de grootste schilders van nou in Friesland. En een oersjog van zijn werk is van Utah te zien in het Fries Museum. En we praten ook nog over een mooie musical. We hebben live muziek met de Little Shop of Horrors.
1: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
2: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
1: Toch ik mij, jou de grijdevogels en uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Iep een losspul wie het Marsum speelt van 12 mei 7 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Op en uit. Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: In dit laatste uur doeken we flink in twee hele mooie Utgens-tips. Want het bakt net vaak dat wij hier een Friese Hollandse master aan tafel hebben. Schilder Robert Sandfried die groeide op in Friesland, maakte carrière in Nederland en ik vierde boeten. Het Fries Museum zet zijn werk nou weer in de spotlights.
1: En na Jan van Tolven is het tijd voor een echte klassieker op musicalgebied in Oppenuut. De musical Little Shop of Horrors is te zien in de tienje. Maar of het nou echt zo'n hele bloederige horror is of dat het toch meer een fleurig barend is, dat ontdekken we zo.
0: En er is er zelfs volop ruimte van muziek in dit uur. We hebben dadelijk live muziek dan van de musical. En we starten nou

0: Gabrielle, When a Woman.
1: Als we om een Hollandse master stinken, ja, dan komen we vaak uit bij die namen van Rembrandt en Vincent van Gogh natuurlijk. Maar ook in deze tijd had Nederland echte masters op het merk van de schilderkunst. Eén daarvan is Robert Zandvliet. Hij was bijna in te band. Maar kan als zien afstuderen, maar grote stappen furoren in de landelijke en internationale kunstvoort. Joet Iepent een jarenlange uitstalling, nou ja, een jaar lang, wat ik zei ze, is hier te zien in het Fries Museum. Maar de naam Robert Zandvliet aan de oevers van de tijd. Nou, Robert is hier. Welkom. En hij zit hier te gerne op tafel met de nieuwe directeur van het Fries Museum, Ilke van der Lingen. En dat is echt heel fijn, want we hebben jou ook nog net sprutsen.
2: Nee.
1: Nog net jeder. Dit is misschien wel de eerste wapenfeit, een beetje, van wat jou nou eerst had hebben. Waarom moesten we het werk van Robert nou Zagrut hebben, een jaar lang?
2: Je zei het zelf al. Hij is een Hollandse meester. Een Hollandse meester in Holland wordt anders gezien dan een Hollandse meester in Friesland. In Holland denk ik gewoon een grote meester van heel Nederland. In Friesland denken we daar net een beetje anders over. Maar dat klopt. Tegelijkertijd heeft hij een mooie carrière die op dit moment ook op een heel mooi punt zit. En wij hebben ooit hele mooie werken van hem aangekocht aan het begin van zijn carrière. Toen dachten we, nou, dit is misschien een mooi moment om eens te gaan kijken hoe is die ontwikkeling van Robert geweest. En welke stappen heeft hij gezet om het weer eens terug te halen naar het Fries Museum.
1: Ja, want Robert, je bent nu weer terug in Friesland, geboren in Trabant.
3: Ja,
1: je bent daar vrij snel uit het dorp gegaan om te gaan studeren. En toen is het heel snel gegaan.
3: Nou ja. Toch? Ja, toen ik 17 was, ging ik naar de kunstacademie in Kampen. 4 jaar. Toen naar de ateliers in Amsterdam. Een soort van tweede fase is dat. En vanaf daar ging het heel snel eigenlijk. Toen deed ik mee aan de Prix de Rome van schilderkunst. Zo'n grote prijs is dat. En toen werd ik opgepikt. En toen ging het eigenlijk heel snel, ja.
1: Ja, nu ben je 30 jaar in het vak.
3: Oh ja. Ja.
1: Hoe voelt dat?
3: Nou ja, dat... Ja, het is altijd gek, want je werkt altijd constant door. Je probeert jezelf te vernieuwen. Je maakt steeds nieuwe stappen. En door deze tentoonstelling, ook twee andere tentoonstellingen die ik nu in onder andere Zwitserland en Duitsland heb. Heb ik twee grote solo's op het moment ook. Ik dacht dat het een goed idee was om een mooie monografie te maken. En dat is ook zo'n soort moment dat je echt al het werk weer even langskomt. En dan denk je wel van, wow, het is wel een heleboel.
0: Er is de tijd haast om te mieten, hè?
3: Ja.
0: On het werk wat je nou, dan meidt. Dat is wel
3: voor mij wel, omdat het steeds. Ik werk echt in series. Dus elke drie, vier jaar maak ik een nieuwe serie met een nieuw onderwerp. Dus voor mij is dan, als ik dan naar 2012, dan weet ik, dan was ik met die serie bezig. Of 2020 was ik met die serie bezig. Dus zo, ja. Maar het is meer dat de hoeveelheid die dan langskomt. Dat je denkt van, het is wel veel, ja.
0: Hoe hakt dat al je ervaring ook kregen?
3: Nou ja, dat weet ik natuurlijk nog wel. Maar het was niet goed te zien. Het is goed om te maken, zo'n boek dan.
1: Ja, want we gingen een rapporteur en toen zei het zo. De drang, is eigenlijk grutter als eer. Ik ben misschien een hele rasse screen terug die kunstverhaal gong, maar eigenlijk heb ik nog volle meer die drang om te maatschen.
3: Nou, die is altijd wel geweest. Maar het heeft meer te maken met tijd. Weet je, ik ben nu 30 jaar bezig. En als ik gelukkig heb, nog 30 jaar. Maar dat voelt eigenlijk te kort.
1: Oh.
3: Want ik heb niet het idee dat ik... ik heb wel een paar aardige schilderijen gemaakt. Maar ik heb nog niet het idee dat ik dat gemaakt heb wat ik zou kunnen maken.
1: Nee, maar er is nog internationaal oeral on het uitstallen. Grutte musea hebben die werk. Wanneer is het dan... Wanneer is het dan wolkleer?
3: Ja, dat weet ik niet. Maar je hebt een soort van vermoeden. Je hebt een soort van verlangen dat een schilderij... Dat je eigenlijk... Dat als mensen een schilderij zien, dat je niks meer hoeft te vertellen. Dat als mensen dat zien, dat het overtuigend is. En dat mensen weten waar het over gaat. En dat ik, weet je, op kan lossen, om het zomaar te zeggen.
1: Maar dan heeft dat nog net maken. Op dat punt best nog net.
3: Nee, want ik moet nog steeds aan dit soort tafels verschijnen om een verhaal te vertellen.
1: Nou ja, dat is misschien ook wel goed voor uw publiek. Want ja, we hebben natuurlijk research dienen. En dan is het een Hollandse master. En ik heb het er dan maar mee eens kunnen oer. En dan, nou, dat is waar. Dus Ilko, ja, dit is natuurlijk dit is heel bekend. Dus wij in Luze Keunstraat is hij de man van Friesland. En daar ben wij heel grutsk op.
2: Ja.
1: Maar toch doe je hem nou deze uitstalling. Ja. Verneem je hem ook wel dat die naam Robert Zandvliet bekend genoeg is? Of dat het...
2: Nou,
1: ik woon voor de mensen die het naar dit programma sjuren.
2: Nou, misschien voor de mensen van dit programma nog niet. En daar gaan we dan nu verandering in brengen. In de nationale en internationale kunstwereld is Robert een grote naam. Ja.
1: Ja, ja dat stage. En dat, Jim heb ik natuurlijk dat werk onkocht.
2: Ja.
1: Al in het begin, wat wie toen het idee van het Fries Museum om al heel gauw werk van Robert Ontekeep?
2: Ja, dat weet ik dus niet zo goed, want het is aangekocht door mijn voorgangers. En ik heb niet de tijd gehad om na te vragen wat daar precies de motivatie destijds van was. Maar dat weet jij misschien wel.
1: Nee, misschien de Friese link ik? Dat is toch ja, een soort van
3: natuurlijk, we hadden er al mee te maken. Maar wie zat toen ook alweer in... wie was toen directeur? Was dat van,
2: ik dacht Wim van Krimpen.
3: Wim van Krimpen, ja. En hij wilde toen het Fries Museum weer een soort van hernieuwd op de kaart zetten. En hij kwam natuurlijk uit Den Haag en Amsterdam. Hè. Had hij een eigen galerie gehad. En heeft Haars Gemeentemuseum ook nog gedaan? Of is dat daarna?
2: Hij heeft Haars Gemeentemuseum tegelijkertijd gedaan.
3: En hij vond dat... De hedendaagse kunst in Friesland zwaar onderbelicht was. En hij vond dat het Fries Museum ook echt meer hedendaagse kunst moest kopen. En nou ja, niet alleen van mij, maar ook van andere collega's van mij heeft hij toen behoorlijk aangekocht om dat, ja, daar een soort van nieuw elan voor te creëren.
1: En wat wie dat voor jij? Een extra stimulans of een boost? Of hoe, wat,
3: nou, wat ik zat toen in zo'n sneltrein. Ik bedoel, er gebeurde zoveel. Dit was ook mooi, maar er waren zoveel verkopen, er waren zoveel. Er was zoveel aandacht, dus ik heb er niet heel veel van meegekregen.
2: Je werd echt gevochten voor je werk destijds.
3: Ja, er waren toen echt wachtlijsten en echt... maar ik wilde, ja, god, ik had dat niet in de hand, dus ik heb gewoon...
0: En dan wist zij jong eigenlijk nog, hè?
3: Ja.
0: En dat dan alle jaar gebeurt.
3: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja.
3: Maar ja, wat...
1: Maar ja, dan krijg je een soort van prodigy in, een wonderkind, maar dat moet je dan
3: nou,
1: wel volhouden.
3: Nee, dat niet. Maar zo ervaarde ik dat niet. Maar ik had wel het idee dat ik dat op een bepaalde manier moest beschermen. Dus dat je gewoon keuzes moet maken. Dus dat je niet alles kunt doen. En het belangrijkste... was gewoon dat ik in mijn atelier aan het werk bleef. En dat ik daar stappen blijf maken.
0: Ja.
2: Ik heb destijds van de zijlijn gekeken. Dat was wel een beetje... Dat was een
3: hype. Was
2: wel echt een hype. En iedereen ging ervoor. Dus ik kan me voorstellen dat je je best moest doen.
3: Nou, dat was helemaal in het begin. Toen ging het zo snel. En toen, dat is natuurlijk leuk. Maar ik dacht van, ja, god, ik ben 27. Ik wil nog 50 jaar schilderen. Dus toen heb ik bijvoorbeeld heel bewust samen met de galerie hebben stappen gemaakt om niet alleen in Nederland, maar ook toen al naar het buitenland stappen te maken. En mijn aandacht daarop te richten. En ik bedoel, bij de galerie in Nederland maakte ik 4, 5 jaar een tentoonstelling. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar het is gewoon om te zorgen dat die...
0: Dat die energie goed rjochten bleurt.
3: Ja, maar dat er ook niet een soort van overload komt aan aandacht. Weet je, dat je dat... En nou ja, soms moet je dat dan weer opnieuw oppakken of opnieuw opbouwen. En bijvoorbeeld in 2012 had ik tentoonstelling in Den Haag met een bepaalde serie. Die heette I Owe You the Truth in Painting. Die ging over de geschiedenis van de schilderkunst. En dat was een soort moment dat er opnieuw een soort aandacht kwam. Dus het zijn altijd een soort van golfbewegingen die plaatsvinden. En kijk, nu is er weer even heel veel aandacht. En dan moet ik een gegeven moment weer even een stapje terug doen uit de spotlights. En dan ga ik weer lekker aan het werk. En daar verlang ik nu al naar.
1: Wij zullen dadelijk onder hond van jouw werken even die 30 hier die Jim Action litten. Ik even duiden. De gewist heeft het snuivel volgens mij wel een toepasselijk nummer. Technicolor Dreams.

0: De biertjes buis in op een uur en we praten verder over de uitstalling die het Joertiepen geeft in het Fries Museum. Robert Sandvliet aan de oevers van de tijd. Gelukkig zit Robert Sandvliet hier ook, een verneemd kunstner. En we binnen grutskop dat hij hier zit en dat hij ook in het Fries Museum is. En dat zal ja, ik Ilko van der Lingen, de nieuwe directeur van het Fries Museum, hoor haar toen. Ja, je mag dit idee kwam van matten maar het werk van Robert Wissin litten. Dat is slag en wij rennen er nou even maar een paar stappen terug in. Het is 30 hier.
1: Ja.
0: Je hebt hier een werk, je hebt een Axel Nobel die het werk onkocht. Die heeft nou een soort van uitstalling maken. Ja. En dan liet ik, ja, pak ik er voor dadelijk maar even de eerste schilderij bij waar het mooi begonnen is. En dat is dit. Dit is een spjeld, een hier spjeld, zodat mensen kunnen kennen, denk ik.
2: Twee.
0: Oh ja, ze zitten er.
1: Twee, boven één, boven de andere.
0: Sorry.
2: Ja.
0: En waarom is dit, waarom is hier het begin?
1: Nou, in het begin van Robert's carrière maakte hij heel veel schilderijen zo half abstract. Nou ja, je kunt inderdaad de haarspeld zien als je kijkt en als je goed
2: niet
1: kijkt.
2: Half abstract kan
1: nee,
2: niet.
1: Half abstract is niet het goede woord.
2: Nee, het is gewoon figuratief, want je ziet hier twee haarspelden. Het is alleen, het is een heel groot schilderij. Het is of ja, groot, voor mij valt het mee, maar het is ruim 3 meter lang. Dus het is eigenlijk een uitvergroting. Maar in die tijd schilderde ik hele grote objecten. Dus eigenlijk hele grote stillevens. En dat kon een chocoladereep zijn. Het kon een bushokje zijn.
1: Achteruitkijkspiegel.
2: Achteruitkijkspiegel. Maar ook haarspelden.
0: En hoe werkte dat dan bij jou? Dan zag je het en dan wat was dan het idee om het te creëren? Dat is natuurlijk al een lastige vraag, hè, aan een kunstenaar.
2: Ja, nou ja, ik omdat ik wat ik eerder zei, van dat ik een soort van grip wil hebben op de werkelijkheid. Ik wist eigenlijk toen niet zo goed wat ik moest schilderen. Dus ik dacht, ik schilder gewoon één object per keer. Dus ik schilder of een haarspeld, of een chocoladereep, of een pakje sigaretten. En dat gewoon op een kale achtergrond, dus zonder context eigenlijk. En daar probeer ik een schilderij van te maken. En dat was eigenlijk iets wat, ja, ook door de maat en waarschijnlijk door hoe ik het deed, dat het nog niet... Ja, het was ook een beetje gek dat er in Nederland was. Kijk, de abstracte kunst vierde toen hoogtij. En niet alleen ik hoor, maar de jongere generatie ging langzaam weer figuratief schilderen. En daarin was dit waarschijnlijk een soort van nieuw beeld.
0: Ja, want dan geven we een stap verder. Maar het volgende schilderij wat je hem direct echt uitlocht ziet, dat is een soort van snelwegpatroon. Om Corinne. Ik heb hier de Prins Klausplein ergens in mijn hol. Ik weet niet of dat wie is, maar dat is bij Den Haag is het natuurlijk een griebus. Wat is er weer?
1: Ik vermoed dat het niet letterlijk het Prins Klausplein is.
2: Nee.
1: Maar wat je wel ziet is van een soort wegennetwerk van boven. Een idee van een wegennetwerk. Zeg dat
2: ja,
1: zo goed?
2: Ja, en het is eigenlijk iets... Na die objecten ben ik landschappen gaan schilderen. En eerst hadden die een soort van horizon. En op een gegeven moment dacht ik van misschien is het interessant als ik de horizon weglaat. En dat je het van bovenaf ziet. En het kruisen van de wegen, om het zo maar te zeggen, dat het beeld wordt dan.
0: Ja, en dit is een soort van twaalfde stik in die carrière? Eerste stik?
2: Er zitten nog wel wat stapjes tussen, hoor. Maar omdat er beperkte ruimte is, moeten we ook keuzes maken. Ja. En zelf vond ik dat dit werk heel mooi samenging met het werk van de haarspelden. De haarspelden is eigenlijk ook... het zijn wel twee haarspelden, maar de manier waarop ze liggen vormt die lijn eigenlijk ook al een soort van het begin van een landschap.
0: Oh ja.
2: En dit is ook een landschap natuurlijk, maar dan weer zonder horizon van bovenaf. Dus ja, dat is een soort van volgende stap, om het zo te zeggen.
0: Want dan beginnen we heel iets meer in de richting van een ontwikkeling. Wat is die Neffersdij?
1: Nou, je ziet in de tentoonstelling zie je de ontwikkeling een beetje van de hele strakke lijnen van de haarspeld naar het wegennetwerk. En dan wordt het op een gegeven moment wat losser. Dat is de volgende stap, denk ik, die we gaan zien.
0: En dat is de... Welke is
1: we het? We noemen dat de sneeuwstorm.
0: De sneeuwstorm.
1: Dat is zonder titel, geloof ik.
2: Zonder titel. Ja, maar dat maakt niet uit, hoor. Maar dit is uit 2007 ongeveer, denk ik. Nou, is van de Axo ook.
1: Ja, het is van de Axo Nobel. Prachtig werk.
2: Ja.
0: Het is blauw, maar witte toetsen van...
2: Nou, dat is maar één heel klein hoekje linksboven is blauw. Voor de rest is hij grijs.
0: Oh, grijs, paars. Okay.
2: Ja, en aan de linker is de kant is hij wit.
0: Ja, ik word er eigenlijk helemaal net
3: nee,
0: zo.
3: Nee, zeg er nou niks meer
0: maar
3: over.
0: Maar mensen maakt het gewoon zin. Maar we hebben een radio.
2: Je moet goed omschrijven. Het is eigenlijk zie je eigenlijk gewoon een lucht alleen. En heel onderin, rechts onderin, zie je misschien nog wel de suggestie van een horizon. Met een rechts onderin met één... rechte vaststreek.
0: Ja. Ja.
2: En wat hier natuurlijk eigenlijk vreemd dan is, dat je hebt het idee dat je sneeuw ziet, maar dat zijn hele grote kwaststreken. Dus die deed ik met een spatel van 20 centimeter. En dan schilderde eerst eigenlijk een soort van de schaduw van de sneeuwvlok en dan de sneeuwvlok eroverheen. En dat geeft een soort van ruimtelijk effect. Maar omdat het ook zo uitvergroot is, heeft het een soort van vervreemdende werking. Ja.
0: En hoe, wat zijn de reacties van mensen omdat ze dan vast van schilderij staan? Want daar gist het hij om, toch? Dat het is wat doet en wat het dan...
2: Ja, maar wat mensen ervan vinden, moeten ze allemaal zelf weten.
0: Precies. Maar wat jij ook? Wat viel ook? Litten we dan maar even bij een kenner, hè? Dat is natuurlijk een kunstkenner.
1: Ik weet wel, de eerste keer dat ik dit werk zag bij Axo Nobel... is dat je ziet het monumentale... Het is je herkent het als een sneeuwstorm. Maar sneeuwstorm, dat is vaag en chaotisch. En dit zijn opeens monumentale vlakken die op je afkomen. Dus dat zit een hele mooie doorvertaling in van zo'n ervaring die je hebt als je naar zo'n sneeuwstorm kijkt.
0: En dat maakt gewoon al je wat het maar is. Dat vind ik mooi dat het Robert Mike heeft verteld op de telefoon. Gewoon wat iedereen erbij viel. Ja. Dat is uiteindelijk die streven.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, gewoon...
0: En uiteindelijk verdwenen.
2: Ja, dat ik niks hoef te zeggen. En of dat nou een figuratief of een abstract schilderij is, maakt mij ook niet uit.
0: Komen we bij de lijsten?
1: Ja.
0: Dit is... stoot maar, Rilko.
1: Wij noemen hem de Rietpollen. En de echte titel is... Nou, jij weet hem beter dan...
2: Paradeida. Het komt uit de Paradeida-serie. Paradeida betekent omheinde tuin in het Oud-Persisch. En dit schilderij heet Arundo. En dat betekent... het is niet Persisch, maar dat is dan weer Latijn. Dat betekent gewoon riet. En wat je hier eigenlijk ziet is... of de suggestie van rietpollen die weerspiegeld worden in het water...
0: Maar daarachter een zinne of een...
2: Zo zou je dat kunnen zien, ja.
0: Prachtig, ja.
3: Heel mooi.
0: Dit begint een beetje het Friese loonskip als het mooi bord ziet. Maar ja, dat kan natuurlijk
2: Als je bijvoorbeeld aan de Friese kunstenaar Sjoerd de Vries denkt... dan zou je daar zeker wel een soort van gelijkenis in kunnen vinden. Maar bij Sjoerd de Vries, die maakt van die hele mooie kleine paneeltjes... in het karton en uitgesneden met riet, wat je dan in de delen zag. Maar dit schilderij is 4 meter lang en 2 meter 30 hoog... En de manier waarop het geschilderd is, ja, daarvoor moet je het echt zien. Dan moet je er echt voor staan. Het is gewoon heel droog en heel dun. Dus eigenlijk heb ik met een roller, een verfroller, met de punt daarvan, de rietstengels direct op het rauwe linnen geschilderd, maar met heel weinig verf. En het blauw en de zon ertussen geschilderd. En... eigenlijk is het een en al suggestie, de schilderij. Dat is,
1: ik kreeg een vraag of het de delen was. Maar dat
2: nee, het is niet de delen. Nee,
0: maar komt hij helemaal heel dichter bij West-Westworst? Maar dit soort dingen, maar deze experimenten...
2: Ik vind het wel heel mooi als een schilderij zo heel mooi kaal... en bijna uitgebeend, dat het helemaal heel dicht bij de kern van de zaak komt. Eigenlijk is het mooiste als je ervoor staat dat je helemaal één wordt met wat je ziet. Weet je, dat je een gevoel van resoneren plaatsvindt. En resoneren is tweeledig. Dus van de toeschouwer naar het beeld, maar ook van het beeld naar de toeschouwer. En als dat gebeurt, dan ben ik gewoon echt niet meer nodig.
0: Nou, we wachten nog even af hoe lang dat wordt. Dat is het helemaal net beneden geweest. En dat die werk voor altijd voor hem spreken zal. Maar eerst nog gewoon nog heel soort mooi werk, Marci. En bedankt als die wist. Robert Zandvliet, was dat boek nog even opgehouden? Want dit is een monografie. Het is een monografie. Dat is echt een tegel ongeveer.
2: Met 30 jaar mooie plaatjes erin.
0: Ja, schitterend, ja.
2: Er zit echt heel veel...
1: Zelf vasthouden in de museumwinkel.
0: Ja, zeker. Hij is de keek. En de uitstalling begint juist, maar het is officieel, denk ik, juist Iepering, of is het alweer al te bezien?
1: Vandaag om 4:00 is de opening.
0: Ja, en is bij mensen dan al kinderen die erin, of is het echt van een man die alles...
2: Allemaal komen.
0: Ja, al hier komen. Oké. Maar het is in ieder geval een eer lang te zien. Robert Zandvliet in het Fries Museum aan de oevers van de tijd. Heren, tegen dank.
2: Dank je.
0: Ja, wij hebben dadelijk nog een heel mooi laatste uitkinstips voor hem. En we hebben live muziek.
3: Ja, ze beginnen fantastisch belten. Van wat voor musical had hij weet wat dat budget.
0: Oké, en maar ik heb ook iets lezen over een vleesetende plant die helemaal grut werd van bloed.
3: Ja.
0: Dus een beetje horror in het lijstje jaloeren op en uit.
4: Ze bent er haast uit.
5: Waar?
4: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
5: Oh ja?
4: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
5: Hoe dan?
4: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
5: Waar kan ik stemmen?
4: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
5: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Trulease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
3: Het is ier minuut hoe Jelve tolven en oorscoot wat nijs is Jantine Weidenaar.
19: Wel serieus bij het, hè?
3: Ik ben heel serieus.
19: Ja, heel serieus nijs.
20: Een goeiemorgen. Op een vlijspietjesbedrouw in Marm is vogelgriep versteld. U hoort 80.000 pietjes op de locatie die willen rommen. Binnen 3 kilometer van het besmet bedrijf is één oorplomveebedrijf. En binnen 10 kilometer liggen alve plomveehouderijen. In deze 10 kilometer zone is een verviersverbod alkundige voor vogels en aaien. Want 21 april weer nog sprake van een landelijke ophoog- en afschermingsplicht. Dus is intussen van het grustenpad in Lutsen. Het Riek zocht na de besmetting in Marm nog geen aanleiding om een nieuwe ophoogplicht in te stellen. Er worden neetmaatregels na bij de fietsalversterrentocht. De temperaturen komen maandag uit op zo'n 24 graden. En om ervoor te zorgen dat de deelnemers onderwijs voldoende drinken, komen er extra wetterpunten. Ook rucht het de GGD een smarstritte in. Daar kunnen de deelnemers haar een ismarre mooi zinnebrandcreme. Tsieman had volleybalster Hester Jasper onder kant die met een zware knibbelblessure. Maar de Snitser volleybalster is waarom. Dit weekend is haar rentreematje in Oranje. Ze denkt nog kouder zonder blessure. Ekkel is het haast in Jelien.
21: Ik denk dat het wel even duurt voordat het helemaal weg is, zeg maar. Het blijft toch wel in je hoofd spelen. Omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die wel weer geblesseerd raken. Ik bedoel, ja, het is niet iets. Ja, het blijft een heftige blessure. Dus probeer er niet te veel aan te denken. Maar ja, het gebeurt natuurlijk toch soms wel.
20: Onder andere van Gwijngriep is de eerste bijenburcht in Friesland in Jippene. Stik een bjemstam maait erin lietse gotjes, die lees op een bult. En daar weer hinnen luidt een protestant. Het moet de bijenstaan helpen. En daar liep het voor het resultaat, want nevens ecoloog Mariette Horst zitten de eerste bewenners er al in.
22: We hebben nu al gezien dat er een paar metselbijen aanwezig zijn. Want we hebben
23: hoeveel zitten er al in?
22: We hebben 3 dichtgemetselde stukjes gezien in het dode hout. Dat is zeker goed. Zij wordt nu al bezet.
20: Het waren nog. Juwet volop rompte van de zinnen. In de midden eerder wat hege bewolking. De temperatuur komt uit op zo'n 24 tot 26 graden. Morgen in de maand is nog een mistbank. Daarna volop rompte van de zinnen. Temperaturen 18 graden op het water tot 22 of 23 graden in het zuidoosten. Man die volop zinnen. UV-index aan. Dus smeren, smeren, smeren. En een zwakke westen tot natwestenwind. Dan is het 24 of 26 graden.
3: En de planten goed water aan.
20: Oh, dat ik.
3: Ja, goed net.
0: En dan in hoorn erbij in van. Ja? En laat in hoorn wie het wordt, die vingertopjes, dan is het goed wie het maken.
3: Ja. Okay. Zak is het ontdekken, neffens Klaas.
20: Okay.
3: Maar bedankt Jantine.
20: Ik leer alle weekend wel wat.
3: Ja, dus we worden steeds weer wat wezen. We zorgen die Jorie Jelle in.
20: No in Friesland.
3: Ja, dankjewel. En wat in de tussentijd nog wat meer nice vinden wil, dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
24: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
25: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
23: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
29: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
30: Nu al zin in zaterdag.
29: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
31: Op en Uit.
32: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: En de gasten die je nou krijgt op tafel kwamen, die zeiden, ja, dat is echt simmer in Friesland. Dit wie zinnen van Judith Vladeres en Soel.
1: De première. Een fleurige, merke, heftige musical met een vleugje horror. Dat is hoe te tien je de klassieke musical Little Shop of Horrors deel zetten wil. Daar komt waarschijnlijk je geer zien première en ze ben ook bij u oorskoot om er wat toe te vertellen. Theo Smedes, regisseur. Gert-Jan Veenstra, die zit er in de muziekhoek al. Hij speelt de haatrol, Seymour en Mayra Marijt. Zij speelt Audrey, Cecile Safarus Jongen. En Iris Overwijk, ze speelt Ronette en had haar dwanden mij social media van deze productie. Nou, dat ziet er heel geweldig uit, dus dan geven we het zo over haar. Theo, Little Shop of Horrors is onder de musical leefhavers een klassieker en een bekende musical. Ja. Maar waar denkt, ik had er nog nooit van je, weet je het oor?
2: Nou, het is inderdaad wel een off-Broadway musical. Het is net een hele bekende. Maar wel had wel een hele grote cultstatus in Amerika en in het buitenland. Maar het verhaal gaat eigenlijk over Seymour en Audrey, die in een heel suiterig blommenwinkeltje werkje van meneer Mushnik. In een week, Westweek, net heel erg een chique week is. Een beetje als van dubbeltje geboren bent, dan is het nooit een kwartje worden.
1: Ja.
2: Maar Seymour die komt eigenlijk op beschikking van een hele mysterieuze plant. En zodra die plant in de winkel is, dan komt succes. Er komt roem. Er komt leefde.
1: Want mensen besleugd op die plant.
2: Nou, die plant, die brengt dat teweeg.
1: Oh.
2: Maar op een hele mysterieuze manier. En dat hadden ze zelf net in de gaten. Maar zodra die plant er is, dan wordt het de mensen succesvol. Of er ontzit leefde, er komt roem.
1: Dingen die het meesten graag willen.
2: Die het meesten heel graag willen. Ja. Dat het heel geloofwaardig is van zo'n buurt. Dus denk je, ja, tuurlijk. Dan wil je wel succes en roem en yield en succes. Neem het maar op. Alleen die plant, die leeft net alleen van better en pokon. Maar van bloed.
1: Oh, dus, dan komt het horror element.
2: Dan komt er een vleugje horror om hoeken. Die plant groeit. Had daar toch ook meer bloed nodig, brengt wel steeds meer.
1: Hoe komt hij op bloed?
2: Dat begint dus inderdaad met Seymour, die het heel toevallig met een beetje dripjes bloed van een was zijn vinger. Maar toen het groeit, ja, had hij natuurlijk meer bloed nodig. Hij kan niks meer uit zijn vingers krijgen. Dus er zit toch wel iets grutters in matten. Dus op een gegeven moment dan verdwijnen er meesken in de vlees-etende planten.
1: Dan wordt het een beetje absurd.
2: En dat is juist echt het hele mooie van deze musical. Dat het die absurditeit ik had. En dat de plant, Audrey 2, daarin ik dan een hele grote rol in speelt.
1: Nou, we praten er eerst even over verder. Want we moeten nou even weten, werd we in de voorstelling binnen Ad Seymour, in dit geval Gert-Jan, en Audrey speelt toch Mayra dit verske, hele bekende verske, ja. Suddenly Seymour.
2: Ja.
1: Waar zitten we in de musical? Wat is hun verhouding?
2: Nou, straks zijn ze werken beide in de Blommenzaak. Hij is een beetje vereerde op Audrey, maar Audrey had een hele foute vreun. Maar toch dat die plant succes brengt en dus ook de leefde, ja, komen ze maar hun bijen toch. In de situatie dat ze elkaar vinden.
1: Dus Audrey liet de foute vriend achter. En
2: hoe? Vertellen we net.
1: Oké, okay, dat is alweer interessant. Ja, knipoog. En ze geeft mijn goedzak Seymour aan de haal.
2: Ja, nou, ze vinden elkaar en
1: en dan krijgen we dit prachtige leefdeslied uit Little Shop of Horrors. Jongen je live in op en uit Gert-Jan Veenstra en Mayra Marijt. Suddenly Seymour.

0: Ja, Piekevel erop de hier is nou ik. Ja, Piekevel, prachtig, prachtig, prachtig. Wat hij hem dit mooi zong, Gert-Jan en Mayra. Nou, echt schitterend op. En heel mooi om dit verske zien. Het Friesk te jem. Dat is wel ek weer uniek. Volgens mij hebben we dat nog nooit ergens gezien, hè Theo?
1: Nee,
0: dat is ik nee. Ja. Hoe is het voor je om dit te zongen?
2: Heerlijk.
3: Ja. Ten lekker noemen om te zongen, ja.
1: Ja, zeker. En in het stik hebben we, was nou op het bandje juist, hebben we dan natuurlijk live my the backings. En dat maakt het gewoon heel, heel fijn altijd. En dat jouwt us ik een heel soort power, zeg maar, om die echte leefde te filmen als wij het hele koor en alle backings achter ons hadden. Dus dat is heel bijzonder.
0: En het is een heel mooi vertellend verhaal, want er viel stik heel erg in dat Audrey uit een achtergrond komt, waarin ze eigenlijk een leefde kin die misschien net zo leefdevol is en ook toch viel dat het ik oors ken. Is dat in die rol een belangrijk stukje?
1: Ja. Nou ja, wat ze ik jongt, het libben wie hurt en het libben wie eenzaam. Dus ze had nooit echt geleerd hoe het, nou ja, wat leefde echt waar ze mat of waar ze kin. En daartoe had ze bepaalde keuzes maken en moet het ze, nou ja, wat minder aardige man. En dan op een gegeven moment, ja, dan rint het stiksa dat Seymour er in ien is en dat ze dan beseft van, hé, dat
0: zak in het ek wezen.
1: Oh, ja.
0: En die Seymour, is dat nou zo'n goed zak? Ja. Is het zo'n leven man?
3: Het is een hartstikke leven man. Een beetje zullig, maar wel een hartstikke leven. Ja. Ja.
0: Ja. En hoe is het om te spelen? Hoe had je dat in die zelf opzocht? Oh, ik ben eigenlijk ex of ik ben helemaal netza.
1: Typecasting.
0: Ja, ben ik ook een levensul of ben ik dan net?
3: Theo is typecasting.
4: Ja, typecasting.
3: Nee, het lijkt wel bij mij, maar net... geen idee eigenlijk.
0: Waarin moest ze op ziek? Dus dacht, hoe zet ik dat del, dat stikje van hem?
3: Oeh, dat is een gevaarlijke vraag, want dat weet ik net.
0: Hoe wist dat net?
3: Dat controleert. Het weer net in één keer dat ik dacht, oh, sa en sa. Want dan ben ik een heleboel voorbeelden wel op internet en daar pluk ze een peer inspiratie ding uit. Maar uit het leven, ik heb zelf niks uit. Normaal pak ik wel eens wat uit het leven. Van, maar daar heb ik nou net die in. Ik denk dat vol lichtelijk al wat bij me lei.
0: Ja, en dat het zo automatisch ontwikkelt. Ja. Hoe begeleidt hoe spelers de BT om in hun karakter te kroppen?
4: Eerst natuurlijk een hele goede auditie horen. En dan eigenlijk Jos daarin wil de meesten die misschien geschikt binnen van deze rol. En dan nou, meestal komt er goed uit dat het gevoel haast van, hey, die zit ik goed op zijn rol. En eigenlijk is het daarin wat ik heel graag wil, is een hele goede, veilige en vertrouwde om jou in creëren. Zodat de spelers eigenlijk het beste in jezelf ik hel je kennen. En op de ziektocht.
5: Is de tien je een club mensen die het altijd een verste kring heeft? Of helst toch altijd helemaal altijd oerol mensen waar? Want dit is natuurlijk maar musical. Kist net elke keer maar op het podium zitten.
4: Nee, en tien je is natuurlijk wel van de tien je. En natuurlijk wil ik zo van mogelijk dat de tien je is tienster. Mij toch, al het is wel een auditie dat elke in Friesland kan auditie doen.
0: Ja. Nou, en Iris die weet alles hoe de tiensters, want wat is een
6: tiensters? Ik ben een
0: tiensters. Een
6: tiensters? Ik ben een
0: tiensters. Dus, ja. Toen ben ik al vanaf het begin om die belutsen, ik als speler.
6: Ja.
0: En ook door helpt ik wat mij om de jeugd te bieden beloeken.
6: Ja,
0: want dan doe je hem op een speciale manier, hè, in de tien jaar.
6: Ja, ze gaan me dit hier vregen om wat mij de socials dwaan te gaan. En voor het eerst hebben we dit hier ik TikTok en alles erbij. En wat meer filmpjes, wat reels en zo. En nou ja, dat vind ik altijd wel leuk om mijn dwaan te wijzen. Dus zo proberen we wat jeugdigen wat meer erbij te beloeken om... nou ja, ze lijkt iets lof te krijgen.
0: Ja, en nog ga je hem er op het tien jaar echt het geweldig van. Maar ik hoor het op een heel hoog niveau. Presteren je decors, social media, websites. Het ziet er al je top uit. Hoe krijg je hem dat in toch zo? Alleen het dwarpje zo geweldig van elkaar.
6: Ja, de tien jaar is echt een dwarp. Dat als er iets gebeuren moet, dan zetten ze daar de schouders onder. En een heel soort jeugd en freunenploegen, die pakken van alles aan. En dus juist het mij de combine, dus juist het mij het IFKS, mij het Sion. Hebben al je freunenploegen die iets beginnen en dat dan weer teruggaan. En ja, dat juist nou mijn toneel ik. Daar ben ik dit hier weer twee nieuwe spelers bij vanuit de tien die dan net jaren mij die haar en ook voor het eerst mij doggen. Dus ja, dat is gewoon super.
0: Zo bleef dat als een mierskip en groeien en verorden.
6: Ja, zeker.
0: En Theo, is het een geschikte musical, want het is een vleugje horror. Kist er mijn jonge meisje kan hinnen?
4: Ja, zeker. Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het idee dat je denkt, oeh, horror, nou ja, dat hakt niks mee. Of vind ik de,
0: ja, dat ken ik net, maar de ben precies in zinnen.
4: Nee. We hadden net een leeftijdssteker op, dus dat hoeft net.
0: Nee.
4: Maar dat is ook het mooie. De musical wordt heel erg op een hele luchtige, lichtige manier. Vol met humor, protomuziek wordt dat eigenlijk chillen. Dus het geeft natuurlijk wel horror, maar hoe het gebeurt en op de manier dat we chillen litten, is het net als denk, oh,
0: nou, het is eng.
4: Dat is nou hoe het is, als ik sliep vannacht net.
0: Dat is toch echt wel weer bijzonder, dat horror humoristische inslag haak in.
4: Dat is, vind ik, de kracht van een musical. En daarom kom ik al heel graag al eens een keer aan. Omdat dat de ondertoon is. Dat er dus wat soort zwarte humor in zit, maar zonder dat het afschuw.
5: En hoe doe je dat dan met zo'n plant? Dat zit ik dan nog nooit te denken. Of is dat het, mogen we dat nog net verklappen?
4: Nou, dat is heel mooi. We gaan een plant, maar natuurlijk uiteindelijk is het een pop. En die wordt er toch in bespielen. En van afstand houdt Ian echt mee de stem. En ik een zangstem, maar een personage. Dus het is echt, hij wordt toch twee personen, wordt hij.
5: En soms neemt hij een slokje bloed.
0: Nou.
5: Ik weet slokje. Niks, hè? Ik heb hier net nooit...
4: Nee, dus maar soms wordt er een hele...
0: Iets is koud.
4: Iets is koud. Ja. En dat vind ik, dat is de...
0: Ja, maar dit viel het allemaal. Hoe zei ze het en ik wat erom leidt.
4: Ja, juist.
0: Het is net dat ik denk, oh, wat eng. Nee dus het is
4: maar, op de manier... En als ik dat het echt net denkt, oh, wat... Maar klopt het net? Maar het is een musical. Dus de eerste denkt van, waar zit ik in de hemels naar met de zin? En na 4 minuten zit erin.
0: Dan leeuwst het. Dan denkt, ja, tuurlijk, scoot dat er zijn.
4: Ja.
0: En Iris, muziek is eigenlijk altijd heel belangrijk natuurlijk in een musical. Ja. Hoe richt je hem dat in? Er is live muziek, hoe doe je hem dat?
6: Ja, er is live muziek, er is live zang. En ja, dat echt even een shout-out naar Herma en ik. Want voordat wij begonnen... wij zijn in januari starten. Wij konden eigenlijk vanaf augustus konden wij al onze zang tarieden. Omdat Herma dat al je van tevoren inzong hier. Elke partij, elk lijntje voor elke nien. Wij konden gewoon in de eerste gewoon haast mijlkoers jongen. En dat is echt aan Herma te danken dat zij dat zo goed tarieden had.
0: Al die zij meerdere zit, stemmen, hier zie je al hier al uitzocht.
6: Ja, hier ze al uitzocht in de Dropbox, zodat wij dat konden repeteren. Zodat zelf ik mij in de backings. Ja, en mijn Sander natuurlijk als bandleider. Ja, het stiet echt als een huis.
0: Want wat voor muzikanten hebben we hier op toneel?
6: Ja, we gaan heel bandhok. Dus we gaan Sander op de toetsen. We gaan drums, twa gitaar, bas, drie backings hebben in het bandhok zitten.
0: Iemand van uw collega's, dat ik mij.
4: Ja, Karin.
6: Karin dat inderdaad mij. En en voor de rest, elke speler die op het toneel stiert, die zongt ik mij.
0: Dus het is een heel muzikaal gebeuren.
6: Ja.
0: Hoe zong je hem daarna? Ben je hem haast klaar voor de première?
1: Ja, de werkers zijn net daar. En nu hebben we de oude weken met echte techniek SHD in. En dan merk je gelijk dat jouwt iedereen en ik echt weer een boost. Omdat het gewoon dan echt begint te klinken. En de kist ook horen. En het lucht. Er wist natuurlijk wel, oh, je komt even een luchtskakeling of zo. Om even een tijdsprong, bijvoorbeeld dat het dan joen is of zo. Mm-hmm. Dat wist wel. Maar dan als dat ik... Zo is, dan is het wel weer, dan veel zie ik volle meer in die rol. En dat jouwt echt een extra kick. Ja. Dus we binnen wel echt clear voor, denk ik.
0: Doe neem dus in het begin al dat er het is humoristisch, absurdistisch, maar er zit ook een belangrijke laag onder. Yes. Doe neem dus dan van trot die plant ontstaat de succes, leef de dingen die het meest kan graag wollen. Ja. Maar het klinkt ook als dat er een behoorlijke keerzijde eronder zit.
4: Ja, dat is het.
0: Want wat is de laag, dat thema wat eronder speelt?
4: Het mooie is dat ik denk elke ding zich wel een beetje in de rol van, of in personage van Seymour verpleegd ze kennen, want het is heel menselijk. Het is,
0: want hij komt in de knoei met die plant.
4: Komt in de knoei, het is natuurlijk zijn plant, maar iedereen had wel die behoefte om een beter leven, of schoon worden, of succes, of leefde. En dat komt op zijn paard, maar als je één keer op de paard zit, dan is er soms ook een keer een waai met waarom. En dus het is ook wel de vraag, hoe vier gist om dat succes te behouden, of te krijgen, ten koste van wat? Wat is de prijs die daarvoor betaald wordt? Ja.
0: Want die prijs is er.
4: Die prijs is er. En die prijs, dat is een hele hoge prijs die het betellen wordt.
0: En dat is denk ik ook wel een stukje herkenbaar in de wereld waar we in leven. Dat je streven naar macht en geld. Maar dat had ik een prijs.
4: En het had een prijs. Ja.
0: En dat viel in deze musical.
4: Ja, en ik bedoel, het is een, vooral de Njontje 60 is de eerste film daar al van maken. Maar ja, in die tijd had het zich net om... urgentie of actualiteit inboen.
1: Denk je dat vernemen? Dus denkst, hey, ik in deze tijd is dit eigenlijk... Naast dat het een hele fleurige musical is, een musical die belangrijk is.
4: Hij is net dateerd. Ik bedoel, de thematiek die in die vaststelling zit, dat zou je daar extra kunnen willen kennen. Ja.
1: Nou, dat klinkt als iets dat je hindermatte. Dus je leeft niet om, maar wat zoest een beetje... Want het klinkt net als een bandenmusical.
4: Nee.
1: Maar wat zoest een beetje adviseren?
4: Ik zoest zeggen, van een groep zo'n groep 8 is het echt wel...
6: Middelbare scholieren, lekker meenemen.
4: Ja, ja.
6: Onder het noemen van C-café, kerst het weer een verslagje scrollen. Kom lekker deze kant op. Ja, fantastisch.
1: Ja, voor jong en oud. Dus een joen om heerlijk in de tien. Ik in een prachtige grieën om jou heen.
6: Ja, super locatie.
1: Ja, prachtige locatie om daarvan te genieten. Ja. Hoe komen we jong kaarten?
6: Ja, kaartjes bestellen op www.iepenlof.frl.
1: Nou, dat is ook eenvoudig genoeg.
5: Maar dan klik je even terug, hè? Dan klik je naar
6: kerst op kaarten klikken en dan kerst in kaarten bestellen. Er zijn nog een paar, we beginnen hartstikke rap. We zitten echt dik in de 60% aan de kaartverkeep. Dus snel erbij
1: wezen.
6: Het waar liep het fantastisch. Nou, dus
1: het ken het op.
6: Het ken het op.
1: Little Shop of Horrors in de tien. Het git in première, tak om waars.

0: Friesland streekje hier.
1: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
2: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
3: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
2: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
4: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
5: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gedik. Voor Else Keper, een boek vergees.
0: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is het Pinksterweekend en dus dit het hele weekend in het teken van alve stedentochten. Rondom in Friesland we de laatste tarieringsdien en wij binnen erbij.
9: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
10: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Iep losspul wie Marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
0: Noe in Friesland.
13: Jantine Weidenaar.

0: Here Comes My Baby van The Mavericks, zie dat.
1: Van Tol van Ienoren.
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe in Friesland. Van deze sneeuw 23 mooie, maar dadelijk in dit programma. Protest op het Jereveen. Net mooie mars terug de stritten, maar mooie boten. En de komende dagen stiert Friesland weer in het teken van de Alvestedentochten. Maandag te morgen op kwartier van zon, dan zetten de motoren uiteen. En de organisatie is no nog druk dwaande met de laatste tarierings. Maar eerst het korte waarbericht van Jan Jonkman. Goeie middag.
3: Een goede middag. Nou, we hebben gehoord dat ik krijg maar een simmerske dag. De zin is kind door de hege bewolking heen en er staat een zwakke zuidenwind die vanmiddag dan wel eens even matig werken uit het noordwesten waait. Maar dan hebben we gehoord temperaturen van zo'n 22 graden op het Waadeiland tot zo'n 26 graden in het eerste en het zuideesten. Vannacht zo'n 12 tot 13 graden komen ze op mist en de beginnen we momenteel ik mee. Maar de zinnen die weten hebben we hier mee en morgen om 8 uur de meeste mist of voortbaand. En dan maar een noordeerste wind die dan wel op de zee komt, is het zo'n 18 tot 20 graden op het Waadeiland tot zo'n 22 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. Wind stiert er maar amper en in de nacht is het warm, maar in de eerstelijke wind is het 13 tot 16 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Een protest op het Jereveen met boten. Er moet meer verschennings komen voor de wettersporters in het centrum van het dorp. En daarom had de Yachting Club zo volle mogelijk mensen samelen om een signaal over te gaan naar de gemeente. De groep besteedt intussen uit zo'n 60 mensen en Jacco Kuper is er in je van. Een goeie middag.
4: Goeiemiddag, Jacco Kuper.
0: Ja, als het goed is, luidt het wetter intussen vol mooie bootjes. Hoe zocht het er op dit tijd uit?
4: Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat we nou maar een boot of tollen wel lezen. En krek is de breg hier in West. En is het scootje van Jereveen en ik aansluiten bij de hele club. En dat ziet er fantastisch uit, Jere.
0: Ja, wat voor boten hebben we het dan al? Je roert het scootje onder de oren, maar wat luidt er dan meer?
4: Een paar cruisers en met name wat sloepen en tenders. En wat liefste de boten. Eigenlijk ik het soort boot wat we hier in Jereveen graag hebben willen. En waar eigenlijk te weinig ruimte voor is.
0: Ja, want Jim, jou een signaal al van meer verschennings. Wat voor verschennings hebben we het dan hoor?
4: Nou, ze hebben een peri, waarom hebben ze de kade aan de ene kant hebben ze fantastisch opknapt. Dat is hartstikke mooi geworden voor Heerenveen. En dan kennen dus ik de gruttere boten wat lezen. En dan praat ik over de cruisers en de wat gruttere jongens. En de orenkant, dat is een beetje een teluut waar eigenlijk niks meer kist. En wij zijn eigenlijk al 30 jaar bezig om met de gemeente te zeggen van oké, we hebben net gewoon eens een paar stijgertjes daar lezen. Dat we daar gewoon de liefste sloepjes en de liefste boordjes wat Del kunnen lezen en faciliteren. En het vervelende erin is dat wij al een keer op het gemeentehuis West binnen en altijd nul op de orkest krijgen. Terwijl ze eigenlijk wel beloven van ja, we willen wel eens even verder praten. Maar daar komt het nooit van. Toen zeiden we nou, als we dan maar een liefste sloepje zitten van jongens, we gaan toch eens even hier zitten. En het is net echt een sfeer protest of zo, maar we gewoon eens even bewust worden van jongens, het is zo mooi hier in Jereveen. En als ik ja, juist er al met de sloep lees, dan denk ik van jongens, alle je restaurantjes, het is alle je de horeca hier. Ik kan de satriet erop nemen en dan denk ik van ja, hoe mooi is dat hier alle jaar? Litten wij die wettersporters hier eens een beetje heen komen. En zo moeilijk is het al hier net. Dus het is een beetje van jongens, litten wij met z'n allen wekker worden in deze mooie stad Jereveen.
0: Ja, hem de wethouder ik uitnodigen om bij het protest te komen?
4: Ja, dat ben de verste meester van de gemeente, hoe die via de social media zo ja, dat wij dus dit plan wieden. Het is, ik heb net heel zwier al hier. En die heb ik al reageerd. En of ze nou wel of net komen, dat weet ik net. Maar dat heeft wel zijn aandacht. En we ben ik toch verschillende politieke partijen ik al benaderd. Van jongens, hè, waarom wordt er net verder praten? Dus ik neem aan dat ze daar in de gemeentehuis volgende week wel of bij waarom komen.
0: Ja, je hebt willen van alles daar. Ook om de dwarp, officieel de stad, een impuls te Jan. Hoeveel geld is er eigenlijk van nodig om dat soort plan u te vieren?
4: Nou, we hebben toen eens een keer met de burgemeester zitten en toen hebben wij een onderzoek laten doen. En die is mij nog verder gekomen dat tussen de 100 en de 130.000 euro moet het gewoon realiseerbaar wijzen. Dus aan Jill leidt het net echt.
0: En Jim Lisse, midden in het centrum, helemaal al wat oorspraak ik van de, nou ja, de mensen die deelkomen, de mensen die het ontwinkelen binnen. Want ik neem aan dat het ik is om nou ja, de meerskip erbij te beloeken, of net?
4: Ja, dat is niet de bedoeling. En daarom ben we nou ook even in de uitzending van jongens, kom maar snel naar Jereveen. Dat is hartstikke gezellig. De terrassen zijn hier. En er zijn wel een soort mensen die even voorbij komen. En die ik zeg van ja, het is wel eens een kwartier dat stukje Jereveen ik nog even opknapt werd. En dat is eigenlijk het laatste stukje dat je zegt van ja, wist je dat stukje wetterspad wat we graag hebben willen met je dat kunnen we dan niet realiseren.
0: Ja, en je hinder net beter waar bij herkend, denk ik.
4: Dit is fantastisch, hoor, net. Ik bedoel, dit is voor iedereen prachtig, maar voor u komt het helemaal mooi natuurlijk.
0: Nou, dan hoop ik dat het een mooi protest wordt en dat de sfeer geweldig wordt. Maar Satyern komt dat wel clear. Succes met de actie en we horen het in de gaten dat het wat opsmieten zal. Dank u wel dat je bij ons in uitsturing wint.
4: Heel graag hier en dankjewel.
0: Jaco Kuper, wie dat? Een van de mensen die protesteert daar dus op het Jereveen. Of eigenlijk een signaal, Jan, naar de gemeente. Van meer faciliteiten daar in het centrum. Op een vleispietjesbedrijf in Marm is vogelgriep vastgesteld. De goed 80.000 pieken op de locatie die willen rommen. Binnen 3 kilometer van het besmette bedrijf is één oor plomveebedrijf. En binnen 10 kilometer liggen alve plomveehouderijen. In deze straal van 10 kilometer is nou een verviersverbod ingesteld. Dat geldt voor vogels en voor aaien. Ons 21 april weer er nog sprake van een ophok- of oorschermingsplicht. Dit is intussen voor het grootste part in Lut. Het Rijk zocht na de besmetting in Marm nog geen aanleiding om een nieuwe ophokplicht in te stellen. Dadelijk nog in No in Friesland, naar de kuierders en de roeiers is het dit weekend de beurt om de fietsers, steppers en motorriders om de Alversterretocht te rijden. Wat daarbij komt te zien, dat is dadelijk.

0: Een van de grootste namen in de country muziek. Shania Twain, wie dat? My Marianne. En dit weer Unhealthy. Het is het Pinksterweekend en dus zullen soort meesken de komende dagen op verskate wiezen bij de Friese Alversterndel. Onder oren op de motor. Dit is hier alweer de 89e editie van de Motor Alversterentocht. En der njonken motoren, ek solexen en brommers omhoidogen. Komende man die om kwartier van zon, dan in de start. En de organisatie is het hele weekend nog in het spier, maar de laatste tarierings. Verslaggever Hajo Bootsma, die weer van de mond bij.
1: Het is nog heel stil bij de Alversterrenhal in Liaoort. Maar dat is man ik de mond denk wel ooit net Hein Groeneveld. We rennen nou naar je motor daar. Ja, man ik de mond klinkt het je
2: ja,
1: een beetje anders. He?
2: Heel wat door, dan is er volle meer reuring en lawaai. Maar nou ja, wij zijn ook druk bezig om de hal in te rotsen. Bijna klaar. En dan stappen we straks met de vrijwilligers die het meereden willen op de motor. En dan rijden we de route nog een keer voor. Zien dat de calamiteit nog binnen dingen die toch nog per ongeluk oors binnen. Kunnen we dat nog bijsturen?
1: Dit zijn de spreekwoordelijke puntjes op de i.
2: De puntjes op de i. En nou, dat we geen verrassingen meer hebben. En dan wordt morgen vanuit zien hoe we dan geen die een kaart hebben kunnen route downloaden van de website. En dan nou, kies hem laden alvast. En dan nou, is alles de kleer voor manje.
1: We zien hier bij jouw motor. Waar zien we voor? Dit is een enorm bak bezig.
2: Volgens mij, dat is een BMW 1250.
1: Er zit genoeg vermogen in.
2: Adventure, ja, die wil wel. En ja, een prachtige motor. Ja.
1: Die moet hem worden.
2: Dit is hem.
1: Is hem. Ja, oké, okay, maar dit moet hem worden voor een manje zelf.
2: Dus, ja, dat
1: is al veel beter.
2: Mijn maten zijn die KTM's en dat spul. Dat is nog sneller en nog mooier. Maar ik ben hier heel tevreden mee. Fantastisch ding.
1: Dan zie ik hier op jouw stuur hier een tasje zitten.
2: Ja.
1: En je haalt een systeem erbij.
2: Ja, dat is een navigatie.
1: Dat is een navigatie, dat is de route.
2: Ja.
1: Dan heb ik begrepen dat je de route net kent. Je bent een vastzitter.
2: Nee.
1: Je man dus Farid, die weet ongeveer hoe en wat. Maar je moet hem volgen.
2: Ik heb nog net op een navigatie. Ik heb juist op een navigatie gekregen van Wieger.
1: Dus hoe, waarom doe je dit dan saai? Is dat om die navigatie te testen, zodat Elsen hier naast de goede bestand krijgt?
2: Ja, dus ik krijg straks voorop. Nou, dan testen we van, snap ik alles wat erin zit. En man die de route kennen, die er achter me om.
1: Dus dat alle onwijzing die erin stappen, dat die goed binnen?
2: Dat het goed binnen, dat aanslagen goed erin staan. Dat we dat nog eventueel nog even puntjes op i zetten kunnen. Dus vandaar dat ik voorop reed. En de route eigenlijk nog net schoon op een navigatie.
1: Ja, en dan binnen oren die hebben dus weer een oornavigatiesysteem. En die rieden dan achter je mond. En ja, dan kun je zo'n een beetje, ik zeg van klopt het alweer?
2: Ja, daarom. Dat is
1: een logistieke puzzel.
2: Ja, tuurlijk, ja. En het waren mannen die de route ook kennen, die rieden vlak achter mij. Dus ieder wat stoppen weer, corrigeren ze het en dan weer door.
1: Ja. Nou, ga je best wat oormeldings. Hoe gaat het nou voor komende manje?
2: We zitten helemaal vol. Ja, het is echt ongelooflijk, er zijn nog misschien een paar Solexen of bromfietsen die mij hier kennen. Maar autostrikes, motoren zijn nog 2 weken al helemaal vol. Dus alles zijn ze hier op knieën.
1: Ja, het leeft een beetje, had je dat idee?
2: Het leeft heel echt. En het komt ook terug de mooie routes die we oranjeren maken. Meer door de steden heen. Dat spreekt de meesten heel goed aan. Ik ben altijd heel verrast van, hey. En wij zullen ook een stukje Friesland-promotie.
1: Wat doe je nou? Ging je hem op Bikkelings West-Rolliout heen?
2: Wij gaan dit hier ook Trolliout heen. Krijgen als de fietsers die dat nou vertreden hier. En nou, de gemeente heeft dus benaderd van, ligt het hem er net wat? Nou ja, tuurlijk ligt het dus er wat. Dus in Oerl is maar de fietsafstedentocht en de gemeente en wij hebben de route bepaald.
1: Is dat een beetje puzzelig dan? Want die fietsers die hebben natuurlijk een verste route. Die word ik weer net de volle hindering, dat is motor.
2: Ja, kwartieden hebben dat dus afstemd met mijn koor. Dat we mijn koor net in het vaarwater zitten. Dus zo kunnen dat in Leeuwarden nog een paar laatste fietsers nog komen. Maar dat ben echt een laatste. Misschien nu zijn eerste motors, maar dat hebben we op meer plakken. Maar dat biedt mijn koor net. En, dus dat hebben we al hier met mijn koor afstemd.
1: Als je van even fruit naar het waar, want ik zeg naar het waar. Nou is het heerlijk, het is warm zelfs.
2: Ja, het is.
1: Het goed is warmer dan dat het manje is. Maar van manje zit ik ook gauw, 24-26 graden.
2: Ja, dat wordt behoorlijk zwittend, denk ik. Ja,
1: dan ga je dus een dik pak aan.
2: Ja, maar ja, wij zijn er voor wend natuurlijk. Wij kunnen ritsen hier op zetten. En zodra we rijden natuurlijk, maar de wien koelt dat heel gauw al.
1: Ja, luchtkoeling.
2: De fietsers hebben het ooit natuurlijk, die mag ik inspanning leveren. Hè? Dus dat is echt wel een.
1: Ja, maar op de motor maak je toch ook een soort inspanning leveren?
2: Ja, maar ja, we zijn net wel vaker niet.
1: De fietsers hopelijk ik.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel even wat oors. Die maakt fysiek een volle zwittere belasting natuurlijk. En zwitten en dan alcohol, ja, dat is wel een dingetje.
1: Maar goed drinken al je ik op de motor?
2: Ja, wij ik, ja zeker, dat maakt wij ik. Dus, ja.
3: Zin in?
2: Zin om, zeker.
1: Nou ja, het mooi waar wordt en je riet elektro sterren heen, dan kan iedereen genieten, of net?
2: Ja, daarom dat hopen we. En dat het, ik mooi van mooi waar langs de route ben, de meesten ik al uit bleed. We zijn al benaderd door meesten van, ja, kom je niks terug stritten, want dan zwaar je ervoor dat, dat we de buren en vrienden niet nodig en dan maakt ze er een echt feestje van. En dus, daar heb ik al verschillende berichten van gehoord. Dus,
1: het enige nadeel is dat je op de motor zit, dan ga je niet om muziek vanzelf aan de kant iets spelen.
2: Nee, maar gewoon van de meesten die aan de kant zitten, is gewoon prachtig natuurlijk.
1: Zwaaien, bonker bij.
2: Ja, toch? Hè? Dus, nee, het wordt een feest.
1: Succes.
2: Ja, dankjewel.
0: En het gronk van de motoren, dat zal Mandy Eck klinken. En dadelijk in dit programma zullen we ook nog bij de neetmeldkamer van het Rede Kruis, die het speciaal oprucht is voor al die Alvensterrentochten.

0: Sterkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is 12:30, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep vastgesteld. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden werd ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Post in Elst.
15: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
16: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
17: Ik meer op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
18: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
19: Daar we een nieuwe uitdaging. Wie Damstra service onderhoud in Ljouwt, ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
20: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
21: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd creëers leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Noi Friesland.
24: Jantine Weidenaar.

0: Mooi, al die alversterrentochten is het drok in uw provincie dit weekend. En dat vreeg het extra inzet van de helpdiensten. Het Rode Kruis had daarom een extra meldkamer inrichten. Hoe dat krijgt zit, dat juist dadelijk. Maar we moeten het eerst maar eens even hebben over dat waar. Jan Jonkman, een goeie middie.
1: Ja, Jan Tienek, een hele goede middie.
0: Ja, als ik naar boeten tasjug je binnen is het nog lekker koel. Maar volgens mij warmt het al lekker op. Hoe ligt het in de provincie?
1: Ja, het is hartstikke mooi, want de temperaturen die vloeien vanmorgen om heen. De zinnen die moesten wat door de hege bewolking heen prikken. Maar de temperaturen die lijnen al op heel soort plekken al om de 25 graden of zelfs wat heger. Dat meldt Erik Mariep, Dan Waard, Bakkeveen, De Pijn, Dwaaiem en Lauwert zit ik al officieel op 25 graden. Maar Laaksem en Starem die zitten op 21 en Heel, die hebben wat invloed van IJsselmar. En Vlieland op 22 graden. Nou ja, van de middag dan hebben we dan ook geregeld de zinnen. Eerst dan wat even door de hege bewolking heen schijnen. Maar die bewolking die lost haast steeds meer op. Maar dat komt, er lijkt nog een steuring boven de waterland. En daar boven de waterland zelf nog even een klapke tonger. Maar die loopt noord van de waterland los. Mogelijk in het mat eerst nog een heel iets spotje rein. Maar het lost al zo vol op dat ik denk dat het wetter de groen het eens rekkert. Nou, we zitten dan nog in warme lucht. En dan hebben we vanmiddag zo'n 22 graden op het waterland, dat zijn 26 graden in het eerste en het zuideerste. Mogelijk kan er wel even een graadje bij komen, want de zin er nog wat langer bij is. Dat van de middag gaat de wind om, dat zit al een uur of vier wijzen, van het zuidwesten naar het matwesten daar. En dan helpt die zeker even om, zeker in het kust en in het waardgebied hebben we daar even maar te krijgen. Zullen we dan ik dat die wind omgeert, dat de temperatuur er even 1 en 2 graden misschien wel naar beneden gaat, verkwalt het wat, maar dat door het net lang, want jong en vannacht jong wordt het alweer rustig. We merken wel jongen jong, nou wat in een al in een noordwestelijke streming zitten, maar bij jong om 8 uur is het altijd naar zo'n 20 graden. Vannacht is het helder en dan zitten we in een vochtige luchtsoort en dan hebben we vannacht, we komen op deze en mistbanken, kan ik nog wel eens even een plakken, even een tjokken mist wijzen. Die wind steekt er amper en die komt uit het noordwesten, dat nattenwaai en is vannacht zo'n 11, 12 graden.
0: Ja, de steppers moeten eens even wat rekken horen, maar eventuele deze, we moeten ze nog meer rekken, maar horen morgen, hoe liep het?
1: Nou, dat weet ik, morgen om 8 uur, dan is de meeste mist wel voortbaand, want dan heeft de zinnen, die er morgen al bij tijd bij om jouw seizoen, en komt hij al op en dan is hij er verder al bij. Nou, dan heeft hij wel even oorloeren tijd nodig om die mist en deze verder baan, maar dan hebben we morgen weer een dag maar vol op de zinnen erbij. En ja, dan moeten we met rekening houden dat die zinnen er volop bij is, dat ik ben een krachtige UV heb. Een seizoen dat zomaar op een schaal van momenteel 8 maximaal in Nederland, en er staat een zwakke noordeestelijke wind. Ja, we hebben een hege drukgebied bij ons in de buurt. De temperaturen die door het even wat rustiger rond, terwijl die wind van zee komt, uit het noordeesten waai, is zo'n 18 tot 20 graden op het waterland, dat zo'n 22 tot 24 in het eerste en het zuideesten. Nou ja, en die wind die doet het over het algemeen zwak om. En ja, de zeelerij zult morgen wat regen. Maar in de nacht gaat de wind naar waarom naar het eerste en het zuideesten. Dan hebben we een warme nacht voor de boeg, want de temperaturen die lezen dan een tredje en wat meer richting het matten en het westen. Dat zijn 15, 16 graden.
0: Dan even naar de rest van de week. Beginnen we vanzelfs bij Mandy. De fietsers zijn dan op een paard, motorrijders zijn op een paard en vanzelfs een soort orenactiviteiten. Het lijkt het wel aardig. Hoe goed wordt het waar?
1: Ik denk dat door Broeks het woord aardig, maar ik denk dat we even beter zeggen, het leek het poer best. Misschien wordt het op sommigen, voor sommigen wordt het warm, want de zinnen die gaat vol op rondte. Ja, en dan hebben we er wel rekening mee houden dat het een hele hege UV-index is van zon. En ja, en dan hebben we temperaturen van zo'n 21 tot 22 graden op een waterland, dat zo'n 24 tot 27 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, de wind die is eerst zwak en die komt uit verskater richtingen waai, meest uit het zuidelijke pad. Maar omdat het zo warm wordt, heb je in de midden komst wat op zeewien effect. Gaat de wind wat om naar het noordwesten. Kan de temperatuur even een graadje leger uitkomen. Maar ik denk dat de meesten dat wel noffelijk vinden. In de nacht hebben we dan ook temperaturen om de 15 graden. En tegen en wijsje, dan bloedt het ik dan droog. We komen dan van eerst in een zuidelijke streming, dan in een noordwestelijke streming. Dat merken we dan ook onder temperaturen. Tegen is dan wat dan 23, 24 graden. Maar wens je moet even een veer litten, want dan zitten we op temperaturen van zo'n zandje en 18 graden. Nou ja, Sageer Vetsjend, geniet je nou maar even van deze warme, vrije Pinksterdagen. Want de oren vrije dagen die binnen pas over 1208 dagen. En dat is dan maar Christ.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Oant 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Applaus van zelfs voor Pieter Wilkes. Een uitvering van Simmer Twatoes en live met een grut orkest en een grut koor daarbij. Dit weer van zelfs het paad waarom. Ja, maar al die Alvensterrentochten is het drok in uw provincie dit weekend. Dat vreeg het extra inzet van helptiensten. Het Rede Kruis had daarom een extra meldkamer ingerocht. In Bolzert. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die keer van de moon behouden del om te zien hoe het soks nou eens werkt.
1: Dan rennen we even naar binnen. Het is een wit voertuig. Dat ik even omheen stappen en dan komen we. Dan ben je er haast. Ik zie een ouderwetse telefoon.
2: Ja, die werkt niet meer. Het is gewoon een hele oude analoge lijn. Maar,
1: zit er leuk voor de sier?
2: Die zit er nog voor de sier. Want het is eigenlijk nog een oude brandweerauto is dit. Die zijn jaren geleden zijn ze geschonken aan het Rode Kruis. Die zat erin blijven zitten. Maar de mobielefoonapparatuur wat hierin zit is allemaal modern.
1: En dan kun je hem dus Elsen in, die dus op de route zit, dan kun je hem hieruit waar hij contact mag horen.
2: Als het nodig is wel. Wij zitten gewoon hier in deze school zitten we dan met de locatie. He, dat, op deze locatie zitten we gewoon op een meldkamer. Mocht hier uitval zijn, hebben we in deze auto nog voldoende accucapaciteit om vanuit hier en door de lijn te kunnen overnemen.
1: Dit is de backup?
2: Dit is een door de backup, ja.
1: Ja, want even daarin, we hebben de squal in. Dus de Sint Maartenskwal in Bolzen, daar heb je de tenten, daar te finish it. Daar vlak achter heb je de Sint Maartenskwal, een beetje het centrale punt. Hier is dus eigenlijk het kloppend het een beetje.
2: Eigenlijk wel, ja. Vanuit hier sturen we echt alles aan. We kunnen wel even naar binnen lopen.
1: Door we even, gaan we naar binnen. Er zijn 12 lokalen.
2: Die zijn nu bezig om telefoonlijnen aan te leggen. Maar ja, de tafels hier zijn nu nog leeg. En ja, straks dan, mocht u er straks nog een keer komen, dan zullen we zien dat er toch monitoren staan, mobiele phones, computers, noem maar op.
1: We horen hier rekken, maar even komen, manje.
2: Ja, we moeten eigenlijk overal rekening mee houden. Maar vooral, ja, het wordt warm, dus ik denk vooral hitteletsels. Ja, de mensen echt oververhit raken. Dus mensen moeten goed hydrateren, goed water drinken.
1: Ja, maar hij hem dan maatregels langs de route, dat je hem precies op bepaalde punten des hoe het misschien wel kniepen kunnen, ijsbad of zo?
2: We hebben wel bakken met ijs met en water, hè, dus extra koud maken we dat dan. Dus dan kunnen mensen koelen met handdoeken. En ik begreep vanmorgen van een collega dat dat organisatie extra watertappunten gaat regelen.
1: Ja, dat scheelt. En dan krijg je even wat meer rond dat mensen maar wetten drinken. Dat is belangrijk, denk ik.
2: Heel belangrijk, ja.
1: Wetten moet je ook wel zout in nemen. Dat is wel weer belangrijk. Aan de andere kant, hè?
2: Klopt, dat moet ik, ja.
1: De combinatie, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar heb je er dan zin in? Want dit wordt wel eens zo'n dag dat je hem er stinkt in als organisatie.
2: Ja, maar we hebben echt wel heel veel zin in. Dit is een van onze mooiste evenementen die we hebben in Friesland. Er zijn meerdere natuurlijk. We krijgen in juli of augustus krijgen we de Tall Ships. Hartelingen krijgen we nog. Dat is ook een mooi evenement om te doen. Het is echt een groot evenement.
1: Ja, die had dan hier had je 2x4 mensen zitten in teams. Ja. En die het alles bijhoren, maar ondertussen op de route erin. Het zie je dan van hem.
2: Ja, wel meerdere. Meer dan 30, misschien wel 40 wel. Dat, ja, heel veel, ja.
1: Mobiele teams onderwijs.
2: Vanuit de organisatie hebben we nog motorrijders rijden. Hè. Die zijn voor de rijdende controle. Maar die zijn allemaal ook EHBO opgeleid. Plus een aantekening voor reanimatie. Dus die kunnen ook heel snel ergens ter plaatse zijn.
1: Nou, er wordt al goed gebouwd. Hier, ja, er komen dus overal schermen, telefoons.
2: Ja, telefoons, schermen, computers, noem maar op. Dus ja.
1: Je bent er klaar voor?
2: Wij zijn er klaar voor, ja.
1: Ik wens je ontzettend veel succes.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, en ek in Bolzert is vanzelfs hoe kind het ek hoort. Stefan Rekker, hij is de voorzitter van de fietsoversterrentocht. Die gaat maandag om 4 voor de maas van start. En hij zocht maar een goed gevoel naar de waasverzissings.
3: Nee, dat is zeker net beter. Het wordt hartstikke mooi fietswaar. Misschien is het wat te warm voor sommigen. Maar goed, ze moeten zelf ook even goed nadenken. Eten en drinken nog. Dan wordt het een schitterende dag.
1: Binnen nog zaken van je zeggen. Goh, daar moet je extra om denken op de route. Want er zijn wat wijzigingen. Het liet ze hoekjes die krijgen oors binnen.
3: Ja, die ben heel duidelijk hoor, jongens. Alles wat het ben kudde dieren, die fietsers.
1: Ik ben al hier achter gewoon.
3: Daarom, dus dat is wel duidelijk hoor, jongens. De eerste grote wijziging is adem. Dat we daar net langs zijn gekomen. We gingen van wie het massum, naar Pinium. En Sanne Kemswit en dan naar Haas. Gelukkig, Dokkum is hetzelfde bleun. Dan het stukje bij Dron Riep, Boijum. Daar gingen we over het fietspaad. Net door de grote dik. Maar dat is wel duidelijk hoor, jongens. Daar heb ik wat noodvoorzieningen maken. Dus dat ziet er echt keurig uit. En de heer Bals, het is op die kleur. Wat zo'n is op die te opleveren. Dus alles op route, wij zijn er klaar voor.
1: Nou, mooi. En hij heeft nou de kleine Elfstedentochten?
3: Ja, de mini Elfsteden. Record aantal deelnemers. Bij het 140 bestaan hier, we zijn de dikke 1000. En de Juwe 1200. Maar dat gaat alles mooi waard te mooi zien.
1: Ja, het is mooi, hè? Het is echt fantastisch. Hè? De sfeer, die is er nou al heen, Bolzert.
3: Ja, natuurlijk. Fietstijd van Noorden dit weekend.
1: Kinderbedden.
3: Zeker net.
4: Zo'n succes.
3: Dankjewel.
0: Ja, en komende maandag, dan ben wij er vanzelfs de hele dag bij. Of, nou, haast de hele dag. We zijn er om 4 uur bij, maar dat is net live. Dat keer letterbuis op de onderorde social media channel. Van nou, 8 uur keer wel alles live volg je bij u op radio en televisie en vanzelfs online. Mooi verslagjouwers in verskate steden, maar ik verslagjouwers op de fiets. Dus wil je niks missen, houd dan die radio en die televisie on.

0: Sinead Easton en 9 to 5, oftewel Morning Train.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Geert, zit er al verkleed voor? Ja. Mooi t-shirt. Oh ja, je zit in de airco vanmiddag, maar het warme waar.
2: Ja, wij zitten in de airco.
0: Is
2: maar,
0: dat net slim?
2: Nee, dat vind ik net zo slim.
0: Okay.
2: Het proeft volle makkelijker, zeg ik altijd.
0: Dat is weer, zeker weer, zeker weer. Ja. En je hebt, neem ik gewoon, een bomvol programma.
2: Ja, nou echt, het is bom en bomvol. Want het is de laatste dag van de competitie van het amateurvoetbal. En het is een goede gewoonte dat wij in ons programma dan daar ik wel van alles aan dwars willen. Ik heb een schijne stoen, dus zei Leo Beenhakkerts en de journalist.
0: Ja,
2: toen
0: die
2: even uitlezen zo. Even van boven naar onder. De vierde divisie. Daar moet ONS steeds eigenlijk nog winnen van AZSV. Dan ben ze veilig in handhaving. Wij zullen het niet weten, want die wedstrijd begint in die hele klasse om 11:05.
0: Oh.
2: Dus helaas, kunnen we dat net meenemen. Nog slimmer is het, als je het praten over het net meenemen kennen, de eerste klasse H. Wet Blauw-Wiet, ontreden matje in Oranje Nassau. Afijn, trainerswissel, toch nog wat punten pakken. Als ze Joert winnen van Oranje Nassau, dan handhaven het Blauw-Wiet hem, werd de kampioen Frisia is, in die eerste klasse H. We zullen het niet weten, want wedstrijden beginnen alweer om 6 uur.
0: Mm.
2: Maar dan is er natuurlijk wel wat meer aan de hand. De tweede klasse L. Wat een strijd is dat tussen Warkum en Snitswiet-Zwart. Warkum, dat is de nummer 1. 40 punten. Speel het uit bij C. Robben. En ja, als ze winnen, dan ben ze kampioen. Maar C. Robben kan nog een periode pakken. Het is wel ik winnen. Dat wordt een strijd op leven en dood. Let maar op. En dan zit dat op het vinkentouw Snitswiet-Zwart. 2 puntjes achter Warkum. Stel Warkum verliest, Snitswiet-Zwart wint. Dan keert de titel op eens naar Snitswiet-Zwart. Hoort al hier voor je bij je. Komt al hier goed. Dan is er echt nog een handhavingskwestie in die tweede klasse L. Want VV, hoe is het mogelijk dat je het zinnelijk ook krijgt? VV Jereveen en FVC staan beide op 26 punten in 23 wedstrijden. En die maakt het zinnelijk koor. Ja, gezellig.
0: Goeie planning.
2: Ja, goede planning dat de competitieleider het fantastisch werk neemt. De winnaar is veilig. De verliezer zil mij om alle gedachten. Maar dat hangt ook nog wat van andere dingen af in de nieuwe competitie komen. Dan komen we oerspanningsfrissen in de tredde klasse Q. Hier ik al verteld dat Helco Broersma bij C. Robben Warkum weer.
0: Nog net?
2: Dan heb ik dat nou verteld. Daar ben we dus live bij. Dan pak ik Arjen de Boer erbij. Die is een beetje columnspecialist voor in de rin van het station. En hij is in de tredde klasse Q bij Columntje Aduard. Oh, jongens, jongens, jongens, wat de spanning is. Dat. Want Colm had 51 punten uit 24 wedstrijden. En die is precies gelijk met de Grainzer Pijn. En Colm speelt tussen Aduard. De Grainzer Pijn speelt tussen Jesterwaarde. Beide 51 punten uit 24 wedstrijden. Het gaat dus om het doelsaldo. Plus 31 voor Colm, plus 26 voor de Grainzer Pijn. Hoe rint dat al? We hebben een contactpersoon beneemd in de Grainzer Pijn. Want ja, daar mogen we echt even bovenop zitten. Nou, dat is dus zo'n hand. Dan gaan we naar de derde klasse P.
0: Ben er nog net?
2: Nee, we zijn er nog net, want ik kan CVVO-kampioen worden. 42 punten houden ze, maar er zit AVC en IVC zitten werkelijk op het vinkentouw. 41 punten, 1 puntje minder dus als CVVO. De Lemsters die spelen de laatste wedstrijd, want ze fuseren met Lemmer onder de naam CVVO. VVO spelen in Sint-Jans Klooster. Je weet wel het betteplak van Evert van Bentum. Tjen VHK. En als ze winnen, dan ben ze kampioen. En oorzaam maar Tjen, wat doet de AVC, wat doet de IVC? En dan is er nog een hevige degradatiestrijd gaande in die klasse tussen Belsum, Wolvengeer, Santanne en Nylon. Dat binnen de onderste fjouwer en ze spelen Channel Core, alle fjouwer. Dus ja, dat was echt net weten. Nou, ik zul.
0: Is nog wel tijd van muziek?
2: Ja, want wij jouwen hem kwatten en snelle bericht jouwen. Nou lees ik het uit en dan het neer. En dan hebben we geweldige muziek. Prachtige plaatsjes van de jukebox van Fokker. In Van Rijn. We hebben een heerlijk pronkje in de aanbieding. Hans Zinnig is er gewoon bij. Mijn hele bijzondere plaat. En natuurlijk draaien wij prachtige muziek. Want dat is toch wel de ruggengraat

0: De hele middag op de radio, mooie muziek en vooral ik een heel soort voetbal. Ontzag je de editie van Noe Friesland, meer nijs van Zelsbuus in de app en op de website. Ik wens je een prachtig mooi Pinksterweekend.
1: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is 4 minuten oor in Dalis Golf, je er mooi sneun in Friesland. 4 voeren lang sport en muziek. Want die sport neem ik even mijn klammer. Want iedereen rondte voor de muziek een hele protte. En die kist bij zo'n vregen. Je wist het, wij draaien muziek die er 60, 70 en 80. En dat kan

0: Vregen we via 06 20 Fjouwen Jochen 1 Jochen Jochen of de app van de Omroep. We binnen er over 3 minuutjes.
1: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek voor Kees.
3: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de voor Else niet.
3: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Sneur in Friesland.
15: Geert van

0: Ja, je had toch het gevoel, we moeten even met een simmerplaatsje beginnen. Ik dacht, de summer is hier, dit jongetje zonder seksen van die outsiders. En dat tocht Harm Meijer rekt, want die zei, ja, hup CVVO, er is niks van aan te doen. Zij worden kampioen en graag de summer is hier van de outsiders.
1: Sneur in Friesland.
0: Het is een krap van 12 minuten naar hier. Ja, het mooiste van vakantie vieren is toch het veromkomen. Zeker op het plak met we nou zitten. Audiofjouwer van het Omroepgebouw. We binnen er weer. En we binnen er weer 4 woorden lang. Mooi prachtige, nostalgische, sfeervolle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Sneur in Friesland van 23 mei 2026. We nemen je weer mooi op een muzikale reis terug die decennia. En dat doen we zeker Juwetek in combinatie met de actuele sport. Want ja, het is een goede gewoonte in dit programma om op de laatste competitie daar in het amateurvoetbal toch de ontknoping van de verschillende competities nog even te volgen. Zoals hoorden wij, op zijn fysiek, Helco Broersma naar de wedstrijd C. Robben Warkum. Een wedstrijd in de tweede klasse L. Warkum kan kampioen worden. CVO C. Robben is nog op jacht naar een nieuwe competitieplek. Dat is natuurlijk een spanning alom. Arjen de Boer is in de tweede klasse Q bij Colum Aduat. Ja, Colum die gaat voor het kampioenschip, maar de Grijnzer Pijn steert echt op Lieke zijn hichten. We houden het al hier van je bij. In de dag week maar de horen wedstrijden CVVO bij Gelieks, die kampioen willen kennen in de tweede klasse P. Bij AVC en IVC op het vinkertouw. En zou binnen er nog wel meer wedstrijden dat we even bij stilsteen zullen. Hans Zinnigen, die had bijzondere verhalen over de heenste koersen. En Jan Jonkma komt om Lieke nog Jelwe Scheisse met wie kan waar bejocht. En hij is direct weer, uw skiertsjochter Peter Pol vertelt over zijn wedstrijd van Vanamedi en verzelfs over de bus van Alzheimer. Want die actie die rint nog 14 dagen in Helivert streefbedrag. We zullen er dadelijk op verlietsen. Maar verzelfs is direct weer die heerlijke muziek. We krijgen weer mooie platen in de jukebox van Fokke, uit Frenscher en Rijn uit Bolzert. Skitterend pronkje in Olbering. Onvregen terug Willy Boonstra van Holvert. Nou ja, ik zou zeggen, vertel eens waar is best. Vooral dat twadde. Waar best? Wat doe je maar dat heerlijke waar? Zit je buiten of krijg je in de kwalte van een kamer? Lastig dus, zet de radio erbij om, horen erbij om. En vregen die favoriete plaatje die er 60, 70 en 80 bij u zoon. Dat kan een plaat zijn van die zelfs, van een oor, maar een bijzondere reden of gewoon samar. 06 20 4 jongen jongen, 1 jongen jongen of de app van de Omroep. Dit is ons zoizoeren op radio, televisie en internet. En wat is het heerlijk dat ik het weer eens spreken kan, Sneur in Friesland. Heerlijke plaat die de 60, die slaan voor best op. En het begin van dit programma beginnen een jongetje 60. Je bent de Kings and you really got me.

0: Van Marie Tolf heeft toch een legendarische status, ben ik een kenner. Dat dienen de Kings in Yoghurtje Size en zegt hij: "My, you really got me." Het is precies 16 minuten naar één.
1: De jukebox van Fokke.
0: Ja, het is tijd voor de eerste jukebox van deze medium. Die is traditioneel altijd voor Fokke. Fokke Veenstra uit Frenschir. Goeiemiddag, Fokke.
2: Ha,
0: goeie. Ja, het is fijn om daar weer te jaren. Dat binnen toch wat ankers in je leven. Die mis je dan toch dat je even een paar weken voor binnen. Maar fijn dat ik daar weer. Je bent er goed terug in. Roen, had ik begrepen van mijn collega's. Dus er is niks mis
2: mee. Ja, dat is het best voor
0: me. Ja. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Maar nou, Fokke, hesto die eventjes voor een plaat inspireren litten. En dat past precies in het thema van deze uitsturing. We toch wat in het amateurvoetbal zitten. Is die inspirerende lid toch een voetbalclub, toch?
2: Ja, zeker. Toch Telstar uit Velsen en Muiden.
0: Ja.
2: Want die had voor me ook liggen om... Dat is in 1928 ooit degradeerd uit de Eredivisie. En nou, rond het seizoen ben ze weer promoveerd. En nu ben ze een dingbleur in de Eredivisie. En dat is een beetje meer inspiratie.
0: Jongen, ik zal je wat vertellen. Ik zie het op een camping in, ergens in Spanje. Ik zit die wedstrijden te bezien. ESPN, mooie Zwitserse programma.
2: Ja.
0: En de wedstrijd Volendam-Telstar. En dan komt er die penalty. Nou, dat maakt eerst al 26 minuten. Misschien weer het op de VAR. Wat een spanning weer dat. en dan komt die keeper naar voren. Ik denk dat het is. Dat is briljant, dacht ik toen. Want als er één man bij Telstar is, maar een geweldige trap, dan is het Ronald Koeman junior.
2: Zeker.
0: Nou, schitterend toch?
2: Wat
0: een cracks in height, jongen. Wat een verhaal, hè? Wat een verhaal, man.
2: Nou, ja. Geweldig.
0: Maar de Telstar, daar staat wat doorgast. Met het plaatsje ook dit, is een hele oude Telstar, hè?
2: Een hele oude Telstar, ja. Ja. Een satelliet in 1962. Ja. De lofting gewoon is een communicatiesatelliet.
0: Ja, precies.
2: En daar is toen een fresco teruggemaakt door de tornado's.
0: Ja.
2: De Britse tornado's en het te verwarmen, maar de Amerikaanse tornado's, omdat die dan een surfband.
0: Ja, precies.
2: Maar dit is gewoon een instrumentaal bandje.
0: Ik heb even nice, jongen, want ik hoor dat verhaal van die communicatiesatelliet. Het zing in juli 1962 is die om de in een baan om daar de brocht.
2: Ja, ja.
0: En toen ging het terug. En ik moet toch constateren dat Telstar hem als voetbalclub wel inspireren litten had terug die satelliet, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
0: Dus dat is hartstikke mooi.
2: De tune valt nog steeds bij de omvang van de wedstrijd.
0: We nog altijd draait. Ja, prachtig mooie historische dingen ben dat. Nou ja, wist wat het is, Fokke? Het is een instrumentaal noemer. En het mooie van een instrumentaal noemer is dat er net is zongen werd.
2: Hé, hey, gaat net, hè?
0: Ik vind het fijn dat het er weer is, maar in heerlijke plaatsjes, Fokke. Na je weekend treffen we de weer. Dat doet ze groet naar Titi en wij draaien Telstar van de Tornado's.
2: Oké,
0: hoi.
2: Goed, hoi.
1: Goed, hoi.
2: Hoi.

0: Ja, van Eep naar die prachtige satelliet die de lofdienst Kettenbaat Telstar. En de uitvering is van de Tornado's en het plaatsje waarom te vinden in de jukebox van Fokke Veenstra. Dadelijk in het tweede uur, kwartier uit Waanhinnen, dan krijgen we de tweede jukebox-klant. En dat is Rijn Vallinga uit Bolsward. Die leidt maar Maat weer lekker de prutsen aan zijn camper. Dat is echt leuk, dat je een camper hebben, weet je mooi maar prutsen kennen. Je hoeft er net maar te reden, is dat het meer de betelling. Dan kun je er maar beter om prutsen.
1: Goedemiddag, van Ian Lotseizen op radio en televisie.
2: Sneur in Friesland.
0: Ja, het is zo'n hele minuut voor jou het waan. Dit is Sneur in Friesland en je weet het, de verorert niks. Wij zijn een paar weken voor het west. Nou, genoeg om wat ik zei, maar wat is het heerlijk om hier weer te zitten, om weer te wijzen. En wij draaien platen op Dien Fysiek. Platen uit de jaren 60, 70 en 80. Jantine Weidena, mijn collega, die vregen me niet eens. Nou ja, maar al die sport, ga je hem wel op rondte om muziek te draaien? Nou, reken maar van yes, want het klinkt een hele protte, maar wij doseren dat natuurlijk op een prettige manier, zodat je hem bijpraat wilde en de muziek absoluut net onder de lijn had. Dus, ik zou zeggen, kom maar op, maar die heerlijke platen uit de jaren 60, 70 en 80. 06, 20, Fjouw en Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen of de app van de Omroep. Wij zitten er klaar voor om ze al hier te noteren. Komt een mooi bericht binnen trouwens van Linda op dat nummer. Die zei: goeiemiddag familie van Tunen en team. Allereerst welkom voor ons. Dank en bedankt dat je met mooie waar mooie naam had. Ja, lekker is dat, hè. Ik ging familie maar lekker geniertje thuis op het terras. De radio on. Die maat een beetje loerder als oors, want de autocross van Sumar is hier. En dat is echt loed en duidelijk te heren. Maar als je er maar een prachtige uitsturing van. Dat zullen wij zeker doen, Linda. Dankjewel voor die leuke bericht. En dan komt dit binnen van Peter Rekker. Die zegt: ja, het is vrij simpel. Ik wil graag een plaatje van Lucille Stadière. Jolie Jacqueline. Heerlijke plaat, Peter Rekker. Dankjewel. 0620, 4 van Jorgen, Jorgen, Jorgen, Jorgen.

0: nostalgie op de sneunte midi.
1: Mijn muziek jullie in 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: 0620 4 jongen, 1 jongen.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep app.

0: Het is net het meest bekende plaatsje van de Cats, Trying to Explain. Het komt in 1972, is waarom te vinden op het album Signed by the Cats uit dat hier. En met de zoon vlegen terug, Johan uit de tienje. Maar het is onmiskenbaar toch een plaatsje van de Cats. Trying to Explain brengt de titel op exact Jalwe Twaan.
1: De bus van Peter.
0: En nu is bij de bus van Peter. Peter is Peter Polder, is een skiertsjochter. Die is het hele seizoen warbaar op de velden als skiertsjochter. Maar hij heeft altijd en eeuwig die bus bij hem. Die collectebus. Want hij moet geld in ten behoeve van de Alzheimer Stichting. We hebben nog 14 dagen te gaan, dan eindigt de actie. Op 6 juni is in Rottevallen het wenplak van Peter Pol een groot voetbaltoernooi met deelname van onder andere Oud Cambuur en Oud Jereveen. En ook nog horen regionale clubs die ter Romeid van zullen. En dan maken wij bekend wat nou precies de opbrengstverschil van die bus die Peter het hele seizoen meenam had. Het is een reuze spannende ongelegenheid, want ja, Peter die had de latte vrij hegel. Die zei, ik wil toch 15.000 euro op Helly voor de Wilhelminehoeve en het Dirk Baron House, is het precies. Nou ja, we lezen de drukte maar op bij jou, Peter. Wist er nog wat positief over of beginnen er wat twijfels te komen?
2: Nee, er beginnen er zeker geen twijfels te komen. Want er stroomt elke week wel wat binnen. Al is het net via de voetbal, dan is het wel weer via, via de link die ik dan deel op Facebook. Of het verhaal, dat is sowieso in Friesland is het mega bekend.
0: Ja.
2: Ja, de meesten die ben hartstikke recent hinder, denk ik. Maar Claire, de vakantie dat komt er weer aan van de week hebben we maken. Dus ja, dan nou, kunnen meesten ik wel wat doneren. Dat is maar 4 euro per persoon, dan is maar 12, maakt het niks uit.
0: Zeker.
2: Alle kleine beetjes helpen.
0: Ja, nee, dat hebben we de hele, vanaf september ben we begonnen. Maar hebben we dat ik wel propageerd. Ik liet ze bedragen tellen, Lieke Hutmaai, die willen we graag
2: hebben. Ja.
0: Dus nou ja, nou hebben we wat bijzonders onderhouden. Want ja, dat is ze nou een paar keer per jaar, dan zit al ergens op camping, of mijn familie, of mijn vrienden.
2: Ja.
0: En dan is meestal verschrikkelijk kloten.
2: Ja, meestal wel, ja. Dit is super.
0: Ja, dit is super. Want je zit in mijn groep vrienden, zit je nou op Strandheim?
2: Ja, klopt het. Ja. Van vroeger uit, waar ik ging met mijn ouders, mijn vriend, zeg maar. En, maar die ben meestal met een leeftijd. Dus hij men, die zit er trouwens ook vlakbij, hè, bij de Wilhelminehoeve.
0: Dus
2: we zijn nou buren.
0: Ja.
2: Maar nee, die kan er net mee komen. Maar wij zijn als Joost zijn, we zetten dat trouw. Dus wij komen elkaar dat zien en dan is het weer een klik en zo.
0: Ja,
2: en we komen elkaar ook op Oeractien en op al die andere festiviteiten. Maar dit rikken terug komt iets elke keer.
0: Nou, hartstikke mooi. En dan gaat er altijd even een mailtje uit naar de KNVB. Zeg jongens, denk er even om. Ik zit daar. Zorg u ervoor dat ik even een wedstrijd in de buurt krijg.
2: Ja, ga ik nog naar het eerste ding. Dit kwam nou zo mooi met mijn pa. Dus nou ja, mooi zo.
0: Ja, mooi. Ja,
2: ik zit nu op lijn 51-50 in Grijnsland in het mooie Helpman in Grijns.
0: Ja! Helpman. Och man, wat een leuke week is dat. En dat eindigt dan in Haren. En dan vlak voor de Grijns van Haren loopt er, ja, ik moet toch wel zeggen, een legendarisch, historisch stukje voetbalgrond, of net dan?
2: Ja, maar daar ben ik correct in Bedel rondgeleerd. Ik denk, oh, dat wordt een mooi affiche. Dat we daar in die top voetballen. Maar normaal was het voor de kantine ik een prachtig mooi veld. Maar die zit in de blakke zinnen. Dus Jansje, maar dan als we hem komen te smarten met factor 50 of 80, wat er ook maar is. Als het hier gaat.
0: Ja, ik mag hij teleurstellen, want er komen een hele platte fysiekjes binnen. Werd hij ongelooflijk wies mij binnen. En die mag Jansje al even werken. Dus ik mag hij toch verwijzen naar de verzorger van één der clubs. Want de wedstrijd Helpman CEC.
2: Klopt.
0: In de tweede klasse R. Wees dan wel wat CEC vast zit?
2: Emmer Kompas QM, een christelijke voetbalvereniging, denk ik. De eerste C weet ik niet. Wist je dat geert?
0: Helemaal fout, Peter. CEC zit, ja, in de betink je net. Kompas Emmer Erfscheidend Veen combinatie.
2: Oh, daar zie ik niet wel wat buiten in verdiepje kan, hè?
0: Ja. Nee, daar ben ik voor. Nee, maar hartstikke mooi. Ja, maar een van die clubs die matte punten nog wel broekelen ook, hè?
2: Ja, CEC is nog een beetje in de slag, maar de welbekende Correnos had ik nog een keer weg.
0: Correnos, ja, ben weg geweest, ja.
2: Die had 24 punten en die zit nu op na-competitie. Ja, CEC had 26 punten. En, dat spant er hier nogal.
0: Ja,
2: dus,
0: ik heb hem nou, dat is eigenlijk weer een leuke uitdaging voor de skierzuchters, zeg maar. Hoe is het met de bus bij Helpman?
2: Ja, nou ja, het is een hele grote club. Je bent ook nog hoor finales. De bus die staat nu op de bar. Want die ga je geen boekje verkeerd. Dat is op zich wel jammer. Maar ik had de flyers in de kantine del erop. Ik had bekendmaken. Het zit op Facebook van Helpman. Dus en ik jou aanstaan naar een flyer. Gewoon een team van mij. Ik hoop je dat je toch iets bij komt. Ja. Maar vaak bij een lidstere club hij wat ja, programma boekje en hij wat meer
0: rond. Een beetje meer binding, hè? Een beetje meer binding en verbinding. Nee, ik begreep dat. Ik ken de club Helpman vrij goed. En nou ja, dat stadion, jongen, daar, och, dat vind ik, oh, dat heb ik zo vaak weer zo'n zo prachtig om daar op de tribune, op die oude tribune te zitten. En dan verslag het wel. Ik heb een mooi FVC onderwijs, werd hij nog in de haatklasse spelen, dat weer het heeft niveau. En dan kwamen we alle hier nek in dat prachtige stadion. Nou ja, toen maar.
2: Ja.
0: Dat is waar eenmaal. Ik hoop je dat het goed gaat met de bus. Ik hoop dat het goed gaat met de Westie. Die begint om jou te trein. Dus dan kist hij mooi rustig tarieren. En dan treffen we daar om 20 voor 6 om in en oor van die te vernemen hoe het al hier aardig is.
2: Ja, doe wij. Je hebt heel veel succes met je programma. Mooi om er weer binnen.
0: Ja, dat vinden wij samen.
2: Mijn harm biedt ik prima werken. Ja. En al de horen meesten van omhoog. Dus dikke prima. Maar ik wil wel mooi om je stem bij
0: ja. Nee, maar dan, wij binnen de uw vervangers dankbaar dat ze dat van ons dienen hebben. Dankjewel, Peter. Ja. Have een goede middag en wij treffen daar van Medialetter.
2: Yo, ons met je. Hoi,
0: Jappie Weijer, die het rek werd. Die zei de goedemiddag daar bij Omroep Friesland. Naar de Tex-Mex en de country ga ik nu naar de blues. Dit muziekgenre vind ik ook fantastisch. Vandaag Barrel House met als liedzangeres. En wat is die goed jongens, Tineke Schoenmaker. Mijn pareltje staat op het legendarische debuutalbum van deze band. Dat simpelweg Barrel House heet. Ook wel bekend als Barrel House First. En werd uitgebracht in 1975. Het gaat om het nummer If You Really Wanna Leave Me. Trouwens, weten jullie wel wie de mondharmonica bij speelt? Geertiaantje en technieker, dat hoor ik graag. Fijne uitzending toegewenst en tot volgende week. Groetjes van Jappie Weijer. Nee, dat weet ik nou even net, Jappie Weijer, maar ik zal er even onderzoek naar doen. Eerste plaat maar even van Barrel House.

Ja, prachtig is het Barrel House. En de vraag die Jappie Weijden stelt, waar is nou die man die die moelharp bespeelt? Ja, ik hier natuurlijk witte matten en witte kennen. Dat is niet meer minder dan Shaky Sam. Hij heet oorspronkelijk Simon Vlietstra. Misschien wel de gruste bluesjongen die Nederland ooit hoorn had. Maar wat een tragisch levensverhaal, het Shaky Sam. Simon Vlietstra, hij kreeg de naam Shaky Sam omdat hij zo ongelooflijk nerveus weer voor een optreden dat hij heel begon te squidgen en daarom nemen ze hem Shaky Sam. Maar wat weer die ongelooflijk goed. En wat heeft hij een heel kwaad leven hoorn en wat is er een raar eind om dat leven komen. Hij is maar 30 jaar geworden. Hij verstoor op 15 mei 1981 een dag vast in Jiddy. En had er een einde aan zijn leven maken. Heel bijzonder weer dat hij op die joen daarvoor, op 14 mei 1981, nog een optreden joen had in Sint-Jabek. Zien Wemplak op dat moment. Simon Vlietstra, Shaky Sam. Zullen we werkelijk nooit vergeten? Tieke tank voor die mooie plaat, Jappie Weijer. Goedemiddag, Geert en mijwerkers. Wij gaan jou, het is familiedij. Jazeker. Van de Dijkstra's in Volsgeren. Skitterend waar, dus ik toch misschien een mooi Simmers plaats je er eventjes bij. Piret, mijn borrekito. Is dat wat? Is dat wat? Ja, zeker. Groetjes van Tjeter, Roelie Dijkstra, is jouw kom aan. En hier is Piret en borrekito. Kom met een boom, boom.

Goedemiddag, Geert en team. Van Juwet heb ik even de top 4 van Wieke 21 uur die zondag erbij pakt. En op nummer 4 was die door Sympathy van Steve Roland in The Family Dog. Vers tank en een goed weekend aanwezigen. En die weensken die komen van Jan-Jaap Kikkert uit Wijs. En wij draaiden voor hem Sympathy van Steve Roland in The Family Dog. Wat een klassieker is dat. Uit Njortje in zondag alweer. Ja, het is lang niet. Maar dat is nou precies waar het omkeert in dit programma. De heren 60 zondag en 80 steen centraal op de sneuntemiddie. U tiet rekken kist platen bij zo'n vreeg. 06 20 4 Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen of de app van de omroep, dan komt het ook al hier goed. Fuck you, Jou, die meldt er ook even. Zij zegt: ja, ik wil zo graag een plaat omvregen van de Blue Diamonds. Ramona, Samar, het weer, nee, het is nog altijd een prachtplaat. In de groetjes van Fuck you.

Rien de Wolf vormen samen together het prachtige duo The Blue Diamonds. In wat wielen ze razend populair in de begin jaren 60. En wat maken ze echt leuke plaatjes eigenlijk. Had je dat nou weer waarom, Jerry? Denk, ach, het is toch hartstikke leuk om dat weer waarom te jaren. Dat vond ik Fokje Utliout en wij draaien die platen graag. The Blue Diamonds bij Ramona, die kwam met jongetje 60. En in dat die bleef we echt nog even hingen. Want Romy Bauma die wil graag een plaat opvragen van Elvis Presley. En ze zei, ik hoorde het nog even geheim waar het is. Maar het is een hele mooie, ze zei Romy Bauma, uit jongetje 60. Nou, we bleven dus in jongetje 60. Maar de muziek, het is trouwens de laatste plaat in dit horen van Sneur in Friesland. Maar geen nood, we binnen er nog een saai horen mooi dit programma. En ik is platen bij zo'n opvragen op 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. De app broeken van de Omroep. En dan komt het al hier dik voor de bakker. Wat wie nou de titel van het plaatsje? Nou, dat herken je mogelijk. Elvis Presley om 12 uur. It's now or never.

0: Tina Marketing Size Bjerm en het Sinterklaasfeest mooi.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel treien van Tina in Seksbieren. Dit weekend in Frieslandok.
2: TrueLease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keper, een boek voor Kees.
11: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 24 21.

0: Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Daardoor rijden er volgens NS tot zeker 3 uur vanmiddag geen treinen van en naar Utrecht. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. Activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marram is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week, was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Zoals bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Daarin eiste ze een ambitieuzer klimaatbeleid. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen springt Ter Apel te hulp en vangt vandaag, morgen en maandag mensen op waarvoor 's nachts geen plek is in het aanmeldcentrum. De burgemeester van Groningen zegt dat ze dat doen op verzoek van asielminister Van der Brink. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club was al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Hij was algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 12 minuten over 12. Dallas Golf, verder mooie sneeuw in Friesland. We binnen nog een saai zoeren, maar heerlijke muziek. Uit de jaren 60, 70 en 80. We vregen hem heerlijke platen om. Geef er vooral mij terug. Viel je hem welkom in dit programma. 06, 20, 24, 21, de jaren 60, 70 en 80. Steen centraal alle weken weer. En we doen er dadelijk zeker de eerste sport bij. Want om jouw vertrouwen, dan begint in Kolm die belangrijke wedstrijd in de derde klasse Q tussen Kolm en Aduard. Arjen de Boer is de verslagjouwer. Dat al hier, dadelijk. Wij binnen er over goed trein. 3 minuten.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig.

0: De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
1: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
3: Daar horen we een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
2: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemen dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
3: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
4: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
5: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
6: Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis.
5: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Sneur in Friesland.
8: Geert van Thun.

0: Een one-hit wonder van de Lemon Pipers in 1968. De Green Tambourine. Maar het beklijft wel in dat je het weer jaren en zees je toch. Ah ja, heerlijk. Die jaren 60. Wat wie dat toch een fijne team.
1: Sneur in
0: Friesland. Ik heb maar 12 uur van Sneur in Friesland. Op deze 23 mei, 2026. Het is precies 9 minuten over 12. Och, och, och, wat hebben we een mooi programma. Wat krijgen we heerlijke platen binnen nu de jaren 60, 70 en 80. En wat zit er spannende sport op u te wachten. We maken dadelijk eerst contact met Colm. Dat speelt tussen en Aduard. Arjen de Boer is de verslagjouwer. We lezen dadelijk wel even uit wat precies de belangen in de spanning is. Verder hebben we contact met Rijn Vallinga. Hij had weer een mooie jukeboxplaat voor de Zuidzog. En verder draaien we de platen die Stouwgraag Herren. We studeren 60, zondag in 80, 06, 20, 4, Jorgen, Jorgen, 1, Jorgen, Jorgen. Of de app van de omroep, de kist, de Bongenvreekie. Viel die welkom om mij uist mij te doen met het programma. Gratis, die hadden mij even meld. Die zei het goeie van toen. Mooi dat je hem er weer waarom binnen op de grote zender. Graag een kantje van de monkies. Arme believers, speciaal voor de Alve Sterrentochtorganisatie. We binnen er kleer voor. Bannen op druk, ketting in de olie. We kennen het wachtje. En de groetjes komen van gratis. Dank u wel, gratis. Voor die.

0: gebeurt. De Monkees maken er een gebeurt. Hit van een jongetje van de 60. Amen. Believer om Tolwin. Hele minuut. Oer Twaan. Er komen wat vragen bij u binnen over de Jong Nederland Partij. Dat is het Nederlands kampioenschap voor junioren. Binnen wij direct is de vraag. Nou, we binnen er net, maar we horen het wel van je bij. Zo kan ik je vertellen dat Boswit, maar Jurre Rijsma, Sylvan Elsinga en Timo Bielsma hele finalist is. De winnaar is, de tjistander is nog net bekend. Die komt uit de partij in de tredomloop tussen Droriep en Ljouwt. Wij tippen Droriep dadelijk ook in die hele finale in Bolsward. Want Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman, dat is er zelfs het te kloppen patoor. En er in de tredomloop ook nog de partij tussen Santanne en Frensje. Er is het treienskinnen eerst in het vadiel van Frensje. Nou, ben je hem heel erbij praat. Stretje me nu toe aan.
1: Van Rijn.
0: Ik denk, ik moet dat de keersbrug toch eventjes meenemen voordat we naar Rijn Vallinga kijken. Want ja, Bolsward zit toch in de hele finale. En Rijn is ook een Bolswater. Dus had je nou alle wat met keersen hebben, het is toch altijd leuk om je eigen wenplak even neer te heren. Toch, of net, Rijn. Goedemiddag. Dus.
2: Goedemiddag,
0: Heer.
2: Hoi.
0: Ongeveer. Ja. Nou ja, fijn dat ik die weer heer. Ik heb die wel mist, mag ik zeggen.
2: Nou, eens gelijk, ik ook hoor. Ja, maar die vervanger was geweldig.
0: Ik bedoel maar.
2: Nou, dus je hebt het fantastisch gedaan. Ik hoop ook dat je het leuk hebben gehad.
0: Ja, heb ik. Dus pure kwaliteit en wij een plezier. Wat wil je nou nog meer, Sees? Rijn, ja. Want ik mat even een beetje kwart van de bocht, maar die, want het zit eigenlijk tot aan een nectar vol van de midi. Dus ik mat eventjes, okay. even zien je binnen aan het prutsen, maar die camper begreep ik even kwart.
2: Ja, toerentellers en weet ik van alles en oliedrukmeters.
0: Ja.
2: Het werkt allemaal.
0: Ik wil je hem adviseren om blilder ontprutsen, want dat riet hij net en dat is het allergoedkeerste oplossing.
2: Ja, maar ja, een hobby mag geld kosten. Dus we smieten er weer wat tegenaan. Maak het.
0: Oké. Begin naar de plaat, naar die plaat. Ja, de beste. Ja, nou ja, dat is een. Nou ja, steeds maar waarom. Want het is in steeds maar waarom. Het zei het eigenlijk alles.
2: Nou. Het is heel apart. Hè? Je hebt soms nummers. Misschien voelt het anders als je zelf muzikant bent en een instrument te spelen en zingen. Dat weet ik niet, maar dat laat ik aan de luisteraars over. Als ik dit nummer hoor, en ik noem de titel ook For Strong Winds van Neil Young. Dan zit daar zo'n melancholie in. En daar krijg ik een apart gevoel bij. En ook met dat akkoordenschema. En dan als de muziek, zeg maar, de instrumenten mij ook kunnen vertellen waar het liedje over gaat. Ja. Ik denk dat het dan een heel goed lied is. Ja. Het is trouwens niet van hem origineel, hoor.
0: Nee, het komt al uit de jaren 60, hè?
2: Uit 61, meen ik.
0: Ja, Ian Tyson.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
2: En dit is zo'n mooi nummer. Het is weemoed en dat roept het akkoordenschema bijna al op. Ik vind het zo mooi.
0: Dit programma, Rijn, staat bol van de nostalgie. Dit is werkelijk het meest prachtige voorbeeld. Ik heb het nummer, ik heb die verhaal lezen. Was dan ook gek verteld hast. Toen heb ik het nummer opzocht op YouTube. Even de tekst erbij dienen. For Strong Winds. Ja. Ik heb geen verstand van akkoordenschema's. Dat heb ik helemaal. Maar de Heskeliek, het neemt je op een bepaalde manier. Het neemt je mooi. Het neemt je mooi.
2: Ja.
0: Nou, dan ben je het weer eens.
2: Je hebt geen tekst nodig van, waar zou dit nou over gaan?
0: Zo
2: de
0: is
2: muziek het. Vertelt al, de muziek neemt je mee naar de jaren 70, zeg maar, naar vroeger. En dat is gewoon prachtig mooi. Dit is het verlangen. En hij zegt het dan over het verlangen naar de West.
0: Ja, precies.
2: Zeg maar naar Alberta, Canada. Ja.
0: Yes. Het is prachtig, want Neil Young is een Canadees. Ik vind het echt een prachtige verhaal. En ik vind het echt een prachtige lied. Dus we draaien hem graag voor die Four Strong Winds van Neil Young. Het jongetje in 68, origineel in jongetje 61. Maak het toch Ian Tyson. En dat is voor jou in de jukebox, Joert Rijn. Dankjewel.
2: Ja, en trouwens een leuk detail.
0: Ja.
2: Het singeltje is 10 minuten geleden hier bezorgd.
0: Hartstikke mooi, dan komt het helemaal goed.
2: Ja, oké.
0: Okay. Hey, want hij weekend groep dan klaske.
2: Ons naar de weekend.

0: Ja, ja, mooier wist het er eigenlijk net. Four Strong Winds van Neil Young uit de jukebox van Rijn Vallinga uit Frenscher. Het is 9 minuten voor jou wat rij.
1: Van Ian Losijzen.
2: Sneeuw Friesland.
1: My Geert van Thun.
0: Ja, ja, het is de laatste dag van de competitie in het amateurvoetbal. En wat een spanning dript er soms al in die befiskate klassen. We pakken de twee klassen uit, letter in dit programma, want om 2 uur te beginnen de wedstrijd tussen C. Robben en Warkum. Maar om jouw vertrouwen zit op het sportfield baan zijn van Colm, de wedstrijd tussen Colm en Aduard op het programma. Nou, ik skets even één ding. De stand van zaken in de competitie op nota. 25 wedstrijden spelen, Joert de 26e de laatste. 51 punten voor Colm. De Grainser Pijn. 25 wedstrijden spelen, Joert de laatste. 51 punten. Het doelsaldo zou je wel eens de beslissing brengen kennen. Dat is in het voordeel van Colm. Plus 31 voor de Colmers, plus 26 voor de Grainser Pijn. Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning. Arie de Boer.
3: Ja, zeker. Ik zit hier bij de vastzitter van VV Colm, Tim Brandsma. Ja, Geert van Thun die hoort het haast net meer van de spanning. Hoe is het met jij?
4: Ik denk nog minder. Ik had helemaal niet meer.
3: Nee, hè?
4: Nee. Wat een ontknoping ook en onvoorstelbaar. En we hielden het hopen, maar op een bepaald moment hielden we het net meer in eigen hoorn. En gelukkig hebben we het nou wel weer in eigen hoorn. Dus we stonden op pole position.
3: Ja, je is zeker op pole position. Winnen, dat is genoeg. Wat heb je hem al je regelen, mocht het al je slagje? Want confetti kanon, springkussens, medailles, schalen.
4: Ik dwar het haast net de seizoen, want stel dat. Hè? Maar ja, je maakt wat. Dus we hadden van een week natuurlijk een paar keer bijnaar zitten van wat moet er al hier gebeuren in zo'n week. En wat moet er georganiseerd worden. Ja, we gaan shirts regelen, mochten ze kampioen worden.
3: Kampioenshirts, ja.
4: Dat heet inderdaad kampioenshirts. Maar we gaan schaal regelen. Hè, voor KNVB krijgen we de medailles van, als het goed is. En dan geen schaal. Maar ja, je hebt een schaal bij natuurlijk.
3: Dus de wet hoort er is direct bij jullie ook.
4: De wethouder van de sport van Noord Eerst komt Jerk heen, die gaat de schaal uitrekken.
3: Blommen?
4: Blommen, ik.
3: Goed, Jim, net de eerste club wijzen dat uiteindelijk de blommen naar het verzwaringstehoest te matten, hè?
4: Nee, maar dat gaat jou net gebeuren. Dat gaat jou echt net gebeuren. Dat kan niet. Die jongens zijn zo enorm gebrand om Joert gewoon die blom mijn hoest te nemen. En net naar het verzwaringstehoest te sturen. Nou ja, van de morgen moesten we ook de platte karen hebben. Toch echt maar in aan de set. Daar een groep jongens hadden van de morgen nog mee ondergang geweest. Ja, en ik zou net weten wat we nog meer organiseren, maten.
3: Nou ja, ik zou zeggen een oerwinning. Dat wil ik ons helpen.
4: Ja, maar dat is net in mijn hond. Dat is bij de jongens. En ik, oh ja, maar ja, ik zou wat dat betreft zelf wel in veel steden rollen. Maar ik ga daar geen invloed op.
3: Nee. Nou ja, dat bent de belangen. Dus Geert, er zit behoorlijk wat op het spul.
0: Nou,
3: en het goede nijs is echt voor Aduard, want dat is de chinstander ja. van Colm. Voor Aduard zit er helemaal niks meer op het spul.
0: Nee, precies. Speelt er misschien ook nog een bekende Art Cambuur-speler in Aduard?
3: Jazeker. Je zou misschien verwachten, waar zit er op doel? Dat is dan Leonard Nienhuis, want dat is de Cambuur-speler waar we het over hebben. Maar die zit net op doel. Ik herkrijg maar een praat. Hij is een paar kilo's groeid, maar hij zit nou laatste man bij Aduard.
0: Hartstikke mooi. Wij krijgen dat al hier terug. Colm Aduard wordt beslist op doelsaldo elke dag. De Grainser Pijn speelt tussen Jesterwaarden. Dat is de nummer 4 van deze competitie. Als uitspeler had niks meer te winnen of te verliezen. Wij hebben een contact in de Grainser Pijn en die kennen wij belly en we houden alles bij. Dus wij lezen die wedstrijd eigenlijk op elkaar. Want ja, het zou dus echt wel eens een keer een kwestie van doelsaldo willen kennen. Dat houden we al je fijn bij. Wat we echt bij houden, dat is de platen die bij u is binnenkomen. Die Jim Onvliegen. Vrouwke Veenstra van Samarreheide, dankjewel. Vrouwtje, dat is voor even bij u is best. Goeie geert en mijwerkers, graag het noemer Vluchten kan niet meer van Jenny Arian en Frans Halsema. Dit draaide mijn zus Pietje, ze viert Joert haar 60ste jullie, op de cassette recorder als ik weer eens uitnaaide voor de afwask. Huiselijke taferelen. Ik krijg er toch een beeld bij vrouwtje Veenstra, want bij u is dus wie het net ons. Helaas is het lied nog heel niet actueel. Groeten vrouwtje Veenstra is een Marreheide. En als zij is van het lied is nog altijd actueel. En bedoel net dat het al was kind nog problematisch is. Maar dat zal grif slaan op de toestand in de wereld. Dankjewel vrouwtje voor die leuke fysiekje. En wat een duet is dit, hè. Frans Halsema, Jenny Arian. Vluchten kan niet.

heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk of in discipline.

Hij is ondertussen getraind, jongen, hier, Willie Nelson. En hij komt geregeld voor in dit programma. Dat is nou ook het geval, want hij werd onvregen, eventjes Chen, ja. Troch Dirk Kiep, maar die zei van mooie kleur gekregen, Geert hij aan. Zij zijn met de kippen aan de gang vanmorgen. Met de kippen aan de gang vanmorgen. Het is soms rieden wat het al hier precies in hoort. Beer can chicken. Nou, ik heb er nou wel zin als ze zei, Dirk. Nou, jongen, als dat er zin aan heeft, wij ook. Knal er maar wat moois in van Willie Nelson. Dat hebben we hem. En Klaas Kuurt, Hurregriep, die zei ik. Fijn dat je er weer binnen. En dat vinden wij dus eigenlijk ook wel. De Jong Nederland Partij, Betsy uit Vrijnsum, die stelde de vraag. Hoe ben je direct? Nou, we zijn er dus net, maar ik gooi wel alles bij voor. Dus ik kan even vertellen, Betsy uit Vrijnsum, dat wij zitten in de hele finale. Met Dron Riep een spul om die eerst vastsprongnaam had, Sint Bolsvert. En dat er keerst werd om een plakje in de finale. Tweede omloop, want sting het nummer in de volgende list. Die gaat tussen Santanne en Frencher. Santanne met Ivan Hiddinga, Ringsterk en Jalvin Kapert. Sint Frencher met Jesse Draaisma, Nick van der Wald en Jan Tiemen Eisma. Daar is het fjouwer om het rijden in het vadiel van Frencher. Dat is dus een spannende strijd. Nou, dan ben je daar ook bij, mooi. Wat krijgen wij dan vervolgens op de nek hangen? Ah, dit is leuk, Sees van Cor Hielkema. Die zei, hey, kist al het nummer Castles in the Air van Don McLean draaien. Het is een mooi, mankeliek nummer over een mislere leefde. Denk ik, zo zei hij. Het leert hem echt goed om mij te aljen op het refrein. Dat doen we met z'n allen, Cor Hielkema van Grauw Tegentank. Maar eerlijk zei ze dat ik de tekst ook net heel op paraat heb van dit nummer van Don McLean. Maar dat is griffelen gelijk hebben. Want hoe vaak gaan er liedjes van dit soort jongens net over de leefde? Ik denk heel vaak. En ach, Don McLean, dat is toch synoniem voor kwaliteit.

0: prachtig noemen, Castles in the Air van Don McLean. We draaiden het op speciaal fysiek van Cor Hielkema uit Grauw. De binnen van die momenten in het programma op Sneuntemiddie. En ik ben blij dat dat net verwoord is, ondanks het feit dat we even een paar weken voor het best winnen. We vijf zeggen van ja, daar mogen we toch absoluut even bij stilstaan. En wat goed dat dat even bij u omgekaart wordt. Nou, zo'n moment is er nou. Ik kreeg namelijk een bericht van Wil van der Merk. En dan kom je uit in de horeca, oordeling Friesland van Horeca Nederland. Wil van der Merk, die heb ik in Jirling kennengeleerd als, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, als de grote toezenpoort, de grote regelnicht van Horeca Nederland, oordeling Friesland. Wil van der Merk, een prachtig mens en eeg voor haar collega's. En daar gaat het in dit bericht om. Ik zal het je voorlezen, dan wordt het verzelfs duidelijk. Dit is hoe zij begint. Beste Geert, bij hoge uitzondering doe ik af en toe een beroep op jou om in je programma iemand die het verdient wat extra aandacht te geven. En deze keer gaat het om, en let op, dit komt er nou meer, Boukje de Vries, jawel. Jarenlang was zij als voorzitter van de afdeling Leeuwarden Koninklijke Horeca Nederland het gezicht en de stem voor haar collega's. Lid van het regiobestuur en zeer betrokken bij alles wat er in haar stad gebeurt. Een vrouw met een droom. Haar eigen Irish pub Paddy O'Ryan. Dat heeft ze met veel energie en hard werken bereikt. En daarnaast heeft zij met haar vakkennis en enthousiasme ondernemers ver over de landsgrenzen gemotiveerd en geïnspireerd hun bedrijf naar een hoger pijl te brengen. Waar ik haar vooral om bewonder is de manier waarop zij ondanks tegenslagen en ingrijpende gebeurtenissen steeds maar weer de moed vond om door te gaan en haar eigen koers bleef varen. Volgende week neemt Boukje afscheid van haar Paddy en draagt ze de sleutel over aan haar opvolger. Boukje, gastvrouw, bevlogen onderneemster, bestuurder, superoma, maar vooral een heel mooi mens. Steeds weer op eigen kracht uit het dal naar boven klimmen. En daar past maar één lied bij. That's Life van Frank Sinatra. Vriendelijke grank, hartelijk dank en vriendelijke groetnis van Wil van der Merk. Mooie woorden, Wil. Hier is Frank Sinatra. That's Life van Boukje.
1: That's Life.

0: Bedoeld voor een vrouw die dat meer als verzinnet. Boukje de Vries van de Irish Pub, Paddy O'Ryan. Dankjewel, Wil van de Merk, van deze prachtige plaat. Die is van haar onvrede gehaast. Ik pak het uitro even mooi, want er gebeurt van alles op de voetbalvelden. Bij Columtje naar de wat. Arjen.
1: Ja, we moeten er nou bij wijzen, jongens. Dan kunnen we live tjoegen wijzen van de Ino vastsprong van de VV Kolm. Voor het kampioenschap. Nou een penalty. En ja, bingo! Ik zal even de situatie schetsen, Geert. Ik zit hier werkelijk op orelmeter van de dugout van de VV Kolm. En die springen nou alle hier omheen. Want Sil Koster, dat is een van de opvallers van de VV Kolm, die waard niet krijgt. Ontruut hellen toch Martijn van Beus. Nee, even Sjen, dat wie door. Dat wie alles van de keeper. Ja, Klaas Kruiming, dat is de doelman. Aan de kant van Adiwat. Hij waard ontruut hellen. En nou ja, de skietsochter, die koe niks Oostwan. Harmen van der Spoel uit de jouwer. En die zo uit een straskop. En die wordt feilloos benut toch Kolm. En dan zoe het samen. Zo wijze kindergeert dat naar 14 hier. Ja, dat ze wel eens kampioen worden, Kolm. Want ze lezen dus een pole position. En nou echt nog eens een keer die Ino vastsprong. En Do wist exact de tussenstorm van de Grenzerpijn. Daar weet ik helemaal niks van. Ik weet wel dat Kolm op Ino voor zit.
0: Wij zullen bellen maar de Grenzerpijn. Ik zit op websites te zien, maar daar staan nog geen tussenstanden achter. Dus ik pat dat even op. Hier kom ik dadelijk zo waarom. Maar voorlopig kunnen we constateren dat Kolm op kampioenskoers leidt. Want zelfs winnen, ja, dat zou in principe kunnen afwijzen. Maar de mai 5 doelpunten. Een voorsprong op de Grenzerpijn. Daar komen we dadelijk op waarom. Het is ondertussen een santje minuten van rijden.
2: Nostalgie.
3: Mooie verhaal.
2: En actuele sport.
3: Dit is Sneur in Friesland.
0: Ja, dan kunnen wij skeerkleden naar C. Robben in Haas. Die is, die is in alle staten. Want die tocht misschien is het seizoen wel helemaal oer. Maar dat blijkt dan achteraf. Ik ben net te wijzen. C. Robben zou nog een periodetitel pakken in de tweede klasse L. Maar dan komt er een opdracht. Want dan komt Warkendel. En Warkum, dat is de koprenner in die tweede klasse L. Had zo'n 40 punten uit 23 wedstrijden. En die wit, dat snits, wie het zwart, die het vliegende week even wat puntjes lezen hier. Echt nog wel in de achtervolging zit. Maar 12 punten te staan. Ek der is de spanning grut. Snitswitswart is op visite bij Bols. Wat hadden we dadelijk vanuit Treijhoer ik bij, van je bij. Maar C. Robben, ja, die zil Helco Broers, maar helemaal niks. Maar dan ik niks cadeau, Jan. Aan Warkum Timmeke, denk ik.
4: Nee, ik steen nou eens de oude rot, zeg ik maar. 62 volgens mij.
5: Bijna.
4: Oh, haast 62, Fred de Boer. ja, maar stond een Jontje 86 al trainer ook, hè, toen bij Bende kwam.
6: Ja, het is inderdaad 40 jaar geleden. Ja.
4: Nou, en dat jubileum was vieren maar een periodekampioenschap, maar dan mag je winnen van kampioenskandidaat Warkum.
6: Ja, het is een zware opgave, maar ja, dat geldt voor hun ook. Dus je ziet in deze competitie, we hebben verloren van de onderste. We winnen van de kampioenskandidaat, dus dat kan allemaal.
4: Ja, want vorige week de competitie eigenlijk helemaal weer op zijn kop zetten.
6: Ja, Warkum was blij, denk ik, dat wij wonnen. Dus nee, prima. Dus, dit gebeurt elke week. Dus iedereen zegt het is verrassend, maar het is niet meer verrassend, omdat het eigenlijk repeterend gebeurt.
4: Vind je dan dat die team wat te wisselvallig is?
6: Ja, we zijn heel constant in wisselvalligheid. Dus je ziet ook dat we bijna nagenoeg dezelfde punten hebben. Eerste periode, tweede periode. Thuis en uit precies hetzelfde aantal punten. Dus je ziet dat we constant net niet goed genoeg zijn, vind ik zelf.
4: Ik neem waarom je tijd. Vorig jaar wie is de trainer van jou de Zwels. Die zien je hier. Hier is al die Gouten Canyon en ging daar wel voort. Maar dan in de laatste periode, ja, pakt is nog de volgende periode. En je promoveert niks nog.
6: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet elk jaar. Dus ik snap wel waar je op hint, dat snap ik. We zullen ervoor spelen. Alleen ja, dit zijn de kersen in de pap en het chocolaatje op de taart. Dus laten we kijken wat we vandaag kunnen doen.
4: Ja, want die voorganger weer Henk Konings. Die had drie keer een periode helemaal. Maar dat net omheeg, hè?
6: Nee, maar dat zie je nu. En dit seizoen is ook niet goed genoeg zomaar om even te promoveren, vind ik. Behalve als je nu goed genoeg blijkt te zijn. Dan moet je repeterend goed genoeg zijn. Dus dan moet je een serie van 5 maken, inclusief vorige week. Nou ja, als je dat kan, dan laat je groei zien. Maar goed, eerst vandaag.
4: Maar Dorst, omvallen of eerst de tussenstand bezien, hoe gaat het?
6: Nee, ik denk dat Inne en ik ken hem van Heren Sportclub Heerenveen. Toen was hij jeugdtrainer en ik coördinator. Toen werkten we al samen. En nu spelen we even tegen elkaar. En na afloop geef ik hem een hand of hij gewonnen heeft of niet. We kunnen goed met elkaar. Hij zal volle bak spelen, wij zullen volle bak spelen. En pas aan het einde kan je kijken, oké. Gelijkspel is genoeg voor hun of voor ons, weet ik het. Maar tot die tijd moet je spelen om te winnen. En dat zal je ook zien. Dat zullen we proberen. En hun, weet ik zeker, zullen het ook proberen.
4: Succes met het CDK's. Ik zie Inne.
6: Terecht. Dankjewel.
4: Begin naar je Inne ta. Ik zal even Jerrod. Hij ik volle bak speling het. Want hij had Jerk van de C. Robben. Hij is een keer kampioen geworden met C. Robben. Hij had Jerk Vjouwer hier trainen geweest. En ja, de begroeting van Fred de Boer en Inne, die weet ik heel hartelijk. Ze kennen goed mijn koor. Hij houdt nog even de laatste instructies. Hij rent nog even naar Mita. Warm op dit kunstgeestveld, hè?
5: Ja, dat is brozig. Ja.
4: Fred de Boer zou ik in volle bak spelen. Hij denkt dat in Scotland is dat van Warkum ik docht. Want ja, Luc Spuls, die kent te min wezen.
5: Ja, zo is het. Hier met de verjaardag gaan en wat er letter op een wedstrijd gebeurt met ooruitslagen, dat show je letter. Maar je moet eerst je eigen ding van.
4: Het is wel een beetje onverwassend na de laatste week aan dit gym, nou plotseling Bob Oosting.
5: Ja, dit is, we zitten in een geweldige competitie, we bij de verschillende leads binnen. Dat iedereen van iedereen winnen kan. En dan kan ik zomaar weer een stoeltje wisselen, zo simpel is het.
4: Ja, je bent omheen gegaan, V4 is omheen gegaan, de jouweren. Maar je hebt hem eigenlijk moeiteloos ongepost, want ik de jouweren maak het nog een mini-kans op de periode.
5: Ja, ik denk dat wij vorig hier in de regen competitie zitten. En dat jouw doen, dat die ploegen nou ik bij bovenin dogen, dat er verschillen gewoon iets binnen. En,
0: mooi, hè?
5: Nou, dat is sowieso met alle ploegen die hierin zitten. Dat de vorm van de dag bepaalt.
4: Kun je maar die sterkste formatie beginnen?
5: Nou, zo goed als. Maar de jongens die erin staan, ben goed genoeg.
4: Is ik nog een extra uitsmieter, een extra prikkel, jongens, zoals jongens, dat motiveert hen om enzovoort?
5: Je probeert je altijd even wat ludieks deel te zetten. Maar het moet vooral uit de jongens zelf komen. Ik bedoel, dit is het moment. En dat weet ik met jou gebeuren.
4: Geniet en taslaan.
5: Zo is het.
4: Ik succes.
5: Hè? Ja, dankjewel.
0: Zeger op Warkum en wedstrijd in de tweede klasse. Hij werd het kampioenskip voor Warkum op het speelsteert in een mogelijke periodetitel van Zeger Robben. Dat zou wel eens een prachtige strijd willen kennen. Die wedstrijd begint op het voetbalveld van Zeger Robben dadelijk om 3:00. En wij horen dan vervolgens weer in de gaten de wedstrijd tussen Bolsward en Snitswietswart. Want ik zei het al, Snitswietswart steert er 2 puntjes achter. Ondertussen is er hartstikke goed nieuws van Colm. Zij staat zelfs voor maar 1-0 in Aduard. Toch die benutte penalty. Uw correspondent in de Grijnsterpijn, dat is Sip Storteboom. En Sip die let dus weten dat het bij de wedstrijd de Grijnsterpijn Oosterwolde 1-0 is voor Oosterwolde. Dus dat binnen hele goede berichten van de ploeg van Colm die nou echt op kampioenskoers lezen. Even zien, er komt nog weer wat binnen. Ik zal even zien wat dat is. Want even zien. Het is daar ondertussen 1-1, meldt Sip nou ondertussen. Ja, keurig. We willen keurig op een hecht houden. Daar is het 1-1. Nou, dat Arjen, dat ik eventjes weet. En dan hebben we dat al hier optekenen. Dan ging ik naar de platentas. Sip en Loes, die doggen u de groetnis. En die zegt het je mij. Ik zou graag een noemer Love Me Tender van Elvis Presley om vregen. Speciaal voor Klaas en Ineke Heidsma uit Wietmarsum. Arjen de Toons, die winnen ze namelijk 50 jaar trouwd. Nou, u is lokwezen een keer naar Klaas en Ineke Heidsma. Fantastisch. We hopen dat mijn prachtige dagen gewoon hebben. Maar we hebben al een plaat draaid van Elvis Presley, dus dat mag nou wat oors worden. En dan komen we in de afdeling Curiositeiten. U is onderbeen terug Kerm de Jong van Boetenpost. Hij zei het mooi duim te verbinden. Begin augustus dit jaar is het alweer 58 jaar verleden dat wij beiden, 21 en 22 jaar oud, zat op de foto te zien is bier op wij wienen, blier op wij wienen naar uw trouwen in de hervormde kerken in Skenegoutum. Wat wie ik wies in bleed met mijn wiefke doetie en beide de tierenbleed maar is grutte geheim verskoelen onder de mooie trouwjurk en het bruidsbuket van Simem. U is liefste Durk. Het is toch een prachtig verhaal. Het leven laken u staan. Spietig genoeg had Alzheimer is lok uit waskoord en wenen wij net meer te gerren. Soenjem, van mij het plaatsje rode rozen op witte zijde van het duo onbekend draaien willen. Dan komen die oortinkers waarom tegentank en de groetjes komen van Gern de Jong van Boetenpost. Nou, dat is toch wel een plaatsje in de buitencategorie, zo ik zei ze willen. Het duo onbekend. Ah, dan moet je dus echt heel goed naar zien. Wat is dat ik weer? Nou, wie een duo kwam uit Brabant. Jan Templaars is op dit plaatsje de jonger. Zij doet het samen met Gerrit met Ricky Verkooyen. Maar het, ja, duo X, daar kwam het dan echt weer uit. Dat Pierre Kaartner, Annie de Reuver. Het wie een al hier van die noemerkes. Die het skleurwieten terug. Pierre Kaartner, terug Johnny Hoes, et cetera. En dat hield ik voor het duo onbekend. Ja, als je mij duo onbekend, daar weet ik helemaal niks van. Ik zei, daarom is het duo onbekend. Maar ze bestieden wel. U de 60er, Germ. Vrij, Germ. Rode rozen op witte zijde. Rode.

En zoals het nou klonk, klonk het doelhek. Op 15 april 1972 doel kwam dit plaatsje van Duo Onbekend in de top 40. En wij draaien het op speciaal verzoek. Maar prachtige herinnering om te kunnen door Germ de Jong van Boetenpost. Goedemiddag Geert, Jaantje en Dolf in de studio. En nee, dat is een punt. Goedemiddag Geert, Jaantje en Dolf, punt. In de studio weer vertrouwde gezichten op de zaterdagmiddag. Jullie hebben vast een mooie vakantie gehad. Mijn verzoekje is een nummer van de Animals en wel San Francisco Night. Graag de uitvoering die bij bovenstaande foto hoort, Spotify. Ik weet net of we dat die in hebben. Dat die in, de jongens? Nee, ze zit me om te zien als ze wettenbaan, jongen. Dus ik weet net dat dat slag is. Maar plaats dit wel clear. En ik ken ook geen kant meer uit, want het is de laatste van dit te horen. Ik hoop dat het nooit zin is. San Francisco Night van Eric Burden en The Animals. Ontraai horen. Graag om dadelijk.

0: mooiste man die bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Eltse Keper, een boek voor Kees.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Maar wij horen de holle koel en blauwe draaien. Draaien, draaien. Die heerlijke plaatsjes die hier in 60, zondag en 80. Die is nog altijd bij zo'n vreemde kist op 0620-4-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen. Of de app van de Omroep. En ja, dat voetbal in. Het werd heel iets spannender. We pakken dadelijk 12 wedstrijden op. Kolomtje in Aden, waar het tussen staan 1-0. En om 3 uur niet aanzetten. Maar een berg vuurwerk. De wedstrijd tussen Zeerobben en Warkum. Het zit er al hier in. En de rest houden we echt van je bij. We zetten dadelijk de zaken op Riegje. En dadelijk, dat is hoe 12 hele minuut. Want dan ben we er maar de eerste plaats. Mooie heren, zandig plaat, heerlijk.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Sneeuw in Friesland.
2: Geert van Thun.

0: Dit nuchtje van jou recenter, onmiskenbaar. The Sweet and Fox on the Run.
1: Friesland. Sneur in Friesland.
0: Het is nog een minuut trein. Ik geef hem maar het tweede van Sneur in Friesland. Het is de 23e mei 2026. Het is de dui van het is de laatste dui van de reguliere competities in het amateurvoetbal. Er vallen juurbeslissingen en de spanning rint op. Ik vertel je hem dat in de tweede klasse Q de wedstrijd tussen de Grainger Pijn en Jesterwaarde een tussenstand kent van 1-1. Wij focussen ons op Colm Chin Aduard, Arjen de Boer.
2: Ja, het is eigenlijk best wel een spannende wedstrijd nog niet een keer weer. Wie net ze volle onderhand van de Oranje Brigade van Jan Mulder. Want ze stien 1-0 voor, terug die benutte strafskop van Olke de Wit. Het is trouwens een hele degelijke ploeg, dit Colm. Maar een solide verdediging en twee hele rappe, wettervlugge spitsen daarvoorin. Maar in één keer vanuit het net is het dan de noem het zien van Aduard. Leon Smits, die helpt in één keer uit de draai. En die lid dan de doelman van Colm, Marcel Kempen, naar Konslis. En dus is het nou 1-1. En we weten dus, de Grainger Point, Chinjester worden, is echt 1-1. Dus ja. De spanning is in ieder keer weer hier of weer om.
0: Absoluut. In de derde klasse P, de GCVVO uit de Lemmer, van het kampioenschip. Ze spelen een uitwedstrijd in Sint-Jans-Klooster, zijn VHK. En de Lemmers staan voor met 1-0. De tussenstanden van de concurrenten, die binnen gunstig van CVVO. Want AVC, op een puntje achterstand van CVVO, zit maar 1-0 achter bij Balk. En IVC, ook 1 puntje achter op CVVO, zit nog altijd 0-0 bij Zwift 64. Maar je hoort weer een voorlopig goede zaken voor CVVO. Maar dan, geven wij de tweede klasse L. Daar staat op het programma de wedstrijd C. Robbins in Warkum. Nou, we hadden wel eens vuurwerks jongen en jet op een voetbalveld, Helco Broers. Maar dit weer buiten categorie, hè?
3: Ja, nou, dat was vorige week ik bij Friendship en Lions. En dat ging helemaal mal. Maar dit weer een mooi vuurwerk, om het zo maar uit te drukken. En van de Warkumer site. Het weer al in reed. Warkum speelt niet in het reed. Maar het is weer verwaaid richting Mulm. Gong over Haanse heen. Dus waar ben ik wat letter uit aanzetten. Want eerst waren er ik naar Aski. Nam ja, hij speelt de wedstrijd vanzelf. Maar Patrick Amels, de onderfieder, stopt het na dit seizoen. En trouwens, bij dit vuurwerk zie ik al pupiltjes mee. Op het veld. Eén jonkie die dag bekijkt. Maar hij is in handen op de waaide eer. Hij draaft van het veld. Hij kon net naar Fjore Gjerre en ik de hond van de C-Robbenverslagjouwer. Die moest eventueel rest gebracht worden. En ja, toen de wedstrijd van Patrick Amels weer in West. Ja, toen moest de pupil van de week nog vanzelf aan de slag. En die wie misschien ook een beetje van het koekje. Want het is zijn eerste schot op een keeper. Breed Minema van Warkum de gong net goed. Daarna had hij wel succes trouwens. Zijn favoriet is Theo Nauta, de keeper van C-Robben. En Courtois zijn grote voorbeeld. En zijn favoriet eten is Hema Ries.
0: Ik onderbreek even Helco Broers, want er is kort bij Colm Chin Aduard. Arjen.
2: Ja, op een nieuw doelpunt van Aduard. 5 minuten van het skoft is het de nummer 6, die middenvelder, die werd ik net oppakt. Ivar van Oosten. En in één keer komt hij heel dicht bij Kempen daar. En dat is het, ja, inderdaad de doelman van Colm. En hij passeert hem dan in de kwarte hoeken. Ja, en dan in één keer ben de rollen weer heel omdraaid. Is het nou 1-2 voor Aduard? Is dit even een behoorlijke streek tot de rekken?
0: Dat bij César, want dat wij weten dat de Grainger Pijn Siesterwaarde nog altijd 1-1 is. Dan is op dit stuit de Grainger Pijn de virtuele kampioen van die tredder. Klasse Q, maar we hebben nog te spelen. Helco, maak je die verhaal hoor.
3: Ja, want ik zou nog melden zelf, maar ik neem eens iets voor de wedstrijd. Waar de trainers zijn we in het voorpraat. Je belooft volle bak naar de Dozek. Zij Robben het dan ik Thomas Dijkstra, komende man, die is nu natuurlijk weer oorzaaktief op het keersfront. Ja, die het 20 doelpunt nog maken van Zij Robben. Die maakt Warkum in de gaten. Aan de andere kant weer Theo Nauta, die er echt een mooie kans van Warkum ons keerlijk maakt. En Niels Visser, zijn scout weer goed met de redding weer identiek van Theo Nauta. Nou weer een kans van Zij Robben. Misschien had hij hem goed voorkrijgen. Maar het misleerde de bal geert achter. Volle bak door bij de ploegen, want Zij Robben had winnen om eigenlijk de periode pakken. En Warkum kan ik geen risico nemen. Want ja, je weet het nooit hoe het de snitsen ze doen. En zoals de league eindigt, dan beslist het doelsaldo ik nog. Credo voor beide, 3 punten pakken.
0: Dat liep het mij ook. Dan pakken we het keertje er even bij. De Jong Nederland partij, dus het Nederlands kampioenschap van junioren. Daar ben we taal in de finale. Santanne is derde finalist. Zij winnen in de tredde omloop met 4 mevrouwenspan. De partij is 6 vrouwen van Frenscher. Steert nummer in de volgende omloop. Dat shirt een finale plakje van de Bilkuts. En dan hadden ze daar ontreden Sint Dron Riep. Dat had niet schrik de hele finale woen. Maar 4 metrijen is kinder 6 van Bolzert. Santanne Sint Dron Riep farmet dus de finale van de Jong Nederland partij 2026. En die finale hadden we echt weer keurig van je bij. En we hebben leuke plaatsjes. En we hebben dadelijk nog een mooi pronkje. Het zit er al hierin. 14 minuten uit rijden is het. Middengeert, we zoenen Joert met de buurtvereniging van Jereveen. Midden met de boord van de Jouwer 4 woeren te toeren. Maar, nou is de boord stikken. Graag voor alle mensen die mij zo'n rocked boat. van de Hughes Corporation. Mooie mini van hem in Homer Sibinga. Mooie vorm van humor.

0: De Youth Corporation van de buurtvereniging van Jerveen Midden. Maar de boot van de jouwer, vier woeren varen, maar verheert het maar de boot is tegen. Dan vraag je natuurlijk wel, wat doe je hem dan? Zit je ergens op een terras, lekker een consumptie te nemen en te luisteren naar de omroep? Wij ben wel benijd, homo Sibinga, lid is dat vooral eventjes weten. Het is ondertussen een zandje minuten over trein.
1: Het pronkje.
0: Tiet van het pronkje, dat is die plaat die krijgt een beetje oors is als oors. Een plaat die dus krijgt wat meer rijtje kan. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die het hoe dan ook een goed plakje nemen kan in het muzikale geheugen. Het pronkje, dat dikwijls wat al, is vaak wel bijzonder en het beeld is meestal wel bij. Het pronkje zit alle weken om deze tijd in Sneun in Friesland. En we krijgen voor deze rubriek geregeld tips van Harkers. Die zei van Soest dat of dat noemen draai kennen. Soest ergens naar Lustrie kennen. Zo kreeg ik echt een tip van Willy Boonstra. En die kan mij een tip van een plaat ja, die ik echt heel goed ken. Want het gaat om een nummer van Frankie Miller. Searching. Dat is een nummer dat afkomstig is. Het jongetje Sonnesant. Er staat op het album Full House. Nou staat dat album Full House prominent in mijn platenkast. En ik ben een echte Frankie Miller fan. Francis John Miller. Hij is binnen in Glasgow. Het is een echte Scot. Dus 12 november 1949. Rhythm and Blues. Soul. Systeem. Dat we denken aan zwarte souls jongens. Likas Otis Redding bij Grieks. Is ik wel wat erop beïnvloed trouwens. Even mij. Maar het is wat een tragisch levensverhaal van deze Frankie Miller. Want in augustus 1949. Toen kreeg hij een hersenbloeding en wanneer er vier mannen in Comerlijn had. Hij is nou voor een part revalideren, maar hij kan net meer jongen. In 2016 werd het album Frankie Miller's Double Take uitgebracht. En dat wie een al je liedje die hij eerder uitgebracht had. Maar ja, wij keren waarom naar de basis, zal ik maar zeggen. Maar dat prachtige album Full House, het jongetje Sonnesander. En die schitterende ballad Searching. Al fysiek van Willy Boonstra, maar ik steun er 100% achter. Searching van Frankie Miller is deze steun bevorderen.
1: Het pronkje.

0: En Frankie Miller met zijn prachtige stem bracht hij waarom en jongetje Sanne Santer. Skitterend album, het album Full House. En wij draaiden Searching als sprongje voor Van Amidi. Dan geven wij het voetbal in de tweede klasse L. C. Robben Warkum, Helco Broersma.
1: Ja, in de 15 minuten is de score hier. Maar dat is het weer C. Robben in de verdediging die het eigenlijk de keeper zou pakken. De verdediger zou pakken, maar je niet van allen pakt hem. Toen dacht ja, die heer is, nou ja, dan kop ik hem er wel in. Hij moest tergend langs aan die kant uit, maar kreeg van de binnenkant van de peelgong erin. Zo komt Warkum dus op een 1-0 voorsprong. Wils daarvoor C. Robben eigenlijk via Thomas Zijlmaker een hele mooie kans hier. Maar die bal kreeg door de goal van Brett Minnen, maar de keeper van Warkum. Ja, beide ploegen een ziekje verlangen de aanval vanzelf. Nou, één ploeg die het nog heel dan maakt, maar bij 0-1 kon er profiteerd worden door de Jouweren of Burgum die de Azik nog op die periode die nummer 11 vallen. Warkum Aas op kampioenschap. En ze lezen op koers om maar de Havensteed haast te nemen. Ze steen maar 0-1 voor.
0: Dan pakken wij eventjes het berucht erbij dat binnenkomt van Anneke van der Pol Hofstee. Die zei het goeiemiddag, Geert en Jaartje. Mooi voortwest, Jerik. Even een bijzondere plaat van mijn man, dokter Rutger Stoffers van het RIF in Ljouwt. Hij zei mijn vakantie naar Wales. En toen vertelde ik van Gurbe Douwstra en de Cliffs of Moher. Niet van Jets, zei hij. Maar dit vestje is van 2015. Dan maar voor deze topper een orenplaat. Maar het is een Frieske plaat, Anneke van der Pol Hofstee. En daar hield net voor dit wat voor T-Tech die komt. Want dan zullen we vissen te meer Frieske muziek draaien. En wij draaien graag toch zo nou dan ook Frieske platen. Dat hield ik voor deze plaat. En die is dus speciaal voor dokter Rutger Stoffers van het RIF in Ljouwt. Gurbe Douwstra en de Cliffs of Moher.

Ja, Time is a Book van de Golden Earring, die je net zag vaak. Maar Popco, die wil hem ongelooflijk graag hier. Dat ken ik vanzelfs. Dan, ik ben net omheen in dat Wollewijk helemaal net. Dus bij deze Time is a Book van de Golden Earring. Dan komt er een vraag binnen van Eventje Sjen Janke. Die zou het goede midden. Welk nummer van Neil Young had hij hem van een midden draait? Het origineel, het jongetje Jenne zegt. Maar van waar wie je dat? Tieke Tankelvest. Beste Janke, dat kan ik wel vertellen. Hij ziet het in de jukebox van Rijn Vallinga. En het gaat om het nummer Four Strong Winds van Neil Young. Prachtig nummer, komt uit 1978. Maar het origineel is als kreun in 1961 door Ian Tyson. En dan Tyson met een Y. Dus Four Strong Winds, origineel, 1961, Ian Tyson. Zo begint het. Goeie vraag, hartstikke mooi, dank u wel daarvoor. Dan maak ik even een scrolletje, maatje. Ja, beste Kiriaansje, hoop dat je hem nog wat in de Spaanse sfeer zit. Nou, best wel een beetje, hè. Dus graag een nummer van Julio Iglesias. Dat kan je maar een S jaren, hè, dat ik nou in Spaanse sfeer zit. Julio Iglesias. Glenn Heat hier is het eerst dus onder een parasol en mooi een drankje. Una cerveza sin alcohol natuurlijk. Ja, bier zonder alcohol. Want het is nog betiet in de medie. Groetnis komen van Tineke. Lekkere plaat van die grote vriend Julio Iglesias. Hier is voor mij. Quiero.

0: Ja, of vervalt heerlijke Spaanse lekkere plaat. En ik was steeds op de Spaanse radio. Hekkemek nog geregeld voorbij. Kom je het in de oude week en verdij, Tineke Vlieger. Dankjewel voor die mooie bericht. Dan geven we naar Colomade, waar het is amper los in de tweede helft. En dan naar je...
1: Ja, een dream staat in die tweede helft voor de ploeg van Jan Mulder. De VV Kolm, want ze komen op een 2-2 tussenstoorn. Al ja, in de allereerste minuut van de tweede helft. Het is een vastzet van de rechterflank van Stefan Wijma. En die bal, ja, die vlocht per douche achter de doelman van Aduwat. En dus is het nou weer 2-2. En er mat nog iemand bij. Maar dat er nog iemand bij komt, dan is Kolm dus voor het eerst toen fitje hier weer eens kampioen en promoveren zijn naar de tweede klasse. Maar ja, we matten echt die orenploeg in de gaten horen. De Grainzer Pijn. Ja, die stond even mij nog altijd op in je
0: nieren. Ja, daar is het altijd. Er is nog altijd in en hier bij de Grainzer Pijn gisteren. Dus op dit stuit is Kolm de virtueel kampioen.
1: Virtueel, maar ja goed, ze maakten wel... Oh, nou een corner trouwens, een corner van Kolm en dan... Nee, vangbal van de keeper alle wol. Hij liet die bal wel los. Maar ja, je hebt bij het niveau natuurlijk, maar uiteindelijk... en plakt hij die bal dan even weer op. Maar in de eerste helft hier Kolm allang die een workmatje kind. Want in die beginfase, wat een konst. Een benamme van Olke de Wit, een bal van de doeline, een bal op een peel. En ik die hoorde zien compaan daarvoor in Sil Koster. Dat is echt een tandem daarvoor in bij de VV Kolm die Libbes gevangen. Ja, daarnaar zakt het wat in. Wordt het in één keer 1-2 dan voor Aduwat. Maar nou dus gelokkig. De 2-2 op het scorebord. En vol Kolm hier ontdolt die workmatje. Ja. Dan moet aan zijn die treien twaalf nog vallen. En dan is het helemaal appeltje-eitje. En kind de karren uit de scoren helle worden.
0: Zo is dat. Wij blijven het volgen. Maar voorlopig is Kolm dus op kampioenskoers. Dan geven wij de wedstrijd tussen C. Robben en Warkum. Ik Warkum op kampioenskoers, Helco.
2: Ja, dan na 32 minuten, maar het is zeker nog geen wisse zaak dat ze die 0-1 oor streep Lucas en hier zien we een discussie. Omdat Marcel Dijkstra, de assistent scheidsrechter van Warkum en bal die nevens mij duidelijk uit weer net van vlaggen. Toen dacht een van de man van Warkum, ik pak hem van Seerom, ik pak
0: hem. Ik moet je onderbreken, Helco, want er is wedstrijd bij Kolm en Aduwat, Arjen.
1: Oh, wat is dit mooi. Ja, natuurlijk. En ik zei het al eerder. Ik zit nice Jan Mulder, de coach. Nou, een dikke grijns op zijn gezicht. Want het is op een eind doelpunt voor de VV Kolm. Het is die middenvelder. Ze zijn het al. Hoor de jongen in de gaten. Max de Jong. Met een prachtig lopke. Oer de doelman Hinne van Aduwat. En sa is het 3-2 na 50 minuten van Kolm.
0: En even zijn verslag, jouw ter plekke. Appeltje eitje. Helco.
2: Ja, Max de Jong bij Arjen Jerk. Maar Niels de Jong, die hier Warkum op 0-2 zetten kent. Want hij ziet niets krijgt in de peel. Daar mooi zwijnt Seerom. De sfeer zit er wel in bij de Warkumers. Maar Seerom jouwt net oer. Want ik wil mij wandelen met het verhaal. Een bal wol of net. Ja, kreeg weer vol ons. Dat het Seerom hield dit. Wol of net uit. Dan pakt hij van Seerom. Verdedigers pakt de bal bij de hal. Maar ja, scheidsrechter Buitenhuis. Die trouwens treffelijk fluit. Die zei ik het net zien. Dat is goed. Een hele discussie ontstaan. Hij zei weet wel wat. We nemen gewoon een drinkpauze. Kan ik een drink pakken. De hond van de Seerom verslag. Jouw kruid te drinken. En dus de man Allier. En de man Fred de Boer. Aan de kant van Seerom. Die kent dan even gewoon de nieuwe Pep Ubian. Want Thomas Dijkstra heeft dan wel 20 doelpunten scoort. Hij wie er toch een keer keer dichtbij. Brett Minema, mooie redding. En een keer vierde verdediger ervoor, Warten Conner. Maar doelpunten heeft het dan net opsmitten. Maar ik geloof wel dat ik Nobels deze keer die 0-1 die bleef net op het scorebord zien. Maar hij is voorlopig wel in het voordeel van Warkum.
0: En dan constateren wij dat er bij de wedstrijd tussen Bolsward en Snitswietswart nog altijd 0-0 is. En dat betekent dat Warkum dus rom op kampioenskoers leidt in die tweede klasse L. Even zien wij die oren. Oh, dat kan ik nog wel even bijpakken. Die tweede klasse P, want dat is natuurlijk echt een uitermate interessante klasse. Wet CVVO, het heel goed docht. En dan zit ik nou even heel gauw de gegevens erbij snorren. En dan kan ik je vertellen hoe het er is. Tweede klasse P, Geert, even aandrukken. Ja, dat is heel goed. En dan zorgen wij dat het bij Zwift IVC nog altijd 0-0 is. Dat is een rare kaart trouwens van de speelder van IVC. Dan zorg ik even verder naar Balk AVC. Daar is het 2-0. Dat is heel gunstig voor CVVO. Want dan binnen de achtervolgers dwanden om punt verliers te leiden. En CVVO zit er altijd maar 1-0 voor het VHK. Ze stien ook al voor maar 1 punt. Dus dat gaat helemaal de goede kant uit voor CVVO. Gaat er de goede kant uit definitief van Warkum, Arjen?
1: Nee, net van Warkum, van de VV Kolm.
0: Ah, Kolm, ja, sorry, ja.
1: Want het is jou en 12. Wat een wervelwind, jongens. Net al Johan. Ik weet niet wat die Jan Mulder zijn het in het koft. Het wie een donderspeech. Maar het is nou op een nijend doelpunt. Luc Piersma kop de vastzet van Max de Jong. Achter de doelman van Aduwat. Nog altijd Kluis Kruiming. En het is jou en 12. En je vreeg je haast al. Ken het nog mis? Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om te seizoen. Na 52 minuten. Maar Geert, ik zei ze toch maar. Ken het nog mis?
0: Nee,
1: en ik heb toch ook nog even een overdenking van
0: Dijk. Nee, straks even de overdenking. Hou hem even weten, Arie. Want er is scoort bij de wedstrijd in Nobel. Warkum, al besieten bij Seerobben. Helco.
2: Ja, Thomas Dijkstra, ik zei, hij gaat gewoon scoren. Hij wint er al een paar keer bij het 10-0. Die bleef net op het scorebord staan. In de 35e minuut is het Sienjent Hoornes de doelpunt in de competitie. Thomas Dijkstra zet zij erop op 1-1 in Warkum.
0: De overdenking van Arjen voor mij.
1: Nou is het zei, ik heb een shirt gekregen, een oranje shirt van een supporter van de VV Kolm. En die zei, ik ben speciaal naar Dokkum te rijden voor dit oranje shirt. En ik vind de story onloekemast. Maar ja goed, objectief had ik binkeerd. Ja, heb ik dat natuurlijk net die. Aan de andere kant, ja, ze spielen het in Aduat. Ja, wat heb ik maar die grenzen te krijgen. Nee. Lid dat lekker rond TV Noord hoor. Maar goed, nou, daar laat je dus nooit mijn stoel, een oranje shirt. Het is jouwe twaalf van de VV Kolm. Doe maar eens het zezen.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd dat wij in deze wedstrijden prettig shirt. Subjectief dwanden binnen. Nou, kom maar door wat. Dat is prettig subjectief. Trek gewoon dat shirt.
1: Beloofd.
0: En een fotomaatje, zo. Ja, ja.
1: Komt goed. Oh, ja, ja. Ook oh, Gintroch.
0: Oké. Voor jou het waar. Kolm bij de wedstrijd tussen Kolm en Aduard. Jongens, het is, hier gebeurt van alles. Ian dus bij de wedstrijd tussen Warkum en Seerobben. Daar voorspelt Helco Broers mij ook nog de nederige doelpunten. En wij constateren dat CVVO goed op koers leidt. Want zelf staan de Lemsters voor, maar 1-0 bij VHK. Balk zit voor zijn AVC, dat is de concurrent. En Zwift houdt IVC, dat met Siemens zit nog altijd op een league spul. Helemaal bijgepraat. Even zijn naar die orenzaken, want wordt er ondertussen al keerst in de finale van de Jong Nederland partij. Dat ken ik echt van je nooit. Althans, dat zou ik van je nooit matten kennen. Ja, dan moet ik even dit onklukken. Ja, de wordt keerst. Die gaat tussen zijn tanden en Drodiep. Nou ja, Drodiep, maar Jorrit Nanninga, Rick Minnes, mijn Brent Timmerman natuurlijk zwier favoriet. Die maaitje ze weer die favoriete rol in de finale zijn zijn tanden. Maar Ivan Heringa, Ringsterk en Jelvin Kaper. Het is der spul vastsprong van Drodiep in de beginfase van die partij. Dat gezegd hebbende kom ik waarom bij mijn orenscherm. En daar staat een bericht in van Albert. En Albert die zei het hoi Geert, een goedemiddag. Zou je het nummer The Good Ship Kangaroo van Planks die willen draaien? Alvast bedankt. En de groetnis van Albert. Is die al Albert?

0: En de Good Ship Kangaroo, of fysiek van Albert Winnegel live opname. Is er scoort, Heilko, bij C. Robben Warkum?
1: Ja, Warkum heeft op een eigen voorsprong genomen. Dat is in de 41ste minuut een zwabberbal van Redmer Bruins. Maar misschien nog wel een beetje onrijk, meneer Val Theo Nota. De goede keeper van C. Robben, die wie kansleest. En zo komen dus de man die nou weer op kampioenslist. Warkum dus op 10-12 voorsprong. Ja, voortdurend een peer been achter de goal van Brett Minner. Dus eigen aanhang die tocht van. Dan kunnen we nog een peer vuurwerk dingetjes gooien. Dus wat reed vuur, maar dat waren gauw de lijn. Want Mark Banstra, de woonvinder van Warkum, ging er even heen. Waar ik was, gauw even om op een dag dat nog net. Dat maar de wedstrijd onderbreken. Scheidsrechter veel te treffelijk om trouwens Vincent Buitenhuis. Hij leed voort dadelijk bij voetballen, want het kwam net op het veld. C. Robben had op een ei in de achtervolging. Ze hebben iets wat schof nog 3 minuten. Ze stonden op een ei achter, nou maar 1-2.
0: Goedemiddag, Geert en Oren. Wat ben je mooi, Brunveren. Ik zoek graag een plaatsje om Freekje Wolle. Bonnie M. maar de Rivers of Babylon. Zomaar. En de groetnis komen van Ida de Jong van Dokkum. Was de titel van het plaatsje alweer Ida? Bad.

0: Rivers of Babylon, het Bijbelse verhaal vertaald in een prachtig popliedje. Bonnie M. hier is Santig en wij draaien het op speciaal fysiek van Ida de Jong uit Dokkum. We beginnen bij de wedstrijd Colm Eduard. Arjen.
1: Ja, het is weer Ier Jochtings verkeer, want Colm had stevig de regie in hand. Ze hebben de touwtjes in hand. Nou, ik weer in de onval. Maar die invallen, dat is Brands, maar bij de vastzet van Ier Jochts. Nou, wat een mogelijkheid weer op de 5-2. Want we weten het, bij het skof stiert het echt weer. Het stiert 1-2 van Aduard. Maar binnen een paar minuten stiert wie het Stefan Wijma, Max de Jong en Luc Piersma. En dat zorgt dus voor een 4-2 tussenstoorn. Aan de andere kant, maar je denkt wel een beetje om tinken, want die noemt het zien van Aduard. Dat is wel een aardige voetballer. Hier een prachtige Maradona-achtige solo. Maar ze hebben ook nog een goede keeper daar bij Colm. Dat is Marcel Kempenaar. En met gevaar voor eigen lippen bokste hij die bal nog van het doel in, hoor. En daar trocht dus nog altijd Nodi Tuskenstoorn van 4-2 voor de VV Colm. Je denken misschien, Geert, hoeveel staatskorgers binnen daar hier in Colm? Nou, het binnen er 600. 600 in totaal. Dan denk je, dat is een aardige instrijden voor de penningmeester.
0: Ja.
1: Maar wat denk je? Pinleider uit. Echt hier, de pinleider uit. Dus het is geen aardige instrijden voor de penningmeester. Die is er trouwens zelf net, want die is op vakantie. Misschien zegt hij dat al onkom. Maar goed, ik denk dat is hem toch een mooie financiële maaivolle voor de VV Colm. Maar nee.
0: Nee dus. Penningpong voor er op vakantie had de pincode mijn naam. Ik ken maar helemaal niks. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Als ze winnen, dan is dat leed ik wel verteld. Oké, we gaan nog even rap naar je Helco broers. Maar even een kwarte tussenstand bij C. Robbe Warkum, Helco.
2: Ja, maar C. Robbe heeft wel een mooie instrui. €4, maar dan kreeg ik een koffiemunt en dan heeft een vergees lot. Dus ik heb maar even niet gekocht. Het is nog heel tijd 1-2. We zitten in de blessuretijd. Dus Warkum wil nog wel onder thee. En C. Robbe om haren te herpakken. Maar Warkum zit voor, maar 1-2.
0: Ja, oké, dank u wel. Dan kunnen wij het laatste fysiekje er even bij pakken. Zo komstig van Willem Brilsma. Die zei, ja, het is zo spannend bij het amateur voorbij. Je weet het bij God, nee, meer weet je hinnematen. Nou ja, zieke maar wat uit. Want we kisten altijd nog naar FVC gaan. Hij zei, die had net naar de tweede klasse. Dat zou heel spietig zijn. Nou, die wedstrijd daar, die begint letter... Nee, FVC, nee, die is ondergang. Dat zie ik straks even naar, Sam. Ben ik even naar. We zijn eraf, al die wedstrijden. Maar hij zei het, ja, het weer in... Jochertje in 88, tien van Thomas Tol om op te horen met BZN. En toen had hij zei van, dan begin ik een nieuw project met Tol. Maar die hoorde Tol. En onder Tol in Tol kwamen ze doel met dit prachtige nummer. En dat draaien wij om het voor jou roeren. Je bent het Tol en Tol uit Volendam. En het prachtige Eleni. Graag tot dan.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
11: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra Service onderhoud in Ljouwt zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
12: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
11: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
13: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat...

0: centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En daarmee is het 12 minuten hoef jouw worm. We beginnen de 4e uur van Sneun in Friesland in. Daar is mijn heerlijke muziek uit de 60, 70 en 80. Die bleeuwen we draaien. En er is zelfs de sport. Maar de ontknoping in de derde klasse Q. Wij denken dat Colm het kampioenschip wel pakt. Want het is bij de Paints in Oosterwolde nog altijd 1-1. En Colm zit voor me voor jouw 12. Het is bij Bolzwart, Snitswiet, Zwart. Dat doet ik net aan trouwens. Maar Warkum zit voor het in Zeerobben. Die ben ik op kampioenskoers. En zo pakken we al die dingen erbij die nog van belang zijn. Ik heb hier een briefje van me lezen. Het is werkelijk helemaal vol kalk mooie ondertekeningen. Ik kan er net per uitkomen. Wist was dorst, stuur even een leuk bericht naar u. Voor een leuke plaat. Uit hier de 60, 70 en 80. 0620 voor jou van Jochen, Jochen, hier, Jochen, Jochen. Of de F van de Omroep. En ik zet boel op een rietje. En ik wik je hem over 3 minuten. Dan weet ik het al hier. Ondanks.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
15: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moet je om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.

0: It's summertime. Ja, lekker man. Jongetje in 12 stond er officieel van Sophie. Want ze zei, het is een heerlijke dag. Jullie, daar past dit plaatsje precies bij. Hobby Horse, it's summertime.
1: Friesland. Sneur in Friesland.
0: Nou, het is 8,5 minuut hoef je al. Ik heb hem uit 4 uur van Sneur in Friesland. De voetbalderij, daar komt aardig tekening in de street. Zoen je zeker kennen. Dat hield zeker voor de wedstrijd in de derde klasse Q tussen Kolm en Aduard. Want dat Arjen de Boer, dat oranje shirt, kist maar fleur en vaasje dragen, liet het mij, hè?
2: Ja, zeker. Ik dacht het nog net, want het is hier werkelijk een bakoven. En nog eens heb ik 2 shirts om, maar ik zei het niet daar. Ik doe de interviews in een oranje tenue. Dat zei ik niet daar. Okay. Het is trouwens intussen al 6-2 worden voor de plinselijke trots. Want Luc Piersma zwargen voor de 4-2. En Tieme Brandsma die toch van 4 minuten letter. Dan nog ik nog even een doelpunt bij. Dus 6-2, 5 doelpunten, nooit skoft. We kunnen toch echt zezen. VV Kolm speelt het takkomseizoen gewoon in de 2e klasse.
0: Nou, en dat is de Lokpeens gewurg. Die toch met de Rierik bij. Maar dadelijk smaakt weer dat officieel. De 3e klasse P. Daar leidt CVVO op kampioenskoers. Dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Want CVVO zal fuseren met de Lemmer. En dit is het laatste jaar dat ze als zelfstandig CVVO terug het Libben gaan. Maar ze pakken wel het kampioenschap in de 3e klasse P. Dat kan net missen. Ze staan zelfs voor met 1-0 bij VHK. Balk het zijn AVC. AVC is de concurrent. Dat is het 3-0 voor Balk. En IVC, dat is die oren concurrent, die staat achter bij Zwift met 1-0. Maar je hoort weer een CVVO, die kan dadelijk de kampioensvlagen ek hiezen. Er zijn ek zaken wanden in de onderste regio. Regionen. Op dit stuit is het zo, maar we moeten er nog even een beetje voorzichtig mee wijzen. Dat Wolvegeer veilig is op basis van doelsaldo. Dat Sint-Anne de Nijcompetitie spelen in Mattersil. En dat Belsum in Nederland der de degradanten binnen. Dan geven we eventjes omheen. En dan zorgen wij naar de wedstrijd in de 2e klasse L tussen Jereveen en FVC. Ja, dat wordt nooit competitie voor FVC. Dat kan het missen. Want Jereveen staat ervoor met 3-0. En die speelt hem dus veilig. Dat is dan duidelijk. Maar hoe komt het met de kampioensaspiraties van Warkum op bezitte van C. Robben? Helco Broersma.
3: Nou, dan moet ze nog 44 minuten op wachten voordat ze feestvieren kennen, denk ik. Meer dat snits bij het schoft in eerste hier. Dus het leidt nog heel goed op koers. En dat denken de meeste Warkum supporters. Ik, die hebben in het schoft al even in om. Ze neer in het schoft ziet nu trouwens. Ja, 2 armanties. Ja, we zijn zelf ook zonder, maar in ieder geval. Achter mij, die zijn van, nou, we moeten de kantine maar niet in. 2 armanties, want dat redden wij niet meer. Dat halen we niet. We gaan even naar het hoekje van het veld. Daar steken wij een op. Geen vuurwerk, maar een sigaretje. Nou, dat is ook met die. En, ze komen dan over aan, toffel in. En ze zullen nou dan dat C-Rom boven in aanval gaat. Want C-Rom staat dan wel achter. Maar de tussenstand van Burgum is gunst. Ze zelfs een liedsverlies zo bezitten dat ze de 3e periode pakken. Maar ze willen haar sportieve plicht gewoon doen. Zij binnen wij met het offensief begonnen. Ik denk, nou die leuke eerste held, dat we die 2e held precies zouden hebben zullen.
0: Nou, we zullen het al die volgen blijven in het komende oren. En daar draai ik nog de platen die hem graag. Jerre Wolle verzeld, die keer bij zo'n freak op 0620. Jouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of de app van de Omroep. Zeven Cicien, Geert Klienstra van de Griek, die zei, ja, hoi Geert en Jansi, mooi dat je hem er verbinnen. En om voor hem in Spaanse sferen te blijven, hoe ik graag een plaatsje om vreeg hier. La Mucara van de Mavericks, de groetnis van Geert Klienstra van de Griek. Dank u wel Geert, heerlijke plaats. Mavericks.

Ja, lekker is dat, hè? Rahul Malo, hij leeft helaas net meer in de Mavericks. En La Mucara, fysiek van Geert Kleinstra. Dankjewel voor dat lekkere fysiekje. We krijgen al die mooie berichten binnen. Even zien wat dit is. Geert, dus wat komt er van Jaap Scheffer, zie ik. Zou je Wolfgang Petri met Viber kunnen draaien op deze lekkere zaterdag? Groetnis van Jacob Scheffer. Jacob, jongen, dat is een plaatje zo'n jodig nevensus. Maar... dank voor die leuke bericht, in ieder geval. Hendrik Goudsma uit Simeren, die zei het volgende. Hey Geert, mooi dat je weer waarom binnen. Mooi voortwest, maar zoest een plaatsje draaien willen voor Maddie. Ze is juist thuiskomen uit het revalidatiecentrum. En ze hoort net weer waarom te komen. Dat is prachtig. Dus daarom die van Boudewijn de Groot en Griets Beloof. Dat zoest mooi wezen. Fijne Pinksteren. En de groetnis komen van Hendrik Goudsma uit Simeren. Dat ben prachtige berichten, Hendrik Goudsma en Maddie. Daar draaien wij graag een plaatsje voor. Kun je toch even mooi pikken. Mooie combinatie. Griets en Boudewijn de Groot. En ik

0: Ik beloof van Boudewijn de Groot en Griets. Ja, hier dan maar eventjes wat er is. Dit is het veld van Kolm. Ze winnen met Zwijstwa van Aduwat en binnen kampioen Arjen.
1: Ja, nou ja, heel eerlijk. De skiersrochter maakt nog wel even een afluisje, maar het kind toch eigenlijk niet meer mis. En daar is het. Ja. Kolm promoveert naar de tweede klasse. Het vuurwerk in nou echt een loftien. Kolm wint met Zwijstwa van Adiwa, dat is zeggen helemaal net naar u, naar het eerste bedrijf. Toen stien ze mij 2 in achter. Maar ja, staat het jitten. Hoe is dit?
2: Oh, fantastisch.
1: Dat zeggen net naar u, hè, na 44 minuten.
2: Nee. Toen begon het heel goed. Toen een keer drie keer, ja. We winnen het helemaal kwijt. Iedereen heeft nog een bliksemjoen, McCoy in de kleedbox. Toen ging het hartstikke goed. En aan het einde geliek de tweede helft oppakken.
1: Feestrasters,
2: ja, kom goed, dank wel.
1: Nou ja, kampioenen, olé, olé, olé. Dat is een beetje de tekst. Nou ja, dat is het. Kolm tak hem hier in de tweede klasse. En ik denk ook wel dat het de terug is, Jerk. Want het is gewoon echt een hele mooie ploeg. Ik heb even. Nee, in orde. Hoe is dit, jongens? Vertel even.
3: Ah, fantastisch. Ja. 12 seizoen bij de eerste, 1 keer gepromoveerd. En nu kampioenschap, ja, daar doe je het voor, hè?
1: Ja, toch. En heel eerlijk, zie je ook een beetje mijn sweat in de broek na de eerste 44 minuten?
3: Je moet al lang een 5-0 komen een kwartier. Klinkt raar, maar dan is het de wedstrijd van
4: achter.
3: Maar ja, dan krijg je 2 domme goals tegen. En als je binnen rust, binnen 5 minuten, 2 goals maakt, dan weet je van nu pakken we erover, gaan we eroverheen. Ja, dan weet je, het is klaar.
1: Lokweeske, jongen.
3: Ja, dankjewel.
1: Nou ja, nog één keer. Ik zal Aasen, Geert. Want ja, jij die had ik amper meer. Ik zal Aasen nog even op ziek naar de trainer, Jan Mulder. Want ja, hij neemt Auski mooi een kampioenskip. Dus we zullen Aasen nog even vragen hoe het mooi hem gaat. Maar ja. Één ding is wist, schrouw het maar in Gutter chocoladeletters. Kolm gaat naar de tweede klasse. Ja!
0: En dat zullen wij weten in de hele provincie. Arjen de Boer, die komt dadelijk nog vooral maar in partijen met Jan Mulder. Dat is natuurlijk een bijzonder verhaal, de trainer van Kolm. Ja, is een Kolm, als je ze kennen. Woert nog graag blubber bij die club. Dat is geweldig naar je zin. Maar de spelers hebben zijn, zo had uw voorzitter bij u verteld in de uitzending. Ja, we willen toch net maar hem verder. En dus maakt Jan Mulder, ik 62 jaar ondertussen op ziek naar een andere club. Maar hij docht dat dus maar in kampioenskip. Dadelijk zit partijen met die markante trainer van Kolm. Wij gaan na de wedstrijd tussen Seerobben en Warkum. Helco Broersma.
5: 56 minuten, hield het 1-2. Maar Seerobben heel wat dichter bij dit 2-2. Dat weer Redmar Broersma, die trouwens 1-2 maken. Dat weer al zijn 18e doelpunt van Warkum. Die het op het doellijn redding bracht. Dat smeerde dus net meer op als een corner van Seerobben. Daar kwam geen goal uit. Maar ze zijn nog wel wat van plan, de Hazes. Al bouwen ze nog wel even staren op. Dat moet even zacht worden naar een vrije man. Maar Warkum stelt het heel dit voor mij 1-2.
0: Wij kregen een bericht van Mariet. Die zei het volgende: Tjennis, hoi Gerrie. Mooi dat in de we binnen. Oet 10 dagen in mijn vriendin Joke en ik als keer van Ierland. We ronden deze keer de heerlijke kust. En nee, we doen deze keer geen whisky stokerijen hoor. Wil je hem draaien? Goodbye Booze van de Furies.

0: Ja, lekker. Ja, heerlijk. Goodbye Booze, wie dat speciaal voor Mariet van de Furies. Dadelijk praat Arjen de Boer met de skier en trainer van Kolm. Dat doet hij mooi in kampioenskip. Maar eerst gaan we even naar Haas. Zeer op een Warkum, want daar is scoort, Helco.
1: Ja, dus dat is heel lekker. Nou ja, lekker week het squad van Patrick Amels die de afscheid neemt. Maar ik denk dat hij nog wel de nieuwe competitie maakt met zeer op. Hij kreeg een mooie voorzet. Hij was even vergeten door de Warkum-verdediging. En die kanal die leert Brett Minema, de keeper van Warkum, kansleers. Eigenlijk ik was verzinnen de beide ploegen ging gewoon van die aanval. En verzinnen dus beide een puntje. Ja, ze denk ik beide een truipunt. Maar voorlopig is beide op 1. En de tussenstand is 2-2.
0: Ja, en bij Bos wat snits is het, ja, dat is 10-1. Wat ik vind is 0-0. Maar in alle gevallen is derde staan nog gelijk bij die twee ploegen. En dat zou betekenen dat Warkum hem echt nog altijd op kampioenskoers leidt. Nou, dat lezen ze na een goeie tweede helft bij Kolm. Zeker, het kampioenskip is binnen. Zij is twee weenstop aan Duart. De man die het al hier mooi regelen had. De trainer die het twee hier van de groepsteen had, is Jan Mulder. Hij houdt er mij op. Dat docht hij net uit vrije wil, zo gaat zezen. Maar wel mooi een kampioenskip. Arjen de Boer.
2: Ja, Jan Mulder is er nog nice mee. Hij wil op 10 meter afstand. De spelers al hier feest vieren. Door op gepaste afstand zat het jet bij een trainer.
3: Ja, maar ik neem van mij aan, ik geniet er enorm van je. Ja, ik ben net iemand die dan in het middelpunt hoeft te staan. Had de jongens verzinnen.
2: Hij heeft trouwens wel het kampioenshirt aan.
3: Ja, die kreeg ik aan. En goed, dan mag ik nog niet de leren billen geven. Maar nee, goed, dit viel fantastisch aan. Ja. Het zie je in de rust even net nu natuurlijk.
2: Nee, ik dacht eventjes, oh jee, hoe komt het met de blommen en de kampioenshirts? Oh jee, oh, er gebeurt wat. Oh, natuurlijk, dan moet een foto maken worden. Ja, krijg de led.
3: Hè?
2: Het is net op een kampioensfoto.
3: Nee, goed,
2: kom er nog even bij staan. Ja, kan ik gewoon in. Ja, natuurlijk, daar ben je wel hierbij. Want de trainer moet natuurlijk wel op de kampioensfoto. Ja, jongens, nog wel hier even een foto. Oh, wie is een speler, wie hij op de foto komt, krijgt hij kramp. Ja, je verzint het net.
0: Wacht even, Arjen, ik kom zo bij die bron. Want er is gescoord bij de wedstrijd tussen Zeerobben en Warkum. Helco.
1: Thomas Dijkstra maakt zijn tweede doelpunt. 3-2 van Zeerobben. Hij gaat nou eens, maar hij wil het goed losgien nemen. En de keeper, Brett Minema, is kansloos op die kopbal. Krek in het hoekje. Zeerobben zit voor, maar 3-2.
0: Tjonge jongen, wat doet het erg spannend. Gaat wel, Arjen?
2: Ja, dan ben je er weer.
3: Je bent er weer, ja.
2: Dat kerst natuurlijk net ontbreken op een kampioensfoto.
3: Nee, bliksemkater, dat zijn mooie dingen, Arjen. Dat zul je letten met veel plezier op waarom. Dat had ik vaak gehoord met deze groep. Green en dan een keer kampioen worden. Nou, ik had zelf ook een keer bij me gaan spelen met een Peker als trainer. Ja, dat is geweldig. Hè?
2: En natuurlijk is dat geweldig. En is het echt een beetje mijn pin in het head? Want we weten natuurlijk al, je neemt zo'n oude skier van deze club. Het is wel een prachtig oude ski cadeautje, maar ja, dit wordt ook wel een beetje peanut, denk ik.
3: Ja, maar dat wordt een embroa. Ik ga dat afsluiten voor mezelf. Met volle overtuiging, die tweede helden van de competitie in gang. Zag traind en zag binnen als persoon. Daar heb ik goed gehoord. Ik ga het goed afsluiten voor mezelf. Bloot vervelend, maar het is zo.
2: Ja, en hoe kun je dan beter afsluiten als mijn kampioenskip?
3: Dat ga ik zijn. Ik wil vorige week in de kleedkamer bij ONR. Ik alles mooi bij elkaar. En toen had ik ze eindelijk zijn. Eén keer, ik zei dan ben je van jou, zei ik hem. En dan moesten we heel wat lijstje. Maar goed, dat niet zeg ik dan niet eens. Maar ja, ik ben enorm trots. En als collection, hij de mem erbij. En ja, dat doet me wel wat. Hè. En ik ben heel erg blij voor Kolm dat ze weer naar de tweede klasse gaan. En dat ik daar deelgenoot van West ben. Nou ja, en ook helemaal lekker feestvieren.
2: Ja, op een kar nog, op een platte kar.
3: Ik begreep me, ja. Zo is net. Maar zo'n mannen mag er alles aan die in een platte kar te krijgen. Dus ja, we kunnen slag een het dwars winnen. Nou ja, dat is uniek. Dat zijn mooie dingen.
2: Heel soort willen. En logwezen.
3: Dank je wel, hartstikke bedankt.
0: Ja, mooi.
2: En dat wie Jan Mulder. Hij is dus de trainer. Hij is de kampioen van Kolm. En een glokje. De blommen die ging gewoon naar de spelers en naar de trainer. En die hoegen dus net naar het verzwagingstoers. Ja, want anders bedaar is het er, hè?
0: Werkt dat zo?
2: Ja, dat heb je wel vaker. Dat heeft ze me een keer verteld. Toen heeft ze wel eens een keer de blommen hoor. En toen ging het al je mis. Ja, en dan eindigt het al je. Dan ging het al je naar het Oordrijntehoes.
0: Ah.
2: En dan ging de blommen erin.
0: Ja, ja, ja. Och, jongen, dat wist ik helemaal net. Nou ja, dat is dan. Dan heb ik dat ik wel leerd. Maar hoe dan ook. Ik heb constateren dat nou net nodig is. Dank u wel.
2: Zeker net. Het is feest. Het is feest.
0: Het is feest. Het is feest. Hartstikke mooi. Dank u wel, Arjen. Ik pak even uitslagen erbij uit de tweede klasse P. Want we moeten volgen hier wat. CVVO doch. Nou, die werd kampioen, ja, kan ik je vertellen. Want ze steen voor, of het is misschien al een eindstand. Ja, dat is het al. Zij steen voor, hebben woon bij 4-0 van VHK. CVVO uit de Lemmer. Van het ook wensken namens de redactie van Steun in Friesland. Fantastisch dien. Ian hier voor de fusie met de Lemmer. Toch nog even promoveren naar de tweede klasse. Skitterend dien. Dat betekent dat even ja, Balk, die pakt AVC gewoon met 3-0. Swift pakt met 2-1 IVC. Dus de concurrentie liet ik echt lezen. Dan zoek ik naar de uitslagen in de onderkant van het verhaal. Santana wint met 2-0 van Nylon. Dat betekent onherroepelijke degradatie voor Nylon. Belsum die wint dan nog met 2-1 van Wolvegeer. Ja, dat is dan nog even een surprise. Dan moet ik daar eens even zien wat dat voor gevolgen had. VHK, CVVO dus 0-4. De Witte Peeltje minneskeer net dat het er wat aan docht. 2-1 en Balk dat wint dus met 3-0 van AVC. Nou, we zullen dat al je dadelijk op rietje zetten. Voorlopig constateren we dat de druk er bij Warkum stevig op zit. Zij staan achter bij Seerobben met 3-2. En dat betekent dat de concurrentie in de vorm van Snitswietzwart nou virtueel gezien ten nader is tot op 1 puntie. Wat wordt dat nog een spannende slotfase. We beziek hier alles van je bij te houden. En we draaien natuurlijk ook de muziek om de spanning er even wat u te herinneren. Ik ben een groot fan van The Mavericks uit Jappie. Dus weet ook dat het nummer La Mucura in 1998 is uitgebracht en ongeveer 6 minuten duurt. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Natuurlijk Jappie, maar we kwatsen ze wel eens een beetje in. Dat toch de muziekredactie Equals hebben. Nou, om ze toch een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, draaibaar te krijgen in alle programma's van de omroep. Dat we net altijd 6 minuten versie draaien kunnen van het nummer. Dan maak je ze wel eens wat kwarter. Dat is een taak die de muziekredactie mij, nou, hoe zal ik zeggen, mij eer en geweten op hem neemt. En daar conformeren wij u heel vaak gewoon in dit programma. En vandaar. Dus, Jappie, don't worry, het komt al hier goed. Is er ook een van Johnny Cash of Dolly Parton? De Brits Society, Henk Gulmans? Ja, van Dolly Parton.

0: Wat een band, hè? Poco, jongens. Prachtig, mooi. Met diverse leden die het letter vuurorenmaatjes zongen in de Eagles. Is dit een prachtig nummer, Rose of Cimarron. En wij draaien dat eventjes in op verzoek van Willem. Die zei het goedemiddag, Geert. Ik had al een bericht klaar aan Harre. Maar ja, mooi dat jij weer terug bent. Een verzoek van mijn zuster Maaike. Afgelopen week 49 geworden. Ik gek van country rock. Daarom graag Poco en de Rose of Cimarron. En die mogelijk de LP-uitvoering. Zo mooi, bijvoorbeeld dank Willem. Nou, dat zult net west over de LP-uitvoering, Willem. Want hebben we redelijk van single lengte. Maar dat hij krijgt uit line werden, maar dat is. Wij gaan naar Helco Broersma. Nou, de wedstrijd tussen Zeerobben en Warkum.
1: Ja, die laat even stil, want er is een wissel. Patrick Amels, hij neemt alles hier. Hij geeft nou maar applaus van al het veld. Maar er komen twee vaste krachten in aan de kant van Zeerobben. Wesley Tankink, net onbekend. En Bouke-Jan Kamminga om die draait. Waar we strepen loeken. De man met Boske Blommen die zit er al klaar. Dat is hetzelfde Boske wat hij van de wedstrijd al kreeg. Maar ja, dat kan je dan even nog weer langer. En dan kent weer in de pot mooie wetter. Want daar was een haas en droogbloem. Want daar in de wedstrijd denk ik zo trots de hitte. Maar in elk geval, Zeerobben wil die draaien. Twee uur streeploeken en Warkum. Ja, die wil die draaien. Draaien maar het zit beeld. Dus gewoon een onttrekkelijke wedstrijd. 23 minuten zit op het scorebord. Maar we hebben een drinkpauze hand. Dus we hebben nog wel even werk hier.
0: Ja, nou, we zitten te zieken naar de tussenstand bij Bolsvats en Snits. Ik heb op de app die ik volg hier nog altijd 0-0 staan. Maar ik heb daar net zo volle vertrouwen in. Ik weet het was toch juist op de velden rond die hinnen. Want er zit toch echt wel Warkumers wijzen die dat graag witte wollen. Misschien dat die nog wat horen informatie hebben hier of daar.
1: Ja, ze is weer die hier toch niet in. Dus ja, dat is, maar die rond dan even voort. Dus ja, dat daar heb ik net zo volle.
0: Nee. Nou ja, als het daar nog altijd geliek is, dan is Warkum nog altijd vol kampioen. Want dan is het zo'n 40 om 46 punten bij de huidige stand van zaken. Ik pak eventjes de derde klasse B erbij, want dat is bijzonder wat er gebeurd is. CVVO is dus kampioen geworden omdat de concurrentie IVC en AVC beide verleren. Dus nog op romme afstand van die concurrenten pakken de Lemsters der de titel in die derde klasse P. Promoveren naar de tweede klasse en nemen Lemmer in de slipstream mee. Maar dan, wie er onderin dat die klasse win vier ploegen die het jaar strijden moesten om nieuwe competitie, om het ontrinnen van die nieuwe competitie voor degradatie. Het ging om Santanne, het ging om Belsum, het ging om Wolvegeer en het ging om Nijloan. Santanne spelen dus Chin VV Nijloan. En Santanne wint die wedstrijd. En dat betekent dat zij op 28 punten komen en veilig binnen. Dus Takkemier weer acteren in de derde klasse. Van het lokwenske. Belsum, ik denk de Git Belsum, dat kind haast net missen. Maar die kwamen op eigen terrein maar 1-0 achter Chin Wolvegeer. Maar de formatie van Klaas de Boer weet die wedstrijd nog om te boeren. En winnen maar 2-1. En dat jouwt het wonderbaarlijke scenario dat Belsum op een halfde plak eindigt. Maar ze won like competitie spelen, maar dat Wolvegeer degradeert. Het verschil op doelsaldo. 1 doelpuntje is het verschil maar tussen Belsum en Wolvegeer. Belsum doelsaldo min 13 en Wolvegeer doelsaldo min 14. En dat betekent dat de Wolvegeersters degraderen naar de vierde klasse. En dat geldt ook voor Nijland, die staan heel dal onderaan. Nou, hebben we dat goed uitwerken. We zullen nog even muziek om contact te krijgen met de trainer van Belsum. Dat is Klaas de Boer. Want dat is natuurlijk een wonderbaarlijke escape van de Belsumers. Wij gaan voorom naar het voetbalveld van Zeerobben. Sjen Warkum, Helco.
1: Ja, zware botsing. Theo Nauta die komt misschien een beetje onbesuist uit. Er komt een verdediger en aanvaller van Warkum komen eronderavond. De aanvaller van Warkum luidt nog oud op het veld. En ik Theo Nauta, de keeper van Zeerobben, luidt nog oud. Skeerzuchter is direct zo verstandig Vincent Buitenhuis om te fluiten. En de verzorgers die stonden erin. Hopelijk rent het voor beide goed aan. Maar het lijkt het nou net goed. Theo die luidt boeten zelfs goed bij de aanvaller. Die komt nog weer doorheen. Ik ben benieuwd dat hij het shirt als een botsing. Of dat, het gewoon een, dat hij vindt dat het een brute actie is van de keeper om nou ja, net goed uit te komen. Dat maar even al wat. De speler van Warkum die zit weer gehurkt. Maar Theo Nauta van de keeper van Zeerobben, die luidt nog. Nou, even al wat hij goed dat vierde is verrend, maar de wedstrijd luidt dus even stil.
0: Hoe lang nog te gaan, Helco, daar in huis?
1: Ja, 26, dus nog een 14 minuten plus dit incident. Komt de tijd erbij. De scheidsrechter heeft even dronken, de spelers hebben even dronken. Ja, gewoon wetter, ja, net andere dingen. Maar in elk geval, we kunnen nog wel even in tijd niet komen maar de klok van 4 uur.
0: Maar dat heeft dan weer het geluk dat we tot 6 uur sturen. Dus dat zal dan helemaal geen probleem meer, Jan. Mooi. Dan hebben we dat ook clear. Ondertussen ben we driftig op ziek naar de echte goeie tussenstand bij Bolsvats en Snits. Dat ringen is die luistert en het wolwit. Die maakt u 17 zappen. 0620 voor jou en Jorgen Jorgen. Ian Jorgen Jorgen. Hey Geert, was al misschien Let It Be spelen van de Beatles? Omdat mijn huid heel druk dwanden is. Groetnis komen van Anne Hieke. En dan komt dit ook naar binnen. Voor alle over 100 muzikanten en jongens, ook over 100 van Loot, die het nieuwe weekend een optreden maakt in het WTC in Ljouwt, krijgen het vestje van de Beatles, Let It Be. Dat zullen zij dan ex jongen. Oh ja. Er binnen nog kaarten voor dat grutte spektakel te krijgen, zal dit Boukje eens weten. Dat is wel wat, jongens. 1100 muzikanten, 1100 jongens. Al je bijlkoor in het WTC in Ljouwt. En dat wat een muzikaal spektakel afsmieten, dat zien Weerga net kent. Daar moet je bij wezen. Dus er binnen nog kaarten, het ken nog. En als jongens er dus, is een klassieker van de Beatles. Het is een beetje de zwanenzang van de Beatles in Jongetje Santig. Let It Be. En dan weer dien bij de Beatles. Maar wat is dit prachtig. Maar Billy Preston op het orgel. De Beatles.

0: prachtig, hè? Die pianoklanken en orgelklanken van Billy Preston op Let It Be van de Beatles, het jongetje Santig. En wij draaiden deze plaat ook op speciaal fysiek. Nou zei Vincent hoe het mooi de verwoene spelers bij respectievelijk Warkum en Zeerobben is, Helco.
1: Ze kunnen beide verder. Theo Nota, de keeper, het langste lijn. Maar hij waar ik op Kalafater. Gisteren hier nog wel een cadeautje voor hem. Geen visje, maar een gele kaart. Nou, een mooie beslissing. Geen reet, Jan. Het weer wat een ongelukkige actie, maar het moest wel even bestraft worden. Maar hij kan verder. En hij ziet nu dat Thomas Dijkster op een eigen aanval is. Het al twee doelpunten maken. Hij maakt het direct zin. Nee, hij krijgt direct verloren. Ja, dit is gewoon een eerste wedstrijd. Het kan de alle kant nu. De Warkum die speelt er op. En ja, die denkt misschien 0-0 daar in Bolzert. Ja, we kennen het risico net nemen. We moeten gewoon hier een punt pakken. In elk geval, ze binnen op waai, dat het wan. Maar Zeerobben krijgt dan kansen om de Fjouwer water te zien. Dus het bloot gewoon voor het publiek is de grote winnaar. Als zullen Warkum supporters er wat over denken. Want ja, ze binnen een beetje afhankelijk dan wat er in de Bolzert gebeurt. Maar wij is gereest. Bolzert en snitsers, die kennen net zo goed om elkaar. Dus Bolzert, die knok ik van dat punt.
0: Ja, ik weet eigenlijk al alles van. Die gaat er hier lang werken. Dus je weet er precies hoe bols werden stinken door snitsers. Nou, wij zullen het al hier. Wij zijn er ook. Want het is Jaansje van Belly. Maar bols had. Ik weet net of dat. Nee, dat won net. Nee, dat is moeilijk te berekenen daar. Hè, daar weer kijk al achter komen van de media in de tarhering. Nou, maakt niet uit. Even Sjen. Wat binnenkomt hier bij u is een bericht van Rolof Pol. En Rolof zei: die zei het. Mooi jongen, dat is weer thuis veilig. Dus best dank voor het meenemen van het mooie weer naar Nederland. Nog een beetje in de sfeer te blijven, moet je daar eens. En er is toe uit het Songfestival van 1973. Ja, dankjewel, Rolof Pol. Dat Songfestival van Joachim Trijsonder. Ja, ik weet net hoe dat met Jim is, maar wij hebben daar toch een beetje last van, zal ik maar zeggen. Want er is toe, maar moet je daar eens. Van Essie, dat die de inzending van Spanje eindigen op dat Songfestival als twaalfde wielst. Ik al jarenlang, zo'n jongetje in Trijen zonder het gevoel, ja maar jongens, dat is toch echt absoluut de nummer 1. Dat werden ze net, ze werden twaalfde achter Luxemburg met Annemarie David zong Tute Rocke Rutte Tute Reconnetra. Het verschil wie Fjouwer punties en ik heb maar het idee, omdat dat Songfestival in Luxemburg houden was, dat het Tusland eigenlijk maar winnen moest. Je weet er nooit precies hoe het werkt bij een jury sport. Maar voor mij is al meer dan 50 jaar dit de winnaar van het Eurovisie Songfestival Jochetje 100 in Traje Zondag uit Spanje. Moet je daar eens en er is toe.

0: De nummer 12 van het Eurovisie Songfestival nu op het zondag achter Annemarie David, waar je tute reconnaîtra. Eindigen dit prachtige nummer van Mocedades Eresto vast bij je op een 12e plak. Trouwens, op een 3e plakje net een misselijk verske Power to All Our Friends van Cliff Richard. En dan zoeken we zelfs ook eventjes naar Nederland. De Nederlandse insturing kwam opname van Ben Kramer, maar de oude muzikant. Ik vond het net een verkeerd liedje. Nou ga ik er nog net, maar hij eindigt op een 14e plak van de Santje en deelnemers. Is dat toch een beetje een magere score van Ben Kramer? Maar of dat helemaal terug is, daar heb ik nou ook nog wat twijfels over. Nou, hoe dan ook. Eventjes het keertje nou maar uitje. De Jong Nederlandpartij is uiteraard woont terug. Dron Riep, Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmermans winnen op Skinnevier weer naar Sijsfjouwer de finale van Sint-Anne, maar Ivan Hiddinga, Rinksterk en Jalvin Kaper. De Lietse premie is verbolzerd met Jurre Reitsma, Sylvan Elzinga en Timen Bielsma. Dan komen we zo staren gewoon bij de laatste plaat van dit oeren. Even Sen. Ja, John die zei het, nou we toch een beetje dwanden binnen met de Spaanse Tour. Ik wil graag Mink de Viljeren met Spanny Stroll. Nou, dat kunnen we dwan, John. Want wij binnen zo'n beetje aan het eind van dit oeren. En dan kunnen we die plaat nog krijgen. Even kwijt. Dat is nog een leuke plaat, of vreeg je voor het laatste horen, dan kies bij je te plak. 06 20 Fjouwen Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen of de app van de Omroep. En in dat laatste horen komen we met een bijzonder verhaal van uw zienste sportcorrespondent Hans Sinnige. Hebben we het weekend waarbejocht van Jan Jonkman en is er de bus in de wedstrijd van Peter Pol. Pakken we de 15.000 uiteindelijk binnen? Ja dan nee, dat is eventjes de vraag. Komt al hier randwitten op in het laatste oren van Sneeuw in Friesland. Dat komt naar het NOS-journaal van dat tijdstip. En Ontiteit is hier, ja, mijn absolute grote muzikale held. Willy de Vil, William Borsi. Hij leeft helaas net meer, maar wat heeft hij prachtige dingen achterlitten. En dit weer in Jogertje Sanderszander zien debuut en trofbraak in Nederland. Willy de Vil en Spanny Stroll.
1: Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Er is maar één reden om een plaat van Mink de Wil te onderbreken. En dat is als er een doelpunt valt bij C. Robin, Chen, Warkum, Helco.
1: De strijd rijden. En volgens mij Niels de Jong al in de hoop Theo Nota. Hij zorgt ervoor dat Warkum Aasen wel het feestje vieren kent, denk ik.
0: Dat denken wij ook, want het is nog altijd 0-0 toch bij Bolzwart Chen Snits. Ik heb die app nog eens even goed bestudeerd. En hij is goed bijgehouden. Dus ik denk van u dat dat ik in dit geval al hier kloppend. Maar vieren alle definitieve zaken. Nog dadelijks.
2: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
3: De fiets over sterrentocht.
2: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
3: Live.
2: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
3: En na 8 op tv, de gearvetting.
2: De fiets over sterrentocht.
3: Pinksterman die.
2: Bij Omroep Friesland.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Big Green Farry's actie. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid, Ben Kevir, niet meer toe op Frans grondgebied.

0: De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 12 minuten over 5 en dadelijk is het lijsttoeren van Sneun in Friesland. Het is de 23e mei. Werd Warkum het kampioenskip pakken zil in de 12e klasse L. Werd dat eerder nieuwwaard troch Kolm in de 3e klasse Q en CVVO in de 3e klasse P. En zo binnen er al wel meer zaken die in het komende uur even wat aandacht verdienen. Likas Bijgelijk zit weekend waarbedoeld van Jan Jonkman. Hoe lang houden we dit prachtige waar? Jan vertelt het al je dadelijk. We binnen er oer een paar minuten met het lijsttoeren van Sneun in Friesland.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
6: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
7: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: De eerste snedematten van het land. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
9: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
8: Toch ik mij. Jou de grijdevogels een uitwij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
10: Wat ik ze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek voor Kees.
11: Sneur in Friesland.
12: Geert van Toorn.

0: Good Vibrations van The Beach Boys is een plaat op fysiek van Lies Visser. Mooi dat jullie weer binnen zijn, zei ze. En dit jouw is namelijk Good Vibrations. Dankjewel, Lies.
1: Sneeuwen in Friesland.
0: Het is krap om 10 minuten of 4. En ik geef hem maar het lijst horen van sneeuwen in Friesland. Ik vind dat wij als kerkelijk kunnen naar Workum. Ik zoek even Workum, C-Robben Workum. Ik zoek even naar de regisseur. Even wachtje nog. Ja, oké, dan doen we dat. Want ik heb er wel wat te vertellen over die 12e klasse L. Want dat is bijzonder. Nou, duidelijk wijze, Warken we tegenwoordig de kampioen. Snitswit Zwart steekt maar 1-0 achter bij Bolzwart. Dus dat kampioenskip is voor Warken. Dat maar duidelijk wijze. Snits is de nummer 12. VVI de nummer 3. C-Rob de nummer 4. Als je dat alles wat al periodetitels had via kampioenskip of zelf een periodetitel, dan is C-Rob een tagelijk met Warken echt de grote winnaar van deze dag. Want zij mooi de nieuwe competitie in om alsnog promotie naar de eerste klasse te vingen. En dan komen we in de onderkant van, dat, van die competitie. Dat is meer dan bijzonder. Ik ga je in de ring van de media vertellen zich vanuit dit helemaal mis met FVC. Stel maar 3-0 achter zijn VVRVN. Dan denk je, dat redden ze net meer. FVC is genoodzaakt om de nieuwe competitie te spelen. Wat gebeurt er? FVC komt van een 3-0 af te staan. Waarom tot een 4-3 overwinning op JRVN? Dat we dus twerken wisselen tussen FVC en JRVN. De Ljouters binnen veilig. Jereveen wat de nieuwe competitie. En dat gebeurt al hier. Jip in de blessuretijd. Maar dit is een eindstand wat ik dat nou schenk in. En dat betekent dat FVC toch nog veilig is. En dat komt hier nog in de 12e klasse spelen. En dat is voor zelfs voor Ljouwt wel mooi. Want ja, er degradeerden al de Ljouwters Veldsies in Leo Vardia. FVC ontspringt dus die jongens. Dan kunnen wij, denk ik, nou even schen bij C. Robben en Warken. Ja, we kunnen als keer liever naar Helke Broersma.
2: Treien speelt het Workum de laatste 4 minuten wie geen wedstrijd. Ze winnen tot een akkoord komen. C. Robben, Sjen Workum. C. Robben pakt de periode. En Workum wordt kampioen. Vorig jaar via de nieuwe competitie. Nu via het kampioenschap. Eerst naar de 12e klasse. Alles wat hier aan Workum is. Maar Reerde Sjoertje stoot nog het veld op. En ze kunnen het feestje vieren. In de Spontanus succesvol. En Fred de Boer pakt een periode met C. Robben. Dan Jemjerre. Het is een echt een mooi feest voor de Workumers. Ze knepen nog wel een. Want je wist dan nooit dat zo snel nog in de laatste scoren. Brett Minema. Staf van Cambuur, maar nog direct kampioen worden met Workum.
3: Niet normaal. Kampioen worden, terwijl we gepromoveerd zijn, is niet normaal. Maar... ja, niet dan.
2: Hey, kampioen, dat is toch prachtig.
4: Oh, maar dit is toch hard fantastisch net.
2: Dat is het, ik. Kampioen worden, toch prachtig naar de promotie.
5: Ervaring, prachtig. Geweldig.
2: We spelen in de laatste 4 minuten nemen een akkoordje.
5: En wat een lange man. En druk op, hè.
2: Ja, oké. Okay. Dus we gaan even verder met die man die al hier interreert. Ze zijn hartstikke blij. Foto's weer rondom, zelf filmpjes weer schetten.
3: Workum is kampioen.
2: Ja, zeker.
3: En dan vieren wij nu. Workum is kampioen.
2: Tweede klasse in.
3: Wat?
2: Tweede klasse in.
3: Jazeker! Workum is kampioen, jongen!
4: Workum is kampioen!
2: Alle jaren natuurlijk, Workum is kampioen. Ik zal even... oh, de bril vliegt weer gast van de Hollands af. Doen ze dan. Maar die zet ik eerst maar even weer. Dan zet ik nog even een ziekje naar in de Scotanus. Want ja, die trainers die staan vaak even op afstand. Maar het is natuurlijk wel een prestatie. Als je het hier en hier promoveren. En het oor hier een kampioenschap heli. Nou, daar zit hij. In de Scotanus. Volle bak spelen. Alleen de laatste 4 minuten even net. Dat hij even een leuk akkoordje.
6: Ja, dit, op een gegeven moment, als je een boy de prijs hebt, dan ben je verstandig geweest. En voor mij was het een spectaculaire wedstrijd.
2: Prachtige wedstrijd.
6: Dus ja, wat had ik hier het gekke boel.
2: We draaien 2 kneeps nog heen, want ja, steeds kon aan doelpunt nooit
6: zien. Ja, en wij zaten om de goals voort, maar we binnen.
2: Ja, eerste klas in, ja. Nou, succes daarbij en mooi feestje te aanwezigen.
0: Ja, mooi. Eerste klas in voor Workum. Die vinden wij een niveau heger, Takum hier. Dat zou ik nog heel te kennen van VV, Snits, Wiet, Zwart natuurlijk. Want die komt een nieuwe competitie in. Dat geldt ook voor VVI. Die mag ik nieuwe competitie spelen. En dat geldt ook voor C-Rob. Die dus ook een periodetitel oerneemt. En op een goede manier op een vierde plak dus de competitie competitie als de afsluit. Nou, FVC zal echt hartstikke blied wezen. De Ljouters die pakken dan onder leiding van interim coach Michael Sassese, want hij nam het op het laatste moment nog even over. Johan Grote die pakt hier toch nog de punten bij Heerenveen. Een spectaculaire ontsnapping. We zullen zien of wij Johan Grote nog even aan de telefoon krijgen. En daar doen we u best nog even voor. Brandon Sansje gekleersteen. Wat een hectiek hier, jongen. Wat Brandon Sansje gekleersteen van Anneke Grunlo. Ach ja, dat is voor City. Die zei het, hallo Geert Jansje. Ik was gisteren in Leeuwarden aan het wandelen langs de Padmargen. Dat is werkelijk prachtig. Maar ik wilde even op een bankje gaan zitten, maar die was bruin en zo heet door de zon dat ik verbrandde haast mijn achterwerk eraan. Het deed me denken aan Anneke Grunlo met het liedje Brandend Zand. Zou je dat voor me willen draaien? Vroeger zeiden we wel dat zij haar kont had verbrand aan het brandend zand. Groetjes in een fijn Pinksterweekend in die groetjes komen van City. Dankjewel City, voor die is hier Brandend Zand van Anneke Grunlo. Sjong Anneke.

0: Uitermate bijzonder fysiekje van City weer dat brandend zand van Anneke Grunlo. En bijzonder, ja, de verhalen op de laatste competitie daar, die zijn altijd bijzonder. Ik vertelde hem dat FVC nou een 3-0 Efterstorm bij VV Heerenveen waarom kwam. Sterker nog, die wedstrijd wist te winnen met Fjouwe Traaien. Dat is de uitslag die op diverse voetbal-apps publiceerd werd. Maar wat is er aan de hand? We hebben even bellen met de trainer die het in het laatste oornaam had, Johan Grote. En die zei van, hé jongens, het is toch echt traaien worden. Hij zet er even heel wat terug in, want hij zei, ja, hij keurt hem af. Diep in de blessuretijd keurt de scheidsrechter het vierde doelpunt van FVC au. En zo is er toch de frustratie bij de Ljouwerter club, de Friese voetbalclub FVC. Die matten dus nou de nieuwe competitie. En ik hoop dat ze de spul weer wat oppakken kunnen. Maar dat is dus duidelijk. Heerenveen is veilig. Spelen Takamir weer in de tweede klasse. FVC maakt via de nieuwe competitie beschikken om echt dat niveau te behouden. Dat hebben we heel wel roem zetten. Dan stel ik voor dat we even in galop naar het oorsprong.
1: 350 meter te gaan, de paarden zijn halverwege de laatste bocht. En het is Idens Boy die aan de leiding gaat.
0: Ja, halverwege de laatste bocht. Maar als je bij contact met onze Hinsen sportcorrespondent Hans Zinnige. Goedemiddag, Hans.
2: Goedemiddag, Gert.
0: Ouders zal ik zeggen, goedemiddag, Herr Zinnige.
2: Ja, dat geht auch, Herr von Thunen.
0: Ja, want ze zitten in. Nou, ik dacht Koblenz, maar het is. Wat is het? Is, krijgt niet zo
2: hoor. Het heet Oudenach. Het is vlak. Andernach. Het zit vlak bij Koblenz. Ik zit hier aan de Rijn. Het is prachtig om te zien. Ja.
0: Mooi. Nou, laten we dat hier. Want juist er weer een lunchmeeting, maar daar doen we straks eventjes. Eerst even, wat brengt hij in Litvesese in Koblenz?
2: Nou, we hebben het wel zaken gehad over Metakids. En daar hebben we ook actie voor gevoerd in Wolfgang op de drafbaan.
0: Ja.
2: Voormalig baarmanager Ralf Dekkers, zijn dochter Feline, die heeft een metabole ziekte. En er is nu een mogelijkheid dat er een medicijn gemaakt wordt in Amerika. En dat zou dan voor 3 kinderen baat hebben in Nederland. Maar dat kost geld. Daar moet $20.000 op tafel. En dat wordt nou ingezameld. En wij hebben een feline bol, een dahlia bol.
0: Ja.
2: En die verkopen voor het goede doel. Dus we staan met een bloemenstand staan we op een beurs in Aldenach.
0: In Aldenach, ja. Nou, het loopt storm natuurlijk. 40 graden plus. Dus,
2: nou ja, je weet het al, Chris. Het ging om 10 uur open. En we hadden in een uurtijd hadden we redelijk verkocht. En daarna werd het 30 graden. We hebben nooit meer iemand gezien.
0: Nee, och, man toch. En, is die een dooi of is morgen die beproeving ook nog terug?
2: Nee, 2 dagen nog hier achteraan. Ja. Dus we gaan nog even door.
0: Ja, even moment. Hans, er komt een telefoontje binnen van de trainer van Bellicum, Klaas de Boer. Maar Klaas wil even aan de telefoon, want dan krijgt de regisseur even. Dus moment even. Ja, ja, oké, dat is geregeld. Ja, het is hier wat hectisch vanwege de voetballerij, maar dat hindert niks.
2: Ik hoor het. Ja, ja.
0: Maakt niet uit. Even Sjen, wat weer het antwoord op een vraag? Morgen ook nog?
2: Morgen en overmorgen nog. Ja, we gaan nog 2 dagen door. Alleen morgen schijnt het nog 2 graden warm te worden. Maar het is verschrikkelijk. Maar deze beurs die wordt ieder jaar gehouden. En het is een soort tuin- en huisbeurs.
0: Ja.
2: Ik heb een beetje om me heen gekeken. Ik zie hier naast mij iemand staan die verkoopt elektrische deuren en garagedeuren en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Die man die heeft de hele dag niks te doen gehad. Tegenover mij zit iemand die doet beroepsmatige brillenglazen poetsen en computerschermen reinigen. Nou, die man die zat ons uit te lachen toen wij aan het uitladen waren. Maar wij hebben wel klanten gehad en hij de hele dag niks.
0: Oh, verschrikkelijk. Nou, ik hoop dat het toch nog wat oplevert, want dat is een fantastisch doel. Het is zo mooi wezen dat Feline toch deze actie toch nog geholpen werd in.
2: Daarom. We moeten nog €4.000 en ik ben er redelijk van overtuigd dat als we hier weggaan, dat we er bijna zijn.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan, Hans, riet ik Wazi terug Frankrijk. Ik kwam in de buurt van Lille. Ik werd passeerd door de ene naar de andere paardenwagen, zal ik maar zeggen. Allemaal sulkies. Ik denk, hier wordt gekoers, man. Wat weer dat voor koers?
2: Dat was in Le Croisé-la-Roche, dat is bij Lille. En daar was de Grand National du Trouwe. Dat is een soort reizend circus. Daar gaan de subtop van de Fransen, die gaan dan met hun toprijders het hele land door. En die doen de ene naar de andere baan aan. En jij kwam er precies langs toen ze naar Lille gingen.
0: Ja.
2: Dus dat is een drukte van belang op de weg.
0: Ja, en toen kwam ik thuis en toen pakte ik wat verschaafde social media erbij. Wat schetst mijn verbazing? Mercedes Star, die een eigen hinder had, direct koerst.
2: Die liep daar ook, inderdaad. En die was vierde.
0: Ja.
2: En dat was nou precies even nodig. Want het doel was om de €100.000 winst om te halen. En die 100.000 euro, daar is hij in Liel overheen gegaan.
0: Nou ja, Sees, wat een. Ja, nou ja. Ja, het is toch een bijzonder toeval. Ja.
2: Dat is wel heel bijzonder, ja. Je bent hem wel tegengekomen, misschien. Nee, dat denk ik niet.
0: Hij passeerde mij razendsnel. Hans, ik kon het gewoon niet zien. Ik eindigde achteraan in die koers. Hij vierde, dat weet ik wel ongeveer, hè. Nee, een schitterend mooi, man. Mercedes staan. Nou, hartstikke leuk, toch?
2: Ja.
0: Dat is toch mooi?
2: Ja, dat zijn allemaal mooie dingen. Ja, we gaan van het ene mooie moment naar het andere. Zelfs de lunchmeeting in Wolfga was leuk. Laten we dat bruggetje ook gelijk maar
0: even. Ja, mooi bruggetje. Ga door.
2: Ja, het was een leuke meeting. 7 koersen. We hadden daar ook een beetje zomers weer en windstil. En dan gaat het gelijk heel hard. Nou, het is niet normaal. We hadden in de eerste koers een 4-jarige. Die moet dit jaar de Duitse derby gaan winnen voor Paul Aghoort. Die liep voor het eerst. Die liep 3/10 boven het barenkorps. En het barenkorps is neergezet door een Europese topper. En het ging de hele dag zo hard. Het was echt, het was bizar.
0: Ongelooflijk. Nou ja, mooi. Dus dat weer. Oké. Nou, dan heeft wel een mooie week gewoon eigenlijk dus.
2: Jawel, we gaan nog 2 dagen lekker hier zitten. Morgen en overmorgen gaan we denk ik meer verkopen. Ja. Dat is ook leuker, want anders vliegt zo'n dag niet voorbij. Hè? We zaten nou de hele tijd op de klok te kijken. 4 uur, kwart over 4, biertje halen. 4:30.
0: Ja, dat is
2: Maar 6 uur gaat het hier dicht. En dan gaan wij de stad even onveilig maken.
0: Ja, heel verstandig.
2: En dan morgen en overmorgen dan houden we die Duitsers allemaal op hun kop.
0: Nou, wij houden even contact, want volgens mij is er volgende week net een koers. Zo te zeggen.
2: Nee, klopt.
0: Nee. Nou, zien we
2: dan doen we een update. Dan doen we een update van
0: dit. Helemaal geen probleem. Dan de plaat, Hans, want die is toch wel heel bijzonder, hoe moet ik zeggen.
2: Ja, ik denk, als ik nou toch in het Duitse vertoef, dan moet Johnny Cash maar een keer op zijn Duits gaan zingen. Johnny Cash in een Duitse show heeft het over Wiener Songs. Hij gaat helemaal los. Hij was leuk.
0: Hij doet het in combinatie met Peter Alexander.
2: Jawohl.
0: Een zeer bekende schlagersanger. En zij zingen Wiener Lieder. Ik vond het zeer bijzonder. Ik wens je hem een prachtig succes nog in de komende dagen. Een Farfeline. En wij houden contact van Nijwieken. Dank je wel, Hans.
2: Doen we. Om Nijwieken, Geert.
0: Tot Nijwieken, jongen. Hoi, hoi.
2: Bye, bye. Yes.

0: Bijzondere combinatie, maar we constateren Peter Alexander en Johnny Cash in het Duitse fysiek van uw ziense sportcorrespondent Hans Zinnige, die het aan het actievieren is in Duitsland. Past het er mooi bij. Het is trein hele minuut voor jou, Sijzen.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het Sijzen horen.
2: Sneeuw in Friesland.
0: Ja, de hele middag, hoe zal ik zeggen, besteedt u al je stemmingswisselingen. Had je een beetje mijn leven, maar de successen en de net-successen van de voetbalclubs, de amateurcompetities. En dat hier zeker in de derde klasse P het geval, werd de CVVO trouwens op een bijzonder mooie manier de titel pakte. Maar ik ga je erop wijzen dat er een geweldige strijd dwaalde wie je in de onderkant van de ranglijst. Die ging tussen zijn tannen, tussen Belsum, tussen Wolvegem en Nijloan. Nou ja, het was een confrontatie tussen Belsum en Wolvegem en zijn tannen en Nijloan. Zijn tannen werd de winnen van Nijloan en die speelde het hem veilig. En ik dacht, ja, Belsum verliest dat, want die is die 1-0 achter mijn Wolvegem. En ik dacht, ach, dat wordt een degradatie voor Wolvegem onder leiding van trainer Klaas de Boer. En wat schetst mijn verbazing toen ik toch nog even zeer een wat uitslagen checkte. Belsum draait de zaak om, wint mij 2-1 en komt er mij Boppe Wolvegem op 1 doelpuntje verschil. Had ik het mij goed heb, Klaas de Boer, trainer van Belsum. Klopt dat?
3: Nee, volgens mij hebben we een punt meer.
0: Een punt meer? Oh ja, je hebt een punt meer. Ja. Nou, ja. Maar dat moest wel bij de helft waar wij komen, Klaas, of net?
3: Ja, wie een wedstrijd gaat, werd beide koersen dat de spanningen al dropen. Wie bloed en het bloed hiet op keuzekers. Ik denk dat die de temperaturen of meterdroplijn hier en die 44 graden. Dus gezond is dat net. Maar klee, derde kom je dan, het er een spanning komt staan, dat moet voetbal in tak of tien wel achter. En dan, ik zeg na afloop zin de jongens, ik zei, ik denk als de 100 mensen aan de kant verregen, hier is wat er nog in de oude. Ik denk dat alle 100 zijn hier van het is kleden.
0: Ja.
3: En toen zei ik een mijn assistent, ik zei, wie mag je scoren uit naar een goal of een panel? Ik zou het maatje weer nooit een goal weg. En wat kerst dus de verbazing, die komt op 1-1 uit naar een goal en die krijgt een terechte panel. Die komt het maar niet voor. Dus ja, een glazen bol of wat gelok, is dit het maar.
0: Jongen.
3: En dan, dan is het nog 10 minuten plus hier zijn bezuren die het billen knijpen en de boel dicht houden. En dat hebben we die machine
0: al. Jongen, wat een spanning, hè?
3: Ja, absoluut. Dit is, als je winnen en oorlog is positief, dan is het leuk.
0: Ja.
3: Maar het is net altijd helemaal leuk om op een bank te zitten tijdens
0: de wedstrijd. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want ik dacht 1-0 in het bleu, maar 1-0, want het dwarre maar in het dwarre maar. Ik denk, dat redden ze net meer. Dat gevoel was toch. Nou ja, dat hier stond dus ook, want ooit dan beschreeuw je net de mogelijkheid om te winnen. Maar een eigen doelpunt en penalty, maar goed. Wie had
3: nee, dat is echt zo. Dat is echt zo. En natuurlijk, je hoorde altijd hoop slaan. Dus kijk naar de afluiten, had hij nog kans.
0: Ja.
3: En dan had het dan zo uitpakt. Dat is natuurlijk geweldig. En wie verlengt het zo nog even? Ik zei, ja. Jongens, hartstikke knap. Ik zei dat je totaal niet in de wedstrijd zit en het tonnen omdraaien kennen. Ik zei, ja, laten we een kwaliteit nemen, laten we het geluk nemen. Maar ik zei, wie dan aan mij? Maar ze horen kan wie gaan nog niks, hè? Want ik zei, de komende 2 wedstrijden, maar al eerst in. En als die mensen dan slag in.
0: Ja.
3: Dat we beginnen ook pas weer op naai voor
0: ja, absoluut. Nee, die naai-competities, dat mag alleen nog even bestuderen. Maar sommige moeten wel fjouwen, de saai spelen. Je met 2 dus?
3: Ja, we gaan naai weken geleerd dus.
0: Ja.
3: En de winnaar van Uusje geleerd, die speelt in de winnaar van Bargeres Emmen. Tjen Eelen moeten hollen.
0: Oh, ja. Nou, dan kom je in de orde provincie te lonen. Dan zit je in Drenthe. Ja, nou ja. Daar kun je nog helemaal niks van zeggen. Maar waar hoop is leven, Klaas?
3: Nou, wie dan aan mij, hier in de Liespiel of Verlengd, niet gebeurd was. En nou winnen we. En we moesten winnen. En dan waren we afhankelijk van Sint-Anne. Nou ja, die ga ik gewoon.
0: Ja.
3: Dan waren we wel een beetje van u gingen. Maar we zijn daar hebben we invloed op zelf winnen. En dat is in ieder geval verlengd het seizoen minimaal. Nou, en dat hebben we dienen.
0: Nou, na je weekendje geleerd. Ik wens je hem daar een prachtig succes bij. En dank dat Steven snel reageren moest.
3: Oké,
0: jongen. Dank je wel, Klaas. Dank je wel. Jojo. Hoi, hoi. Het is daarmee precies jouw verschijnsel. Nou, weet je wat we doen, hè? We smieten er gewoon in, als dat het helemaal niks kost. Die is waar, man. Jan Jonkman, goeiemiddag, Jan.
4: Ja, buongiorno, Geert.
0: Buongiorno, buongiorno. Ja, jongen. Wij zitten hier in een airco-gekoelde studio, maar...
4: Wat een luxe.
0: Ja, hoe waarom
4: ja,
0: niet?
4: Ja, wat een luxe. Want ik toch krijg al een keer een mooie Duitse muziek. Ik denk, hij kan al eerst het nog wel even aanhoren.
0: Ja, en we hier krijgt Klaas de Boer, die is trainer van Belsum aan de telefoon. Die hebben op Keunsgers voetballen. En wie het wel 40 graden, jong.
4: Ja, nou ja, maar dat word ik beloofd, want de temperatuur die jong fijn van medium heeg. Want ik zou even, dan nou, weet ik het, even een rondje langs de velden door om maar in de termen van de sport te blowen. Hier negen maar dit weer 22,2 maximaal. De Pijn 29, Bakkeveen 28,8. En dan we even naar de officiële stations gaan, Lauwert hier 22,2 en Starem ikzelf de 26,1. Ja, en Vlieland die zit op zo'n 22 en die en de wind die gaat nou wat om naar het Maatwesten daar. En dat zullen we op Vlieland al, want daar is nog 19 graden.
0: Oh.
4: En dat het laagst, die zit nou ik op 22 graden. Dus aan de kust wordt het wat, komt er wat verkoeling.
0: Ja.
4: En dat geeft dan een jong wat over de provincie heen. Maar dat is even de wind, helpt nog even wat omvalt aan. We hebben jong en vannacht dan best wel rustig. Jong is dan lang warm. Ik denk dat jong om 8 uur ik nou wel rond 20 graden is. En als er dan geen wind zit, dan is het noffelijk om boeten te wijzen.
0: Ja.
4: Het wordt wel wat vochtiger, jong, want we wind gaat om naar het westen daar. En daar toch hebben we vannacht, we komen eens op wat mist. Ken ik was even een chokke mist wijzen. En dan hebben we temperaturen om de 11 tot 12 graden. Nou, dan doen we het jong mee. We gaan even naar morgen gaan. Ja, dan start de manier even mijn mistbank. Dat, maar die wordt al vlat voortbaan, dat de meeste mensen wekker binnen om 8 uur. Dan in de zin dat we volle bij de mist verfut, heb je een beetje enkele stapelwolkjes, maar we merken dat de wind even omgang is naar het Waterheersentaar. Nou, hij komt wat door de Waadzee, en dat zullen we dan ik hebben om 20 graden op het Waadeiland, dat zijn 22, 24 graden meer de provincie in. Nou, in de nacht gaat de wind waarom naar het eerste tot zuideesten. Ja, dan is het even warm, maar zo'n 13 tot 15 graden. Nou, dan pikken we het Pinksterman die er even bij, met alle festiviteiten, de fiets Elfstedentocht, de keertswedstrijden in Frenschiet. Nou, de kon je soort om te vallen zinnen en die baant er mooi op los. En met een zwakke wind, eerst uit het zuideesten, en in de midden draait hij wat naar het maatwesten voor wat verkoeling, wordt het altijd naar zo'n 21 tot 22 graden op het Waadeiland, tot zo'n 24 tot 26 graden in het eerste en het zuideesten. Nou, en er staat uit het algemeen net een soort wind. Ja. Dit is een prachtige dag om er even van te genieten.
0: Ja.
4: Super hartstikke warm, maar ja, daar ben wel medicijn voor. Ja. Die komen uit zijn kraan. Ja?
0: Ja. Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Ja, ik heb hem. Ja, maar dan toch even naar je wieken, want je zegt wel eens wat op de social media. En ik denk, nou, dan is er wel weer zo wat gebeurd. Dan wordt het record, maar ik weet net of dat klopt, ja.
4: Nou, we zeggen dat de tijdje, dan heb ik nog een 22 tot 24 graden in de midden gaat de wind om naar het maatwesten te. En dat merken we wensen, dan is dat zandje dat 18 graden. Daarna wordt het weer onwis, maar het lijkt dat de wind daarna ik ben naar het eerste dag gaat. En dan heb ik wat temperaturen dik over de 20 graden. En dus ja, het is mooi, maar het is zwaar, maar het bloed wel droog.
0: Nou, hartstikke mooi. Wij zijn er blij mee, we moeten het gauw horen ophouden voordat het verorert.
4: Ja.
1: Dit is het waar.
2: En nou de plaat van Jan Jonkman.
0: Ja, lekkere plaat is dit, zag Jan. Heerlijk.
4: Ja, ik kwam een live uitvoering zien van Roy Orbison. En die is geboren in Nashville, Tennessee. Is er ooit wist bij de Grand Old Opry. Prachtige,
0: ja.
4: Prachtige, al wat sjerke gebouw. De country nog aan de morgen hing het. En er kwam een mooi nummer zien van Roy Orbison. Maar de Searchers en Chuck Berry. En dat is al die een live uitvoering. Dat vond ik wel zo mooi. Ik denk, dit moet er een keer bij. En dat jeet Pretty Woman.
0: Pretty Woman.
4: Vroeger
0: ja.
4: Waar Pretty Woman, waar dit soort nummers in speciale gelegenheden draait. Werd net alleen een vlierbedekking op een groenlaai, maar ik zie hem morgen nog eens hier.
0: Oké, okay. Ik zal even. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Nee, ik wie even wat in de war namelijk, want ik heb. Ik vreeg me of wij die live uitviering wel hebben van Roy Orbison. Nee, volgens mij is de studio. Ja. Nou, dat verhoor ik niet meer. Ik kom net maar aan. Ja, dat is een trieste veromkomst van mij. Dat,
4: maar daar moest ik even inkomen. Ik verjouw het niet.
0: Ja? Ben ik verjouwd?
4: Ja.
0: Ah,
4: ja,
0: bleef wel een
4: maar
0: top plaat,
4: ja. Als de meesten het nog vinden kennen, de live uitvoering.
0: Ja, zeker. Nee, we
4: en dan met de Searchers erbij. Zit een prachtige gitaarsolo zitten erin.
0: Ja.
4: Ja, dat gaat echt heel mooi. Maar ja, hoor ik je beter.
0: Met excuus draaien we toch deze prachtige plaat van Roy Orbison, Jan.
4: Helemaal goed.
0: Want na je weken.
4: Want na je weken. Deo Valente.
0: Hoi.
1: De plaat van Jan.

Pretty Woman. Nou, net live, maar toch een prachtige plaat. Van ja, jongman, u zwaar man. Ik wil graag verzoekje indienen, zo zei Trace Bakker, voor alle chauffeurs en vrijwilligers van Hope for Ukraine. Ze zijn de 500 hulpgoederentransporten gepasseerd. Jongen, nou, respect weer. En speciaal voor Jelte Bakker, Jan en Feddo Iepma, die deze week weer gaan. Zelf ga ik ook mee, graag een plaatje van Willy Nelson. Maar de vriendelijke groet is van Trace Bakker. Nou, fantastisch, Trace, maar een hele grote respect. Dan mag ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, Willy Nelson hebben we al draaid van de media, dus ik combineer het plaatje even. Maar dat neemt net waar dat wij bijzonder respectvol sjoggenooi wat Jim er al hier verdoor. Prima. Goedemiddag, mijn omke Anne en tante Bonnie, oorspronkelijk uit Wiedgaard, die in de oude weken 60 jaar trouwd. En allebei de jiddie, ik ga vroeger de soort bij haar niet van huis west, troch omstandigheden van tante Bonnie wennen ze nou in Grauw. Zoen je een mooi noemer van BZN van hun draaien willen, de lokweenske komen van de familie De Haan. Natuurlijk willen wij een mooi nummer van BZN voor je draaien. Sterker nog, het is gewoon een heel bekend nummer, maar ja, dat geldt vooral een heleboel plaatsjes van de BZN natuurlijk. Van tante Bonnie en oom Kane, de band zonder naam, dit Volendam. En hier is prachtige titel, Rockin' the Trolls to No.

Onmiskenbaar bezig en goedemiddag. Van de morgen als verkeerper op de rommelmerken van Nijen Maddemsteen. Boeken, cd's, lp's is mijn oordeling vanzelfs. Een lp kocht en orde van Buddy Holly. En zoals van die lp Every Day, Every Day draaien willen. Ik zit nou thuis op het terras bij te komen. Mijn Omroep Friesland op even gedaan. De golle groetnis voor Elsenien. En de groetnis komen van Piet en Grietje uit Nijen Maddem. Ik zou zeggen, radio wat loeder. Hier is Buddy Holly, Every Day.

0: Onmiskenbaar. Buddy Holly en Every Day. Ja, wij binnen hier een beetje. Wij krijgen hier een bericht binnen in dat record is nogal. En maar we nou een plaat bezieken die wij nou weten te vinden. Ja, oké. Dan doen we het even in oorsom. Hebben we contact met Peter Paul, jongens?
1: Ik bel ik nou.
0: Ja, die bellen we nou eventjes. Want dan er komt een bijzonder verhaal binnen van jou te klein. En die had een heel verhaal dat ik wel een beetje met Peter Paul te krijgen had. Want het gaat om een collega van hem. Het gaat ook wel weer om een slimme ziekte. Nou ja, kortom. We moeten even zien. Was er eventjes die tune van Peter een tikje omheen zetten, Dolph, zodat we daar eerst even mee beginnen. En dan komt de plaat. Ja, laten we dat maar eens even doen.
2: Perso die nou wezen.
3: De wedstrijd van Peter Paul.
0: Ja, de wedstrijd van Peter Paul. Nou, dat is een bijzondere wedstrijd, kunnen wij je vertellen. Want hij ziet het op het prachtige sportpark van Biekwijk 1887... bij de wedstrijd Helpman CEC in de tweede klasse R. Peter Paul, goeiemiddag.
4: Met je, Geert.
0: Ja, ja, ja. Nou, hoe is het gaan?
4: Warm. Mooi waar. 44 graden zat je met haar op de radio. Ik zie het, ik heb rubberkorrels.
0: Ja, echt al, ja, vreselijk, hè?
4: Helpman die hier net volle meer om het van te spelen, maar die kregen in de eerste helft wel een penalty. Die had ik gewoon even mist. En toen kwam in de 24ste minuut CSC op 0-1, 25ste minuut 0-2, 28ste minuut 0-3. Hoppa. En uiteindelijk einduitslag, terwijl de helft een bij, einduitslag 1-4.
0: Juist de kompas.
4: CSC na competitie.
0: Juist de kompas, emmer, erscheidener veen combinatie geert en competitie. Nou, hartstikke mooi.
4: Misschien wil zien een friske ploeg, misschien wil zien Lions zijn. Nou, ik zei, succes ermee.
0: De Lions, nee. De Lions die spielt in Lions spielt in Dolsterhuizen, heb ik gekregen.
4: Oké, Geert, we keurig het.
0: Ja, dat, ja, nou, dat kreeg ik toevallig op een appje binnen. Dat ik had de nieuwe competitie nog net in beeld. Oké, nou dan, dan mogen we nou de bus van Peter, jongens. Daar heb ik wat van maken. Even zien. Laat het maar even jaren.
3: De bus van Peter.
0: Ja, ik zal je nou de verwarring uitlezen.
4: Maar mijn oren ben belangrijker, Geert. Hè? Zeg maar, ja, ik ook krijg wel een beetje, maar dat is volle belangrijker.
0: Ja, er zijn oren dingen belangrijker.
4: Ja, dat maakt naast meer tier dan dit.
0: Ik wil
4: dit
0: eventjes.
4: Ik heel kwaad even door de bocht.
0: Ja, precies. En ik maak eventjes even over die bus. Hoe is het, Mike?
4: Ja, die is heel wat opwarmen. Er is heel wat indoneerd, net een heel soort. Maar de code is allemaal erbij na €20 ook.
0: Ja.
4: En ik denk totaal €50, joh. Maar alle kleine beetjes helpen, ja, we gaan vrolijk verder. Dus prima.
0: Waar zit nou de verwarring en waar zit nou mijn gejaagdheid om het al hier een beetje vaarlijk woord te krijgen? Dat is een heel lang bericht wat ik kreeg van jou te klein, die kist al.
4: Die ken ik, ja.
0: Ja,
4: klopt.
0: Die mijn collega's bij Q-Bus.
4: Ja, klopt, ja.
0: En je hebt ook een collega, die heet Hendrik.
4: Ja, Hendrik, ja. Ik ben in Noordwijk. Ik ben bijna op steenworp afstand van hem, zeg maar. Dus Hendrik is heel ziek.
0: Die is heel ziek. Die had
4: alvleesklierkanker en die had eigenlijk maar iets van allemaal erbij. Rekening maar hier kregen, maar ja, wat ben ik er aansjes, hè?
0: Ja, nou had jou te klein een heel brios kreun over Hendrik. En hij vertelt mij dat hij dus heel slim ziek is. Dat het praten net zo goed mee woord, dat flusteren hem nog wel aardig hoor. En toen had Hendrik, die had dus aan jou te klein vregen om iets voor hem te doen. En dat aan iedereen die met hem werken hier bij een touringcarbedrijf, bij Q-Bus, die krijgt dan een penne van hem. Maar de tekst, deze pen heeft u gekregen als een erfstuk van Hendrik.
4: Erf, ja.
0: Dat is al, dat rent al die actie?
4: Dat rent al. Hij zit snel aan in de kantine in Grijns en deelt die pen. En van, nou, deze pen heb je geërfd van Hendrik. Dat is ik, zeg maar.
0: Dat is,
4: dat is een beetje een grappige variant in die trend. Ik vind het enorm respectvol dat je in zo'n situatie zit natuurlijk.
0: Dat bedoel ik dus. Hij is dus heel slim ziek. Hij weet zelf ook hoe slim dat al hier is. En dan wil hij toch nog iets, hoe zal ik het zeggen, iets tastbaars achterritten om mensen wat hij mij werken had.
4: Mm.
0: Ja, dat. En dat vond ik heel bijzonder. En ik denk, bij Q-Bus, daar werken ze toch ook. En daar zit dat ongetwijfeld dat verhaal kennen dus.
4: Ja, nee, dat is, ja, zeker. Maar dat is gewoon, dat maakt het als hinderriet en deze contact op de radio enorm, dat is gewoon betrokkenheid. Ik ga Hans krijgen een appje sturen, ik wil Hans ook even doneren, die krijg ik wel een linkje van. Ja, dit ik, soms, je kan heel veel doneren, maar soms dan, ja, jou of ik niks, zeg maar. Dan is het over en
0: ja.
4: uit, zeg
0: nee,
4: maar.
0: Ja, dat is ik zo. Maar ik vind het toch wel bijzonder dat hij dan betinkt dat hij een pennen mag het en zegt van, nou ja, dit is een onteken om mij. Dat is wat hij er eigenlijk mee zei. En dat is, nou, dat vond ik hartstikke mooi. Nou ja, en toen, clear. En toen kwam ik, ik heb een beetje discussie gehad met jou over de plaat die we draaien zullen. Moest, want daar woest een plaat draaien waarvan ik zei, ja, mijn vriend, dat kan het, maar die komt niet uit de jaren 86 en 80. Want dan woest op de camping van Ome Henk is van 1994. Ja, ja. Is trouwens ik een skijtlollige plaat, komt er bij mij net in. Dus helaas pindakaas. Toen zei ik, maar weet je wat we doen, Peter? We draaien het origineel in de Navy van de Village People.
4: Ja.
0: Maar nou zei ik, Peter, en des is het maar eerst, want jouw te site, ik heb wel een speciale plaat die ik nou draaien wil. Dat is voor Peter Eck. En die had een protte dat hij voor oren meesken. En daar past een mooie plaat bij dit verhaal. Zowel voor Peter als voor Hendrik. En hij zei het Voir une amie pleurer van Jacques Brel. Oftewel, Chen om een vreun goelen te Chen. En voor jou. Ja. En dat vond ik wel een mooi idee.
4: Nou, ik vind het strak plan.
0: Dus ik vreeg je daar een officieel toestemming om die plaat van jou te doen.
4: Ja, scheidsrechter is akkoord, ja?
0: Scheidsrechter is akkoord. Nou, hartstikke mooi.
4: Ja, zeker.
0: Mooi.
4: Natuurlijk, altijd.
0: Dan, even denken. Oh ja, hebben we al iets bekend van een tussenstand, zeg maar zeggen, of net?
4: Ja, 13.000, nog wat. 100. 13.100. Nog 14.000. Nou ja, nee, maar nou, we komen er wel weer. Kom goed.
0: We hebben dan 15.000, Peter.
4: Nee, week, ik geef een turnout. De Iepels ben krijgt van het land.
0: Ja,
4: net en
0: dan zijn
4: turnout zijn geworden. Dus dan neemt de Gitterbeurs richting turnout. Altijd welkom, alle
0: En na je weken praten wij iedereen die naar dit programma luistert bij wat we dan op 6 juni nationaal iets financieel. En dat wordt heel bijzonder.
4: Doe we.
0: Ik wens je daar een goede reis voor om de hoes, Peter. En wij draaien Jacques Brel, voor Dij, voor Jouten en voor Hendrik. Is dat oké?
4: Super.
0: Dank je wel, jongen.
4: Goeie.

notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont

0: qu'on est plus étonné que par amour il nous lacère. Mais voir un ami pleurer,
1: Jacques Brel in Voir un ami pleurer. Voor Hendrik, voor Jouten en voor Peter Paul. Een bijzonder verhaal dat wij toch nog even kwijt worden op het slot van deze uitsturing. Het is ook het lijstje waar we dwang kennen. Dat betekent dat we net alle platen die het onvregen binnen draaien kennen. Soms erin de dingen staan. Het weer een tamelijk rumoerige middie. Maar we constateren mooi al het voetbal in tussenstanden en alles wat verhoren om de haverklap. Maar wat hebben wij weer nooit zin gewoon. En wat binnen we blij dat we er weer binnen. En wij blijven er voorlopig nog wel even. Dat wil zeggen dat we er na je weken gewoon weer binnen mooi sneuren in Friesland. De techniek van dit programma, vast als een rots in de branding, weer van Dolf Tannemaat. Een oren rots in de branding, Jert Jaantje. En ik heb bezorgd om mij daar een beetje aan te passen. Wij danken hem voor de massale reacties en zeggen graag ooit na je weekend. Dag.
2: Ze ben er haast uit.
3: Waar?
2: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
3: Oh ja?
2: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
3: Hoe dan?
2: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkezen. En wij kunnen mij stemmen.
3: Waar kan ik stemmen?
2: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
3: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gedik. Voor Else Keper, een boek vergees.
4: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon in een groot deel van de

0: Paulus van de 17e eeuw.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
6: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

Het gids haar, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op ieder en wie ginder weer af? Soms is het zaadreeg, soms gaat het zaad maar.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat doen de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneu om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.
10: Super.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Trulease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Post in Elst.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval.

0: protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In de schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En onder op Friesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij onder op Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori-song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: maak het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmoorborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: leukste man die bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert, dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, maar al die Alvensterrentochten is het drok in uw provincie dit weekend. Dat vreegt extra inzet van helptjinsten. Het Rode Kruis had daarom een extra meldkamer ingericht in Bolzert. Verslaggever Hajo Bootsma, die keer van de Moon bij Harendel om te zien hoe het ook nog eens werkt.
1: Dan rennen we even naar binnen. Het is een wit voertuig. Dan kan ik even omheen stappen en dan komen we. Dan ben je er haast. Ik zie een ouderwetse telefoon.
2: Ja, die werkt niet meer. Het is gewoon een hele oude analoge lijn. Maar,
1: zit er leuk voor de sier?
2: Die zit er nog voor de sier, want het is eigenlijk nog een oude brandweerauto is dit. Die zijn jaren geleden zijn ze geschonken aan het Rode Kruis. Die zat erin blijven zitten, maar de mobielefoonapparatuur wat hierin zit is allemaal modern.
1: En dan kun je hem dus Elsen in, die dus op de route zit, dan kun je hem hieruit waar hij contact mag horen?
2: Als het nodig is wel. Wij zitten morgen hier in deze school zitten we dan met de locatie. Op deze locatie zitten we morgen op een meldkamer. Mocht hier uitval zijn, hebben we in deze auto nog voldoende accucapaciteit om vanuit hier eventueel de lijn te kunnen overnemen.
1: Dit is de backup?
2: Dit is eventueel de backup, ja.
1: Ja, want even herinneren we even de squal in. Het is de Sint Maartenskwal in Bolzen. Daar heb je de tenten, daar te finish it. Daar vlak achter heb je de Sint Maartenskwal. Een beetje het centrale punt. Hier is dus eigenlijk het kloppend het een beetje.
2: Eigenlijk wel, ja. Vanuit hier sturen we echt alles aan. We kunnen wel even naar binnen lopen.
1: Door we even, gaan we naar binnen. We zijn 12 lokaal.
2: Die zijn nu bezig om telefoonlijnen aan te leggen. Maar de tafels hier zijn nu nog leeg. En straks dan, mocht u er straks nog een keer komen, dan zullen we zien dat er toch monitoren staan, mobiele phones, computers, noem maar op.
1: We horen hier rekken maar even komende manje.
2: Ja, we moeten eigenlijk overal rekening mee houden. Maar vooral, het wordt warm, dus ik denk vooral hitteletsels. Ja, de mensen echt oververhit raken. Dus mensen moeten goed hydrateren, goed water drinken.
1: Ja, maar hij hem dan maatregels langs de route, dat je precies op bepaalde punten, des hoe het misschien wel kniepen kunnen, ijsbad of zo?
2: We hebben wel bakken met ijs met en water, hè, dus extra koud maken we dat dan. Dus we kunnen mensen koelen met handdoeken. En ik begreep vanmorgen van een collega dat dat organisatie extra watertappunten gaat regelen.
1: Ja, dat scheelt. En dan krijg je even wat meer rond dat mensen maar wetten drinken. Dat is belangrijk, denk ik.
2: Heel belangrijk, ja.
1: Nou, wetten moet je wel zout in nemen. Dat is wel weer belangrijk. Aan de andere kant, hè?
2: Klopt, dat moet ik, ja.
1: De combinatie, hè?
2: Ja, zekers.
1: Maar heb je er dan zin in? Want dit wordt wel weer zo'n dag dat je hem er steken in als organisatie.
2: Ja, maar we hebben echt wel heel veel zin in. Dit is een van onze mooiste evenementen die we hebben in Friesland. Er zijn meerdere natuurlijk. We krijgen in juli of augustus krijgen we de Tall Ships. Hartelingen krijgen we nog. Dat is ook een mooi evenement om te doen. Het is echt een groot evenement.
1: Ja, die had dan hier twee keer vier meisjes zitten in teams. Ja. En die het alles bijhoren, maar ondertussen op de route erin. Dat zie je dan van hem.
2: Ja, wel meerdere. Meer dan 30, misschien wel 40 wel. Dat, ja, heel veel, ja.
1: Mobiele teams onderwijs.
2: Mobiele teams onderwijs. Vanuit de organisatie hebben we nog motorrijders rijden. Hè. Die zijn voor de rijdende controle. Maar die zijn allemaal ook EHBO opgeleid. Plus een aantekening voor reanimatie. Dus die kunnen ook heel snel ergens ter plaatse zijn.
1: Nou, er wordt nog gebouwd. Hier ja, er komen er zo als schermen, telefoons.
2: Ja, telefoons, schermen, computers, noem maar op. Dus ja.
1: Je bent er klaar voor.
2: Wij zijn er klaar voor, ja.
1: Ik wens je ontzettend veel succes.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, en ek in Bolzert is van zelfs hoe kind het ek hoort. Stefan Rekker, hij is de voorzitter van de Fietsalversterrentocht. Die gaat maandag om 4 voor de maas van start. En hij zocht maar een goed gevoel naar de waarschuwingsessies.
3: Nee, dat is zeker net beter. Dit wordt hartstikke mooi fietswaar. Misschien is het weer wat te warm voor sommigen. Maar goed, ze moeten zelf ook even goed nadenken. Eten en drinken nog. Dan wordt het een schitterende dag.
1: Binnen nog zaken van je zitten. Goh, daar moet je extra om denken op de route. Want er zijn wat wijzigingen in. Liet ze hoekjes die krijgen ons binnen.
3: Ja, die ben heel duidelijk gewoon, want alles wat het ben kudde hier in die fietsers.
1: Ik ben hier achter gewoon.
3: Daarom, dus dat is wel duidelijk gewoon, jongen. De eerste grote wijziging is adem, dat we daar net langs zijn gekomen. We gingen van Wietmassum naar Pinium, en zijn naar Kimswit en dan naar Haas. Gelukkig Dokkum is hetzelfde bleun dan het stikje bij Dron Riep Boijm. Daar gingen we over het fietspad in net over de grote dik, maar dat is wel duidelijk gewoon, jongen. Daar heb ik wat noodvoorzieningen maken, dus dat ziet er keurig uit. En hier in Bals, dat is op tijd klaar. Wat zo'n is op tijd opleveren. Dus alles op route, wij zijn er klaar voor.
1: Nou, mooi. En dan heb je nou de kleine Alversterrentochten?
3: Ja, de mini Alversterren. Record aantal deelnemers. Bij het 140 bestaan hier we zijn de dikke 1000 en de juwe 1200. Maar dat heeft alles mooi te waarde mooi zien.
1: Ja, het is mooi, hè? Het is echt fantastisch. Hè? De sfeer, die is er nou al heen, Bolzert.
3: Ja, natuurlijk. Fietstijd van Noorden dit weekend ook.
1: Kinderbattle.
3: Zeker net.
4: Soort succes.
3: Dankjewel.
0: Ja, en komende man die dan ben wij er vanzelfs de hele dag bij. Of nou, haast de hele dag. We zijn er om 4 uur bij, maar dat is net live. Dat keer letterbuis op de onderorde social media chain. Vanaf 8 uur keer wel alles live volg je bij u op radio en televisie en vanzelfs online. Maar verslagjouwers in verskate steden, maar ik verslagjouwers op de fiets. Dus wil je niks missen, houd dan die radio en die televisie on.
5: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
6: Dit is de die voorbij.
0: Het lijkt een bult om op jem stammen, maar een hoop zonderoer. Maar het is safolle meer als dat. Het is de allereerste bijenburcht van Friesland. En die is nou te vinden in Goingeriep. Burgemeester Leo Peter Stoel van de gemeente De Frieske Marne, die mocht de bijenburcht en het informatieboord ontbleertje.
7: Ik ben bang dat toeristen wel wat tijd moeten gaan nemen, want er staat hier best heel veel informatie.
8: Het is mooi om dat te doen. Het is een prachtige dag vandaag. En jullie zien de belangstelling hier. Er zijn veel mensen op afgekomen. Dus mensen vinden het belangrijk.
9: Wat vinden jullie ervan, Ek, dat er zoveel mensen op afkomen?
8: Dat vind ik heel mooi. Dat toont aan hoe belangrijk men het hier in Goingeriep vindt. En men, het is hier natuurlijk een combinatie met een moestuin, met fruitbomen. Ja, daar horen bijen bij. En dat is nu gerealiseerd.
9: De bij voelt zich in ieder geval welkom hier in dit dorp.
8: Bij het bijenbrochtje. Kan natuurlijk niet anders dat de bij zich ook hier welkom voelt. En dat is ook de bedoeling. Die is van harte welkom in Goingeriep.
9: Mariette Horst, ecoloog. Ik denk dat Jomi wil vertellen kennen waarom deze bijenbar zo belangrijk is voor de bijkers.
10: De bijen staan in Nederland onder druk. Nederland is eigenlijk veel te netjes geworden. Mensen die halen tegels of die zetten tegels in de tuin. Er zijn minder bloemen aanwezig of er is een strak gazonnetje. Dus er is weinig voedsel en nestgelegenheid voor de bijen. En we hebben 360 wilde bijensoorten. Maar 70% ervan nestelt in de grond. Dus een insectenhotel is een heel mooi initiatief. Maar helpt er maar 30% eigenlijk mee. En van die 360 bijen, dat is misschien ook belangrijk om nog te vertellen, staat de helft op de rode lijst. En die rode lijst die geeft eigenlijk aan dat, dat of die bijen verdwenen zijn of dat ze dreigen te verdwijnen. Dus dat geeft ook wel weer aan dat het heel slecht gaat met de wilde bijensoorten in Nederland. En ze zijn ontzettend belangrijk, want we hebben ze nodig voor onze bestuiving van gewassen en van onze fruitbomen. Maar ze zijn ook heel erg belangrijk voor de natuur, want ze bestuiven natuurlijk ook wilde planten. En daar zijn weer heel veel andere insecten van afhankelijk, maar ook vogels en kleine zoogdieren. Dus ja, ze zijn echt cruciaal voor ons ook om te behouden.
9: En deze bijenbar hier in Goingeriep, die zit nou achter u. De bijen zitten dus ook een beetje onder de grond. Hoe werkt dat nou?
10: Ja, ze maken allemaal nestkamertjes en die sluiten ze af. Er zijn ook koekoeksbijen, parasitaire bijen. Die komen ook nog wel eens wat stelen. Maar ja, ze graven dus echt een gangetje in de grond en dan maken ze nestkamers. En daar komt wat stuifmeel ook te liggen voor de larven. En die komen dan het jaar erop weer uit.
9: En in zo'n bijenwacht, hoe volle maat dat nou helpen?
10: Dat weten we nog niet. Dat gaan we onderzoeken. Dus we gaan ook monitoren. Maar we verwachten wel dat het gaat helpen. Want we hebben nu al gezien, we hebben de bijenburcht afgelopen najaar geplaatst. We hebben nu al gezien dat er een paar metselbijen aanwezig zijn.
9: Want hoe volle nu zitten er al in?
10: Nou, we hebben drie dichtgemetselde stukjes gezien in het dode hout.
9: Dat is iets goeds?
10: Ja, dat is zeker goed. Zij wordt nu al bezet.
9: Jo, binnen als ecoloog-adviseur in ieder geval tevreden.
10: Ik zeker, ja. Kan niet beter deze dag. Dus ja, hartstikke goed.

0: Een protest op het Jereveen, mooi boten. Er moet meer verschennings komen voor de wettersporters in het centrum van het dorp. En daarom had Yachting Club zo volle mogelijk mensen samelen om een signaal over te gaan naar de gemeente. De groep besteedt intussen uit zo'n 70 mensen en Jacke Kuper is er in je van. Een goeie middag.
1: Goeie middag, mijn Jacke Kuper.
0: Ja, als het goed is, luidt het wetter intussen vol mooi bootjes. Hoe zocht het er op dit stuit uit?
1: Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat we nog maar een boot of tollen wel lezen. En krek is de brug hier in West. En is het schoetje van Jereveen en ik aansluiten bij de hele club. En dat ziet er fantastisch uit, Jere.
0: Ja, wat voor boten hebben we dan al? Je roert het schoetje onder de oren, maar wat luidt er nog meer?
1: Een paar cruisers en met name wat sloepen en tenders. En wat liepsere boten. Eigenlijk ik het soort boot wat we hier in Jereveen graag gaan willen. En waar eigenlijk te weinig ruimte voor is.
0: Ja, want Jim, jou een signaal over van meer verschennings. Wat voor verschennings hebben we dan hoor?
1: Nou, ze hebben een peri waarom hebben ze de kade aan de ene kant hebben ze fantastisch opknapt. Dat is hartstikke mooi geworden voor Heerenveen. En dan kennen dus ik de gruttere boten wat lezen. En dan praat ik over de cruisers en de wat gruttere jongens. En de orenkant, dat is een beetje een teluut waar eigenlijk niks meer kist. En wij zijn eigenlijk al 30 hier bezig om met de gemeente te zeggen van oké, we hebben net gewoon eens een paar stijgertjes daar lezen. Dat we daar gewoon de liefste sloepjes en de liefste boordjes wat Del kunnen lezen en faciliteren. En het vervelende erin is dat wij al een paar keer op gemeentehuis West binnen. En altijd nul op de orkest krijgen. Terwijl ze eigenlijk wel beloven van ja, we willen wel eens even verder praten. Maar daar komt het nooit van. Toen zeiden we nou, als we dan maar een liefste sloepjes zitten van jongens, we gaan toch eens even hier zitten. En het is net echt een sfeer protest of zo. Maar we gewoon eens even bewust worden van jongens, het is zo mooi hier in Jereveen. En als ik jij ja, juist er al met de sloep lees, dan denk ik van jongens, alle je restaurantjes, het is alle je de horeca hier. Ik kan de satriet erop nemen en dan denk ik van ja, hoe mooi is dat hier alle jaar? Litten waar die wettersporters hier ook eens een beetje heen komen. En zo moeilijk is het al hier net. Dus het is een beetje van jongens, litten wij met z'n allen wekker worden in deze mooie stad Jereveen.
0: Ja, heeft de wethouder ook uitnodigd om bij het protest te komen?
1: Ja, daar ben de verste meester van de gemeente, hoe die via de social media al jaar dat wij dus dit geplan wieden. Het is, ik heb net heel zwier al jaar. En die heb ik al reageerd. En of ze nou willen net komen, dat weet ik net. Maar het heeft wel zijn aandacht en we binnen.

0: verifieerbaar wezen. Dus aan Jill leidt het net echt.
1: En je lezen midden in het centrum. Helemaal wat oorspraak ik van de, nou ja, de mensen die deelkomen, de mensen die het ontwinkelen binnen. Want ik neem aan dat het ik is om, nou ja, de meerskip erbij te beloeken, of net?
0: Ja, dat is niet de bedoeling. En daarom ben we nou ook even in de uitzending van jongens, kom maar snel naar Jereveen. Dat is hartstikke gezellig. De terrassen ben hier. En er zijn wel een soort mensen die even voorbij komen. En die ik zeg van ja, het is wel eens een kwartier dat dat stukje Jereveen ik nog even opknapt werd. En dat is eigenlijk het laatste stukje dat je zegt van ja, wist je dat stukje wetterspad wat we graag hebben willen met z'n allen. Dat kunnen we dan niet realiseren.
1: Ja, en je hinder net beter waarbij herkend, denk ik.
0: Dit is fantastisch, hoor, net. Ik bedoel, dit is voor iedereen prachtig, maar voor u komt het helemaal mooi natuurlijk.
1: Nou, dan hoop ik dat het een mooi protest wordt en dat de sfeer geweldig wordt. Maar Satyern komt dat wel clear. Succes met de actie en nou, we horen het in de gaten dat het wat opsmieten zal. Dank je wel dat je bij ons in uitsturing win.
0: Heel graag hier en dank je wel.
1: Jaco Kuper, wie dat? Een van de mensen die het, protesteert daar dus op het Jereveen. Of eigenlijk een signaal aan Jan naar de gemeente. Van ja, meer faciliteiten daar in het centrum.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: De dij voorbij.
2: Dit is de dij voorbij.
1: Het is het Pinksterweekend en dus zullen soort mensen de komende dagen op verskate wiezen bij de Friese Alversterndel. Onder oren op de motor. Dit hier alweer de 89e editie van de Motor Alversterentocht. En daar dat jonken motoren, ek Solexen en Brommers omhoudogen. Komende maandag om 9:45 dan in de start. En de organisatie is het hele weekend nog in het spier, maar de laatste tarierings. Verslaggever Hajo Bootsma, die weer van de mond bij.
4: Het is nog heel stil bij de Alversterrenhal in Liauwert. Maar dat is een man die de mond denk ik wel ooit net, Hein Groeneveld. We rijden nou naar je motor daar. Ja, man in de mond klinkt het hier
5: ja,
4: een beetje anders, hè?
5: Heel wat door, dan is er volle meer reuring en lawaai. Maar nou ja, wij zijn druk bezig om de hal in te rotsen. Bijna klaar. En dan stappen we straks met de vrijwilligers die het meerijden willen op de motor. En dan rijden we de route nog een keer voor. Zien dat er calamiteiten nog binnen, dingen die toch nog per ongeluk oors binnen.
6: Kunnen we dat nog bijsturen?
4: Dit zijn de spreekwoordelijke puntjes op de i.
5: De puntjes op de i. En nou, dat we geen verrassingen meer hebben. En dan wordt morgen vanuit 10 uur we dan degene die een kaart hebben, kunnen de route downloaden van de website. En dan nou, kies mijn laden alvast. En dan nou, is alles de kleer voor manje.
4: En shit, we staan hier bij jouw motor. Waar staan we voor? Dit is een enorm bak bezig.
5: Volgens mij, het is een BMW 1250.
4: Er zit genoeg vermogen in.
5: Adventure, ja, die wel. En ja, een prachtige motor. Ja.
4: Die moet hem worden.
5: Dit is hem.
4: Is hem. Ja, oké, okay, maar dit moet hem worden van manje zelfs.
5: Dus, ja, dat
4: is al veel beter.
5: Mijn maten zijn die KTM's, dat spul. Dat is nog sneller en nog mooier. Maar ik ben hier heel tevreden mee. Fantastisch ding.
4: Dan zeg ik hier op jouw stuur, hij hier een tasje zitten.
5: Ja.
4: En je haalt een systeem erbij.
5: Ja, navigatie.
4: Dat is de navigatie, dat is de route.
5: Ja.
4: Dan heb ik begrepen dat je de route net kent. Je bent een vastzitter.
5: Nee.
4: Je man dus Farid, die weet ongeveer hoe en wat, maar je mag hem volgen.
5: Ik heb hem net op een navigatie. Ik heb juist op een navigatie gekregen van Wieger.
4: Dus hoe, waarom doe je hem dit dan saai? Is dat om die navigatie te testen, zodat Elsa niet naast een goede bestand krijgt?
5: Ja, dus ik kreeg straks voorop. Nou, dan testen we van, snap ik alles wat erin zit. En de man die de route kent, die er achter me om.
4: Dus dat alle onwijzing die erin stappen, dat die goed binnen?
5: Dat het goed binnen, dat de aanslagen goed erin staan. Dat we dat nog eventueel nog even puntjes op i zetten kunnen. Dus vandaar dat ik voorop reed. En de route eigenlijk nog net schoon op een navigatie.
4: Ja, dan binnen oren die hebben dus weer een oornavigatiesysteem. En die rieden dan achter je mond. En ja, dan kun je zo'n beetje, ik zeg van klopt het alweer?
5: Ja, daarom. Dat is
4: een logistieke puzzel.
5: Ja, tuurlijk ja. En het waren mannen die de route ook kennen, die rieden vlak achter mij. Dus ieder wat stop je weer, corrigeren ze het en dan weer door.
4: Ja. Nou, hij heeft best wat oormeldings. Hoe gaat het nou voor komende manje?
5: We zitten helemaal vol. Ja, het is echt ongelooflijk, er zijn dan misschien een paar Solexen of bromfietsen die mij hier kennen, maar auto's, trikes, motoren zijn nog 2 weken al helemaal vol. Dus alles zijn ze hier op knieën.
4: Het leeft een beetje, had je dat idee?
5: Het leeft heel echt. En het komt ook terug de mooie routes die we oranjeren maken, meer door de steden heen. Dat spreekt de meesten heel goed aan. Ik ben altijd heel verrast van, hey. En wij zullen ook een stukje Friesland-promotie.
4: Wat doe je nou? Ging je hem op Bikkelijks West-Rolliout heen?
5: Wij gaan dit hier ook Rolliout heen. Krijgen als de fietsers die dat nou vertreden hier. En nou, de gemeente heeft dus benaderd van, ligt het hem er net wat? Nou ja, tuurlijk ligt het er wat. Dus in Oerl is maar de fietsafstedentocht en de gemeente. En wij hebben de

0: route bepaald.
1: Het is een beetje puzzelig dan, want die fietsers die hebben natuurlijk een verste route. Die wil ik weer net te volle hinderen, net als motor.
2: Ja, qua tijden hebben we dat dus afgestemd met elkaar, dat we elkaar net in het vaarwater zitten. Dus de zoekende dat in Leeuwarden nog een paar laatste fietsers nog komen. Maar dat ben echt een laatste. Misschien nu zijn eerste motors, maar dat hebben we op meer plakken. Maar dat biedt elkaar net. En, dus dat hebben we al hier met elkaar afgestemd.
1: Als je van hij vroeg naar het waar, want ik zeg naar het waar, nou is het heerlijk, het is warm zelfs.
0: Ja, het is.
1: Het goed is warmer dan dat het manje is. Maar van manje zit ik al gauw, 24, 26 graden.
2: Ja, dat wordt behoorlijk zwettend, denk ik. Ja,
1: dan ga je dus een dik pak aan.
2: Ja, maar ja, wij zijn de wind natuurlijk. Wij kunnen ritsen niet op hem zetten. En zodra we rijden natuurlijk met de wien, koelt dat heel gauw al.
1: Ja, luchtkoeling.
2: De fietsers hebben het ooit, die moet ik inspanning leveren. Hè? Dus dat is echt wel een.
1: Ja, maar op de motor maak je toch ook een soort inspanning leveren?
2: Ja, maar ja, we zijn net wel vaker die.
1: De fietsers hopelijk ik.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel even wat oors. Die maakt fysiek een volle zwittere belasting natuurlijk. En zwitten en dan alcohol, ja, dat is wel een dingetje.
1: Maar goed drinken al je ik op de motor?
2: Ja, wij ik, ja, zeker. Dat maakt wij ik. Dus, ja,
1: zin in?
2: Zin om, zeker.
1: Nou ja, als het mooi waar wordt en je rijdt elektrostaten heen, dan kan iedereen genieten, of net?
2: Ja, daarom dat hopen we. En dat het, ik mooi van mooi waar. Langs de route ben de meesten ik al blied. We zijn al benaderd door mensen van, ja, kom je niks terug stritten, want dan zwaar je ervoor dat we de buren en vrienden niet nodig en dan maakt ze er een echt feestje van. En dus daar heb ik al verschillende berichten goed gehoord. Dus,
1: Het enige nadeel is dat je op de motor zit, dan ga je niet om muziek vanzelf aan de kant iets spelen.
2: Nee, maar gewoon van de meesten die aan de kant zitten, is gewoon prachtig natuurlijk.
1: Zwaaien, bonker bij.
2: Ja, toch? Hè? Dus, nee, het is een feest.
1: Succes.
2: Ja, dankjewel.

0: Scootjes troch de Drachsterveert en los de omlizzende dwarpen mij een spannende wedstrijd waarin het ouderwetsk met de scootjes vaat wordt. Dat is de Turfrace Smallingerland. Tak om vreten zaterdag is hier een uitgebreid programma van Geerstalter onder oren. Joke van der Zwaag, zij is vrijwilligster. En Heiko van der Werf, hij is voorzitter van de Turfrace. Welkom beiden. Heiko, wat is nou die skiernis ook alweer in Drachten met die scootjes?
1: Ja, in Drachten ben je een soort scootjes bouwd. Er ben je een fjouwe skipswerven in Drachten. En dat is waaronder die van mij. Die van mij besteedt nog een boetenvlaar. En daar komen een soort scootjes bij. De boetenvlaarsters en de piepsters. Dat ben voor de bekendsten. Lange Wieksters, ik nog.
0: En wat is Jemmers dan? Dus zij de stuurzers?
1: Boetenvlaar.
0: Ja.
1: Dan. En de keer de Turfrace is ik deel. Die komt er ik langs. Dus, nou ja, en Drachten, ze is altijd de snelste en de mooiste scootjes komen in Drachten.
0: Ja, de hier niet met krek te loeren, hoe lang doe je ooit eens wat mee?
2: Ja, maar scootjes. Ze dat ze daar waar komen, die van Grauw en Jerveen en Snits.
0: Wut beweert. Ja, natuurlijk door de werf zelfs, hè? Dat is logisch.
1: Ja, inderdaad.
2: Maar je maakt je nog die scootjes mee, toch? Of
1: nee, maar we repareren, restaureren naar worstcootjes. Maar goed, vroeger in Drachten wie ik alles draaide in Drachten wel een beetje om skipsbouw, turf, hè? De turfwinning, het turfhandel, ik touwslagerijen hier. Dus die maakstaat Drachten, wat het dan nou is eigenlijk, dat is eigenlijk begonnen met de scootjes die te maken waren.
0: Ja. En je meen toen ik de Drachtster veert, werd nou ook weer terug in een vat, hè?
1: Ja, we starten en we vinden ze onder oren in de Drachtster veert. En we hebben een jaagwedstrijd in de Drachtster veert op het Monijn. De Vrede Jongens werd daar een jaagwedstrijd in. Dus dat is een onderdeel van de Turfrace. Turfrace is eigenlijk een tweedaags evenement. Waarbij het op Vreed de scootjes starten op de Palen, op de Veenhoop. Restaurant de Palen. Daar gaan we dan eerst een palaver om 1 uur. Om 12 uur is in de Griepmansrak is de officiële start. Dat is hetzelfde plek waar ik de SKS altijd staat. Gaan we een wal start. Dan zielen we naar Drachenta. Dan komen ze bij mij op een wervenboot Vlaar. Dan met alle skippen onder wal komen en een handeling doen.
0: Een
1: handeling, ja. Dat is eigenlijk nog een beetje geheim.
0: Oh, ja, dan ben ik dus voor een keer
1: Maar ze moeten, dat is zeker een onderdeel van die... het is een soort... het is een race, een beursvaartachtige race. Zat ze net op het water een rondje ziel, om samen te zeggen. Nee, van plak naar plak.
0: Zat het vroeger ook in de traditie?
1: Zonder gebruik van de motor. Dus zielen altijd kennen en oors met ze jaaien of bomen.
0: Ja, echt nog in de traditie.
1: Echt nog in de traditie.
2: En geeft dan de vrouw in... ervoor? Want ja, dat wie jet iets zijn.
1: Dat is onder skipper, hè? Ja. Die bepaalt water jij maar, denk ik. Ja. Dus dat zoek kennen. Ja, dat ben wel vooral je niet inderdaad.
2: Hoe nemen we dat ik weg? Dat
1: in de bergen.
2: In de bergen, ja.
3: Hing je in Tinaline,
2: mooi.
0: Geweldig. Joke, en door haast ik al je skippers benaderen om te vreden voor je meid, want hoe water erop reageert?
3: Ja, heel enthousiast. Ze vonden het treien geweldig. En sommigen konden net, dan hadden ze een tochtje of ze hadden geen bemanning. Maar al met al, dan hadden we toch een mooie ploeg bielko kregen.
0: Hoe vallen door het ermee?
3: Door het zien scootjes mij en fjouwe prim.
0: Ja, dus het is toch een hele belevenis om dit al hier te zien. Dit is dus ik in de Drachtster, maar ik in de omlizzende dwarpen. Er is ook een soort programma in die dwarpen, toch?
3: Ja, klopt. Ze gingen de zaterdag vanuit de Drachtster het wetten weer op, of tenminste het wetten weer op. En daar... is de start en dan gaan ze eerst via het Pijnderkanaal naar de Leien en naar Roddevallen en dan moeten ze weer om. Wetter het Pijnderkanaal en dan kunnen ze kiezen, gaan we naar Orge of gaan we naar Smalle Ie.
0: En wat kunnen we dan zien? Dat ik daar nog hinder geef, wat wij maak dan wijs en wat zorg ik dan?
3: Nou, in de dwarpen is er muziek, er is creemkes, er is van alles voor de band. En elk dwarp had weer allerlei activiteiten regelen. En ja, we hadden nu een track en trace, dus dan kunnen we ook nog zien waar die scootjes allerlei binnen. Want ja, waar het hurt, dan ben ze snel ergens.
0: Ja.
3: En ons kent wel, als er geen wien is, dan kent wel een scootje het worden voor dat ze dus bij een dwarp binnen. En dan scoot het tijd natuurlijk. Elk had wel een beetje inschatting. Nou ja, en in die dwarpen moeten ze dus ik stempelen, krijgen ik een opdracht. En er is in orde iets met die oude stoppen die ze vond had toen de haven uit groeven is daar verder.
1: Nijmar, er komt Nijmar, die orde. Ja. En daar lijn al je stoppen voor zijstoer, daar hadden ze een bosje.
2: Wat is een stoppen?
1: Een stop is eigenlijk een beemstaan.
2: Ja. Oh.
1: Ze hebben dat maar van Aarige groeven, daar ben ze nog met wanden en daar bleek een oerbosk steen te hebben. Oh. Van 6000 die rood. En die stoppen bij een uit de groenkam en die maten die schepen straks vervieren naar Drachten.
0: Oh, dat is helder. Dus, ja. Gaan ze echt weer die functie?
1: Dan gaan ze echt weer die functie. Dus,
0: dus daar kun je wel lekker van genieten om echt weer even te vieren hoe we hier dat. Precies. En bij de spanning van de wedstrijd. En dan is er echt nog een, op de zaterdag jongens, is er nog een feest met een drone show. Wat is
1: ja,
0: dat?
1: We ja, we hebben nog een heel groot feest. Een turf, het is namelijk onze Lustrum editie. De vijfde keer dat wij een turfrace organiseren. We doen dat om het traaien hier. Ons eerste hier dat we in 2 uur trekken. Dus we moeten maar even een grut uitpakken. Dus we hebben dit jaar we hebben wel eens een lasershow gehad en ik wil eens een grote muziekband. En we zijn dit jaar een drone show, dat is wat nice. En eigenlijk, daar kennen ik het meeste nog net van zeggen, maar de drachter en de geschiedenis van Smelgeloon die komt erin ta uiting.
0: In de loft.
1: In de loft.
4: Ja, dat ken maar die drones in. Dat kist echt alles maatje.
1: Dat kist van alles meisje met 150 drones op een breedte van 150 meter. Leuk wel heus in de loft. Wordt dan komen er bepaalde uitbeeldingen met storytelling erbij. En nou, dat is gratis te beleven voor iedereen.
0: En hoe laat is dat? En waar is dan
1: het feest is de zaterdag in de sluisfabriek. Ondertussen ja, die hebben in Drachten.
0: Ja.
1: En die droneshow die is van al een uur of tien. Je helpt al van om die beurt, maar het is wel donker.
0: Juster wezen. Ja.
1: En nou ja, dat is op het tussen die hebben. En zat ik zes gratis te bezichtigen. Mij inderdaad muziek erbij, bands, hapje, drankje.
0: Dus je doeken helemaal in de tradities door de scootjes in hun oude glorie te zien en dan kun je in de moderne vormen het ook nog in de loft zien. Nou Joke, hoe ga je hem dit zo mooi betaald? Ja. Dat is toch keurig. Waar hoopst u op? Want ik ben toen tevreden.
3: Nou, als de wedstrijd al je goed gaat en de jaarwedstrijd en de muziek en dat er een prote publiek komt, want alles is eigenlijk vrij toegankelijk. Ja. En nou ja, dan die droneshow natuurlijk als klapper.
0: En wij kennen het hele programma Finos Basing Tinker. Dit wil ik nog even nijlezen.
3: www.turfracesmallingerland.nl.
0: Nou, dit is een geweldig evenement, deze Turfrace Smallingerland. Dankjewel dat je me even Osco woont om erover te vertellen. Joke van der Zwaag en Heiko van der Werf.
5: De beste interviews en reportages van Joet.
6: Alles wat er speelt.
7: Dit is de dag voorbij.

0: Het is nou tsien man alleen dat volleybalster Hester Jasper zwier blessure rekken bij een wedstrijd van de Nederlandse ploeg. Het badde in het duel in de Nations League in Apeldoorn. Wilst letter in december het WK ik nog weer. Maar daar koe al ik in een streek terug. Doet blikken hier dat Jasper haar kruisbaan afscoort hier. Een lange revalidatie volgen. Met als resultaat dat ze nou waarom is bij Oranje. Dit weekend de kindersnitzer volleybalster haar rondtrainmaatje bij het Nederlandse volleybal.
1: De eerste twee weken waren wel pittig na de operatie. En natuurlijk ook wel daarvoor dat ik dan het WK zag waar ik dan eigenlijk met Marit had gestaan. Wat dan nu niet is gebeurd. En die twee weken na de operatie dan ja, was het toch wel tegengevallen qua pijn. Kon niet goed slapen, kon niet goed opstaan. Dus dat was wel pittig. Maar eigenlijk daarna moet ik zeggen is het best wel snel gegaan. En ja, ook wel positief om gewoon eindelijk wat tijd met familie en vrienden. Dus dat is eigenlijk het positieve eraan dat je dan in één keer ja, meer tijd daarvoor hebt. Dus ja, en ik moet zeggen, ik vind krachttrainen ook heel leuk. Dus dat ging op zich mij wel soepel af. Ja, en nu is het dan natuurlijk ook wel weer pittig. Want ja, je bent geblesseerd geraakt op een moment dat je natuurlijk ja, niet op je top bent. Maar wel inderdaad ja, in Apeldoorn dan op zo'n VNL. En je wil eigenlijk gelijk naar dat niveau terug. En dat verwacht je ook gelijk van jezelf. Terwijl dat is natuurlijk niet realistisch als je 9 maanden geen bal hebt geraakt. Dus ik moet zeggen, nu moet ik ook wel elke keer mezelf weer aan herinneren van nee, Hester, rustig aan. Komt wel weer. Maar ja, je wil natuurlijk gelijk weer op hetzelfde niveau zijn. Dus ja, ik moet zeggen, het is nu ook nog wel eens pittig soms. Maar over het algemeen moet ik zeggen, was eigenlijk ook wel een positief iets. Ja.
2: Disse Simmers, die het voor Jim, voor het Nederlandse team, op en nij de Volleyball Nations League op het programma. En eind augustus het EK. Hoe just en nij? Is het reëel om te denken dat Stode er nog altijd dan onderdeel van bist?
1: Ik hoop het. Ja, ik vind het nog wel wat spannend om het uit te spreken. Want ja, ik ben eigenlijk nog steeds wel wat aan het opbouwen. Het is net 9 maanden geleden. Dus ik hoop het. En het, ja, het hangt er ook natuurlijk van af hoe het met mijn knie gaat. Ja, het is natuurlijk ook wel topsport. Dus als ik het niet goed genoeg doe, dan zijn er natuurlijk gewoon anderen. Dus ik vind het wel spannend en ik probeer nog niet te veel te hopen. Want dan is het ook weer een teleurstelling. Maar ja, het zou wel heel vet zijn als je na zo'n zomer dat je geblesseerd raakt, dat je dan nu weer terug mag komen bij Oranje. Het zou wel echt heel vet zijn.
2: Zit er nog iets van spanning voor die eerste wedstrijd? Misschien komend weekend wel dat het weer spelen is?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ja, en het weekend is ook in Apeldoorn. Dus dat is ook de plek waar ik geblesseerd ben geraakt. Dus het is eigenlijk een beetje een gek idee dat ik daar dan misschien hopelijk mijn comeback ga maken. Dat zou echt heel mooi zijn als dat mag. Maar ja, dat ligt niet in mijn handen natuurlijk. Dat hangt van de coach af. Dus ja, dat is wel echt spannend, ja. Ja.
2: Zo de cirkel, ik wel weer een maatje.
1: Ja, precies. Dat zeiden ze inderdaad ook. Van ja, dat zou inderdaad dan wel to be continued, zeg maar. Dat het weer doorgaat eigenlijk waar we gebleven waren.
2: Maar dat is net zoiets als die hal dan weer instapt. Dat is het weer waarom je is. Dat haast wel echt afsluiten kennen. Of zullen nog wel ergens stiekem een gedachte waarom je naar nou ja, over jullie week leuk.
1: Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik wel even nog, als ik die hal binnenstap, dat ik dan wel even denk van, oh ja. En ik moet zeggen, ik heb het nu soms nog steeds wel, hoor. Dat, ja, je denkt er toch onbewust nog wel eens aan, zeg maar. Helemaal in van die pauzes of na een training denk ik, oké, ik heb het weer overleefd. Dus het is nog wel iets, ik denk dat het wel even duurt voordat het helemaal weg is, zeg maar. Het blijft toch wel in je hoofd spelen. Omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die wel weer geblesseerd raken. Ik bedoel, ja, het is niet iets, ja, het blijft een heftige blessure. Dus probeer er niet te veel aan te denken, maar ja, het gebeurt natuurlijk toch soms wel.

0: Dude is een gigantisch muzikaal baren met over 100 jongens en over 100 muzikanten vanuit het hele land. Ze komen takom zaterdag in het WTC Biocor om de magie van muziek te delen met het publiek. Ons komt binnen Anne Wiebloem en Guus Piksma, hij is dirigent, en Tineke Visser, altsaxofonist. Ja, het is een heel groot baren, iets gigantisch. Dat begint dan bij twee mensen met een wild idee en dan ben ik altijd even heel benijd, Anne Wiep en Guus. Waar is de creatieve dromer en waar is de realist?
1: Ja. Oh, ik ben de dromer.
2: Oh. Het wie die eerste droom of wie het aan de wiep gaat droom?
1: Nee, het wie een droom van ons beiden. Gewoon van, we moeten zien of eens een keer in oude jaren hebben zoveel mensen in Friesland en heel Nederland enthousiast gekregen van muziek. En dat doen we nou ongeveer 10 jaar. En hoe krijgen we nou die in die 10 jaar, krijgen we die mensen nou een keer maar eens een ander een hoogtepunt brengen.
0: En toen kwam er zo'n wolkje in die hol omheen, mijn gedachten van...
1: Ja, en dan heb ik wel eens wat gekke ideeën en dan is aan de biep zo van, ja, betekent het, ja, dat is allemaal leuk en aardig.
3: Dan denk ik, ja, hoe volle meesken dan? En waar doen we dat? En we moeten ik repeteren en hoe doen we
0: doe
3: dat?
0: Doe je het praktisch om?
3: Ik je praktisch om, ja.
1: Ja, en dat krijgt dan vorm, zo van, oké, hey, hadden we nou... En toen weer gewoon een wild gedachte, oké, we doen ook 1000. Dat weet ik nergens op baseerd. Maar af en toe stoezen toch? Want we
0: klinkt
1: hebben
0: lekker.
1: Ja, het klinkt wel lekker. Ja. En het is misschien nog nooit hier, want het gaat net om een record of staat net er helemaal niks mee te maken. Nee. Maar we troden hier en hebben we zoveel mensen enthousiast maken van muziek. En de kracht zit hem altijd in de mensen die kennen Speedy. En die dromen en die droom hebben om muziek te maken. En als we dat nog slagje leren kennen en we zullen gewoon eens 50-50 krijgen kennen. We hebben meesten erbij en die jammer zegt nog zelf artiest en die spelen zegt je mannen. Nou, hoe leuk is dat nou?
0: Ja.
1: Maar dan ben ik een meesten die spelen 40 jaar en die kennen fantastisch spelen en die worden dus mooi sleept.
0: Want Tineke, hoe lang spelen ze al saxofoon?
4: Ik ben, nou, het is mijn herintreder. Ik ben vorig jaar januari ben ik weer begonnen. Oh. En daarvoor had ik, nou ja, 25 jaar lin. Had ik een eerst zien of zou spelen.
0: En toen heel lang net.
4: Toen heel lang net.
0: Zo'n vorig die wel weer. En nou juist meteen een megaconcert.
4: Ja, dat.
0: Ja, wist
4: hoe
0: dat?
4: Mooi wordt haar. Ja. Ja, nee, precies. Ja, 6 juni vorig jaar kwamen ze in de repetitie. Ik speelde bij het Dwarfsorkest in Grauw. En kwamen ze in de repetitie van, nou, dit idee hadden wij. Voor de blazers en de slagwerkers. Maar nou ja, ik denk, dat maakt bijwezen.
0: Ja.
4: Want dat gebeurt me nooit weer.
0: Nee.
4: Nou, sa. Dus ja. En doe begon het.
0: Ja, doe begon het. Want Anne Wiep toen toch stond nog maar dat ik het praktisch al je vader kon krijgen.
3: Ja.
0: Hoe had dit regeld dat het al je nou van me kon komen kind?
3: Nou, dat begon met de werving nou, van muzikanten en jongers. En wij zijn met een soort, we maken een aardraap van. Dat hebben we vorig jaar 6 juni in het WTC gedaan. Werd het ook al in plak financieel. En Guus en ik hier zei iets van, nou, heb je een idee? Hè? Kom hier meesken op alle. Nou, ik wie nou net thuis. Of de mail zie het graad vol. Maar meesken niet mij van wonen.
0: Uit het hele land, hè?
3: Ja, uit het hele land.
0: Ja, ja. Dus er wie echt verlet van. Het is ook echt zo'n meerskipsproject. Want die mij zien allen echt dragen. En er is ook nog een soort belangrijk goed doel onverboen. Wil je iets mee dwarszillen?
3: Ja, want wij gaan... Een bijzondere gastartiest, dat is Cesar Zuiderwijk. En die speelt na je week op een fantastische drumkit. En wij hebben een muzikant, Mai ALS. Die zal ik solo spelen na je week. En wij zijn,
0: dat is een spierziekte, hè?
3: Ja. En wij zijn hoe mooi zo het wezen. Als wij die drumkit, waar het Cesar dan op speelt, als wij die veilen voor het goede doel, voor ALS.
0: Ja.
3: Dus dat geven we echt nog dwan. Ja.
0: Dus Saviels, dat ik dat ik in zo'n hele meerskip wordt.
1: Ja, want wist je wat het mooie is? Want we hebben natuurlijk mensen die komen uit het zuiden van het Loon. Er zijn een heel orkest uit Sittard die komt te repeteren. Maar we komen uit, wie we in vorige week aan het repeteren in Balzit. Maar dan hebben we gewoon mensen die komen gewoon uit Zeeland bij. Die stappen maar eens in een auto en die rijden naar Balzit daar om daar te repeteren. Maar we repeteren dus ook in Vinkeveen, heb ik repeteerd. We hebben 30 repetities er ook heel Nederland aan. We hebben heel veel in Friesland, maar ik in heel veel in Nederland. Maar oerlijk zeggen we meestal, waar komt toch nog wel? Oh ja, maar ik kom uit Enschede en ik ben eventjes naar Maasluis rijden om te repeteren.
0: Jeetje, wat een passie he, is er van muziek.
3: Dat is juist ook, want sinds nou is meesten die is net kist en er ontstaan vreugdskippen en meesten gaan normaal koor oefenen. En zo is er morgen een uitnodiging van hier nu Koudum. Die speelt baritonsax. Die had alle oren baritonsaxen uitnodigen om morgen in Koudum komen te oefenen. Even de laatste.
2: Maar hoe verbinden ze dan? Hoeveel bariton saxen?
3: Nou, er binnen...
1: Totaal?
3: Iets van 29, dacht ik. Bariton saxen. Ja. Hey, ze zullen net alle komen. Maar ik weet dat ze al een groep halen.
0: Je zou weer een clubje ontstaan.
3: Een clubje.
0: Ja. Dat is toch fantastisch.
3: Dus er binnen alle clubjes die het ontstaan. Ja. Vreunskippen.
0: Verbindingen. Verbindingen. En dat is ook wat muziek docht. En waarom hadden de meeste hier nou echt even bijwezen?
3: Nou, wist... het is een belevenis. En het is meer als een gewoon concert. Hier... er zit zo'n energie in, dat kist hij wel voorstellen, die energie van al die mensen. En dat brengen ze aan zijn oor op dat publiek. En dan dat rekket.
0: Ja.
3: En dat is emotie. En dat is echt, de beleefd iets bijzonders.
0: Ja, dus daar was bijwezen in de zaal. En Tineke, doe je eerst ervoor met de altsaxofoon. Dat is verdiende belevenis.
3: Precies.
0: Dank je wel, dus even hoe vertellen woest. En Anne-Wie Bloem en Guus Pieksma. We wensen je hem natuurlijk een top, Junta. Orenwieken. Even goed, deze Orenwieken. De
3: 30
0: datum, Orenwieken, 30 maaien.
2: Van, de muziek die maar,
0: ja, dat litten we nog even jaren.
3: Ja, dat sneurt hij om 30 maaien in het WTC Expo hier in Ljouwert.
1: En net de 40, daar zit ik een fantastisch koor bij. Want we hebben natuurlijk net alleen nog maar een groot orkest, maar we hebben een geweldig koor van 1000 man. En die hebben Oudroende Weekend natuurlijk ik repeteerd onder leiding van Jan Hip en Sebastian Skippers. Dus dat is het wordt gewoon mega. Ja. Dat is nog nooit vertoond. Zoveel de meisjes in één keer op één groot podium.
0: Nou, dit wordt een spektakel.
3: En als er hinnen was, mag er gauw bij wezen, want de kaarten zijn haast op.
0: Oeh, ja, dus wat dit nou jet? Wat dit nou jet? Die had nog een lok, want die tikt het kind nog krijgt.
3: Ja.
0: Nou,
3: ja.
0: En om nou even helemaal in die sfeer te gaan. Zit Tine kijk op deze opname, weet hij hem dat zo in de repetitie?
3: Zeker.
0: Ja, vers. Dan kun je Steven Jeren hoe het enkel weg hier. Nou, doe haast de muziek helemaal wol in de holle Guus. Want weet je even naar luisteren, een stukje uit de repetitie.
1: Raider Love.
0: Ja, dus we komen wel even in. Oh ja, nog even, waar komen we optreden?
3: Cesar Zuiderwijk, de drie J's, Erik Vloeimans, Jos Jansen op trombone en zijn eigen Elske de Waal.
1: En Rine Scherritsen.
3: Oh. En Rine Scherritsen. Mag net vergeten. Ja.
2: Ek van de Golden Earring.
0: Dus we beginnen alvast. Dit is gewoon even simpel opname, teaser repetitie. Dus dit mag je even inbeelden hoe dit Orenwieken Satrië in dat WTC klinkt. Maar we luisteren even naar een stukje van hoe dat.
3: Het is echt de tophit van heel veel muzikanten en jongens.
0: Ja. Radar Love.

0: Ja, wie doet mij een loodsfragment even in de grote belevenis van Lord Radar Love. Zo klinkt het in de repetitie. Orenwieke zaterdag is het live heel groot in het WTCTM.
1: Alles wat je dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: Dit is de dij voorbij.

0: Mandy is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
3: Ze binden er haast uit.
4: Waar?
3: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
4: Oh ja?
3: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
4: Hoe dan?
3: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
4: Waar kan ik stemmen?
3: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
4: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jong BM wint. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Christian Monjou kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Monjou de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In de rij voor de kassa zei iemand dat het zo heerlijk was, zo'n lang zonnig Pinksterweekend. Al had ze zelf geen idee wat Pinksteren eigenlijk was. Gelukkig was er een mansplainer in de buurt die zei: het is heel simpel, met je pinken op tafel roffelen, maar alleen als het commando is gegeven. Dus namens hem een fijn weekend gewenst en commando Pinksteren. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Marjan Minnesma is overleden. Samen met klimaatwetenschapper Jan Rotmans richtte zij Urgenda op. U hoort hem zo. Verder spreek ik de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties over het dreigende faillissement van de organisatie. Thies Gijzel en Mira Sies schreven een ontluisterend boek over CO2-compensatie, waarmee ze genomineerd zijn voor de Brusselprijs. En morgen beginnen de door Trump en consorten gesponsorde Enhanced Games, een soort Olympische Spelen op doping. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 23 mei.
1: De burgemeester van Utrecht had het verboden, maar Extinction Rebellion deed het toch. Het blokkeren van het spoor. Ze noemden het
3: een wanhoopsdaad, een wanhoopskreet.
1: Maar het ging ook om
3: aandacht. Dat je niet om ons heen kan. En je kan op het Malieveld gaan staan. Ja, dat heeft geen enkele zin.
1: De organisatie wil meer aandacht voor de situatie in Gaza.
3: De Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
1: Door de actie lag het treinverkeer rond Utrecht een tijdje plat en dat werd door reizigers niet gewaardeerd.
4: Ik ben er niet heel blij mee, eerlijk gezegd.
5: Waarom moet je nou hier op het spoor gaan zitten?
6: Maar het is niet dat Netanyahu nu iets anders gaat doen omdat de treinen in Utrecht niet rijden.
1: Het was 7 jaar geleden wereldnieuws. Urgenda won toen de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.
7: Toen was ineens van, wauw, het kan nog wel. En wij kregen echt telefoontjes vanuit de hele wereld, huilende mensen. Nu heb ik weer hoop en durf ik weer verder te gaan.
1: En dat was de stem van Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, die dus op 59-jarige leeftijd is overleden. In een afscheidsinterview dat ze eerder opnam, blikte ze tevreden terug op haar leven.
7: Ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden en binnen de uren op de dag die ik had heel veel heb gepropt en niet veel tijd heb verloren. Ik heb niet veel gelummeld.
1: Het is feest in Tilburg. Uren voor de finale van de play-offs lieten de supporters van Willem II al van zich horen. Toen kwam de wedstrijd tegen FC Volendam en al snel scoorde Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-1, maar omdat ze de eerste wedstrijd hadden verloren, kwam er een verlenging en daarna penalties. Ja, dat was de keeper van Willem II die zelf de beslissende penalty nam. En hierdoor promoveert de club naar de Eredivisie.
8: Promotie of discipline en consistency en hard work every goddamn day.
1: En het lange Pinksterweekend begon.
9: Zon overgoten en de temperaturen die liepen ook behoorlijk op.
1: Veel mensen namen het ervan.
10: Ik ben er 30 graden, hè? Dus ja.
11: Het is niet blousé, gewoon lekker. Lekker.
12: Dit is genieten.
13: En we hebben ook nog vakantie.
14: Ook nog?
13: En ook nog, ja.
1: Het water was nog vrij koud.
15: De mensen die gaan nog niet zo gauw.
1: Maar deze vrouw dook er toch in.
11: Ik ga het water in, ja.
14: Ja?
11: Ja. Ja.
14: Is het niet koud?
11: Nou, even afkoelen.
1: En voor sommige mensen begon de warme dag al vroeg. Zij werden uit hun bed getrild door het geluid van brommers zonder knalpijpen. Luilak heet dat.
16: Zo hard mogelijk geluid maken.
14: En waarom?
16: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Herrie maken!
14: Hoe maak je herrie?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Ja, geweldig. Ja. Waarom is het geweldig?
17: Ja, gewoon die herrie, die jonge lui, helemaal leuk.
1: Ja, we gaan ook nog even naar sportcollega Louis Dekker. Hij keek naar de kwalificatie van de Formule 1 van Canada. Hoe is die afgelopen, Louis?
12: Ja, ik ga bijna zeggen dat Formule 1 minder geluid maakt dan wat ik net hoorde tegenwoordig. Maar dat is een ander verhaal. George Russell pakt pole position in de Mercedes. Zijn teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, 19-jarige Italiaan, tweede. Verstappen, zesde, kwam er totaal niet aan te pas. En moet morgen maar hopen dat het gaat regenen of zo. Want al is het gat maar 0,3 van een seconde. Verstappen is heel ver verwijderd van de voorhoede, de eerste rij, de tweede rij, et cetera. En zal moeten toveren morgen om richting het podium te gaan. Het begint te wennen. En hoe raar het ook mag klinken, Verstappen wint in de Formule 1 echt niet meer zomaar. Hij is niet meer de favoriet. De favorieten zijn Mercedes, Russell en Antonelli.
1: Oké, dankjewel, Louis Dekker. Ja, u hoorde het, Marjan Minnesma is overleden. Het boegbeeld van Urgenda dat ze samen oprichten met klimaatwetenschapper Jan Rotmans. En ik sprak hem vanavond vlak voor de uitzending. Goedenavond, meneer Rotmans, en gecondoleerd.
18: Ja, dank u wel.
1: Waar denkt u aan op deze dag als het om haar gaat?
18: Nou, dat is dubbel. Aan de ene kant verdriet. Aan de andere kant ook dankbaarheid. Dat ik zo lang met haar mocht samenwerken. Heel inspirerend, energiek persoon. De beste professional met wie ik heb mogen werken. Dus in haar geest zou zij hebben gezegd, wees niet verdrietig om mij. Maar denk aan de mooie dingen die we hebben gedaan.
1: Ze had maar weinig mensen verteld dat ze ongeneeslijk ziek was. U wist het wel. Wat zei ze over die keuze tegen u om dat dus niet publiek te maken?
18: Nou ja, dat is haar eigen keuze en afweging geweest. Dus dat respecteerde ik ook. Heel veel mensen bewonderden haar. En ze vond het ook niet fijn als die mensen zouden horen dat zij zo ziek was. Dat komt wel na mijn dood. En ik kon dat begrijpen.
1: Ja.
18: Tegelijkertijd maak ik het zelf wel publiek.
1: Ja, want het vreemde is, het is misschien om goed om dat even te zeggen. Het vreemde en ook vooral het nare is dat u elkaar dus al jaren kende en nauw samenwerkte. Maar dat u ook beide in dezelfde periode te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent. En u heeft dat 2 weken geleden wel publiekelijk gedeeld. Wat voor gesprekken hadden jullie daarover?
18: Nou ja, dat waren aan de ene kant heel intieme, fijne gesprekken. Aan de andere kant, we hadden het er niet zo vaak over. Omdat je elkaar al zo lang kent en samenwerkt. En zij was ook niet iemand die daar al te lang bij stil wilde staan. En ik ook niet. Dus als je over de eerste schrik heen bent bij elkaar, dan ga je toch weer door met waar je al die jaren mee bezig bent geweest. Om de wereld wat duurzamer en beter achter te laten. Dus dat vond ik ook wel mooi. Die drive, die bleef.
1: Ja.
18: Ondanks dat ze ongeneeslijk ziek was.
1: Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je wel wat hebt ook aan dat gedeelde lot.
18: Ja, dat brengt je nog dichter bij elkaar. En we hadden al een goede hechte band. Dus dat, het was wel moeilijk voorstelbaar. Het was een heel energiek, inspirerend persoon, vol passie. Ik denk dat ik dat ook wel had. Dus ja, toen we vroeger samenwerkten, was het 100 uur per week. Je kon elkaar altijd bereiken, ook 3 uur 's nachts. En in zekere zin denk je van, ik dacht dat ze heel oud zou worden. Zoveel kracht en energie. Dus dat is wel heel vreemd. Dat is bijna onwerkelijk.
1: Iemand bij wie je niet kan voorstellen dat ze er niet meer is. En u leerde elkaar dus 25 jaar geleden al kennen en heeft heel veel uren inderdaad met elkaar samengewerkt. Maar klikte het ook meteen tussen jullie beiden?
18: Ik leerde haar kennen 25 jaar geleden bij een groot Europees project wat zij managede. En ik was daar wel van onder de indruk. En ik begon toen een eigen instituut in Rotterdam. En toen heb ik haar gevraagd om met mij te komen werken. Daar moest ze eerst goed over nadenken. We hebben 2 lange gesprekken gehad. En toen heb ik haar kunnen overtuigen. En Ja, het klikte heel goed, maar het ging ook niet altijd spanningsloos.
1: Het botst ook wel eens.
18: Ja, omdat twee van zulke krachtige mensen die zoveel delen, die botsen ook wel eens. Maar dat heb je alleen met heel goede mensen die ook zo'n drive hebben. Dus ik vond dat eigenlijk wel mooi.
1: Ja, en jullie konden er dus kennelijk ook steeds wel weer overheen stappen. In 2007 zijn jullie samen Urgenda begonnen. En zij werd daar eigenlijk naar buiten toe het boegbeeld een beetje van. Hè? Was die rolverdeling ook meteen duidelijk? Dat zij dat zou gaan doen?
18: Nee, dat is zo gegroeid. Ik was voorzitter en zij directeur. Vaak zet ik dingen op en na verloop van tijd dan ga ik weer door met andere dingen. En zij op een natuurlijke manier werd de leider. En dit paste helemaal bij haar. Daarvoor was ze wel eens op zoek, want ze zat in een wetenschappelijke en kenniswereld. En zij zei van, wat gebeurt er nou met al die kennis? Hoeveel van die kennis wordt nou gebruikt in de praktijk? Ik zei, misschien 5 of 10%. Toen zei ze, toch veel te weinig. Dat is eigenlijk zonde van het geld. Dan kunnen we beter in de praktijk dat toepassen. En toen kwamen we met het idee van een club, een organisatie, Urgenda, die dat dan in de praktijk zou brengen. En dat was op haar lijf geschreven. Dus ik vond het ook prachtig dat dat werd een belangrijk deel van haar leven. Daar kon ze alle haar kwaliteiten kwijt.
1: En wat maakt haar dan zo goed daarin?
18: Nou, aan de ene kant die energie en die passie en die gedrevenheid. Aan de andere kant intelligentie. Ze was intelligenter dan veel wetenschappers die ik kende. En aan de andere kant ook heel praktijkgericht. Dus ze kon heel complexe problemen kon ze doorgronden en dan vereenvoudigen en dan in de praktijk toepassen. En ze zag ook voortdurend kansen. Door de zonnepanelen letterlijk uit China naar Nederland te halen. Op het moment dat er nog geen markt voor was. De eerste elektrische auto daar naartoe te halen. De huizen van het gas afhalen. Dus elke keer zag ze een kans. En dan ging ze het in de praktijk toepassen door iets op te richten. Ik had nooit eerder zo iemand ontmoet die dus en zo strategisch is en praktijkgericht en intelligent. Ja, dat kom je bijna nooit tegen.
1: En het grappige is dat eigenlijk de voorbeelden die u nu noemt, dat zijn

0: die emotie is bij dit onderwerp om ja, gewoon geloof te houden dat het dus kan. Moet je een beetje een positivo zijn om dit werk te kunnen doen?
1: Ja, zonder meer. Anders hou je het niet vol. Dat geldt voor mij ook. Als je die hoop niet hebt, het bijna onmogelijke presteren, dan gebeurt het ook niet. Kijk, wij begonnen aan die rechtszaak. Ik was sceptisch. Zij zag mogelijkheden. En de directe impact was dat we wonnen. Ja, eigenlijk rekende niemand daarop. Alle experts zeiden, jullie zijn kansloos. En toen wonnen we weer een hoger beroep en zelfs in het hoogste beroep. Maar de indirecte impact, dat overal in de wereld mensen dachten, hey, dat kunnen wij ook doen. Dat was heel hoopgevend. En dat hadden we onderschat. En daarmee is ze echt ook wereldbekend geworden. Alleen, ze zei wel, we hebben tal van leuke dingen gedaan met Urgenda. En iedereen komt steeds weer terug op die rechtszaak.
0: Ja.
1: Maar Urgenda heeft tientallen projecten en initiatieven genomen. Zij eigenlijk leuker vond.
0: Heeft u veel van haar geleerd?
1: Ja. Ja, vooral die combinatie van wetenschap in de praktijk brengen. En ik denk dat ze ook al wat van mij geleerd heeft. Dus in die zin waren we wel een mooie
0: goed
1: combinatie.
0: Duo. Ja.
1: Ja.
0: Tot slot, meneer Rotmans. Zelf zei Marjan Minnesma dat ze graag herinnerd wil worden als iemand die het maximale heeft gedaan om er wat van te maken op deze aardbodem. Hoe zal u zich haar herinneren?
1: Nou, ze heeft wel drie levens geleid, denk ik. Ik zal haar herinneren als een uitzonderlijk persoon die inderdaad het bijna onmogelijk heeft gepresteerd. Altijd als ik haar nadenk, dan denk ik aan die daadkracht, die onverschrokkenheid, de energie, die passie. En ik denk dat zij een nalatenschap achterlaat die ze zelf nooit heeft kunnen bevroeden. Omdat ik denk, ze was zo'n natuurlijke leider dat nu ze er niet meer is, een groot aantal anderen in haar geest daarmee verder gaan. Dus dat er een soort collectief ontstaat dat nog steeds wordt geïnspireerd door haar. En dat vind ik mooi.
0: Ja. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek, Jan Rotmans. En sterkte met het verlies.
1: Ja, dank u wel.

0: You're Gonna Make Me Lonesome. Dat is een liedje van Bob Dylan, die morgen 85 jaar wordt. Maar hier gespeeld door Jorik van Noorden en Judy Blank. 5 jaar geleden hier in het Oog was dat toen live. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd, mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN misschien niet ook bankroet is. Dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van de VN. En we trappen af met Lise Grégoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond, mevrouw Grégoire.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat merkt u daar op het hoofdkwartier van de VN in New York van dat dreigende faillissement?
1: Nou, daar merken we ontzettend veel van. Ik denk, er zijn eigenlijk twee grote dingen aan de hand. Enerzijds zijn er grote landen die hun contributies niet betalen. En aan de andere kant zie je dat de vrijwillige bijdragen van landen naar beneden gaan. Nou, dat laatste, vrijwillige bijdrage, dat zien we overal. Dat ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, daarop wordt gekort. Of dat landen andere kanalen kiezen. Maar het allerbelangrijkste is dat landen hun contributie niet betalen. Nou, je moet weten dat de VS en China samen ongeveer 42% van de begroting van het secretariaat-generaal betalen. En die gebruiken dat geld als drukmiddel. Dus die betalen niet of niet alles of betalen heel laat. En dan moet ik een klein beetje technisch zijn als het mag.
0: Nou, het hoeft misschien niet te technisch. Maar het is duidelijk dus dat er echt hele serieuze geldproblemen zijn. Nou, dat heeft Guterres
1: Absoluut. Natuurlijk
0: ook niet voor niks gezegd. En ik begrijp dat het ook zodanig is dat hij ook direct al bezuinigingsmaatregelen dus ook bij jullie daar op kantoor heeft doorgevoerd. Daarom vroeg ik ook naar dat hoofdkwartier. Ja. Want ik las iets over dat de lift niet meer gebruikt mag worden.
1: Nee, het klopt. Nee, er zijn hele grote bezuinigingen gaande, dus veel ontslagen, maar ook een groot hervormingsprogramma, het UNAT-programma. Maar we zien dus ook dat er minder tolken zijn, dus vergaderingen eerder klaar moeten zijn. Er zijn minder beveiligers, dus toegangsdeuren worden gesloten. Stoelen worden niet meer gerepareerd, de airco en de verwarming staan uit, dus roltrappen stil. Maar je hebt ook landen die troepen leveren en dus de kosten daarvoor niet voor vredesoperaties en de kosten daarvoor niet goed krijgen.
0: Maar dit klinkt wel echt serieus als een organisatie in verval. En u had het net over die wanbetalers. Dus sommige landen die niet betalen wat ze wel moeten betalen. Nou, de VS is de grootste financier van de VN. Maar trekt zich onder Trump ook steeds meer uit meer VN-organisaties terug en uit projecten terug. En Amerika heeft dus ook de verplichte bijdrage van dit en vorig jaar niet betaald. Maar ondertussen hebben ze nog wel heel veel invloed. Moet dat dan niet ook consequenties hebben of anders? Dat bijvoorbeeld hun stemrecht dan ontnomen wordt of iets dergelijks?
1: Nee, dat klopt. De grootste betaler is de EU en de lidstaten samen. Maar daarna vervolgens inderdaad de VS met 22% van de begroting. Ze betalen wel iets, hè? En ze gebruiken dat vooral als drukmiddel op het systeem. En het systeem is nu al zo dat op het moment dat je 2 jaar lang je contributie niet betaalt, dan wordt er een procedure in gang gezet om het stemrecht in te nemen. Als de VS dit jaar niet meer betaalt, dan wordt die procedure op 1 januari 2027 gestart. Zover zijn we nog niet. En ik denk ook niet dat ze het zover zullen laten komen. Want dan verliezen ze ook meteen hun drukmiddel. De VS heeft overigens hier ook geven heel duidelijk aan dat het hen er niet om gaat dat ze de VN willen verlaten. Maar ze willen de VN veranderen.
0: Ja.
1: Dus wat zij noemen back to basics.
0: Ja,
1: en dus veel meer vrede en veiligheid.
0: Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel duidelijk dat Trump helemaal niks op heeft met de VN. En hij eigenlijk ook bezig is met het oprichten van een eigen vredesraad om internationale conflicten en oorlogen te beslechten. En die kritiek die hij zo uit, die hoor je ook wel breder. Dat de VN zelf eigenlijk te weinig voor elkaar krijgt op het gebied van vrede en veiligheid. U denkt er dan over na, heb ik begrepen, van hoe hou je de VN op dat vlak relevant? Heeft u daar dan ook voor ons een pasklaar antwoord voor?
1: Ik zou willen dat ik dat had. Maar ik denk dat je moet realiseren dat de VN een familie van organisaties is. En het gaat niet alleen over vrede en veiligheid. Er is heel veel wat de VN doet wat waar we niet bij stilstaan. Dus bijvoorbeeld, ze regelen ook het internationale postverkeer, het vliegverkeer, scheepvaart. We zien ook nu met ebola de Wereldgezondheidsorganisatie die daar bovenop zit. Dus heel veel VN gaat door. En ik denk dat als de VN er niet zou zijn, zouden we morgen weer oprichten. Maar het is wel zo dat als het gaat om vrede en veiligheid, dan is de VN een platform. Eigenlijk een platform die landen in staat stelt om met elkaar te overleggen en elkaar te vinden, oplossingen aan te dragen. Maar als die grote landen het niet eens worden met elkaar, ja, dan kan je niet zoveel. En ik heb ook niet echt gezien of dat de Board of Peace nou wel oplossingen in Gaza dichterbij brengt, bijvoorbeeld op dit moment.
0: Nee.
1: Dus ja, is dat een reden om ermee te stoppen? Ik denk het niet. Dit is de enige plek op aarde waar 193 landen met elkaar praten. Het is een beetje als verkeersregels. Hè? Dus als een paar snelle auto's besluiten om de snelheidslimieten niet te respecteren, is dat dan reden om de snelheidslimieten af te schaffen.
0: Ja, hè? Nee, het is dus geen reden om te stoppen, maar misschien wel een reden om na te denken over hervormingen. Nou, dat doet u ook, want u leidt samen met uw collega uit Kuwait het zogeheten intergouvernementeel onderhandelingsproces om de Veiligheidsraad te hervormen. En binnen die Veiligheidsraad, dat is bekend, is een groot probleem dat vetorecht, waarmee onder andere de VS, maar ook Rusland en China, de VN eigenlijk in een houtgreep houden. Is daar nou wat aan te doen?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, het grote vraag is eigenlijk van hoe vergroot je de consequenties van ongewenst gedrag? En in die veiligheidsraadshervormingen, dat is een heel erg langlopend proces. Eigenlijk vanaf de dag van de oprichting van de VN. Je moet weten dat voor de oprichting van de VN, het hebben van het veto was een randvoorwaarde voor die vijf landen om mee te doen. De vijf landen die het vetorecht hebben. Dat is nog steeds zo. En het is eigenlijk dat hele proces is opgericht om twee dingen te doen. Zowel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten, als de legitimiteit en de representativiteit van die raad te vergroten.
0: Ja, dat zijn allemaal best wel grote, ingewikkelde woorden. Maar het is dus niet het doel om dat vetorecht eruit te krijgen. Dat het op een termijn er niet meer is.
1: Ik denk dat iedereen dat het liefste zou, of eigenlijk een overgrote meerderheid van lidstaten, van het vetorecht af zou willen. Ik denk ook alleen dat iedereen realistisch genoeg is om te weten dat dat niet gaat lukken. Dus van de vijf permanente leden kunnen we dat niet ontnemen.
0: Omdat zij daar ook zelf dan mee akkoord zouden moeten gaan.
1: Precies. Zij hebben een vetorecht ook over dit proces, de facto.
0: Ja. Maar u voert dus wel gesprekken over hervormingen binnen de ingewikkelde kaders die er dus zijn. En spreekt u dan daarvoor ook bijvoorbeeld met Rusland?
1: Ja, in de gewone de bilaterale contacten hè, met de landen zijn de contacten met Rusland heel erg beperkt. Of eigenlijk niet heel vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar vanuit de rol die ik voor de VN vervul, dus die onderhandelingen over de hervorming van de Veiligheidsraad, heb ik met alle landen contact. Dus ook met Rusland. Zij hebben hierin een veto. Dus het is heel belangrijk dat als je stapjes vooruit wil zetten, dat je dus ook met alle permanente leden van de Veiligheidsraad spreekt en ervoor zorgt dat zij aan boord zijn met de richting die je in hebt gezet.
0: En zijn zij dan ook wel welwillend met de dingen die u wel voorstelt?
1: Nou, zij zullen net als de andere permanente leden heel zorgvuldig kijken of hun belangen goed geborgd zijn. En zij staan op zich open om na te denken over oplossingen die op een hele brede steun kunnen rekenen. Maar als je kijkt waar het proces nu is, is er geen enkele oplossing in zicht waar een brede steun voor is. Dus we zullen op een gegeven moment moeten testen hoe serieus die Russische positie dan zal zijn. Op het moment dat we wel een model hebben dat op meerderheid kan rekenen.
0: Nou, dat klinkt allemaal best wel heel ingewikkeld. En ook als toekomstmuziek voordat er nog verbetering in komt. En dan moet ondertussen de boel maar niet failliet gaan. Natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ik hoop dat u dan dat gedeelte in ieder geval in orde komt, zodat u niet straks uit dat gebouw wordt gezet in New York. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek en succes verder met uw werk daar.
1: Oké, dank u wel.
0: Lisa Grégoire.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Vrouwtje was dat met We hebben de tijd. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerde voor de Brusselprijs 2026. Ja, Ties Gijzel en Mira Sies van Follow the Money zijn genomineerd met hun boek Wie betaalt mag vervuilen, waarin ze de geldsporen volgen in de wereld van CO2-compensatie. En die sporen die leiden wel tot winst, maar niet per se tot klimaatwinst. Welkom beiden en gefeliciteerd met jullie nominatie.
1: Ja, dankjewel.
0: Ties, om maar gewoon meteen te beginnen waar jullie boek ook begint, want dat is ontzettend spannend en eigenlijk de ultieme journalistendroom. Namelijk met een geheimzinnig kerstpakketje dat per post bij jullie afgeleverd werd. Wat zat daarin?
1: Ja, dat was afgedekt met een pakketje kerstkoekjes. Het was ook in de winter van 2022, geloof ik, als ik het goed zeg. En toen keken we onder die koekjes en toen was daar eigenlijk een USB-stick verstopt, onder andere. En ook documenten met allemaal informatie. En op die USB-stick, die moesten we eerst natuurlijk goed controleren. Zat er geen virus op of zo? Ja. En toen dat allemaal oké was, zagen we daar echt een opname van een crisisvergadering van een van de grootste bedrijven in deze sector ter wereld opstond.
0: Ja.
1: En dat deed eigenlijk, leek erop dat er iets compleet mis was gegaan, maar dat moesten we allemaal gaan onderzoeken of het ook klopte.
0: Ja, en wat was dan het spoor waar jullie opgezet? Wat wilden jullie onderzoeken?
2: Eigenlijk om even heel kort te zeggen over welke sector dit gaat. Dit is de sector van de CO2-compensatie. Dat kan je beschrijven als je bijvoorbeeld een vliegticket boekt, dat je dan je uitstoot kan compenseren door een aantal bomen te planten. En dit is dus een groot bedrijf dat daarin dat soort producten eigenlijk verkoopt. Dus dat dan zegt van oké, je kan je uitstoot ergens compenseren. We wilden eigenlijk vooral in zijn geheel gaan zoeken uitzoeken van kan dat eigenlijk wel, die compensatie? Kan je inderdaad je uitstoot afkopen, om het zo maar te zeggen?
0: Want dat is, moeten we misschien wel even goed uitleggen, want dat is het technische en misschien ook ingewikkelde aan het onderwerp. Je hebt dus die CO2-compensatie, bijvoorbeeld bomen planten, als je een vliegticket koopt. Maar dan heb je ook carbon credits. En wat zijn dat dan?
2: Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van die compensatie. Maar een carbon credit, op een gegeven moment hebben ze bedacht vanuit de markt, we kunnen dit ook gaan verhandelen, die compensatie. Maar om iets te verhandelen moet je natuurlijk een product hebben. Dus een carbon credit is eigenlijk een soort papier dat belooft dat er ergens 1 ton CO2 uit de lucht is gehaald of niet in de lucht is gekomen.
0: Ja, dus dat kan bijvoorbeeld doordat er bomen geplant worden die CO2 echt daadwerkelijk uit de lucht halen.
2: Ja.
0: Of door te investeren in een project wat voorkomt dat er bomen worden gekapt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Oké, dan hebben we dat eventjes uitgelegd. Want anders wordt het misschien best ingewikkeld. Ja. Jullie beschrijven in het boek hoe het eigenlijk 30 jaar geleden begon. Vanuit goede bedoelingen, dit soort projecten opzetten. En ook dat Nederland daar pionier in was. Het idee is in de VS bedacht, maar hier groot geworden.
1: Ja, en het was toch echt vanuit de Nederlandse kolencentrales die toen nog echt verenigd waren, die een speciale stichting hebben opgericht. De stichting SEP heette dat. En zij zagen eigenlijk een kans om iets te doen aan het klimaatprobleem. Want in de jaren 90 was het wel, ook vanuit politiek kwam er steeds meer druk van, hey, er komt allemaal rook uit jullie schoorsteen. Dat heeft een effect, een broeikaseffect. En daar moeten wij ook iets mee als elektriciteitsbedrijven. En toen zijn ze gaan kijken, wat zijn nou de beste methodes om daar iets aan te doen? En je kon het natuurlijk afvangen, die rook uit de schoorsteen, en ergens opslaan. Maar het goedkoopste was eigenlijk om bomen te planten. En om het heel snel door te spoelen, hebben ze eerst geprobeerd om het in Nederland te doen. Maar in Nederland is toch de grond duurder. En heb je ook, als je in één keer met boeren moet onderhandelen.
0: Nederland is ook
1: land,
0: gewoon heel klein.
1: Ja, het is heel klein. En daar kun je nooit die mega uitstoot van centrales volledig kwijt. Dus toen zijn ze vrij snel naar andere regio's gaan kijken. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen of in Zuid-Amerika.
0: Ja, en ondertussen ontstond er ook een heel levendige handel. Dus in die carbon credits. En hele grote bedrijven stapten in. Waarom was het voor hen zo interessant om die credits te kopen?
2: Ja, op een gegeven moment, en dan skippen we al een heel deel in de tijd, maar dan rond 2018 denk ik, er is op een gegeven moment een moment gekomen, noem het ook wel het Greta Thunberg effect, van dat iedereen ging staken voor het klimaat en dat er echt een beweging op gang kwam. En die bedrijven die voelden dat ook wel. Dus grote bedrijven zoals Shell of Chevron, hele grote vervuilende bedrijven, die hadden zoiets van ja, hoe kunnen we hier nu iets mee doen, maar dat het toch niet echt ons businessmodel schaadt. En daarvoor zijn zo'n credits ook wel fijn, want je kan ergens anders iets doen en daar misschien niet heel veel voor betalen, want die credits waren ook niet altijd even duur.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb je toch een heel groot deel van je uitstoot zogezegd afgekocht, ja, of weggestreept. Ja.
0: Nou, en dan komt, want op zich is dit allemaal goed nieuws, hè? Goede bedoelingen, ook de markt die instapt en grote bedrijven die meedoen, is op zichzelf een goed teken. Maar dan is er ook een hele grote maar. En dat zijn eigenlijk de projecten zelf. Want de vraag uiteindelijk is, waar werd er nou eigenlijk precies in geïnvesteerd? En jullie kregen dus die USB-stick. Daarop stond informatie over een groot bedrijf. Dat ging om het bedrijf South Pole. Dat investeerde in een bosproject in Zimbabwe. Het Kariba-project heette dat. En daar ging het helemaal mis.
1: Ja, en dat was voor ons echt de eerste keer dat we echt een inkijkje in die sector konden krijgen. Want heel veel journalisten konden dat niet, omdat het ja, niet alle transparante data die je daarvoor nodig hebt beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken, wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project? Van hoe lopen de geldstromen? En hoe zijn de berekeningen eigenlijk gemaakt om te zien van hoeveel carbon credits, dus hoeveel van die producten je kon verkopen. En ja, dit was een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. En het werd ook door Gucci en mega grote multinationals Prada. En ook in Nederland Green Choice was een van de grootste kopers wereldwijd. En daar kon je bijvoorbeeld bosgecompenseerd gas bij Green Choice afnemen. En dat is allemaal voor een groot deel dankzij dit Kariba-project.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij konden dus onder die motorkap kijken. Toen gingen we kijken van, wordt dat bos wel zo bedreigd als dat het bedrijf zegt? Van, zijn er inderdaad mensen in die omgeving die die bomen willen omhakken? En dat kun
0: ja,
1: je
0: want
1: doen
0: dit
1: door...
0: ging dus niet over dat er bomen geplant zouden worden, maar dat ze zouden voorkomen dat ze gekapt werden.
1: Ja, en eigenlijk als een boom gekapt wordt dan, een boom heeft koolstof zeg maar in zich opgeslagen en dan vaak kap je die door bijvoorbeeld hem af te branden en dan komt die CO2 eigenlijk in de lucht. En als je zegt van, ik bescherm die boom door bijvoorbeeld een ranger daar rond te laten rijden, dan kan ik die uitstoot voorkomen en dan kan ik dat weer wegstrepen van de uitstoot die uit mijn schoorsteen komt. Dus dat is het hele idee. En dat doe je eigenlijk dus door een project te organiseren met, ik ga de lokale bevolking trainingen geven. Of ik ga die ranger inhuren die daar rond gaat rijden. En wij zijn dus die geldstromen gaan onderzoeken. En toen bleek het geld daar helemaal niet naartoe te gaan, maar juist naar een belastingparadijs.
0: Ja. Er was bijvoorbeeld ook tegen de lokale bevolking daar gezegd van, jullie krijgen dan een deel van de opbrengst van die credits, zodat jullie andere dingen met het geld kunnen doen, zodat je die bomen niet hoeft te kappen om voor landbouwgrond bijvoorbeeld, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar dat kregen ze ook niet.
2: Dat een heel, heel, heel klein deeltje konden ze bewijzen. Maar eigenlijk het overgrote deel was, waren geen bonnetjes van, was geen bewijs van dat het geld ergens in die richting ging. En die mensen zelf zijn ook op een gegeven moment komen klagen. Omdat ze gewoon niet allemaal het geld ontvingen dat beloofd was. Ja.
0: En dan vond ik zo interessant in jullie boek, er was dan iemand binnen dat bedrijf van South Pole tegen wie gezegd was, ga de boeken eens checken hoe dat zit ook. Hè? En die kwam erachter van, hey, er klopt hier heel veel niet. Maar ja, ondertussen werkte hij wel voor een bedrijf dat meer dan 1 miljard euro waard was. Of dollar, ik weet niet, maar in ieder geval heel veel. En met investeringen in 700 projecten, 1000 bedrijven deden mee. Dus ja, voor hem om dan te moeten zeggen, het is allemaal gebakken lucht, dat is bijna ondoenlijk.
1: Ja, en die temperatuur die liep ook echt hoog op binnen dat bedrijf. En die video op die USB-stick, daar zag je eigenlijk dat werknemers die vragen stelden. En dat vond ik echt fascinerend ook om te zien van dat werknemers vroegen, bestaan de producten die we verkopen, bestaan die wel? Dus ze zijn niet tastbaar, het is een verhaal en dat, daar geloofden ze niet meer in. En dat werd door de leiding ook onder tapijt geschoven. En daardoor moest het naar buiten, omdat er intern aan die kritiek geen gehoor werd gegeven.
0: We gaan echt in grote passen door jullie boek. Want het staat vol met allerlei voorbeelden. Want dit Kariba-project, dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Eigenlijk is jullie analyse en ook die van allerlei andere wetenschappelijke onderzoeken, dat 30 jaar compensatieprojecten eigenlijk dus vrijwel niks heeft opgeleverd voor het klimaat. En dan is echt je vraag van, hoe kan dat nou? Terwijl er toch zoveel mensen betrokken zijn, keurmerken bestaan, mensen het goed willen doen. Hoe kan dit?
2: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een paar belangrijke is permanentie, dat is zo'n term. Maar dat betekent eigenlijk, je weet niet hoe lang een boom bijvoorbeeld gaat blijven staan. Je kan wel beloftes doen dat een project 100 jaar gaat duren en dat die bomen ook 100 jaar daar gaan zijn. Maar er zijn heel veel factoren die je zelf niet in de hand hebt. Dus zelf als je supergoedwillend bent en denkt, dit ga ik echt doen, ja, dan komt er misschien op een gegeven moment iemand anders aan de macht en die zegt, kap al die bomen maar, want ik hou niet van bomen. Ik zeg maar iets, we hebben iemand in Amerika die dit soort uitspraken kan doen. Ja, dan kan je daar staan met je goede bedoelingen, maar dan betekent dat niet dat die belofte die je hebt gemaakt van tevoren, van ik ga al die bomen planten, dat dat ook waargemaakt kan worden.
0: Ja.
2: En daarom is die som eigenlijk van wat je uitstoot, dat sowieso gebeurt, dat zeker is, dat kan eigenlijk niet één op één worden vergeleken met iets dat nog onzeker is. Dat een soort belofte is van we gaan ooit uitstoot.
0: Ja. Dat gaat dus ook over de projecten waar in principe de bedoelingen goed zijn. Want dat eerdere Kariba-project, daar was ook gewoon sprake van fraude.
1: Ja.
0: Maar dit is dus zelfs als er geen sprake is van fraude of iemand die geld in zijn eigen zak steekt, dan nog kan je de garantie eigenlijk niet geven.
2: Precies.
1: En wat we ook zagen is dat niemand in dit hele systeem heeft eigenlijk het belang om als er fouten worden gemaakt, om die fouten dan ook te herstellen. Dus wij zagen dat de bedrijven waar wij kritisch over schreven dan eerder hun website verwijderden dan dat ze zeiden van, oh wat vervelend dat het fout is gegaan. We gaan nu deze stappen nemen om het te herstellen. En dat is denk ik voor ons de uitkomst van, oké, dit systeem gaat zichzelf niet kunnen herstellen in de huidige vorm. Het heeft al 30 jaar in meerdere vormen ook niet gewerkt. Moeten we ons geld en onze tijd hier nog wel in stoppen? Of zijn er andere dingen waar we beter?
0: Ja, want en tegelijkertijd hoor ik Wopke Hoekstra en de Europese Commissie hier wel gewoon nog over zeggen van dit is wel ook een optie om onze doelen te halen, onze klimaatdoelen.
1: Ja, en dat was ook echt een wat ons fascineerde. Van waarom zijn we eigenlijk zo verslaafd geraakt aan dit systeem, aan deze oplossing, terwijl dat niet blijkt te werken? En dat is toch omdat de werkelijkheid, om echt zeg maar je gedrag te veranderen en te zeggen, we gaan onze economie omgooien, waardoor we echt minder gaan uitstoten. Dat is veel lastiger dan zeggen van, we kunnen gewoon door blijven gaan in ons huidige model. En we kunnen ergens in Afrika alsnog onze rotzooi opruimen.
0: Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik heb met interesse gelezen. Thies Gijzel en Mira Sijs, of is het Sijs?
2: Sijs,
0: ik zei het dus fout. Ja, dacht ik al. Mira Sijs van Follow the Money. Jullie genomineerd voor de Brusselprijs. Dus zaterdag 13 juni wordt die uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
3: Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Together, we are Enhanced.
0: Ja, in Las Vegas worden morgen de nu al hevig bekritiseerde Enhanced Games gehouden. Een sportevenement waar deelnemers bijna alles mogen doen en ook mogen innemen om maximaal te presteren. In de volksmond worden het daarom ook al de dopingspelen genoemd. Olivier de Hon is hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: U bent natuurlijk fel tegen dopinggebruik in de sport. Dus ook tegen dit evenement, neem ik aan.
4: Heel kort samengevat, ja.
0: Ja, maar toch is het misschien ook voor u wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je het allemaal wel toestaat, toch?
4: Ja, uiteraard. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je het wel vaker over hebt als je even teruggaat naar de basis van het dopingbeleid en het antidopingbeleid wat wij voeren wereldwijd. Dus in zoverre is het interessant om te zien wat er nu gebeurt. Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is rond deze tijd morgen ook.
0: Okay.
4: Dat is wel laat. Maar,
0: maar in principe toch wel geïnteresseerd in wat de lichamen kunnen als ze zo presteren met behulp van die doping.
4: Ja, dat sowieso. Er is altijd een vrij stevige discussie ook in hoeverre doping daadwerkelijk prestatiebevorderend is. Die discussie is eigenlijk wetenschappelijk wel beslecht voor de meest belangrijke middelen. De spierversterkers en de middelen die de duurprestatie verbeteren. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan. We weten uit de wetenschap ook hoeveel medische risico's eraan vastzitten als je deze gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd het jammere aan deze Enhanced Games. Er wordt een heel groot evenement opgezet ten koste van de sporters die meedoen. En ja, het is gewoon een slag in het gezicht.
0: Want is het gevaarlijk wat ze gaan doen?
4: Ja, ook daar, de korte samenvatting, ja. Kijk, het is altijd natuurlijk een geval van een beetje van iets zal niet zo heel erg een probleem zijn. Maar op het moment dat je dit toe gaat staan, dan gebruiken ze niet meer een beetje, ben ik bang. Dan gebruik je steeds meer en meer. Omdat ook juist die prestatiebevorderende effecten meer worden als je meer gebruikt. En dan komen ook die medische risico's om de hoek kijken. En dat is niet zozeer op de korte termijn, dat kan ook gebeuren. Maar juist ook op de lange termijn, dat je nu nog niet weet wat er in je lijf gebeurt.
0: Ja. En nou, er doen dan geloof ik 42 sporters mee, ook bekende. Maar die staan dan wel vaak aan het einde van hun carrière. Want hierna mogen ze sowieso nooit meer meedoen met gewone sportevenementen. Als ze zo aantoonbaar gewone middelen hebben gebruikt.
4: Dit is zo nieuw dat dat niet rechtstreeks in de regel staat. Maar het is wel in de lijn der verwachting. En zoals je al zegt, er zijn een boel die aan het einde van hun carrière zijn. Of die nu al een dopingschorsing uitzitten.
0: Ja, maar wat gaan ze dan allemaal nemen?
4: Er is een lijst gepubliceerd van middelen die mogelijk zijn om te nemen. Dat zijn allerlei verschillende anabole steroïden. Het zijn bekende dopingmiddelen als groeihormoon en EPO. Tegelijkertijd is ongeveer de helft van die lijst van middelen die ze gebruiken, die worden gebruikt om bepaalde bijwerkingen tegen te gaan. En dat geeft al aan dat de middelen die ze geven een groot risico vormen voor de gezondheid. Anders geef je al die bijwerkingbestrijders niet.
0: De man die deze spelen bedacht, dat is een Australiër, Aaron de Souza, als ik het goed zeg. Die zegt dat zijn doel is om grenzen te verleggen. Dat hij in zijn woorden een supermensheid wil creëren op deze manier. Wat vindt u daarvan?
4: Ook dat is al een oude discussie. Mensen moeten altijd. Sommige filosofen die zeggen, een mens moet altijd proberen over alle grenzen heen te gaan en alles maar wat er in potentie uit een lichaam gebeurt eruit te halen. Maar dat, het ruikt al snel naar overmoed. Mensen die te veel willen. En op een gegeven moment zegt een lichaam ook, ho, kijk maar gewoon naar mensen die overspannen raken. Je kan wel steeds zeggen van, ik doe dit erbij. Maar op een gegeven moment houdt het lichaam gewoon op.
0: Het is onverantwoord dus.
4: Het is een onverantwoord initiatief.
0: Om dat te willen, ja. En nou, achter deze man staan hele grote investeerders. Vooral van die rijke tech-bro's. Ook de zoon van Donald Trump onder andere. Wat is hun betrokkenheid of hun doel? Waarom vinden zij dit interessant?
4: Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet exact. Als ik op die website kijk van de Enhanced Games, ben ik bang dat hun doel voornamelijk is om geld te verdienen. Wat ik heel erg opvallend daarbij vind is dat als je op die website kijkt, kan je ook verschillende middelen bestellen.
0: Er zit echt een soort webshop bij.
4: Er zit een webshop bij, maar letterlijk meteen van kijk hier om gezonder en langer te kunnen leven. Daarmee kan je bepaalde peptiden kopen, bijvoorbeeld kleine fragmenten van groeihormoon. Dat zijn die peptiden, die geven ze geen eens aan hun eigen sporters, maar die verkopen ze wel aan de bezoekers van die website. Dus dat vind ik al een buitengewoon raar initiatief.
0: Ja. Maar waar zit nou vooral uw zorg? Is het dan dat de doping misschien, dus het gebruik van doping genormaliseerd wordt? Of dat misschien ook reguliere sporters gaat beïnvloeden?
4: Nou, dat is wel een risico, ja. Ik heb wel altijd al gezegd, dat is meer een persoonlijke noot. Als de meerderheid van de topsporters vinden dat het allemaal met doping moet, ja, dan ga ik gewoon een ander werk zoeken, dat maakt mij niet uit. Maar het probleem is dat juist de meeste topsporters, zoals we die kennen van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, die doen dat uit overtuiging dopingvrij. En die Enhanced Games, ja, dat is een slag in het gezicht van al die sporters. Ja. En ook daarbij geldt.
0: Ja, ze kunnen ook zeggen, we hebben er gewoon niks mee te maken, laat ze het lekker doen.
4: Nou, dat doen ze ook. Dus ja. Ik heb al op Instagram verschillende filmpjes langs zien komen van huidige topsporters die het ook weer belachelijk maken. Dat kan natuurlijk ook wel. Vind ik wel mooie filmpjes en dat ze zich zo uitspreken. Maar het ook daar geldt gewoon bij, als je op die glijdende schaal gaat stappen van dit soort middelen gebruiken, dan is het risico dat je steeds meer gaat gebruiken. En je weet gewoon niet goed wat dat op de lange termijn met een lichaam gaat doen.
0: Nee. Dus, maar ik dacht ook nog van voor sporters misschien ook wel, als je dan ziet dat er bijvoorbeeld een marathon daarin, een half uur sneller wordt gerend.
4: Ja.
0: Dat dus de reguliere sportprestaties ook misschien minder waard worden.
4: Ja, dat zou kunnen. En dat is nou juist het deel wat in mij fascineert. Als daar inderdaad wereldbeste prestaties worden verbeterd morgen. Ik kan het geen wereldrecords noemen, want dat zijn niet volgens de huidige regels. Maar als dat gebeurt, hoe gaat het publiek erop reageren? Eigenlijk hebben we een soortgelijk experiment nu gehad met de marathon die binnen 2 uur gerend kon worden.
0: Ja.
4: Een paar jaar geleden is dat gelukt op een manier dat ze 40 tempomakers steeds in en uit die race stapte. Dus dat was niet een reguliere wedstrijd. Toen is er wel binnen de 2 uur gelopen. Dat trok wel aandacht. Maar nu, inmiddels, is het echte wereldrecord ook binnen de 2 uur gelopen. En dat trok toch weer meer aandacht, ja. Meer respect.
0: Ja.
4: En mijn gevoel is dat het op diezelfde manier zo zal gaan.
0: Ja.
4: Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk ook niet.
0: Nou, ik ben benieuwd naar die games en ook of we wel of niet gaan kijken. Maar daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Het is morgen. Ik dank u voor uw komst, Olivier de Hon, hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
6: NPO Radio 1.
7: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
8: Oh, daar een val. Maar leeg.
7: Naar de grote rietsigaar-galvlieg.
9: Ja, dit is hem.
10: Ja. Oh. Nee, is dit hem?
7: Naar de tureluur.
11: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
7: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
12: Ja, hij is heel klein. Ja.
7: Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
6: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
18: Het hoeft niet in.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Nu, later en altijd.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
24: Dit is Omroep Friesland.
25: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
26: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Maar dat kan je! Zelfde doen ze het niet! Voor het eerst in het Fries!
1: Dit is Friesland non-stop.
2: Onze Ieremoon, de beste muziek van Friesland.
3: Friesland non-stop.

0: Jongen, bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois tot 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na 8 uur op tv, de keervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Morgen.
0: Bij Omroep Friesland.

Friesland non-stop. Omroep Friesland. 92.2 FM.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog.